0: Poolse premier Tusk. Volgens Tusk hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie verkregen over zulke plannen. Rusland zou aanvallen uitvoeren, maar daar wel over zeggen dat ze onbedoeld hebben plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om drone-inslagen op het grondgebied van een NAVO-land. Door te laten uitschijnen dat het geen geplande aanvallen zijn, wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, volgens Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren nog moesten Poolse gevechtsvliegtuigen tot 2 keer toe opstijgen na dreigingsmeldingen. In Bolivia in Zuid-Amerika is een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen gewone huiskat was. Genetisch onderzoek maakt duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. En dat is opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix van de Universiteit Antwerpen, een van de onderzoekers.
1: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de Tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
0: Daar heb je beeld bij nodig. Dat vind je in de app van VRT Nieuws. In Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen gisteravond met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder. Hij vond dat zijn ploeg dominant speelde, maar het duurde wel even voor de overwinning zeker was.
2: Het is altijd gevaarlijk geweest. Ook eerste helft, 2-3 momenten dat ze gehad hebben in de omschakeling. Dus je weet, dan gaat je 0-2 de rust in. Maar je weet, 1 goal kan alles veranderen. En bij de 3e goal dan was ik wel vrij zeker. Maar ik wil toch graag wat zekerheid hebben.
0: Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui, temperaturen rond 14 graden de komende uren. Straks krijgen we dan zon en wolken en is het meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag krijgen we eerst mooi weer met zon en wolken en zachte maximaal rond 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de stad Oostende is er een onderzoek ingesteld naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken en stapten met hun grieven naar de preventiedienst. Het stadsbestuur zegt in lopende zaken te zitten en geen nieuwe beleidsbeslissingen meer te nemen door de toestand. Volgens Belga is het eindrapport vernietigend en is het advies om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Burgemeester Combé wil voorlopig nog niet reageren. Rusland is van plan om hybride aanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor waarschuwt de Poolse premier Tusk. Volgens Tusk hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie verkregen over zulke plannen. Rusland zou aanvallen uitvoeren, maar daar wel over zeggen dat ze onbedoeld hebben plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om drone-inslagen op het grondgebied van een NAVO-land. Door te laten uitschijnen dat het geen geplande aanvallen zijn, wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken volgens Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren moesten Poolse gevechtsvliegtuigen tot 2 keer toe opstijgen na dreigingsmeldingen. In Nigeria zijn 37 mensen omgekomen die werden vastgehouden in een detentiecentrum. Vermoedelijk was er onvoldoende ventilatie waar ze opgesloten zaten. Het ging om mannen die illegaal in een mijn werkten en daarom werden vastgehouden door de civiele bescherming. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om na te gaan wat er precies is gebeurd. De lokale gouverneur heeft ook 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De regio waar de mannen zijn omgekomen is rijk aan grondstoffen, onder andere goud. Dat trekt duizenden mijnwerkers aan die vaak in illegale mijnen aan de slag gaan. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen gisteravond. De Brusselaars deden dat met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een goede start voor Union, dat zag ook trainer David Hubert. Al had zijn ploeg wel nog wat vlotter en meer kunnen scoren.
2: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
1: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Het is zwaar bewolkt, kans op een bui, minimaal rond 14 graden de komende uren. Straks krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag begint de dag met mooi weer, zon en wolken en zachte maximaal rond 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking wel toe dan. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier zij. Sinds 88 op 10 mei. Als kleine jongen zijn.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er vandaag 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds woensdagavond het werk neergelegd, telkens van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen, nog tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. In Nigeria zijn 37 mensen omgekomen die werden vastgehouden in een detentiecentrum. Vermoedelijk was er onvoldoende ventilatie waar ze opgesloten zaten en zaten ze er ook met te veel. Het ging om mannen die illegaal in een mijn werkten en daarom werden vastgehouden door de civiele bescherming. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om na te gaan wat er precies is gebeurd. De lokale gouverneur heeft ook 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De regio waar de mannen zijn omgekomen is rijk aan grondstoffen, onder andere goud. Dat trekt duizenden mijnwerkers aan en die werken vaak in illegale mijnen. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen gisteravond. Ze wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een goede start voor Union, dat zag ook trainer David Huber. Al had zijn ploeg nog meer kunnen scoren.
3: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
2: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. De komende uren minima rond 14 graden. Straks krijgen we zon en wolken en blijft het meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag krijgen we eerst mooi weer met zon en wolken. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe en dan zijn er maximaal tot 22 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio 1.

altijd in mijn hoofd zit. Of dat je ergens in de schelp van mijn oor ligt, zodat ik je altijd kan horen als het nodig is. Roep het van ver, fluister het dicht. Stuur me een brief, schijn met je licht. Knip met je oog, frons je gezicht. Dump je verdriet in een

0: Geerte, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Oostende zit in een politieke impasse na een onderzoek naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Het eindrapport over de manier van werken van schepen Verkijn zou vernietigend zijn. Het bureau dat het onderzoek voerde zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Burgemeester Krombe van Oostende wil voorlopig nog niet reageren. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie gisteren officieel heeft voorgesteld. De Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo mogen jongeren onder de 13 jaar geen account meer aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen, maar dan onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
3: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
2: VN-mensenrechtenexperts zeggen in een nieuw rapport dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Het gaat om twee aanvallen die de VS uitvoerde in het begin van de oorlog in februari. Bij een aanval op een school vielen toen ruim 150 doden, het merendeel kinderen. De tweede

0: De aanval trof een sportcentrum en huizen en daarbij vielen 22 doden. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid, tegen zijn eigen bevolking tijdens anti-regeringsprotesten. De VN-onderzoekers spraken met tientallen mensen binnen en buiten Iran en bestudeerden documenten, satellietbeelden en video's. Van de Amerikaanse en Iraanse regeringen kregen ze geen informatie. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder van Union. Hij vond dat zijn ploeg dominant speelde, maar het duurde even voor de overwinning zeker was.
1: Het is altijd gevaarlijk geweest. Ook eerste helft, 2-3 momenten dat ze gehad hebben in de omschakeling. Dus je weet, dan gaat je 0-2 de rust in. Maar je weet, één goal kan alles veranderen. En bij de derde goal dan was ik wel vrij zeker. Maar ik wil toch graag van zekerheid hebben.
0: Het weer dan nog. Het brengt zon en wolken en het blijft meestal droog. Maximum temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat Emily in Paris de nieuwe Shakespeare is. Althans, dat zegt J.D. Vance, de Amerikaanse vicepresident. Want die bespreekt de reeks, Emily in Paris, in een filmpje op sociale media. U kent die reeks wellicht. De Amerikaanse Emily verhuist naar Parijs om een felbegeerde carrière in de mode-industrie uit te bouwen. Gaandeweg papt ze aan met de Franse chef Gabriel. Een reeks chockvol clichés, kunnen we wel zeggen. En de twee kiezen uiteindelijk niet voor elkaar, maar beslissen om zich op hun droomcarrières te focussen. Een laagdrempelig romantisch verhaaltje voor op vrijdagavond voor de meeste mensen. Maar zo ziet J.D. Vance dat niet. At the risk of overstating it, inderdaad, J.D. Emily, zegt hij, Emily deed wat in het rond en of ze focust zich op haar werk. Gabriel doet hetzelfde, terwijl het duidelijk is dat ze gewoon moeten trouwen en kinderen krijgen. Hij vindt dat de beste sociale kritiek op de millennials ooit. Het is de Shakespeare van onze tijd, volgens de vicepresident. Ik ben toch benieuwd wat hij van FC de Kampioenen zou vinden. De Shakespeare van onze tijd? Misschien, wie weet. Help, ik raak alleen maar opgewonden met wiet. Rika Ponet geeft antwoord. Wij mensen hebben de wereld veroverd dankzij onze hiel. Inderdaad, blijkt uit nieuw onderzoek. En mannen kunnen wel degelijk even goed multitasken als vrouwen. Annelies Bontjes die komt langs om te zeggen wat ze nu weer aan ons land heeft ontdekt. De Nederlandse Nieuwe Feiten. Goedemiddag.

0: Och arme, de Rubinus, ze blijven staan wachten op Rita.
1: Nieuwe feiten.
0: Dat wij mensen in de loop van de geschiedenis met zoveel succes de wereld hebben veroverd, dat hebben wij te danken aan onze hiel. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Goedemiddag, Dominique Adriaens.
2: Goedemiddag.
0: Dominique, jij bent evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent. Mijn hiel, dat is toch iets redelijk passiefs, hè? Die doet niet zoveel. Dus ik begrijp het niet zo goed hoe het werkt.
2: Ja, dat zou je inderdaad denken, hè. Wij stappen daar gewoon dagelijks mee zonder eigenlijk bij stil te staan hoe belangrijk die hiel is en wat er allemaal gebeurt in een voet, gaande van de hiel tot aan de tippen van onze tenen. Dat is een heel belangrijke fase om efficiënt de voetafdruk om te zetten naar een voorwaartse beweging.
0: Aha.
2: En daarin verschillen wij wel van wat er gebeurt bijvoorbeeld bij onze nauwe verwanten chimpansee en bonobo.
0: Ah, de chimpansees en de bonobo's, die landen niet op hun hiel als ze stappen.
2: Nee, zij hebben ten eerste verschillende bouw van de voet. Bijvoorbeeld bij ons, wij hebben een voetgewelf. Dat wil zeggen dat als wij onze voet plat zetten, dan gaan wij met de hiel steunen, met de buitenkant steunen en met de tippen van de basis van onze tenen, terwijl dat chimpansees en bonobo's eigenlijk platvoeten hebben. Die gaan de voet helemaal plat gaan ondersteunen. Dat is het eerste verschil. Het tweede verschil is, als een bonobo of een chimpansee rechtop loopt, dan gaat die eerder de voet plat direct op de grond zetten in plaats van eerst de hiel te gaan op de grond zetten. Terwijl wij gaan bijna 100% van de keren dat we onze voeten zetten, altijd onze hiel eerst op de grond zetten.
0: En dat heeft een voordeel, een evolutionair voordeel. Welk?
2: Ja, dat heeft een voordeel en een nadeel. Maar in die zin dat het bij de mens een groter voordeel heeft dan een nadeel in die zin. Men heeft dat gemeten, men heeft dat nu ook vastgesteld door dat bij chimpansees en mensen te gaan opmeten van hoeveel kracht ondervindt die voet als die op de grond wordt gezet en hoeveel energie verbruiken ze terwijl dat ze dat doen. Men heeft dat dan zowel bij chimpansees als op twee voeten lopen of op vier voeten gedaan en bij de mens ook gezegd van wandel nu eens met uw voet plat op de grond eerder dan met uw hiel te zetten. En dan heeft men gezien als wij met onze hiel eerst zetten, dat wij tot 20 à 30 tot 40% minder energie verbruiken dan als wij onze voet plat op de grond zetten als we wandelen.
0: Oké. Dus het spaart tot 40% energie. Dus het stelt ons in staat om verder te wandelen en om meer voedsel te vergaren, neem ik aan.
2: Wel, door het feit dat we minder energie verbruiken bij elke stap dat we zetten, kunnen we natuurlijk verder stappen met dezelfde hoeveelheid energie. We hebben dus ook meer kans dat we voedsel tegenkomen. En dan spreek ik natuurlijk nu in termen van onze voorouders. Hè. De dag van vandaag moeten we niet zoveel stappen zetten.
0: We hebben het over evolutie. Maar je zei het heeft een voor- en een nadeel. Wat is dan het nadeel?
2: Ja, inderdaad. Het nadeel is dat doordat we die krachten concentreren op die hiel op het moment dat we ons gewicht daarop neerzetten, bij elke stap dat we zetten, is die impactkracht zeer hoog. Veel hoger dan bij een chimpansee.
0: Bonk, bonk, bonk. Ja, natuurlijk.
2: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Arme knieën.
2: En dat is tot twee keer zo hoog soms. Twee keer zo hoog bij de mens, als die dus op de hiel stapt, dan als het op de middenvoet zou gestapt worden. Dus dat is een nadeel zijn. En het is vooral, men vermoedt, een nadeel bij de chimpansee. Wat dat zou verklaren waarom als een chimpansee rechtop loopt, dan gaat hij veel minder zijn hiel gebruiken dan als hij op vier poten loopt.
0: Ja.
2: Waarschijnlijk omdat de voet, de hiel en enkelgewricht veel minder goed kan omgaan met die impactkrachten, terwijl dat bij de mens wel veel steviger, de enkel is ook veel minder mobiel dan bij een chimpansee, want wij klauteren niet meer met onze voeten. Dus onze voet is daar veel beter aan aangepast om met die grote impactkrachten te kunnen omgaan.
0: Ja, en ook dat is waarschijnlijk een evolutionaire aanpassing geweest.
2: Ja, omdat dat energiewinst is een voordeel en die mogelijke risico's van die impactkrachten is opgevangen kunnen worden door een forser hielbeen waar ook wat uitsteeksels op zitten en door het feit dat wij tijdens het rechtoplopen hebben we ook geen zeer flexibel enkelgewricht nodig.
0: Ja.
2: Dus dat is dan ook wat steviger kunnen worden zonder dat dat op zich ook een nadeel met zich meedraagt.
0: En misschien hebben onze knieën zich ook beschermd. Die meniscus is wat groter geworden als schokdemper, zoiets. Ik denk
2: dat
0: maar
2: zou
0: let
2: een
0: op.
2: Interessante andere studie kunnen zijn. Maar wat we wel weten is, in onze onderrug hebben wij nog een schokdemper. Dus, en dat is ook anders dan met chimpansee en bonobo's. Wij hebben een holle onderrug, terwijl dat eer recht is of lichtjes in de omgekeerde richting over heel de lengte van de wervelkolom gebogen. En dat werkt ook als een schokdemper. Door rechtop te lopen is dat, je kan dus eigenlijk onze wervelkolom zien als een geplooide flexibele staaf die elke keer als wij neerkomen gaat die wat inplooien, vooral ter hoogte van de onderrug, en op die manier ook schokken opvangen.
0: Ja, leven onze schokdempers. We hebben er alles aan te danken aan die schokdempers en aan onze stevige hiel. Dominique Adriaens, nog een fijne dag.

0: Terwijl ik toch in grote dankbaarheid naar mijn hiel aan het kijken ben, naar mijn beide hielen. Ze zien er passief uit, maar ze hebben in de loop van de geschiedenis de mens geholpen om de wereld te veroveren, want we kunnen er zo goed op wandelen. Dion en The Wanderer.
1: Vraag het aan Rika.
0: Ik heb aan de ene kant een berg problemen, dilemma's, knopen die moeten doorgehakt worden. En aan de andere kant Rika Poenet. Goedemiddag, Rika.
2: Hallo.
0: Onze relatiedeskundige. Ik pik er eentje uit uit de stapel. En het is een brief van Christel. Christel schrijft: ik zit met een groot probleem over mijn huidige relatie. Een patroon uit mijn verleden. Kijk, dat is al een mooi begin.
2: Ja.
0: Een dilemma in haar huidige relatie en een patroon uit haar verleden. Ooit, schrijft Christel, had ik een vriend en sekspartner die altijd wiet rookte. En omdat ik in het begin niet per se seks wilde, rookte ik maar mee. Tot mijn verrassing werd ik daar juist heel geil van. Buiten die relatie gebruikte ik nooit drugs, maar destijds is er wel een hele sterke fysieke link gelegd tussen wiet en seksuele opwinding. Inmiddels, schrijft Christel, heb ik een nieuwe partner en de seks met hem is heel leuk, maar er is een probleem. De intense opwinding die blijft uit en klaarkomen lukt me niet. Hij slooft zich enorm uit voor mij, waardoor ik me schuldig voel tegenover hem. Moet ik hem nu bekennen dat de opwinding en het orgasme uitblijven door deze eerdere ervaring met wiet? En hoe kan ik die fysieke link tussen wiet, seks en geilheid doorbreken? Want ik gebruik namelijk geen drugs. Alvast hartelijk dank voor het advies, Christel. Oké, ik ben een beetje duizelig van deze brief. De fysieke link tussen wiet, opwinding en orgasme. Heb je daar ooit van gehoord? Is daar literatuur over? Kan dat?
2: Ja, dat is eigenlijk zoals we dat, of sommigen dat ook met alcohol ervaren, is dat ook met wiet zo. Dat gaat er niet zozeer over dat je daar van wiet zelf keigeil wordt, maar wel dat je in een meer ontspannen toestand komt, waardoor je ontvankelijker bent voor alle seksuele prikkels. Iets wat ze heel duidelijk ook aangeeft. Eigenlijk wou ik met die man niet direct seks. In het verleden. Hè.
0: Ja.
2: Hij rookte wiet, ik ben beginnen wiet roken en ineens werd ik daar ontspannen van. Want dat is eigenlijk de echte interpretatie. En bij gevolg was ik dan ook veel ontvankelijker voor het feit dat hij met mij seks wou en alle prikkels die er op dat moment zijn.
0: Ja, dus eigenlijk wat hij zegt, fysieke link, dat is eigenlijk niet waar.
2: Nee.
0: Het is geen directe link.
2: Nee, het heeft haar geholpen om zich te ontspannen. Daar ben ik zeker van.
0: En wiet is niet de enige manier. Of alcohol is niet de enige manier om je te ontspannen.
2: Daar ga ik er nu even tussenin bij vermelden. Als je altijd opnieuw weer alcohol nodig hebt of jezelf moet drogeren om met één specifiek persoon of met iemand toekoer seks te kunnen hebben, dan moet je daar eens heel goed over nadenken. Hè. Dat is eigenlijk... dan is het toch belangrijk om andere wegen te proberen verkennen. En wat,
0: je bedoelt andere partners?
2: Of ook bij jezelf is te gaan kijken, hoe komt dat nu dat ik niet vanuit mezelf naar die ontspannen toestand geraak? En dan gaat dat erover, en dat is hier zeker ook van toepassing. Ze zit nu in een relatie waar dat dus niet lukt. En waarom lukt het niet? Om, als je dat hoort, hoe de seks is leuk. Dus ze wil heel graag vrijen met hem. En terzelfde tijd geraakt ze niet in een ontspannen toestand om naar geilheid of naar opwinding te geraken. Laat staan richting orgasme.
0: En die man zich maar uitsloven.
2: En die man slooft zich uit, waardoor... En je ziet dat beiden vanuit een angst voor... ja, afwijzing, de andere af te wijzen, zwijgen en voortdoen. Hè. Zij probeert heel hard klaar te komen. Als je nu iets niet kunt sturen, dan is het, ik moet, en dat moet hier opschieten, hè, want hij is heel hard zijn best aan het doen, ik moet hier klaarkomen. Dan zit je zo in je hoofd en wordt dat zo'n spanningstoestand, dat dat eigenlijk helemaal het tegenovergestelde is wat een orgasme nodig heeft om er te kunnen zijn. En dat is een vorm van overgave, ontspanning, in het hier en nu zijn, jou daar helemaal aan overgeven, aan die beweging. En aan de andere kant voelt ze dan, ja, een man die dat blijkbaar heel hard nodig heeft, dat zij klaarkomt. Want je kan zeggen, hij slooft zich uit, hoe fantastisch is dat hij heel erg met mijn orgasme bezig is. Dat is 1, om jou te plezieren, maar 2 ook, omdat iemand dan op dat moment het heel hard nodig heeft om te ervaren, ik ben eigenlijk wel een hele goede sekspartner.
0: Doelpunt.
2: Ja, ja, daar gaat het ook over. Dus ja, ze zitten in een soort van dynamiek die alles behalve ervoor zorgt dat je in een staat van opwinding komt en eigenlijk echt kan gaan genieten en mogelijk ook een orgasme krijgt.
0: Moet ze yoga doen?
2: Nee, ik denk dat het heel goed is dat ze... Ja, ze mag yoga doen.
0: Ze mag yoga. Ik heb ooit gehoord dat iemand van sporten heel erg opgewonden werd.
2: Ah ja, van beweging kan je dat hebben, hè. Van...
0: Maar is dat iets voor mannen en voor vrouwen? Het was wel toevallig een vrouw.
2: Ja, ja, voor
0: Ik weet niet of mannen dat hebben.
2: Ja, dat is een...
0: Integendeel, zou ik zeggen.
2: Daar wou ik eigenlijk naartoe.
0: Het is een soort, voor mannen is het een substituut vaak voor seks.
2: Ja, maar dan gaat het meer over het effect nadien, hè, waar je nu over hebt. Ja, sport, en dat is ook bij vrouwen zo.
0: Ja, ik had het niet over seks tijdens de sport. Ik had het over inderdaad het effect daarna.
2: Het effect daarna. Dus dat is zijn,
0: ik heb horen zeggen van dat vrouwen opgewonden raken na een intensieve sportsessie.
2: Bij sommigen is dat... Mensen kunnen van heel veel dingen opgewonden raken.
0: Jij sport heel veel.
2: Ik sport veel.
0: Just saying.
2: Ik haal daar toch een zeer goed gevoel uit, dat inderdaad een stuk vergelijkbaar is met het gevoel post-orgasme. Ja, dat zit
0: post-orgasme?
2: Daar. Ja, ja, ja, tuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar niet de ontspanning, zo van, en nu mag het komen.
2: En nu mag, nee, nee, eerder datgene wat er gebeurt, na ontlading. Hè, dat, is,
0: ja, ja.
2: Dat is ook wat die... En dat heeft te maken met, al uw stress en uw spanning loopt weg uit uw lichaam.
0: Juist, maar dus zouden we Christel eventueel wel kunnen aanraden om
2: te gaan sporten? Ja, we kunnen dat aanraden. Het punt
0: spinning is, class te gaan volgen.
2: Probeer eens bij uzelf na te gaan. Verbreed uw scenario's. We kunnen van heel veel dingen opgewonden worden. Hè. Dat is ook wat onderzoek uitgewezen heeft. Zeker vrouwen kunnen van heel veel dingen opgewonden raken. Er zijn zo ooit testen geweest.
0: Waarbij, maakt me nieuwsgierig.
2: Ja, waarbij mannen en vrouwen blootgesteld werden aan beelden van mensen die seks hadden met elkaar, maar ook van apen die seks hadden met elkaar. En vrouwen werden van al die beelden opgewonden. Bij mannen was dat veel beperkter. Dus je ziet... voor vrouwen, ja, vrouwen pikken heel makkelijk dat soort signalen blijkbaar op, worden heel makkelijk opgewonden. Maar zoek eens voor jezelf, maar zijn zich daar vaak niet van bewust. Zoek eens voor jezelf uit, wat maakt nu dat ik naar een staat van ontspanning, dat is het eerste, ga. En dat zijn vaak, ja, dat één, dat is vertragen. Doe dat eens met jezelf. Is dat dan bijvoorbeeld, ik streel mezelf. Als ik waar streel op mijn lichaam, wat brengt een staat van opwinding met zich mee? En door te ervaren, door te voelen, welke sensaties roepen bij mij een staat van opwinding op, dan pas kan je naar die volgende stap gaan, die dan gaat richting, en dat is de eerste stap, masturbatie. Probeer eens bij jezelf te ervaren, wat zorgt ervoor dat ik tot orgasme kom? En dat is iets anders dan wat de druk die er nu op zit. Ik heb seks met mijn partner, die slooft zich heel hard uit en ik voel mij schuldig en ik moet hier klaarkomen. Hè. Ga ook weg van dat doel. Hè. Het orgasme wordt nu gezien als de parel aan de kroon en daar moeten we naartoe. Dat is een doelenergie. Hè. Dat is een energie waarbij je aan het vooruitdenken bent. Niet hier bent, maar aan het vooruitdenken bent. Genieten van seks, van de staat van opwinding, dat opbouwen richting orgasme, vergt eigenlijk hier zijn. Niet bezig zijn met je orgasme, maar hier. Wat voel ik nu aan sensaties? En dan is dat ook niet een man die daar zich ligt uit te sloven om je zo snel mogelijk naar dat orgasme te brengen, maar ook iemand die zich bewust is van, ik kijk naar jou, ik streel jou.
0: Vertraag.
2: Vertraag, ja. 1. Ervaar dat eerst bij jezelf. En 2. Probeer daarover dan in communicatie te gaan met je partner. Dat is een fantastisch gesprek. Dat is niet, je sloopt u te veel uit. Of dat lukt mij hier niet. Of ik heb in het verleden wiet gebruikt en toen dit en dat. Dat kan het verhaal zijn. Maar ik denk nog veel belangrijker is, ik vrij heel graag met jou. Op dit moment voel ik dat ik toch te gespannen blijf. En daardoor is dat voor mij heel moeilijk om klaar te komen. Dus ik zou graag wat vertragen in onze...
0: Vertraag eens mee met mij.
2: Ja, ja. Ik vind dat eigenlijk heel leuk om elkaar eerst eens wat uitgebreid te strelen. Of op een bepaalde manier aan te kijken. Of dit is iets, wat wint jou op? Stel open vragen. Wat maakt het voor jou eigenlijk opwindend? Wat vind jij een opwindende sensatie? En dan kom je in een heel andere energie terecht... En bouw je nieuwe associaties op. Want ik snap haar associatie.
0: Het is eigenlijk wiet zonder wiet.
2: Ja, ik snap haar associatie. Wiet heeft bij mij ervoor gezorgd dat ik heil werd en kon klaarkomen.
0: Nee, wiet heeft ervoor gezorgd dat ze vertraagde.
2: Dat ze ontspannen was. En dat ik, maar in haar verhaal is het, wiet maakt mij heil en daardoor kan ik klaarkomen. Terwijl het is, wiet heeft mij in een toestand van ontspanning gebracht. En daardoor was ik ontvankelijker voor elk seksueel signaal. Werd ik opgewonden en kon ik...
0: Ik kan nauwelijks wachten, Chris. Om je tips in de praktijk te brengen.
2: Naar huis, lieve. Ja, nu direct.
0: Dankjewel, Christel, voor je tip. En als er nog mensen zijn, of voor je vragen. Dankjewel, Rika, voor je... Ik ben helemaal opgewonden. Voor je tips. En als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven zeer welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag.

0: niet voorstellen hoe ontspannen wij hierbij zitten.
1: Echte sexy tunes.
0: Ja. En dat helemaal zonder hulpmiddelen.
1: Ja.
0: Helemaal al geen wiet, natuurlijk.
1: Gewoon.
0: Ja, het kan gewoon.
1: Ontspan, relax, je bent er.
0: Met de radio, dat is ongelooflijk waartoe die radio allemaal in staat is. Sex on weed. En Kila Kawaii, zo heet ze. Kila Kawaii.
2: Nieuwe feiten.
0: Maar ter zake.
3: Ontdekking van België.
0: Ons land moet ontdekt worden en dat is een taak voor Annelies Bontjes. Goedemiddag, Annelies.
1: Goedemiddag, lieve.
0: Annelies, jij bent inmiddels journalist bij De Standaard ook geworden.
1: Klopt.
0: Je was al journalist voor de Nederlandse krant Trouw.
1: Klopt ook.
0: Jij bent een echte multitasker, als het ware.
1: Ik doe mijn best.
0: En elke week ontdek jij ons land. Elke week word je ook op de pijnbank gelegd natuurlijk. In het examen Vlaams, zo dadelijk.
1: Nu nog niet.
0: Nu nog niet. Nog even geduld. Wat heb je deze week aan ons land ontdekt?
1: Ja, nou, ik had deze week... soms zit er ontdekking in de kleine dingen. Dus ik had een leuk gesprek deze week met een collega. En die vertelde toen weer iets waarvan ik dacht... het is toch ongelooflijk.
0: Oké.
1: Het ging zo.
0: Iets Belgisch. Iets
1: ja,
0: typisch Belgisch.
1: Uiteraard.
0: Hoe kan het? Hoe kan het?
1: Ja. Nou, zij was terug van haar vakantie. En ik vroeg, nou, en hoe is je vakantie geweest? Nou, leuk gesprekje erover gehad. En toen zei ze, ja, en hoe was dat voor jou? Want jij hebt de hele zomer hier gewerkt natuurlijk. Dus dat is waar. Want ik ben hier in juni ben ik begonnen bij De Standaard. Dus dan zie je mensen komen en gaan. Maar ik ben niet in de zomer op vakantie geweest. En toen zei ze, ja, ik moet weer helemaal terugdenken aan het eerste jaar dat ik hier werkte. Want toen had ik natuurlijk geen vakantie. En ik zat zo...
0: Stilte.
1: Excuse me? Je had natuurlijk geen vakantie. Nee, nou, toen heb ik dus weer iets heel bijzonders ontdekt. In mijn optiek is het heel logisch. Je werkt in 2026. Je hebt vakantie in 2026, hè? Maar...
0: Je bent in dienst.
1: Nee, ik ben niet in dienst. Maar
0: nee,
1: zo...
0: je bent zelfstandige.
1: Ja.
0: Dus dat, voor jou geldt het niet.
1: Dat de regel is, als je werkt, dan heb je vakantie in dat jaar. Maar ja...
0: Nee, natuurlijk
1: uiteraard
0: niet.
1: Denken
0: eerst,
1: jullie.
0: Je moet dat opbouwen.
1: Ja, waarom makkelijk doen als het moeilijk kan, denken ze, denken jullie weer. Je moet dat opbouwen. Dus hier is het blijkbaar zo. Dus, want ik was helemaal, ik snapte dat niet. Maar goed, dus je werkt en dan heb je die vakantiedagen. Die mag je dan. Nee, oké, ik moet even goed uitleggen. Dus ik kan nu vakantiedagen opnemen die ik heb gewerkt in het vorige kalenderjaar.
0: Juist.
1: Dus als ik in dat vorige kalenderjaar niet heb gewerkt,
0: geen nieuwe vakantie.
1: Baan, heb ik geen vakantie? Dat kan je toch niet menen?
0: Kunnen ze zich in Nederland niet voorstellen?
1: Kun je niet voorstellen. Nee, in Nederland bouw je gewoon meteen vakantiedagen op vanaf het moment dat je gaat werken. Dus dat is elke 4 weken in principe 1. En dat is niet zo gek, want dat is gewoon volgens de Europese regels. Ja, heb je recht op die 20 vakantiedagen. Dus België is ook al een keer op de vingers getikt door de Europese Unie. Van,
0: oh, wauw.
1: Hallo België, dat mag niet wat jullie doen.
0: Wij buiten jonge arbeidskrachten uit.
1: Ja, nou ja, ik zou... Ja, bedoel, lieve, weet jij nog toen je begon met werken? Ik bedoel, zeker die eerste baan, dat is gewoon nogal wat. Als je van de studie afkomt, dan heb je toch ook wel... even die rust nodig of een recuperdag voor... naar de autokeuring gaan bijvoorbeeld. Dat kost hier al minimaal een dag. Maar goed, dus de Europese Unie heeft al een keer gezegd... nee, dat kan niet. Dus ik ben niet de enige die dat vindt. De EU vindt dat ook. De N-VA vindt dat ook. Die heeft dat ook al een aantal jaar geleden een keer aangekaart. Dat die vakantieregeling, die moet anders, zeiden ze. Dit is veel te ingewikkeld. Is er toen niet doorheen gekomen. Nou, kort geleden hebben ze het weer aangekaart. Dus misschien dat het nog weer een duwtje in de rug kan geven.
0: Zijn er geen achterpoortjes?
1: Uiteraard achterpoortjes. België zou België niet zijn als er geen achterpoortjes waren. Dus de EU heeft
0: maar dat is
1: gezegd,
0: nog niet ingewikkeld genoeg.
1: Nee, nee. Dus het is al inderdaad niet zo simpel van je bouwt nu op. Nee, dat is een kalenderjaar en heb je een achterpoortje. Want dat is dan de... het jeugdvakantiegeld of het jeugdverlof. Ja, ik heb geprobeerd om me daarin te verdiepen. Jongeren die dat aanvragen, ik heb met jullie te doen... want je moet dan een hele berg administratie aanleveren. Geeft lekker ook de reputatie dat dat notoire ingewikkeld is om aan te vragen. Dus
0: heerlijk.
1: Er is een achterpoortje, maar ja, als je de ingang kan vinden... weet je, op die manier, dus ik heb te doen met al die mensen die niet meteen verlof hebben dat eerste jaar. En als ik ooit in dienst kom hier, weet ik nu wat me te wachten staat. Ja. Anders zou ik wel even raar staan te kijken.
0: Is er ook niet zoiets als het Europees verlof?
1: Ja. Dus je hebt zeg maar dat jeugdverlof en je hebt ook de Europees vakantieverlof inderdaad. Dus dat is nog zo'n achterpoortje. Maar ja.
0: Begin er maar aan.
1: Je kan ook gewoon zeggen, we bouwen het meteen op. Dan ben je van al die problemen af misschien.
0: Dat zou wel
1: maar dat is een beetje
0: zijn.
1: Saai en simpel
0: dat
1: misschien.
0: Dat zou een beetje
1: ja, te overzichtelijk.
0: Maar wie weet...
2: Examen Vlaams.
0: Daar luisteren ministers mee. Wie weet, zet je iets in gang? Dat zou kunnen.
1: Wie weet, dat zou toch wel fantastisch zijn.
0: Maar eerst het examen Vlaams.
1: Ja.
0: Wat is een koterij?
1: Ja, een koterij is volgens mij dat er elke keer zoiets bij wordt gebouwd of aangeplakt of zo, zonder dat er een echte
0: dat reken ik
1: hervorming is.
0: Een rij bijgebouwtjes achter het huis.
1: Ja. Ja.
0: Ah ja, je had al meteen de overdrachtelijke.
1: Ja.
0: Ja, we gebruiken dat ook overdrachtelijk.
1: Ja, want dat is zo zie ik het vaak in de krant staan.
0: Ja, het is
1: toch?
0: Een koterij. Inderdaad, als je niet ten gronde verbouwt, maar dan iedere keer weer iets erop toelegt.
1: Ja, dus ook met regels, toch? Als je niet ten gronde niet de regel invoert, maar... Hè,
0: een koterij, maar het is eigenlijk een rij bijgebouwtjes achter het huis.
1: Ja. Dat is,
0: Wat is een kot, madame?
1: Ja, dat is de huisbaas, toch? Eigenlijk, een beetje.
0: De huisbaas
1: of niet?
0: Ja, dat kan ik toch... Ik moet een beetje streng zijn.
1: Ja? Oei.
0: Een kot, madame, is echt een heel mooi Nederlands woord.
1: Ja, ik zou dus zeggen... Ja, degene...
0: De hospita.
1: Die woont er ook echt bij in dan, ja.
0: Vroeger wel, de kot, madame woont erbij. Dat is hospita.
1: Oké, ja, nee, dat was inderdaad al niet goed.
0: Uit je... Kot komen. Je begrijpt, er is een thema, hè?
1: Ja.
0: Kot is een thema. Uit je kot komen.
1: Ja, uit je... Misschien betekent dat een soort van...
0: Je moet nu wel uit je kot komen.
1: Ja, van laat nou even zien hoe je erin staat. Nou, gewoon
0: zeer
1: even...
0: goed. Echt applaus.
1: Ja.
0: Dat vind ik al... Nu moet hij uit zijn kot komen. Nu moet hij de kaart op tafel leggen.
1: Ja.
0: Heel goed. Er je kot in hebben.
1: Oké.
0: Ze heeft er haar kot in.
1: Nou, het klinkt niet goed, sowieso. Ze is niet blij. Ik zou zeggen... Ja, kot is dan huis. Het is niet haar plek of zo. Het is niet helemaal haar ding. Ja.
0: Het is niet helemaal haar ding.
1: Dit is ook niet zo mijn ding. Nee, ik weet het
0: ze heeft
1: niet.
0: Haar kot in. Dat betekent, ze heeft leedvermaak. Ze verkneukelt zich. Ik heb er mijn kot in.
1: Oké.
0: Ik heb er mijn kot in. Dat die eikel afziet.
1: Dus als ik die fouten maak vandaag weer, dan heb je...
0: Eigenlijk, luisterend Vlaanderen heeft er zijn kot in.
1: Oké, nee, dat wist ik niet.
0: Ik heb er nog een paar.
1: Oh.
0: Ja, een kot in de nacht.
1: Ja, maar...
0: Een kot in de nacht.
1: Jij begint ook steeds blijer te kijken. een kot in de nacht.
0: Ik heb er mijn kot in namelijk.
1: Ja... En,
0: ons komen uitleggen hoe Vlaanderen beter kan, maar...
1: misschien een soort van... als je lekker lang hebt geslapen. Ik heb een kot in de nacht geraakt.
0: Dat is een kot, een kot in de nacht is diep in de nacht.
1: Oké, heel
0: laat. Kot in de nacht heb ik eraan zitten werken.
1: Ah ja, oké. Nee, ja.
0: Het kot is te klein.
1: Ja, die weet ik wel.
0: Ah.
1: Ja, die weet ik wel.
0: Ah.
1: Ja, het kot is te klein. Als er iets gebeurt en dat mag echt niet.
0: Juist, heerlijk. Oh, ik ben zo blij dat we toch op een positieve noot... Maar je hebt niet alles goed, dus helaas volgende week herkansing.
1: Ik zal weer terugkomen.
0: Want het kot is te klein. Inderdaad wel, hijsa, schandaal, ophef. Ja. Dus die had je goed.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd,
1: Annelies
0: Bontjes.
1: Dankjewel.
0: En tot volgende week.
1: Toch opgetogenaar.

0: Het is een soort campies. Maar het is geen campies. Het is Noord-Brabants. Het komt van over de grens. Hein Augustijn uit Nederland en Meskes met een zachte G.
1: Nieuwe feiten.
0: Een hele belangrijke vraag die is eindelijk opgelost, met namelijk deze. Kunnen vrouwen beter multitasken dan mannen? Tom Beckers, goedemiddag.
2: Dag lieve, goedemiddag.
0: Tom, je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven.
2: Mm-hmm.
0: En ja, de meeste mensen hebben geen wetenschap nodig om die vraag te beantwoorden, hè?
2: Nee, die denken dat vrouwen veel beter kunnen multitasken dan mannen, inderdaad.
0: Ja, want zij kunnen koken en een moeilijk gesprek met de telefoon voeren met hun moeder. En tegelijkertijd de kinderen bijstaan bij het huiswerk. Dat kunnen zij gewoon. Kun jij dat? Nee, toch?
2: Nou, kijk, er is iets raars aan de hand met dat stereotype. Het is namelijk eigenlijk al heel vaak onderzocht en weerlegd in onderzoek.
0: Aha.
2: In het labo blijkt iedere keer weer dat mannen niet merkelijk beter of slechter doen als ze verschillende taken tegelijk moeten doen of snel moeten wisselen tussen taken dan vrouwen.
0: Oké, en nu is er een nieuw onderzoek dat eigenlijk dat eerdere onderzoek gewoon bevestigt.
2: Ja, in zekere zin. Het vertrekpunt was, we weten eigenlijk dat dat niet zo is, maar het stereotype bestaat wel. En vaak bevatten stereotypes toch ergens een kern van waarheid. Dus waarom dan dat stereotype? En twee Britse onderzoekers, verbonden aan twee verschillende Londense universiteiten, die overigens ook met elkaar getrouwd zijn en samen twee kinderen hebben.
0: Okay.
2: Die waren geïntrigeerd door dat enigma. Ik vermoed dat het aan de keukentafel zo moet zijn gegaan, dat zij zei, vrouwen kunnen veel beter multitasken dan mannen. Dat hij zei, nee hoor, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dat niet zo is. En dat zij inderdaad zei, zoals jij, nou, ik zie het bij al mijn vriendinnen, die kunnen moeiteloos tegelijkertijd koken, scrollen op sociale media, hun kinderen in de gaten houden, bellen met hun vriendinnen.
0: Juist.
2: En hun partners, die schieten al in een kramp als ze die twee tegelijk moeten doen. Dus dat onderzoek deugt gewoon niet.
0: Aha.
2: En dus hebben deze twee onderzoekers besloten om dat zelf te gaan onderzoeken op een manier die wat dichter aanleunt bij hoe multitasking er in een huishouden uit kan zien.
0: Oké, want die eerdere onderzoeken, dat was gewoon aan een computer zitten en taakjes uitvoeren. En dit is
2: dan krijg je pijltjes
0: de real-life situatie die ze hebben.
2: Ja. Dus ze hebben ongeveer 40 vrouwen, 40 mannen in een soort gesimuleerde keukensetting gezet.
0: Aha.
2: Waar ze 10 minuten lang moesten multitasken. Dus hun hoofdtaak was koken, als het ware. Ze moesten nauwkeurig alle stappen van een recept uitvoeren, met namaak keukengerief, namaak ingrediënten, alle stappen in de juiste volgorde, en dan werd er gekeken hoeveel fouten ze maakten.
0: Okay.
2: Maar tegelijkertijd moesten ze ook een ander scherm in de gaten houden, waarop om de 25 seconden een nieuw woord op een gekleurde achtergrond verscheen. En als dat woord op een rode achtergrond verscheen, dan moesten ze alles laten vallen waar ze mee bezig waren, naar het scherm lopen, het woord opschrijven en daarna de draad weer oppikken.
0: Oké.
2: Okay. Ging er ook nog eens regelmatig.
0: Ik begin al te zweten als ik het hoor.
2: Ja,
0: maar goed, ja,
2: terecht. Er ging dan ook nog eens regelmatig een kookwekker af. Als dat gebeurde, moesten ze naar een andere tafel lopen, daar een specifiek telefoonnummer opzoeken op één blad. Op een ander blad eerst alle A's en alle E'en omcirkelen en de volgende keer
0: alle
2: B's en
0: alle
2: tweeën.
0: Weer.
2: Oh. Ja. En dan moesten ze zelf ook nog onthouden waar ze gebleven waren. En dan, om het nog helemaal af te maken, horen ze ook elke 20 seconden een vraag.
0: Oh, nee. Luid
2: op, zoals, zou je liever alle foto's die je ooit gemaakt hebt verliezen, of al je geld en je bezittingen, en waarom? En daar moesten ze dan luid op antwoorden, terwijl ze al die andere
0: vragen. Dat is een marteling. Echt een marteling. Ja. Ik zou het nooit kunnen. Nooit. Never.
2: Nu, het straffe was, op bijna al die taken bleek er geen merkbaar verschil tussen mannen en vrouwen. Die maakten niet opmerkelijk meer of minder fouten bij het koken. Die merkten ruwweg evenveel woorden op een rode achtergrond op, vonden evenveel telefoonnummers, streepten evenveel letters en cijfers door. Met andere woorden, ook in die meer realistische setting geen opmerkelijk verschil in multitaskingvaardigheid.
0: Oké, en dat waren echt diverse mannen en diverse vrouwen. Ik bedoel, het kan niet echt specifiek aan die hypergetalenteerde mannen hebben gelegen.
2: Nee, wellicht niet. Ze waren random geselecteerd.
0: Oké.
2: Maar, er was één verschil. Het antwoorden op die vragen die luidop gesteld werden, daar was een duidelijk verschil. Mannen die antwoordden gewoon op veel minder van die vragen. Ze lieten meer dan een kwart van die vragen gewoon onbeantwoord.
0: Laat mij gerust.
2: Ja, en vrouwen maar goed 1 op 10. Dus die mannen die stopten gewoon met praten eigenlijk.
0: Aha, dus toch eigenlijk één taak, één task die ze niet erbij kunnen hebben, namelijk spreken.
2: Ja, niet zo duidelijk of ze het niet kunnen of dat ze ervoor kiezen. In ieder geval, daarna lieten die onderzoekers een nieuwe groep deelnemers opnames zien van die 40 mannen en vrouwen, terwijl ze aan het multitasken waren in die artificiële keuken. En beoordelen hoe goed dat de deelnemers het deden, of ze het leuk leken te vinden, of ze gestresseerd leken, of ze het onder controle leken te hebben, et cetera. En wat bleek, die observatoren die hadden wel systematisch de indruk dat de mannen gestresseerder waren, de zaak minder onder controle hadden en het slechter deden dan de vrouwen, ook als dat objectief niet zo was.
0: Oké, dus dit onderzoek toont aan hoe het komt dat die perceptie is ontstaan.
2: Ja, dat is omdat mannen, als ze moeten multitasken, gewoon minder responsief worden. Overigens, wellicht niet omdat ze niet kunnen, want de kwaliteit van hun antwoorden, als ze antwoorden, was eigenlijk even goed als die van de vrouwen. Maar ze waren gewoon minder geneigd om nog antwoorden te geven. Ze gaan dan andere dingen prioriteren.
0: Ze worden stiller. Ze worden stiller.
2: Ja, ze worden stil.
0: Ze moeten zich beter concentreren.
2: Ja, vrouwen moeten zich wellicht ook wel concentreren. Er is dus puur motorisch en cognitief ook niet echt sprake van meer worsteling bij die mannen dan bij die vrouwen. Maar mannen, ja,
0: praten makkelijker, minder makkelijk. Ik bedoel, vrouwen praten makkelijker. Als ze onder stress kunnen die blijven praten.
2: Ja, of ze blijven praten in ieder geval, ja.
0: Juist, terwijl mannen de neiging hebben om dicht te klappen.
2: Ja.
0: Dat is het eigenlijk.
2: En dus daar komt ons stereotype vandaan. Wellicht niet omdat mannen minder goed kunnen multitasken dan vrouwen, maar omdat ze stiller worden.
0: Omdat ze er geen zin in hebben in praten. Mm-hmm. Oké.
2: Okay. Ja, laat mij gerust.
0: Heel helder, en ik zal de daad bij het woord voegen.
2: Graag gedaan.
0: Dag, Tom Bekkers. Nog een fijne dag.
2: Dag, Lizen. Dag.

0: Ja, er zijn ook mensen met een, en zeker mannen, met een one-track mind. Want too busy thinking about my baby. Too busy daarmee om met iets anders bezig te zijn. Zo zit dat. Mardi Gras. Bas Birker in het Middagsjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
3: Liefste landgenoten. Ik onthoud zelden of nooit wat ik droom. Het gebeurt wel eens dat ik meermaals per nacht wakker schrik omdat ik droomde. Maar wat voor bizarre scenario's er zich dan precies hebben afgespeeld in mijn amygdala, hippocampus en posterior hot zone, is me een raadsel. Ik word hooguit wakker in een soort twilight zone tussen waken en slapen en loop uren rond met een zoekender gevoel dan een Vlaams belanger op een parlementair toilet. Maar vanmorgen was het anders. Bij het ontwaken was ik ervan overtuigd dat ik me bevond in de douchescène van de film Psycho. En ik stond achter het gordijn. Voor de mensen die een warm douchend mannenlijf van middelbare leeftijd een onsmakelijk beeld vinden, mijn excuses. Het gaat niet om het beeld. Het gaat om het geluid. Ik liep de living in. Dat ging, want ik stond natuurlijk niet echt achter een gordijn en er was ook geen indringer om het te bewerken met een mes of ander keukengerei. Ik was gewoon wakker en de Twilight Zone werd hooguit veroorzaakt door de niet geheel verduisterende gordijnen. Maar de douchescène klonk nog steeds. Mega Mindy gewijs begon ik te deduceren. Is het een krijsende kleuter? Is het een achteruitrijdende camion? Nee, dat is het niet. Het is zoals veel te vaak een verrekte halsbandparkiet. Of 20. Ik schreef al eens een middagjournaal over de felgroene, lawaaierige, uitheemse beesten die de buurt terroriseren. Een rondje zoeken in mijn middagjournaal-map leerde me dat dat op 30 oktober vorig jaar was. Een rondje Google leerde me nog wat anders. 30 oktober 2025 was ook een donderdag. Ik groef in mijn geheugen wanneer ik voor het laatst was gewekt door die fluoriserende vinken van den Aldi. En opeens zag ik het patroon. Die krijsende kraaien met capsones wekken me altijd op donderdag. Het zijn mislukte merels met tijdsbesef, roosters met een rooster. Ik keek door het raam naar buiten. Dat ging prima, want de Twilight Zone bevond zich nog in mijn hoofd, nog in de buitenlucht. En toen zag ik het. Boven in de boom zaten de groene terroristen. Op de grond stonden blauwe zakken. En toen werd het zwart voor mijn ogen. Lang verhaal kort, ik kan het nog niet helemaal hard maken. Maar de hoeken en randen van de puzzel die al wel liggen, wijzen allemaal dezelfde richting uit. Halsbandparkieten groeien uit PMD. De enige oplossing voor mijn waakprobleem op donderdag is stoppen met afval scheiden. Maar ja, dan zitten we over een tijdje met een overschot aan meeuwen. Want die groeien uit het restafval.

Ja, daar zitten meerdere doctoraten biologie in die theorieën van Bas Birker. Waarvoor heel veel dank. Bas Birker deze week in het Middagjournaal. Zometeen op Radio 1, Ilse Liebens. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Oostende is er een politieke impasse na een onderzoek naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft gevoerd zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen. Burgemeester Krombé van Vooruit wil voorlopig niet reageren. De zeer droge zomer heeft ook de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuzen zwaar ontregeld. Dat zegt Noordseaport, die de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen beheert. De economische schade loopt in de miljoenen, zegt de topman van Noordseaport aan het persagentschap Belga. Door het lage waterpeil konden zeeschepen minder vracht laden en op het ergste moment was een van de 2 zeesluizen in Terneuzen helemaal dicht en kon de andere sluis maar 4 uur per hoogtij gebruikt worden. Schepen konden daardoor maar moeilijk de havens van Gent en Terneuzen in of uit. Noordseaport wil zich nu sneller aanpassen aan de klimaatverandering en samen met waterbeheerders en bedrijven maatregelen nemen tegen de droogte, maar ook tegen extreme regenval. Deskundigen van de mensenrechten van de VN zeggen dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Ze hebben het dan over 2 Amerikaanse aanvallen in het begin van de oorlog tegen Iran in februari. Bij een aanval op een school vielen toen ruim 150 doden, het merendeel kinderen. De tweede aanval trof een sportcentrum en ook huizen, daarbij vielen 22 doden. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid, tegen zijn eigen bevolking tijdens protestbewegingen tegen de regering. Volgende week zullen de oorlog met Iran en die in Oekraïne en Gaza ook op de agenda staan van de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties. Dat zal de laatste zijn met Antonio Guterres als topman. Hij maakt zich zorgen over de vele schendingen van het internationaal recht. Guterres verwees naar Rusland en de VS zonder hen expliciet bij naam te noemen. Als landen van de VN-veiligheidsraad zich nergens iets van aantrekken, waarom zouden andere landen dat dan wel doen, vraagt hij zich af.
3: Many countries say if superpowers can violate the law, why can't we? And so what we are seeing around the world is countries simply do not care. They do whatever they want, knowing that there will be total impunity, knowing that the Security Council will not be able to condemn them.
2: Landen doen wat ze willen omdat de VN-veiligheidsraad hen toch niet zal veroordelen, zegt Guterres. Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. Union won met 0-3 bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Een perfecte start dus, al had Union nog meer kunnen scoren, zag ook trainer David Hubert.
4: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen en ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen ja, die doelpunten.
2: En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0. En doordat Finland gisteravond nog onderuit ging tegen Estland, eindigen de Belgen ook als groepswinnaar. Het weer wisselend bewolkt met voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog en tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is de Ruppeltunnel weer open na werken.
5: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Radio 1.
6: De Ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur en Jeroen Rijgaard.
7: Goedemorgen, hoor ik hier nu de pianonoten van One Fine Day. Zeker wel. Ik wens het u toe een heel erg mooie vrijdag. Welkom bij De Ochtend.

0: vol energie ontwaken met Carole King. En dat misstaat niet op een vrijdagochtend. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Helen.
0: Wat koppen de kranten?
1: Van alles. De tijdwerkgevers pleiten voor wervingstop bij overheid. De Standaard zegt datacenters in België eisen over enkele jaren 8 keer meer stroom op. En ook het Nieuwsblad gaat door op datzelfde thema. Aanvragen voor datacenters leggen zware druk op het stroomnet. En die datacentra komen blijkbaar onder meer in Limburg. Datacenter van meer dan 1 miljard op site Sappi in Lannaken, zegt het Belang van Limburg. De Morgen bloeit er iets moois tussen de Europese Unie en Canada.
0: Er staat een heel mooie foto trouwens bij, ja, van von der Leyen en Carney.
1: Ja, het is pure liefde. En Gazet van Antwerpen, Edegem naar Raad van State tegen verplichting extra sociale woningen. En tenslotte een opmerkelijk verhaal op de voorpagina van het laatste nieuws. Ziekenfondsen zetten controleartsen onder druk.
0: Dankjewel, Jeroen.

0: Emily Sunday next to me. Veel stralende gezichten hebben we gezien bij die officiële aankondiging dat de Europese Unie en Canada hechter willen gaan samenwerken. Al is er eentje, Jeroen, die er niet echt mee kan lachen en die man heet Donald Trump.
1: Ja, dat hadden we misschien ook wel verwacht natuurlijk, hè? Maar hij noemt de toenadering belachelijk. En volgens Thomas de Grave, onze correspondent in de Verenigde Staten, hoeft ons dat ook niet te verbazen.
2: Je zou wel kunnen zeggen dat dit politiek gezien, diplomatiek gezien, strategisch gezien, ja, wel pijn doet. Hè. Je ziet twee van de belangrijkste handelspartners van de VS zich in feite afkeren van de VS. Dus dat zal Donald Trump misschien niet zo fijn vinden, zeker niet op dit moment, waarbij Mark Carney eigenlijk zijn grote tegenstrever is in een heel erg lelijke handelsoorlog. En dan ziet Donald Trump dat Mark Carney als een soort van rockster onthaald wordt in de EU.
1: Ja, wat zegt Trump daar nu over? Wel, hij zegt dat als de samenwerking met goede bedoelingen is, er geen probleem is. Maar als Europa slechte bedoelingen heeft, dan dreigt hij met zware handelstarieven.
3: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
1: Ja, het hangt dus allemaal van de intentie af voor Donald Trump. Nu, de Europese Unie en Canada zijn daarom ook wel heel voorzichtig geweest in hun bewoordingen, zegt Thomas de Grave nog eens. En het valt dus nog af te wachten of die tarieven er ook echt zullen komen.
2: Misschien daarom ook dat we zowel Mark Carney als Ursula von der Leyen hoorden zeggen dat dit partnerschap niet tegen iemand bedoeld is. Dat het enkel bedoeld is om de twee blokken te versterken, om de soevereiniteit te versterken en meer onafhankelijk te worden. Is het realistisch? Ja, het is niet omdat Europa een handelsakkoord heeft met de VS dat Donald Trump daarom geen nieuwe tarieven zou opleggen. We hebben de afgelopen maanden al gezien dat hij dat durft doen. Dus is het realistisch? Ja, gaat het gebeuren, dat is nog af te wachten.
0: Ja, en om de spanningsboog hier hoog te houden, vlak voor 9 bellen we erover met Karel de Gucht, oud-Europees commissaris voor handel.

0: U bent toch niet weer ingedommeld, hè? 9 Million Bicycles van Kati Melua.
1: De ochtend.
0: Dan schudt dit nieuws u zeker wakker, want in Jemen gaat het van kwaad naar erger. In het westen van het land zijn de gevechten tussen pro-Iraanse Houthi-rebellen en de regeringstroepen helemaal geëscaleerd. De VN-vluchtelingenorganisatie zegt dat daardoor al 100.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Correspondent Daisy Moore, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is daar aan de hand?
2: Ja, dit gaat inderdaad allemaal vliegensvlug. Eerst aan de westkust, die opmars van de Houthis richting de kust aan de Rode Zee, maar ook de eilanden in de Rode Zee. Nu ook in Marib, dat is in een andere provincie. Dus wat we zien is Houthi-aanvallen, maar ook Houthi-aanvallen op buurland Saudi-Arabië en Saoedische luchtaanvallen op Jemen en op verschillende plekken in Jemen waar al dagen zwaar gevochten wordt.
0: En hoe komt het dan dat die aanvallen en die gevechten ineens vliegensvlug weer oplaaien? Wat is de aanleiding daarvoor?
2: Ja, ik zou zeggen dat is een samenloop van omstandigheden. Het is natuurlijk al jaren oorlog in Jemen. Het was lange tijd eigenlijk relatief rustig. Maar dit nu heeft eigenlijk alles te maken met de oorlog van Iran en de VS. En hoe dat alles zich verspreidt in de regio. De door Iran gesteunde Houthis wilden dit al langer. En het bleek een geschikt moment. Ook omdat de regeringstroepen zwaar verdeeld zijn. En ja, de Rode Zee en Bab el-Mandeb kunnen controleren is natuurlijk een goede troef in handen van de Houthis. En dat komt Iran op dit moment goed uit. Ze kunnen daarmee een volgende nauwe zeestraat saboteren. Hoewel ze dat op dit moment eigenlijk nog niet echt doen. Hè. Dus ze zijn daar aan die kust. Maar het is niet dat er nu ook dagelijks schepen worden aangevallen. Maar wat je in ieder geval ziet is dat zoveel Jemenieten op dit moment de dupe zijn van al dit geweld.
0: Want inderdaad, die opmars van de Houthis heeft er nu al voor gezorgd dat ze eigenlijk die hele westkust aan het controleren zijn.
2: Ja, dat klopt. En dat ging dus verrassend snel. Hè. Na die havenstad Mokka gingen ze zuidelijker. En dan die eilanden voor de kust in de Rode Zee. Dus ja, je kan zeggen, dat hebben ze allemaal in handen. En er wordt nu ook wel gespeculeerd en gevreesd dat ze mogelijk ook richting Aden, die andere belangrijke havenstad die ja, wat oostelijker en wat zuidelijker ligt, dat ze daar ook naartoe op weg zouden zijn, maar daar zijn ook wel nog wel veel twijfels over of dat ook zal gebeuren.
0: Ja, maar dat alles heeft dus tot schrijnend gevolg dat gezinnen met kinderen, met baby's, hals over kop moeten gaan vluchten. Naar waar trekken zij?
2: Ja, zij trekken naar waar ze hopen dat het veilig is. We horen sinds gisteravond nu dat het naar schatting 125.000 mensen gaat. Ik heb de afgelopen dagen met hulporganisaties in Jemen gesproken. En zij ja, vertellen over een heel chaotische situatie op het moment. Mensen die dus proberen weg te komen uit allerlei verschillende gebieden. Volle wegen, zoveel mensen op de vlucht voor de zoveelste keer. Dit zijn vaak mensen die misschien wel voor de tweede of derde keer intern ontheemd raken. Die hals over kop moeten vertrekken. In de haast ook familieleden zijn kwijtgeraakt. Allemaal enorm schrijnende verhalen van mensen die eigenlijk nergens naartoe kunnen. Die onder een boom in de buitenlucht slapen. We horen ook wel dat sommigen op bootjes naar Djibouti zijn gevlucht. Dat gaat dan om duizenden mensen. Maar het merendeel is toch op zoek naar een veilige plek binnen Jemen, maar ja, waar is het op dit moment veilig? Dat is echt heel lastig.
0: En die hele tijd dan ook zonder voedsel zaten, heb ik begrepen. Je kon daar ook spreken met Alison Bottomley van de Norwegian Refugee Council. Wat heeft zij jou verteld?
2: Ja, zij vertelt hoe snel dit allemaal gaat en hoeveel er nodig is voor deze mensen. Echt de basics. Hè. Het gaat dan om water. Ze vertelt over verhalen die ze hoort van hele families die samen één blikje tonijn delen. En hoe uitdagend het op dit moment is. Omdat maar zo weinig van de programma's in Jemen gefinancierd zijn. Ze zei, voor dit jaar is het 20%. Dus 80% niet. En dat in een land waar zeker de helft van de bevolking afhankelijk is van internationale hulp. Dus nou ja, dit is onder andere wat ze erover zei.
3: 50% of the country needed humanitarian aid.
1: and 18 million people were facing hunger. So it was really already at a crisis point. You add in the matter of a week or two, 100,000 or more people displaced. It's an emergency that the Yemen isn't prepared for amidst a level of need that Yemen already wasn't getting the funding it needed. The world turns away from Yemen more than they should.
2: Ja, ze zegt voor deze escalatie zat Jemen ook wel in een diepe crisis. De helft van de bevolking had al humanitaire hulp nodig. Honger, een groot probleem, hongersnood. En ze zegt, ja, de wereld focust op andere geopolitieke problemen. Kijken weg van Jemen meer dan ze zouden moeten. En dat, zegt ze, speelt al langer. Maar is op dit moment, hè, als er zoiets gebeurt als nu, is het wel heel erg acuut. En daar, ja, daar lopen ze tegenaan.
0: Mm-hmm. En dus kunnen we het niet genoeg onder de aandacht blijven brengen. Correspondent Daisy Moore, dankjewel.

0: Echo Antoine.
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
0: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
0: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
0: Timon Verbeek.
1: Allee, proficiat.
0: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
0: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
0: En 1 vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Radio 1. De ochtend.
5: 6:30, Jeroen. En in het nieuws in Oostende is er een politieke impasse na een onderzoek naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn.
6: Ja, blijkbaar zouden verschillende ambtenaren niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek voerde zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of de bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit voorlopig in lopende zaken en neemt geen beleidsbeslissingen meer. Mensenrechtenexperts van de VN zeggen dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Ze hebben het dan over 2 Amerikaanse aanvallen in het begin van de oorlog in februari. In een school vielen toen ruim 150 doden, in een sportcentrum en huizen in de buurt 22. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid van zijn eigen bevolking. En in de Europa League voetbal heeft Union, ondanks een aantal geblesseerde basisspelers, met 0-3 gewonnen bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het was de eerste wedstrijd in de competitiefase.
5: Welk weer vandaag?
6: Wisselend bewolkt met voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden, na de middag overal droog en tot 21 graden. Morgen ook zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Donderdag eerst regen en daarna opklaringen. En weinig verkeer vanmorgen op de Antwerpse ring richting Beveren, traag tussen de A12 en Lilo.
7: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Radio 1. De ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur en

0: Liever dan lief van Doe Maar. Jeroen, jij hebt intussen de kranten uitgebreid kunnen doornemen.
1: Inderdaad. En een opvallend verhaal in het laatste nieuws vooraan. Zij hebben namelijk weet van een lange brandbrief die een controlearts aan het RISIF gestuurd heeft. En dat over de ziekenfondsen. Daarin klaagt de arts onder meer hoe hij onder druk gezet wordt door die ziekenfondsen om loyaal te zijn aan het ziekenfonds. En hij zegt, ja, we worden op het matje geroepen door de ziekenfondsen als langdurig zieken klagen, bijvoorbeeld. En zo kunnen we ons werk natuurlijk niet onafhankelijk doen, zegt de arts. En dat is een groot probleem. En hij zegt dat hij de naam niet alleen uit een persoonlijke titel, maar ook in naam van meerdere collega's schrijft. Het RISIF is momenteel bezig met een analyse van die brief. Minister Van den Broeke wou in het parlement nog niet reageren en wacht dus de analyse af. En ook aan de Universiteit Gent blijft het rommelen. We hadden het er al verschillende dagen over. Verschillende kranten komen ook nog eens terug op de proclamatie deze week, waarbij dus verschillende studenten joelend naar buiten liepen na een toespraak van professor Mortier over Nathan Kafnas. Volgens het Nieuwsblad worstelt de universiteit met de vrije meningsuiting op dit moment. En verschillende proffen getuigen in de krant. Je gaat wel 10 keer nadenken voor je nog iets zegt. Wie zich aan de andere kant van het spectrum bevindt, moet opboksen tegen de linkse visie. Dat is onder meer wat een professor dierengeneeskunde zegt. En professor Stijn Baart komt ook aan bod in het Nieuwsblad. En hij zegt, ja, een meerderheid van de proffen is eigenlijk niet zo bezig met die kwestie. Wel gewoon met wat hun werk is, namelijk onderzoek en onderwijstaken.
0: Ja, we hebben het er zo meteen ook over met professor Injaas de Vis. Veel aandacht ook voor datacenters in de krant, want die eisen over enkele jaren 8 keer meer stroom op.
1: Ja, en er komen er steeds meer. Ons land is blijkbaar ook populair voor datacenters, schrijven zowel de Standaard als het Nieuwsblad. En dat zou het verbruik van ons van de hoeveelheid elektriciteit in ons land tegen 2034 kunnen verdubbelen. En op dit moment zijn er ook meer aanvragen dan er in de praktijk centra zullen kunnen gebouwd worden, dus gezien de capaciteit van ons elektriciteitsnet. In Limburg trouwens zijn ze dan weer wel blij dat er een nieuw datacenter zou komen in Lannaken, een datacenter van 1 miljard. En dat zou komen op de vroegere site van papierfabriek Sappi. Die is een paar jaar geleden gesloten. En ja, burgemeester Marino Keulen is in elk geval blij. Hij ziet het als een soort revival voor zijn gemeente. Staat in het belang van Limburg. En de loterij met het BTW-bonnetje komt eraan. Je kan het je misschien nog herinneren, Helen, want het was aangekondigd in het regeerakkoord. Er zou dus een QR-code komen op het BTW-bonnetje nadat je bijvoorbeeld op restaurant gaan eten bent. Dat kan je dan scannen op de website van de Nationale Loterij. En je weet meteen of je iets gewonnen hebt. Bedoeling van dat alles natuurlijk, ja, dat je zelf een BTW-bonnetje zou vragen na zo'n restaurantbezoek. En dat alles met de bedoeling om bijvoorbeeld zwart werk tegen te gaan en de witte kassa beter te gebruiken. En de prijs, ja, daar moet ik u toch een beetje over teleurstellen, want het zou om een bescheiden bedrag gaan, horen we.
0: Uiteraard is er ook politiek nieuws vanochtend.
1: Zowel het Nieuwsblad als de Morgen focussen daarbij op de rol van CD&V. Want voorzitter Sammy Mehdi treedt de laatste dagen nogal prominent naar voren in verschillende media met voorstellen rond de begroting. Ja, eigenlijk kunnen we die samenvatten als zoveel mogelijk mensen moeten aan het werk. Iedereen die kan werken, moet werken. Volgens het Nieuwsblad zoekt Mehdi slingerend tussen links en rechts een rol voor zijn partij in de Arizona-regering. Eigenlijk op zoek dus naar een soort toegevoegde waarde, schrijft de krant, tussen de N-VA en Vooruit. En hij schiet dan ook op beide. Nu eens op de N-VA, bijvoorbeeld rond de Palestijnse studenten. En dan weer eens op Vooruit, waar hij minister Melissa de Prater onbeschoft noemde, omdat ze vindt dat er genoeg landbouwgrond in Vlaanderen is. En zijn indexsprong voor werklozen is daar ook een uiting van, zegt het Nieuwsblad. Namelijk, wie werkt of gepensioneerd is, wordt gespaard. De ene kant dus, maar wie niet werkt, niet. De andere kant dus. Ja, misschien is het gewoon het moedige midden van CD&V, hoewel ze daar bij de Morgen dan toch weer wat anders over denken. Volgens hen is CD&V opgeschoven naar rechts, als een partij die zich volledig op de middenklasse richt. Volgens Mehdi is dat maar een hol begrip, links of rechts. Hij zegt, we zullen altijd de kwetsbaren blijven beschermen. Vooruit richt zich te veel op de verdediging van mensen die niet werken. N-VA dan weer op de hogere middenklasse. Ja, en wij dus op die grote groep ertussen, klinkt het. En dan in het laatste nieuws tot slot, Helen, het verhaal van Lenny uit Erpenmeren. Hij wil namelijk naar Shanghai wandelen. Ja, dat op 1,5 jaar, even zeggen, de tocht is zo'n 15.000 kilometer. Dat wil hij dus presteren. En dat met een budget van 10 à 15 euro per dag in Europa, een tent een zeil, een bijl, wandelstokken en 3 onderbroeken. En ook een sporthorloge om hem de weg te wijzen. En dat zal ook nodig zijn, want de tocht is niet gemakkelijk, want op de weg van Erpenmeren naar Shanghai liggen een aantal moeilijke hindernissen, zoals woestijnen, gebergtes en ook een parking in Merchtem, waar je blijkbaar alles verkeerd kan lopen, zei de krant. En dan de grote vraag der vragen, waarom doet hij die tocht? En het antwoord van Lenny is, geen idee, misschien moet ik gewoon eens naar een psycholoog. Ja, misschien wel.
0: Veel succes, Lenny.

0: Een gloednieuwe deze. Love is on my mind.
1: De ochtend.
0: Hoeveel ballonnen hangen er al in de lucht? Sinds gisteren weer een nieuwe, want Sammy Medi, de voorzitter van CD&V, heeft een begrotingsballonnetje opgelaten bij het laatste nieuws over een indexsprong. Als de regering opnieuw zo'n sprong zou overwegen, dan kan dat enkel voor de werklozen, klinkt het. Het geld wordt al te vaak gezocht bij werkenden en gepensioneerden. Nee, zegt ABVV, de Socialistische Vakbond, dat is een verkeerde aanpak, want een lege portemonnee schrijft geen motivatiebrief. Goedemorgen, Wim van Lancker.
2: Goedemorgen.
0: Professor sociaal beleid en armoede-expert aan de KU Leuven. Als we even meegaan in de redenering van meneer Medi en dus de uitkeringen eenmalig niet indexeren, wat betekent dat dan?
2: Ja, dat zou betekenen dat de waarde van de werkloosheidsuitkeringen daalt ten opzichte van de stijging van de inkomens elders in de samenleving. Met andere woorden, de werklozen gaan verder aan koopkracht verliezen en dat zal allerlei gevolgen hebben. Dat zou kunnen betekenen dat de armoede bij die groep kan toenemen. Die is nu al meer dan 40%. Meer dan 4 op de 10 van de werklozen leeft al in armoede. Maar dat betekent ook dat het hen financieel moeilijker en lastiger wordt gemaakt. En dat is inderdaad meestal geen goede strategie om mensen extra te motiveren, om mensen de stabiliteit te geven die ze nodig hebben om bijvoorbeeld werk te gaan zoeken en werk te gaan vinden in deze arbeidsmarkt. Het is eigenlijk een keuze waar ik weinig rationaliteit in kan bespeuren, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dus het maakt die terugkeer naar de arbeidsmarkt zeker niet makkelijker, zegt u. Het gaat hen niet gaan extra motiveren?
2: Nee, en het is ook een oplossing voor een probleem dat elders ligt. Het probleem zit niet bij de werkloosheidsuitkeringen in België, of toch niet meer. Daar leven allerlei misvattingen over. De uitkeringen zijn niet hoger dan in andere landen. We hebben eigenlijk niet meer werklozen dan in veel andere landen. De uitgaven zijn de voorbije 15 jaar al stelselmatig altijd gedaald voor die werkloosheid. Wat we heel slecht doen in België is activeren. Daar zit het probleem. Wij bieden niet genoeg begeleiding, wij bieden niet genoeg activeringsmaatregelen, wij bieden niet genoeg opleiding, wij zitten daar niet genoeg op. Mm-hmm. En dan ga je mensen die eigenlijk in die situatie, in een arbeidsmarkt die trouwens krapper en krapper wordt, gaan zeggen, we gaan niks doen aan de activeringskant, maar we gaan die gewoon nog wat verder financieel bestraffen. En dan de hoop dat mensen dan magischerwijze werk gaan vinden. Ja, ik vind dat heel vreemd.
0: Dat is ook wat Bert Engelaar van het ABVV zegt. Hij vindt het een slecht idee. Hij zegt, we moeten inzetten op die begeleiding. Wat u nu net ook aanhaalt, nu natuurlijk investeren in begeleiding, opleiding, ondersteuning, kost ook veel geld.
2: Ja, dat kost geld. Inderdaad, dat is een investering. Maar op de lange termijn is dat geld dat je terugverdient. De regering wil toch dat meer mensen aan de slag gaan. Wil die bijdragebasis verbreden. Ik denk dat dat zeer logisch is en zeer goed is. Maar dat ga je dus niet doen door nu op korte termijn ergens 100 miljoen euro te gaan vinden, die dan eigenlijk tot meer kosten kan leiden op de langere termijn. Want mensen die nu meer in het dieprek worden geduwd, die gaan later hogere gezondheidskosten hebben. Die gaan hogere kosten in ziekteverzekering hebben. Die kosten gaan afgewendeld worden op de lokale besturen, bijvoorbeeld bij de OCMW's. Mm-hmm. Dus ook vanuit dat oogpunt, vanuit een korte termijn budgettair oogpunt, vind ik dat eigenlijk zeer kortzichtig. Maar het past natuurlijk wel in een algemene tendens waarbij de werkloosheid, en hetzelfde gaat voor leeflonen, wordt gezien als een soort van hang. Als iets voor profiteurs, waar we toch vooral heel streng voor moeten zijn. Ja. Maar de realiteit is anders.
0: Ja, 100 miljoen euro inderdaad zou dat kunnen opleveren per jaar. Ja, in een tijd waar elke euro brood nodig is, is het dan een piste die we al dan niet moeten onderzoeken dan toch?
2: Ja, je mag van mij alles onderzoeken, hè? Maar je moet natuurlijk wel weten wat de consequenties daarvan zijn. Ik ga je een voorbeeld geven. België roemt zich op het succes dat de armoede in de voorbije jaren gedaald is. En dat is ook absoluut waar. Dat is een succes, dat is eigenlijk redelijk uniek in Europa. In België is de armoede fors gedaald. Maar dat komt omdat de vorige regering eigenlijk de beslissing heeft genomen om net meer in te zetten op inkomensbescherming. Om die uitkeringen een beetje sterker, een beetje steviger te maken, zodanig dat mensen meer stabiliteit hadden en sneller konden keuzes maken in hun leven. Samen met stijgende tewerkstelling heeft dat ervoor gezorgd dat die armoede is gedaald. Dit staat daar eigenlijk helemaal haaks op. Mm-hmm. Dus als deze regering wil zeggen van oké, wij willen dat succes verder zetten, wij vinden dat belangrijk, dan is dit gewoon niet zo'n slim idee om te doen.
0: Dank voor uw visie, Wim van Lancker, professor sociaal beleid en armoede-expert aan de KU Leuven.
2: Graag gedaan.

0: Something Stupid van Frank en Nancy Sinatra. Dag Steffi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De sport beginnen we met alweer een overtuigende prestatie van Union.
1: Ja, ja, ze zijn de league face van de Europa League. Goed begonnen met een 0-3 overwinning bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het is de vijfde match op een rij al waarin Union minstens drie keer kan scoren. Dat is overtuigend. De aanvoerder Rob Schoofs is blij met hoe zijn ploeg speelde.
2: Druk naar voren gezet, veel kansen gecreëerd en zo moeten we spelen, denk ik. In de competitie hebben we dat al heel goed gedaan en als we dat nu zo Europees kunnen verder trekken, spelen om te winnen en dan gaan we nog mooie momenten beleven in Europa, ook met iedereen, want we hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
3: Trotse aanvoerder, kortom, toch? Want dit smaakt naar meer, toch?
2: Zeker weten. Ik wou niet de kapitein zijn die het Europese sprookje van Union niet kon verder zetten, dus ik ben wel heel blij dat... Dat we deze wedstrijd gewonnen hebben, kan niet trotser zijn. Ja.
1: Ja, nochtans waren er best wel wat afwezigen bij Union. Bij de rust was het al 0-2, dankzij Mofokeng en Biondic. En in de tweede helft controleerde Union makkelijk. Krich Falushi legde de 0-3 eindstand vast. De coach dan, David Hubert, die was toch nog kritisch.
4: Voetbal kan zo onvoorspelbaar zijn en kan zo omkeren. Dus we moeten gewoon heel, heel klinisch zijn. We moeten nog meer klinisch zijn dan we geweest zijn. Ik denk dat die wedstrijd inderdaad aan de rust had geplooid moeten zijn met die derde, met die vierde misschien. Dus het is een kwestie van ze bij de keel te grijpen en ze eigenlijk blijven te... Moet ik dat zeggen, wurgen? Mag dat gezegd worden?
3: Dat mag.
4: Dus eigenlijk bij de keel grijpen en blijven knijpen. Ja, tot je er helemaal doorzet.
1: Ja, de focus kan nu weer naar de competitie. Union moet zondagmiddag naar Antwerpen. Ik vermeld nog één andere opvallende uitslag uit die Europa League. Want het Portugese FC Utorreense, ik denk dat ik het zo moet uitspreken, dat ging met 1-2 winnen bij het Noorse Lillestrøm. En dat is een stunt, want Torreense werd vorig jaar bekerwinnaar wel in Portugal, maar speelt eigenlijk in de tweede klasse, dus het is straf.
0: Ook nog even naar het EK volleybal, want daar kennen de Belgen hun tegenstander voor de 8e finales.
1: Ja, het wordt maandagmiddag om 4:00 een duel tegen Tsjechië. De ploeg die vierde werd in groep A. Op papier een haalbare kaart. Maar vorig jaar werden de Tsjechen wel nog vierde op 2K. Dus toch maar opletten. De Red Dragons gaan in elk geval met vertrouwen naar die 8e finales. Want ze wonnen gisteren hun laatste groepsduel tegen Servië met 3-0. En de Belgische hoofdaanvaller Ferre Reggers is alvast tevreden.
5: We zijn content.
1: De werd in groep A. Op papier een haalbare kaart. Maar vorig jaar werden de Tsjechen wel nog vierde op 2K. Dus toch maar opletten. De Red Dragons gaan in elk geval met vertrouwen naar die 8e finales, want ze wonnen gisteren hun laatste groepsduel tegen Servië met 3-0.

0: ook zeker belangrijk was. Dus heel content om op deze manier te kunnen vertrekken.
1: Ja. Ja, de Belgen werden dus toch nog groepswinnaar gisteravond.
2: Ja, en dan toch nog eens naar Montreal, hè, of Montreal. Want zondag staat daar eindelijk op het WK wielrennen al de tijdrit op het programma. Hoe gaat het daar met de voorbereiding van onze Belgen?
1: Wel, ze trokken gisteren samen met de groep zo'n 3 uur op training, op verkenning in de streek. En Remco Evenepoel, Alex Zegaard en Rune Hergots, die deden dat op hun tijdritsfiets. Want die drie rijden zondag de tijdrit mee. Het was een gezapige training. De Belgen moesten wel even stoppen, blijkbaar, om een hert over te laten. Filmpjes daarvan zijn te vinden op hun social media. En om helemaal af te ronden, Helle, zeg ik nog dat het uitkijken is naar vanmiddag om 12 uur. Want dan maakt bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de Zwels in de Nations League die eraan komen. Heel benieuwd naar zijn keuzes.
2: Spannend. Dankjewel, Steffi. De ochtend. Jeroen, straks gaan we het hebben over de documentaire NASA. Niet zozeer over de inhoud, deze keer wel over de protesten.
3: Ja, want die zijn er wel degelijk aan het huis van de ouders, namelijk van filmmaakster Rachel Schor. Woensdagavond waren er tientallen betogers en die riepen onder meer doodstraf voor de verraders. Ja, protest dus tegen de film van hun dochter, de film NASA. Mm-hmm. En waarover gaat hij? Ja, in die film getuigen Israëlische militairen anoniem over hoe Israël burgerslachtoffers toeliet bij de Israëlische aanvallen op Gaza. We konden daar trouwens vorige week nog over praten met Lieven Trio.
4: Een van de agenten die getuigen in de film heeft het zelfs over. Ja, het was al een beetje als een videogame. Je staat niet stil bij de mensen die aan de andere kant zitten. En het wordt eigenlijk bijna fun. Zo beschreef hij het op een bepaald moment. Het wordt fun.
3: Ja, en de film viel nog in de prijzen vorige week op het Filmfestival van Venetië. Maar ja, in Israël wordt die dus door bepaalde mensen duidelijk veel minder onthaald.
2: Ja, we gaan er straks op door met onze correspondent daar.
5: She walked in crystals. I was getting some grub from my cousin Jason at the drive-thru window. They was wrong with the order, so I went inside. I saw a woman about 35 trying to apply.

0: Ja, toch nog even meegeven. Dat hoesje, dat was wel degelijk de plaat, niet Jeroen. Speech met Ask Somebody Who Ain't. Het is bijna 7 uur, nieuws komt eraan.
1: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.
4: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past.

0: Nordic. Het juiste noorden. Voor jou gekozen.
1: Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
2: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt, met aandacht voor wie na hem komt, maar altijd met onze focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank. Wienerberger.
4: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
5: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, moet de landbouw in ons land ingrijpend veranderen, zegt de nieuwe studie. Volgens de Poolse president Tusk heeft Rusland plannen om bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. En in de Europa League voetbal wint Union overtuigend zijn eerste wedstrijd. Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, dus geen extra CO2 wil uitstoten, dan zullen er ingrijpende veranderingen moeten gebeuren in de landbouw. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid samen met verschillende onderzoeksinstellingen. Sanne Baak, wat staat in die studie?
10: De veestapel zou een heel stuk kleiner moeten zijn. 70% minder varkens en runderen tegenover 2022 en 45% minder melkkoeien. Daardoor kan een vijfde van alle landbouwgrond vrijkomen, want dan heb je minder grond nodig voor veevoeder en die grond kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld bossen of watergebieden. Ook veel meer grond zou naar biologische landbouw moeten gaan. En mensen zouden in dat scenario minder vlees eten en meer plantaardige eiwitten. Nu, het is niet het enige scenario dat werd onderzocht. Er werd ook bijvoorbeeld gekeken naar een scenario dat rekening houdt met de verschillende plannen in ons land. Zoals een plan in Wallonië om de stedelijke wildgroei te stoppen of de Vlaamse bouwshift waarbij er meer open ruimte moet zijn en minder versnippering. Maar dat blijkt volgens de onderzoekers niet voldoende om CO2-neutraal te kunnen zijn.
9: Dankjewel, Sam. In Oostende is er een politieke crisis na een onderzoek naar het functioneren van een N-VA-schip, Charlotte Verkijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft gevoerd zou de stad aanraden om de samenwerking met de schip te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt geen nieuwe beleidsbeslissingen voorlopig. Burgemeester Krombé wil voorlopig niet reageren. De zeer droge zomer heeft ook de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuze zwaar ontregeld. Dat zegt Noordzeeport, de beheerder van de havens van Gent, Vlissingen en Terneuze. De economische schade loopt in de miljoenen, zegt de topman van Noordzeeport aan het persagentschap Belga. Door het lage waterpeil konden zeeschepen minder vracht laden en op het ergste moment was een van de twee zeesluizen in Terneuze helemaal dicht en kon de andere sluis maar 4 uur per hoogtij gebruikt worden. Schepen konden daardoor maar moeilijk de havens van Gent en Terneuzen in of uit. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie gisteren officieel heeft voorgesteld. De Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo mogen jongeren onder de 13 geen account meer aanmaken op sociale media, vanaf hun 13e tot hun 15e wel, maar enkel onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
11: dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
9: In Rusland zijn er vanaf vandaag verkiezingen voor een nieuwe Duma. Dat is het lagerhuis van het Russische parlement. 111 miljoen Russen krijgen 3 dagen de tijd om hun stem uit te brengen. De uitslag zal niet verrassen. Analisten verwachten dat de partij van president Poetin opnieuw een ruime meerderheid zal halen. Er is dan ook geen oppositie. De enige kritische partij is in augustus door het Russische Hoge Rechtshof van de kieslijsten geschrapt. En de Poolse president Tusk waarschuwt intussen dat Rusland plannen heeft voor aanvallen op bondgenoten van Oekraïne. De Poolse inlichtingendiensten hebben informatie gekregen dat Rusland met onder meer drones een NAVO-lidstaat zou aanvallen en dan zeggen dat het een vergissing was. Op die manier wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, zegt Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Mensenrechten-experts van de Verenigde Naties zeggen dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Ze hebben het dan over 2 Amerikaanse aanvallen in het begin van de oorlog in februari. Bij een aanval op een school vielen toen ruim 150 doden, vooral kinderen. En de tweede aanval trof een sportcentrum en huizen in de buurt. Daarbij vielen 22 doden. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid, tegen zijn eigen bevolking. En de oorlog met Iran en die in Oekraïne en Gaza zullen volgende week ook op de agenda staan van de algemene vergadering van de VN. Dat zal de laatste zijn met Antonio Guterres als topman. Hij maakt zich zorgen over de vele schendingen van het internationaal recht. Guterres verwees naar Rusland en de VS zonder hen expliciet bij naam te noemen. Als landen van de VN-veiligheidsraad zich nergens iets van aantrekken, waarom zouden andere landen dat dan doen, vraagt hij zich af.
12: Many countries say if superpowers can violate the law, why can't we? And so what we are seeing around the world is countries simply do not care. They do whatever they want, knowing that there will be total impunity. Knowing that the Security Council will not be able to condemn them.
9: Landen doen wat ze willen omdat de VN-veiligheidsraad hen toch niet zal veroordelen, zegt Guterres. Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. Union versloeg Victoria Pilsen in Tsjechië overtuigend met 0-3. Bert Sterks.
13: Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na 1 grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Biondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union, dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
9: En de aanvoerder van Union, Rob Schoofs, is tevreden dat het zo vlot liep.
14: Druk naar voren gezet, veel kansen gecreëerd en zo moeten we spelen, denk ik. In de competitie hebben we dat al heel goed gedaan en als we dat nu zo Europees kunnen verder trekken, spelen om te winnen en dan gaan we nog mooie momenten beleven in Europa, ook met iedereen, want we hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
9: Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0 en uiteindelijk zijn ze ook nog groepswinnaar geworden doordat Finland gisteravond verrassend verloor van Estland. Het weer wisselend bewolkt met voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog en tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. We begonnen met de ingrijpende veranderingen die volgens een nieuwe studie nodig zijn in de landbouw om in 2050 ons land CO2-neutraal te maken. Onder meer een drastische inkrimping van de veestapel is nodig. Meer op vrtnieuws.be.
15: Op de buitenring rond Brussel verlies je 3 kwartier tussen Grimbergen en Jette door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook.
16: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
7: Radio 1.
17: De Ochtend.
7: Met Helen Goedgebeur en Jeroen Rijgaard.
10: Ja, u zag wellicht ook al de beelden circuleren van de UGent-proclamatie die ontspoord is na een speech over de zaak Kaufnes. Was het een ongepast moment om er daarover te beginnen? We leggen het voor aan een filosoof.

0: Love is the Seventh Wave van Sting.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Er is een concrete stap gezet om Vlaanderen van het gasnet te krijgen, maar eigenlijk zijn we daar best laat mee, zeker wanneer we kijken naar Nederland. Jeroen, want daar staat men al een stap verder.
2: Ja, de slogan van het gas af is daar echt al langer een begrip en ondertussen zijn er ook al verschillende wijken in Nederland zonder gas. Bij ons zijn nu inderdaad ook de eerste stappen gezet, want de Vlaamse regering heeft aan Fluvius, dat is de beheerder van ons gasnet, gevraagd om plannen uit te werken om het aardgasnet geleidelijk aan uit te schakelen. Ja, en dat moet ook, want van Europa moeten zo'n plannen er komen en tegen 2050 moeten we dan ook volledig van het gas af. En zo'n afkoppeling van het aardgasnet heeft natuurlijk ook grote gevolgen, want je moet weten, op dit moment bijvoorbeeld zijn nog 2 op de 3 van onze huizen met aardgas verwarmd.
0: Geen makkelijke oefening dus, maar misschien kunnen we wel wat leren van Nederland. Simon van Hoven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent onderzoeker energierecht aan de Universiteit van Tilburg, maar u bent ook Vlaming, dus u volgt ook wat hier bij ons beweegt. Zijn we laat of zelfs te laat?
3: Toch eerder aan de late kant, denk ik. Vooral omdat het zo'n ingrijpende verandering is. Die bovendien ook op een lang tijdspad gaat gebeuren als je die boodschap wil brengen aan de huishoudens, namelijk dat ze naar een andere energievoorziening moeten overschakelen. Ja, daar moet je toch al snel op 10 jaar rekenen. Mm-hmm. Zodat de huishoudens ook renovaties kunnen doen, andere warmtevoorzieningen kunnen installeren. Dus dat vraagt wel wat tijd. En als je dat dan mee in rekening brengt voor die deadline van 2050, waarbij dat dus alle huishoudens moeten zeker omgeschakeld zijn, ja, dan denk ik dat we toch zeker niet te vroeg zijn met met deze stap.
0: Ja, vergt 10 jaar tijd, zegt u. En als we dan nog even teruggaan in de tijd. Vlaanderen gaf tot 2 jaar geleden nog subsidies om een gasketel te plaatsen. Getuigde dat op dat moment van te weinig lange termijnvisie of op zijn minst geen stabiel beleid?
3: Ja, wel, ik denk dat zeker een probleem is in de communicatie en de verwachtingen naar de burgers toe. Want voor dit soort grootschalige omschakeling denk ik dat het nodig is dat je ook de burgers aanklampt en heel duidelijk het signaal geeft van verwarming op gas gaat er op termijn uit. En je moet ook alternatieven in de plaats stellen. En dat ontbreekt nog in in deze maatregelen die voorgesteld worden door de regering.
0: Ja, dus een aanklampend en transparant beleid. Hoe hebben ze dat in Nederland gedaan? Hoe ver staan ze daar?
3: Wel, in Nederland bestaat een juridisch kader, maar dat is nog niet in werking getreden. Maar als we wat dieper ingaan op dat kader, dan zien we dat daar een heel grote rol ligt bij de gemeente zelf. De gemeentes moeten de regie nemen en die moeten aanduiden in welke wijken, in welke delen van een gemeente er bijvoorbeeld een warmtenet komt of waar er met individuele warmtepompen zal gewerkt worden. Dus dat wordt heel duidelijk aangeduid en dat is ook bindend. Dus dat is niet zomaar een plan of een visie. Dat is ook bindend voor de bewoners in die regio's.
0: En daar zijn echt ook al volledige wijken afgekoppeld van het net?
3: Ja. Dat gaat dan wel over proefprojecten, dus die niet op basis van die nieuwe wetgeving die nog in werking moet treden, maar er zijn inderdaad al proefprojecten, ja.
0: Natuurlijk, er moeten dan ook alternatieven voorhanden zijn. Ik denk aan een collectief warmtenet of een individuele warmtepomp. Daar staat dat dan allemaal al op punt?
3: Daar hebben ze al meer stappen gezet. En de energievoorziening wordt op bepaalde punten toch ook meer collectief geregeld. Dat heeft er ook mee te maken dat het gebouwenpatrimonium in Nederland meer collectief geregeld is. Dus vaak op dezelfde stijl gebouwd of door 1 grote beheerder in eigendom. En daardoor is het ook soms makkelijker om dat soort grootschalige operaties te doen lukken, omdat je niet met die versnippering aan gebouweigenaar zit.
0: Ja. Maar ik hoor u eigenlijk ook zeggen, je moet iedereen meekrijgen in dat verhaal. En dus niet enkel voor een technische transitie zorgen, ook voor een sociale transitie. Heeft dat dan ook te maken met betaalbaarheid?
3: Dat heeft zeker te maken met betaalbaarheid, want dat is in de laatste dagen ook in de pers verschenen. Die omschakeling naar hernieuwbare energie voor gebouwverwarming vraagt nieuwe maatregelen zoals isolatie of andere renovatie en ook gewoon de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of de aansluiting op een warmtenet. Dat zijn ingrijpende en vaak dure maatregelen. En dat zal voor weerstand zorgen bij de bevolking. Dus daar moet echt een goed flankerend beleid over zijn. En er moeten ook de nodige alternatieven aangeboden worden. Dus ik denk dat er ook een belangrijke rol voor de overheid en de gemeentes ligt om ook warmtenetten bijvoorbeeld beter te stimuleren, te begeleiden, te faciliteren, zodat die ook echt van de grond komen. Mm-hmm. Je kan niet volstaan met enkel de boodschap, over 8 of 10 jaar zal de aardgasdistributie verdwijnen in uw straat, maar we kunnen ook een alternatief aanbieden en je wordt daar ook bij begeleid en ontzorgd, denk ik.
0: Ja, ik hoorde onze expert Luc Pauwels inderdaad over de kostprijs van een warmtepomp spreken, dat kan heel hoog oplopen. Zijn daar dan in Nederland effectief middelen voor vrijgemaakt en zou dat bij ons ook moeten gebeuren, in de vorm van subsidies bijvoorbeeld?
3: Er zijn in Nederland zeker middelen daarvoor in onderzoeksprojecten waar ik zelf ook werk. Maar daarnaast ook moet er werk gemaakt worden van meer energie-efficiëntie. Dat is nog altijd de opgave die blijft. Dus ook daar heeft de Vlaamse regering vaak van koers gewisseld en dat zorgt ervoor dat er ook bij de bevolking veel onzekerheid rijst of dat men denkt, ja, het zal onze tijd nog wel doen en dus dat zorgt er ook voor dat de omslag vertraagt.
0: U bent wel vrij kritisch, hè, voor de aanpak bij ons?
3: Ik ben bezorgd, omdat ik denk dat dit ontwerp van decreet een goede eerste stap biedt, maar het legt zeer veel verantwoordelijkheid bij Fluvius. Fluvius is een natuurlijke partner als de beheerder van het aardgasdistributienet, maar ik denk dat dat maar één deeltje is van de bredere puzzel die we moeten leggen binnen de energietransitie. En Fluvius moet ook over de goede juridische instrumenten beschikken om mensen daarin te begeleiden. En op dit moment zie ik dat nog te weinig.
0: Ja, want Fluvius is nu inderdaad aan zet. Moeten zij nu heel snel eigenlijk met heel concrete plannen komen? Welk wijk op welk moment moet worden afgekoppeld en zo verder?
3: Ja, in principe kan dat deel uitmaken van die plannen. Maar als ik het wettelijk kader lees, dan zie ik daar nog heel veel meer een overzichtsaanpak, waarbij dat er dus een reflectie, een algemene studie moet gebeuren over hoe zal de vraag voor aardgas dalen in de toekomst en hoe kunnen we dan omgaan met die klimaatneutraliteit die wel tegen 2050 nodig is. Maar ik zie daar geen ambitieniveau in, geen doelstellingen die Fluvius ook moet halen.
0: Onderzoeker Simon van Hoven, dank u wel.
3: Graag gedaan.

0: When a Good Man Cries van CNET.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Doodstraf voor de verraders, dat is er geroepen aan het huis van de ouders van filmmaakster Rachel Shore. Zij maakte samen met Yuval Abraham de documentaire die net nog is bekroond op het filmfestival van Venetië. NASA, weet u nog, daarin getuigen Israëlische militairen over oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Gaza. Maar intussen groeit in Israël dus het protest tegen de film en vooral ook tegen de filmmakers. Goedemorgen, Lennart Swolfs.
3: Goedemorgen.
0: Correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. We hebben het er vorige week al over gehad, met Lief en Trio over de film. Maar schets nog eens kort, waarover gaat Nazanet?
3: Nou, de makers die spreken in die film met 24 klokkenluiders uit het leger, uit de inlichtingendienst. En die vertellen eigenlijk hoe Israël, hoe het leger te werk gaat bij de aanvallen in Gaza. Hoe ze daarbij kunstmatige intelligentie gebruiken om dus burgerslachtoffers te berekenen. En het komt er eigenlijk op neer hoe makkelijk het leger burgerslachtoffers accepteert. Nou, de film die is nog niet overal te zien, maar wel fragmenten die we hebben gezien. Daar spreekt een van de geïnterviewden ook over dat het ooit bij een aanval dat 500 burgerslachtoffers acceptabel werd gevonden om daarvoor dus één Hamas-militant te doden. En dat is ook gelijk de titel, de naam van de film, NASA. Dat is eigenlijk de afkorting voor het Hebreeuwse woord van nevenschade. Dus hoeveel burgerslachtoffers het leger verwacht. En dat is dus het woord dat ze hier gebruiken als ze het over dode burgers hebben.
0: Oké, en woensdagavond is er dan al een eerste keer geprotesteerd aan het ouderlijk huis van een van de makers. En er is dan opgeroepen om dat gisteravond nog eens te doen. Is dat ook gebeurd?
3: Ja, dat is zeker gebeurd. De organisatoren die hebben een Instagram-pagina aangemaakt, WhatsApp-groepen aangemaakt en daarin wordt alle informatie gedeeld. Nou, woensdagavond was dat eerste protest. Daar was ik zelf ook bij dat ouderlijk huis was dat hier in Israël. En gisteren hebben ze het groter proberen aan te pakken. Toen hebben ze ook echt vervoer geregeld voor mensen die wilden komen. En nou ja, op beelden is ook wel weer te zien dat tientallen mensen daarop af zijn gekomen. Dus dat is weer doorgegaan en ja, meerdere acties sluiten ze ook niet uit, zeggen ze.
0: Ja, hoe is dat dan verlopen? Hoe grimmig gaat het er daaraan toe?
3: Nou, kijk, het zijn vooral woorden. Dus toen ik daar woensdag was, nou, tientallen mensen worden speeches gehouden. Wat ik heel veel hoorde, waren de leuzen Busha, Busha, wat in het Hebreeuwse schande betekent. Maar er wordt ook wel echt opgeroepen om vernielingen aan te richten bij de woning. Er wordt gezegd dat die filmmakers verraders zijn. Hè. Dat is echt het gevoel. En ze zeggen de enige gepaste straf voor deze filmmakers is de doodstraf. Ze hoeven niet meer terug te komen naar Israël. Dus dat zijn vooral alle woorden die je hoort. Er was ook heel veel politie op de been, moet ik zeggen. De straat was ook afgesloten aan beide kanten. Dus het waren geen daden, er was geen geweld. Maar ja, je kunt je natuurlijk wel voorstellen als er tientallen demonstranten voor je woning staan met dit soort leuzen. Dat creëert wel een heel bedreigend klimaat waar geweld in de toekomst natuurlijk niet uitgesloten zal zijn als dit doorzet.
0: Ja, absoluut. Op zijn minst bedreigend zou ik zeggen voor die ouders, voor die filmmakers zelf. Hebben zij al gereageerd?
3: Nee, voor zover ik heb gezien, hebben zij daar geen reactie op gegeven. Toen ik daar woensdag was, zag ik wel dat het licht brandde in de woning. Nou ja, via de media hier lees ik nu, en dat zeggen de organisatoren van het protest ook, dat de ouders zijn gevlucht, dat ze niet thuis waren, dat ze ergens ondergedoken zitten. Maar goed, dat zijn allemaal speculaties, dat zijn nog geen bevestigde berichten.
0: Wie staat er dan het allemaal?
3: Nou ja, de organisatoren zelf, dat zijn twee jongens, twee Israëlische burgers. Ja, die zeggen, wij zijn niet bij een groep betrokken, niet bij een politieke partij betrokken. Wij doen het echt omdat we boze Israëlische burgers zijn en vanuit daar dit organiseren. Maar als je dan op zo'n protest kijkt, dan zie je wel dat er aanhangers van Ben-Gvir, de extreemrechtse minister, op af zijn gekomen. En er zijn zelfs een aantal mensen uit zijn campagneteam die daar toespraken hebben gehouden. Lees je dan hier ook in de Israëlische media. Nou ja, toen ik daar woensdag was, toen heb ik ook met reservisten gesproken. Mensen die dus in het leger hebben gediend. Mensen die zeggen, ik heb zelf jarenlang, de afgelopen jaren ook, in Gaza gezeten. Ik heb precies gezien wat daar gebeurt en wat er in die film verteld wordt. Dat zijn allemaal leugens. Dus nou ja, die reservisten zie je daar dus op afkomen. En verder toch ook best wel veel mensen die, denk ik, even komen kijken, die alles aan het filmen zijn, die aan het livestreamen zijn. Dus ja, misschien toch meer toeschouwers dan echt betogers die ook met de leuzen meededen. Dus het is best wel een verscheiden groep.
0: Ja, het staat echt in schril contrast eigenlijk met die staande ovatie dan, hè, op dat filmfestival dat maar liefst 25 minuten heeft geduurd. Hè.
3: Ja, dat is een heel groot contrast. En ik moet er ook bij zeggen dat dat applaus dat ze daar kregen, nou ja, dat hoor je hier dan ook. Het is belachelijk dat daar 25 minuten voor wordt geklapt. Dus die woede vanuit die burgers is heel groot. Maar het wordt ook gevoed door de politiek. Netanyahu die heeft bijvoorbeeld vrij snel gereageerd dat het echt ondraaglijk is dat die antisemitische haat nu, dat allemaal uit Israël zelf komt. Ben-Gvir die noemt het een schande voor het hele Israëlische volk. Ook oppositieleden zijn fel. Lieberman bijvoorbeeld, de oppositieleider, die noemt de makers echt Israël-haters. Dus ook in de politiek wordt het hoog opgepakt. Dat voedt het natuurlijk ook allemaal. En wat je daar dan ziet is dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat ook de cultuurminister nu wil laten onderzoeken of het staatsburgerschap daadwerkelijk kan worden ingetrokken. Dus het wordt ook echt overgegaan tot actie hier.
0: Ja, voor wie het nu graag zelf eens wil zien, de film komt eind deze maand bij ons in de zalen. Maar een week later, 7 oktober, is het 3 jaar geleden dat Hamas de terreuraanvallen uitvoerde op Israël. En daar zijn de filmmakers toch mee bezig, want ze vragen om hun film dan niet te vertonen. Dankjewel, Lennart Swols, correspondent in Israël.
4: Linde Merkpoel.
5: Ja, zo'n prachtstuk voor mijn lens is mijn allergrootste wens.
4: Met Compagnie Merkpoel in het FOMU, het Fotografiemuseum in Antwerpen. Straks van 10 tot 12 op Radio 1.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is hij dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
15: Zie het!
16: Grazer!
15: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
17: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
18: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
19: Chipolatas, klinkt goed hè.
18: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Dit zit om 7:30 in ons nieuws als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn en dus geen extra CO2 of broeikasgassen wil uitstoten, zijn er ingrijpende veranderingen nodig in de landbouw, Jeroen?
20: Ja, want dat zegt de nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid. Er zouden 70% minder varkens en runderen moeten zijn dan in 2022. En grond die nu gebruikt wordt voor veevoer kan dan vrijkomen voor bos of voor watergebied. De Poolse president Tusk waarschuwt dat Rusland plannen heeft voor aanvallen op bondgenoten van Oekraïne. De Poolse inlichtingendiensten hebben informatie gekregen dat Rusland met onder andere drones een NAVO-lidstaat zou aanvallen en dan zeggen dat het een vergissing was. Op die manier wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, zegt Tusk. En sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. Ondanks een reeks geschorste en geblesseerde basisspelers was Union met 0-3 te sterk voor Victoria Pilsen uit Tsjechië.
0: Goedemorgen Bram Verbrugge.
21: Goedemorgen.
0: Ik zie een mooie, zachte, rode ochtendgloed.
21: Ja, het wordt een mooie dag met in het noorden van het land misschien een buitje, maar op de meeste plaatsen houden we droog met zon en wolkenvelden en temperaturen rond een 19 of 20 graden en ook een matige wind uit het zuidwesten. Het is een mooie dag dus vandaag met vanavond en vannacht ja, dan toch wel wat meer wolkenvelden, hier en daar misschien wat gedruppel, minima van 13 tot 16 graden. En dan morgen eerst de zon en wat hoge wolkenvelden, droog weer, maar in de loop van de dag krijgen we morgen meer en meer wolken over. over ons heen, met vooral aan zee kans op wat lichte regen. Opnieuw temperaturen rond 20 graden en een matige zuidwestenwind. Zondag voor de middag regen, na de middag opklaringen bij 19 graden. En dan zijn we vertrokken voor een langere, droge en ook zonnige periode, met op maandag en dinsdag temperaturen die nog niet al te hoog klimmen, maar vanaf woensdag gaan we boven de 20 graden.
0: Dankjewel, Bram.
9: Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
20: Op de buitenring rond Brussel verlies je een klein uur tussen Grimbergen en Jette door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak er een reddingsstrook. En hou rekening met 10 minuten kijkfile op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de E34 Antwerpen-Knokke is een ongeval gebeurd in Kemzeke. De rijweg is er volledig afgesloten. Van Antwerpen naar Brugge rij je beter via de E17 naar Gent.
11: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: Radio 1.
1: De ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur en

0: Suspicious Minds van Elvis Presley.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Plechtige opening van het academiejaar aan de UGent vandaag. Maar die wordt overschaduwd, want woensdag laaide de polemiek rond de geschorste onderzoeker Nathan Koffnes weer op. Jeroen, dat is zo, hè?
3: Ja, want woensdagavond was er namelijk een proclamatie op de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent en daar hield de ere vice-rector Freddy Mortier een toespraak waarin hij verwees naar de zaak Koffnes. Nathan Koffnes werd vorige maand preventief geschorst. Er loopt nu een tuchtonderzoek naar hem. We weten eigenlijk nog altijd niet goed waarom, want daar wou de rector nog niets over kwijt. Wat we wel weten is dus dat Koffnes een Amerikaans onderzoeker is aan de UGent en hij noemt zichzelf een rassenrealist. Dat is iemand die gelooft dat je IQ afhankelijk is van je ras.
0: Wat zijn de exacte bewoordingen die Freddy Mortier heeft gebruikt in zijn speech?
3: Wel, letterlijk, de stelling dat er erfelijke genetische verschillen bestaan tussen groepen huidskleur wat betreft intelligentie. Ik heb helemaal geen sympathie voor die stelling, belangen niet, maar ze is perfect begrijpelijk en ze is zinvol. Dat die uitspraak vals is, is nooit aangetoond. En toen hij dat zei, ja, werd hij uitgejouwd en zijn er ook verschillende studenten en proffen naar buiten gegaan. En daarop nam de decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, dat is Gita de Nekkere, het woord. Zij was ook op de proclamatie, ze verontschuldigde zich meteen voor de woorden van Mortier en ze noemde ze ook volledig ongepast. En intussen heeft professor Mortier ook zelf gereageerd, heeft zich achteraf verontschuldigd in de morgen. Hij zei dat hij heeft onderschat hoe gevoelig dit alles ligt en dat hij er nooit over zou begonnen zijn als hij geweten had wat de reactie geweest was. En ondertussen heeft ook minister van Onderwijs Suhal Demir gereageerd. Ze noemde de studenten die de zaal verlieten onbeschoft, laf en dom.
0: Ja, in bredere context heeft ze dat gezegd. Goedemorgen, Injaas de Vis.
4: Goedemorgen.
0: Professor filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent. U was zelf niet op die proclamatie, maar het nieuws en de beelden zullen u snel genoeg bereikt hebben. Wat dacht u toen u het hoorde?
4: Wel ja, wat moet je daarvan denken? Ik ben op congres deze week, dus dan hoop je dat het thuisfront, om het zo te zeggen, het goed doet. En dan kom je s'avonds laat in je kamer aan en zie je de beelden van die speech. Dus dan kan ik daar alleen maar mistroostig van worden. Omdat die zaak Koffnes nu denk ik al meer dan voldoende aandacht heeft gekregen. En dan hoop je dat we die pagina kunnen omslaan. En met de goede dingen bezig zijn, maar dit brengt het weer allemaal in een slecht daglicht. En dan wordt de opening van het academiejaar eigenlijk toch helaas overschaduwd door de man die al ruimschoots aandacht heeft gekregen, terwijl er veel zinvollere dingen gebeuren aan de universiteit. Dus ik word daar een beetje moedeloos van, ja.
0: Ja, was een proclamatie een fout moment om dit weer te gaan oprakelen?
4: Ja, ik volg de reactie van de decaan Gita de Nekkere, dat inderdaad op zo'n moment, wat toch een plechtig moment is, dat een viering is eigenlijk voor de inspanningen die studenten hebben geleverd al die jaren. En dan afgestudeerd zijn, een diploma hebben en dan sturen ze de wijde wereld in. Dus ik vind dat altijd een heel mooi moment. En dan denk ik niet dat dit het moment is om zoiets aan te kaarten. Mm-hmm. Omdat we allemaal al hebben gezien en gehoord hoe gevoelig het is. En ik snap dat ook. En dan denk ik, ja, je gaat toch ook niet je relatieproblemen bespreken op de dag van je huwelijk. Daar zijn andere momenten voor. Ik denk dat vice-rector Mortier een opiniestuk had kunnen schrijven, want ik heb het nog niet zozeer over de inhoud van wat hij zei, maar gewoon de timing.
0: Ja.
4: Maar er zijn andere momenten, denk ik, dan dit. En ik ben ook blij met zijn verontschuldigingen dat hij inziet van, goed, dit is misschien een heel slechte keuze geweest. En er zijn veel andere manieren om zoiets aan te kaarten dan op zo'n moment.
0: Want stel nu dat professor Mortier diezelfde woorden had uitgesproken op een debatavond bijvoorbeeld, was er dan voor u een probleem geweest?
4: Wel, dan kan het debat zijn gangetje gaan. Dus daar heb ik daar geen probleem mee. Ik kan het dan grondig oneens zijn met de inbreng van mijn collega, maar dat is een andere zaak. Daar dient, denk ik, ook de universiteit toe. Dat hoort een vrijplaats te zijn waar stellingen over en weer gaan en waar argumenten worden aangeleverd en waar uiteindelijk wetenschap komt bovendrijven als we evidentie of bewijs vinden voor een bepaalde stelling.
0: Mm-hmm.
4: En dan moeten wij geen onderwerp uit de weg gaan.
0: Mm-hmm.
4: Maar dan heb je een debat, terwijl nu studenten kinderen eigenlijk geen enkele andere mogelijkheid hebben dan een beetje lawaai te maken en al dan niet de zaal te verlaten. In die zin volg ik totaal niet de reactie van minister Demir. Ik vind dat een zeer zware belediging aan het adres van die studenten. We zouden eigenlijk blij moeten zijn dat ze weerstand hebben. Want er wordt zo vaak geklaagd over die jonge generatie dat ze geen weerstand zouden hebben. En dan tonen ze het door hun reactie kenbaar te maken. En dan krijgen ze ook nog eens een verwijt erbovenop. Ja. Dan denk ik, we moeten toch een beetje kiezen wat we nu eigenlijk met jonge mensen willen aanvangen.
0: Ja, als we het dan toch eens gaan hebben over de inhoud. Dit gaat opnieuw natuurlijk over de discussie rond academische vrijheid en de grenzen daaraan en waar nu net die grenzen liggen. Waar ligt die grens volgens u?
4: Wel, academische vrijheid komt, zoals dat in andere beroepen ook het geval is, trouwens met een bepaalde verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid heeft te maken met het feit dat je een aantal geëikte en afgetoetste methoden gebruikt, dat je resultaten kenbaar maakt en dat je dat op een transparante manier doet. En ik volg natuurlijk mijn collega Martier als zij zegt van goed, er zijn altijd grijze zones tussen pseudowetenschap en wetenschap, dat is nu eenmaal zo. Hè? Maar die grijze zones die kun je alleen maar ophelderen door met een bepaalde verantwoordelijkheid in je beroep te staan. Rechters moeten dat ook doen, journalisten moeten dat ook doen en vele andere beroepen ook. Dus academische vrijheid verschilt van vrije meningsuiting. Een vrije meningsuiting betekent dat iedereen om het even wat kan beweren. Lang leve de democratie, zou ik zeggen. Maar als je in een bepaald beroep staat, dan kun je natuurlijk niet om het even wat gaan beweren, want dat beroep vraagt dat je dat op een specifieke manier doet. Een rechter zal ook geen oordeel vellen zonder de grond van de zaak te leren kennen. Mocht dat wel het geval zijn, dan zouden we terecht twijfel hebben over de competenties van die rechter. Wel, ik denk dat als wetenschappers op een vergelijkbare manier zonder verantwoordelijkheid zouden omgaan met hun vrijheid, dat we hen terecht ook diezelfde kritiek zouden aanwrijven. En ik denk dat daar eigenlijk het interessante van het debat ook is. Namelijk, laten we kijken tot hoever die academische vrijheid gaat en wat precies die verantwoordelijkheid is en in welke mate die verschilt van zomaar vrije meningsuiting zoals iedereen die kan hebben.
0: Ja, en tot waar die academische vrijheid gaat, daar hebben we het eigenlijk met u ook al over gehad in augustus, bij de schorsing van Kafnas. Dat als de rector hier niet de puntjes op de i zou gaan zetten, dat dan de opstart van het academiejaar hierdoor gedomineerd zou worden, dat heeft u heel goed voorspeld. Herhaalt u vandaag nu die vraag aan de rector?
4: Wel, ik denk dat er ondertussen wel een interview is geweest in het programma De Afspraak, waarin ze toch een aantal zaken duidelijk heeft gemaakt. Ze kan zich inderdaad niet uitspreken over de grond van de zaak zelf, omwille van procedurele redenen. Maar ik was toen inderdaad op mijn honger blijven zitten over het feit dat er geen communicatie kwam. Ook niet, zeg maar, over het hele, de hele context van die zaak. Ik denk dat dat ondertussen wel is gebeurd. En dan dacht ik, oké, het is gaan liggen. We kunnen op een normale manier opstarten. Dit is nu helaas niet het geval. Ik hoop alleen dat we vanaf volgende week maandag, als ook het onderwijs herbegint, dat we ons met z'n allen gooien in de inhoud en proberen studenten te enthousiasmeren en hen in staat te stellen om voor zichzelf een wereldbeeld op te bouwen, zich te laten confronteren met gedachten. En dan mogen ze best wel weerstand bieden tegen wat wij vertellen. Er is niets verkeerd met een beetje protest en heen en weer argumentatie. Laat ze dat vooral doen en laten we daar vooral op die weg verder ingaan.
0: Het is niet dat dat voor u duidt op een bepaalde mate van bijvoorbeeld onverdraagzaamheid van studenten tegen een mening die afwijkt.
4: Nee, integendeel. Ik denk dat er vandaag wel een soort van vreemde manier is om te kijken tegen protest. Alsof protest bijna per definitie verdacht is gemaakt. Dan denk ik, als we eens terugkijken naar wat er in de jaren 60 ook aan universiteiten is gebeurd. Dat was vele malen feller. Terwijl vandaag, wanneer studenten dan toch hun mond roeren of gaan protesteren, dan lijken ze al in het verdomhoekje te worden geplaatst. Terwijl nu net dat de democratie en ook de universiteit levendig houdt. Ze moeten niet zomaar alles doorslikken. En uiteraard mogen ze reageren. Ze moeten uiteraard dan zelf ook een bepaalde mate van kritiek kunnen verdragen. Mm-hmm. Dat spreekt, ook dat is een oefening. Maar wij zelf, die werkzaam zijn aan de universiteit, moeten daar ook weg mee kunnen. En niet meteen verontrust zijn wanneer er in een bepaalde zaal eens een bepaalde reactie komt. Niemand is hier gecanceld. Iemand heeft het woord genomen en er is reactie op geweest. Ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind dat ook logisch als mensen dermate beledigd zijn dat we dat kenbaar maken. Wel goed, laten we kijken hoe dat in het vervolg beter kan. Maar dat hoeft op geen enkele manier een probleem te zijn, volgens mij.
0: Doet deze polemiek u pijn?
4: Het doet mij pijn, ja. Het snijdt eigenlijk in alles waar ik toch probeer voor te staan, werkzaam zijnde aan de universiteit, en toch al zeer lang. En het doet mij bijzonder pijn dat we vooral het afgelopen jaar toch een aantal van die momenten hebben gehad waarvan je denkt van goed, waarom moet alle energie weer uitgaan naar die ene zaak? Er zijn zoveel mooie dingen die gebeuren. Elke dag is er wel een of andere wetenschappelijk doorbraak op een of ander domein. Dat krijgt dan veel minder aandacht, terwijl mensen vaak dag en nacht bezig zijn om dat te realiseren. En als je dan nogmaals, want ik had eigenlijk totaal geen zin liever in dit interview, want als je dan nogmaals over die ene zaak moet bezig zijn, dan denk ik, goh, ik zou zo graag bezig zijn met de inhoud van mijn vak en niet telkens weer dat soort van crisissen moeten gaan bespreken. Dus ik hoop nu echt dat het de laatste keer is dat we hier een gesprek moeten over hebben en dat we weer verder kunnen gaan met positieve zaken.
0: Ik ben toch blij dat we u hebben kunnen horen. Dankjewel, Ineas de Vries, professor filosofie.
4: Alsjeblieft.
0: En ik wens u alsnog een fijne start vandaag van dat academiejaar daar aan de universiteit.
4: Zeer vriendelijk, dank je.

0: Al die tijd van Tom Pintus. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken, want de impasse daar is compleet door een onderzoek naar een schepen.
1: Ja, het gaat om het functioneren van Charlotte Verkeijn, schepen voor de N-VA in Oostende. Er is een onderzoek gebeurd namelijk naar haar communicatie met de stadsdiensten. Zo zouden bijvoorbeeld verschillende ambtenaren niet meer met haar willen samenwerken. En het rapport adviseert eigenlijk om de samenwerking met de schepen te verbreken. Gisteravond kon de oppositie in Oostende voor het eerst het rapport inkijken. En volgens Tom Lamont van Vlaams Belang zal het niet makkelijk worden om de schepen aan de kant te schuiven.
2: Het probleem op heden is natuurlijk een politiek mandaat. Dat is niet evident. Ik verwacht eigenlijk in deze dat de betrokken schepen zelf een beetje haar verantwoordelijkheid neemt. Want anders vrees ik dat de stad wel lang in een politieke impasse zou kunnen terechtkomen.
1: Ja, we hadden vanmorgen graag de burgemeester, John Crombees, dat in Oostende gehoord, maar die wil niet reageren. En schepen Verkeijn zelf neemt niet op.
3: De Ochtend. Radio 1.
0: Dankjewel Jeroen. En nu een bericht dat hier net is binnengelopen. De Poolse luchtvaartautoriteiten hebben het vliegverkeer rond 2 luchthavens stilgelegd. Gisteren nog waarschuwde premier Tusk in het Poolse parlement: er is een reëel risico op ernstige hybride aanvallen door Rusland met drones en raketten. Christian Pauwe, correspondent in Polen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, luchthavens die dicht moeten, ik moet eigenlijk zeggen opnieuw, want het is niet de eerste keer.
4: Nee, zeker niet. Dit gebeurt vaker en vaker omdat Rusland aanvallen uitvoert langs de grens en aan de grens en zelfs op de grens met Oekraïne. Polen ziet met regelmaat drones en raketten binnenvliegen en zelfs soms neerkomen. Dus ja, dan gaat ook het luchtalarm af, net als in Oekraïne. Omdat het voor hele gevaarlijke situaties zorgt voor de Poolse bevolking die daar woont.
0: Ja, en is dat net de reden waarom Tusk het nodig vond gisteren om te waarschuwen?
4: Ja, deze waarschuwingen komen natuurlijk na het laatste incident van afgelopen weekend. Hè, toen zondag meerdere kamikaze-drones van Rusland neerkwamen aan de Oekraïnse kant van de grens, maar op die grensovergang.
0: Ja, en is dat net de reden waarom Tusk het nodig vond gisteren om te waarschuwen?
4: Ja, deze waarschuwingen komen natuurlijk na het laatste incident van afgelopen weekend. Hè, toen zondag meerdere kamikaze-drones van Rusland neerkwamen.

0: je nu dat Rusland aan het kijken is hoe ze verder kunnen escaleren. Hoe ze stukje bij beetje toch de grenzen verder op kunnen zoeken en over kunnen gaan. Ja. En hij zegt dus de bevolking dat ze zich schrap moeten zetten voor de komende maanden.
1: Ja, want opvallend is toch ook dat hij zei dat de Poolse inlichtingendiensten Russische plannen te pakken hebben gekregen. Die hebben kunnen inkijken. Wat stond daar dan in?
0: Ja, daarin staat dat Rusland van plan is in ieder geval de komende maanden de aanvallen ook op Oekraïne verder op te voeren. En dat in de tussentijd er ook echt rekening mee wordt gehouden dat er straks ook dan, zoals Rusland dat dan zal framen, per ongeluk drones en raketten dan de grens over kunnen gaan die echt tot schade kunnen zorgen in Oekraïne. Dit is echt ook al iets wat we al langer zien. Maar bijvoorbeeld anderhalve maand geleden kwam er een Russische kruisraket terecht in Polen. Die kwam neer midden in een veld, zorgde daarvoor een grote krater. Geen schade of gewonden dus. In eerste instantie werd toen gedacht, dat was misschien een afzwaaier. Inmiddels hebben Poolse diensten vastgesteld. Nee, dat lijkt er toch echt op dat Rusland die ook bewust heeft afgevuurd. Dus ja. Dat doen ze eigenlijk ook om steeds te kijken hoe wordt daarop gereageerd. Wat gaat de NAVO doen?
1: Ja, dit probleem lijkt eigenlijk alleen maar groter te worden. Wat is het antwoord daar dan op van Polen? Of kijken ze inderdaad vooral naar de NAVO?
0: Er wordt zeker naar de NAVO gekeken. En ja, je merkt ook een beetje, het is toch ook discussie. Want aan de ene kant wil je resoluut zijn. Wil je je bevolking voorbereiden, waarschuwen. Je wil ook niet zwak lijken ten opzichte van Rusland. Maar je wil ook geen paniek zaaien. Want dat is natuurlijk waar Rusland in de tussentijd op uit is. Want ja, het lijkt er niet op dat Rusland op korte termijn een totale oorlog met de NAVO wil. Maar wat ze wel willen is dat het Westen stopt met de steun aan Oekraïne. En daarom kijken ze dus hoe ze op deze manier eigenlijk samenlevingen op scherp kunnen zetten en een signaal kunnen afgeven aan het Westen om te stoppen met die steun. En de verwachting is ook zeker dat Rusland de komende maanden dus echt alles op alles gaat zetten om deze herfst en winter, nu de Oekraïnse luchtafweer eigenlijk het niet meer bij kan houden, om daar alles op alles te zetten om Oekraïne op de knieën te krijgen. Zeker ook met het gebruik van hun laatste nieuwe drone, een kamikaze drone die door jets wordt aangedreven. En ook daarvan zegt Tusk, daarover waarschuwt Tusk, die zijn moeilijk te onderscheppen vanwege die hoge snelheid. En daar hebben we nog geen goed antwoord op als NAVO.
1: Ja, dankjewel, correspondent in Polen, om ons zo snel bij te praten. Christian Pauwe over dus de Poolse luchtvaartautoriteiten die het vliegverkeer rond 2 luchthavens daar hebben stilgelegd. Dat is niet voor het eerst, maar het probleem lijkt wel groter en groter te worden. Straks na 8 uur gaan we het nog hebben over Canada en het lidmaatschap waar zoveel over gezegd is de voorbije dagen. Tot zo.
2: Vanavond op VRT1.
3: Waarom laat je hem de leiding nemen?
4: Ik heb nog altijd de leiding. En de leiding zegt stop ermee. Stop met dat gezeven. En geen solo acties ook. Stop.
2: Op VRT1 zie je Het Tweede Gelaat. De thriller van Jan Verheijen. Op VRT Canvas wordt er nog meer misdaad opgelost in Cooper en Fry. En op VRT Max in Home Sweet Home ontdek je het leven van Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
5: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
7: Wiener Berger.
8: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wiener Berger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70

0: Giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, moet de landbouw in ons land ingrijpend veranderen, zegt de nieuwe studie. Volgens de Poolse president Tusk heeft Rusland plannen om bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. En in de Europa League voetbal wint Union overtuigend zijn eerste wedstrijd. Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, dus niet meer CO2 wil uitstoten dan de natuur kan opnemen, dan zullen er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de landbouw, blijkt uit een nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid samen met verschillende onderzoeksinstellingen. Sanne Baak, wat staat er in die studie?
8: Er wordt gekeken naar de veestapel. Die zou een heel stuk kleiner moeten zijn. 70% minder varkens en runderen tegenover 2022. En 45% minder melkkoeien. Daardoor kan een vijfde van alle landbouwgrond vrijkomen. Want dan heb je minder grond nodig voor veevoeder. En die grond kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld bossen of watergebieden. Ook veel meer grond zou naar biologische landbouw moeten gaan. En mensen zouden in dat scenario minder vlees eten en meer plantaardige eiwitten. Nu, het is niet het enige scenario dat werd onderzocht. Er werd ook bijvoorbeeld gekeken naar een scenario dat rekening houdt met de verschillende plannen in ons land. Zoals een plan in Wallonië om de stedelijke wildgroei te stoppen. Of de Vlaamse bouwshift, waarbij er meer open ruimte moet zijn en minder versnippering. Maar dat blijkt volgens de onderzoekers niet voldoende om CO2-neutraal te kunnen zijn.
7: Dankjewel, Sanne. De zeer droge zomer heeft ook de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuze zwaar ontregeld. Dat zegt Noordseaport, de beheerder van de havens van Gent, Vlissingen en Terneuze. De economische schade loopt in de miljoenen, zegt de topman van Noordseaport aan het persagentschap Belga. Door het lage waterpeil konden zeeschepen minder vracht laden en op het ergste moment was één van de twee zeesluizen in Terneuze helemaal dicht en kon de andere sluis maar 4 uur per hoogtij gebruikt worden. Schepen konden daardoor maar moeilijk de havens van Gent en Terneuze in- of uitvaren. Datacentra hebben tegen 2034 8 keer meer stroom nodig dan nu in ons land. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia, waar de Standaard over schrijft. Een datacentrum is een beveiligde plek waar gegevens opgeslagen en doorgestuurd worden, bijvoorbeeld voor bedrijven en voor AI-vragen. En Maite, er willen meer en meer datacentra naar ons land komen. Waarom eigenlijk?
9: Wel, de laatste jaren zijn er in Europa heel wat datacentra bijgekomen en onze buurlanden zijn stilaan oververzadigd. Dus kijken datacentra naar ons land om nieuwe gebouwen neer te zetten. Er zijn er al een 40-tal in ons land, bijvoorbeeld van Google in Henegouwen. En om een idee te geven, die verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. Er lopen heel wat aanvragen van datacentra om bij te bouwen in ons land en die zouden dus over 8 jaar 8 keer meer stroom nodig hebben dan nu. Dat is ook meer dan wat netbeheerder Elia voorzien had. En de vraag is dus of ons elektriciteitsnet dat wel zal aankunnen.
7: Dankjewel, Maite. In Oostende is er een politieke crisis na een onderzoek naar het functioneren van een N-VA-schepen, Charlotte Verkijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft gedaan zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of de bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt dus voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen. Burgemeester Krombé wil voorlopig niet reageren. Rusland is van plan om drone- en raketaanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor heeft de Poolse premier Donald Tusk zijn parlement gewaarschuwd. Poolse inlichtingendiensten zouden de plannen opgemerkt hebben. Sofie van der Donkt.
4: Europese landen en NAVO-lidstaten kunnen niet gerust zijn, zegt de Poolse premier. Er is een reëel risico dat de Russische drones of raketten neerkomen, zeker in de oostelijke landen, Polen en de Baltische Staten onder andere. De Russen zullen dan zeggen dat het per ongeluk was, volgens Tusk, omdat de NAVO alleen mag ingrijpen als een bondgenoot met opzet geraakt wordt. Vanmorgen moesten voor de derde dag op rij twee Poolse luchthavens stilgelegd worden na onrust over Russische drones. En vandaag gaat de Poolse premier op bezoek bij de Oekraïnse president Zelensky in een week vol Russische provocaties met onder meer de droneaanval op een trein dicht bij de Poolse grens.
7: In Rusland zijn er vanaf vandaag verkiezingen voor een nieuwe Duma. Dat is het lagerhuis van het Russische parlement. 111 miljoen Russen krijgen 3 dagen de tijd om hun stem uit te brengen. Maar de uitslag zal niet verrassen. Analisten verwachten dat de partij van president Poetin opnieuw een ruime meerderheid behaalt. Er is dan ook geen oppositie. De enige kritische partij is door het Russische Hoge Rechtshof van de kieslijsten geschrapt. En de oorlog met Oekraïne en de oorlog in Iran en die in Gaza zullen volgende week ook op de agenda staan van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste met Antonio Guterres als topman. Hij maakt zich zorgen over de vele schendingen van het internationaal recht. Guterres verwees naar Rusland en naar de VS zonder hen expliciet bij naam te noemen. Als landen van de VN-veiligheidsraad zich nergens iets van aantrekken, waarom zouden andere landen dat dan wel doen, vraagt hij zich af.
10: Many countries say if superpowers can violate the law, why can't we? And so what we are seeing around the world is countries simply do not care. They do whatever they want, knowing that there will be total impunity. Knowing that the Security Council will not be able to condemn them.
7: Landen doen wat ze willen omdat de VN-veiligheidsraad hen toch niet zal veroordelen, zei Guterres. Leerlingen van bijna 1400 Vlaamse basisscholen gaan vandaag bewust te voet met de fiets of met de step naar school. Ze doen mee aan de Strapdag, die al voor de 20e keer georganiseerd wordt. De organisatie wil dat kinderen veilig en zelfstandig naar school kunnen en willen ook het autogebruik rond scholen verminderen. Ook in de GO-school De Wijze Eik in Mariakerke bij Gent doen ze mee. Leerkracht Eva Lefjef.
11: We willen dat de kinderen vanaf de start van hun dag actief zijn, hen laten bewegen. We willen er ook voor zorgen dat de schoolomgeving veiliger is. Wij zitten hier aan de rand van de stad Gent, wat ervoor zorgt dat we heel veel passage hebben, heel veel verkeer. En we willen er natuurlijk ook voor zorgen dat we in de schoolomgeving mindere uitstoot hebben van CO2. We gaan een keer maximaal profiteren van onze straat.
7: In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen met 0-3 van Victoria Pilsen in Tsjechië. Bert Sterk zag een overtuigende prestatie van Union.
12: Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na 1 grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Bjondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
7: En de aanvoerder van Union, Rob Schoofs, is tevreden dat het zo vlot liep.
13: Druk naar voren gezet, veel kansen gecreëerd en zo moeten we spelen, denk ik. In de competitie hebben we dat al heel goed gedaan en als we dat nu zo Europees kunnen verder trekken, spelen om te winnen en dan gaan we nog mooie momenten beleven in Europa, ook met iedereen, want we hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
7: En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië en ze zijn uiteindelijk ook nog groepswinnaar geworden doordat Finland gisteravond verrassend verloor van Estland. Het weer wisselend bewolkt, voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden, na de middag overal droog tot 21 graden. Morgen ook zacht, vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag krijgen we eerst regen en daarna opklaringen. We begonnen met ingrijpende veranderingen die volgens een nieuwe studie nodig zijn in de landbouw. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, moet ons land onder meer de veestapel drastisch inkrimpen. Meer op vrtnieuws.be.
14: Op de E34 richting Knokke is de weg in Kemzeke volledig afgesloten. Daar is een ongeval gebeurd. Van Antwerpen naar Brugge rijden om via de E17 naar Gent. Je vertraagt ook 10 minuten op de Antwerpsring naar Nederland, tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Rond Brussel op de buitenring verlies je 15 minuten. Dat doe je tussen Machelen en Jette. Op de binnenring 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel vertraag je 15 minuten. En dat is vanaf Afligem op de A12 vanaf Wolvertem en vanaf Peutie.
15: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: Radio 1.
6: De Ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Jeroen Rijgaard.
16: Goedemorgen, de parlementsverkiezingen in Rusland staan voor de deur. Is het enkel schone schijn of toch nog net iets meer dan dat? Vlak voor de ochtend deze week gaat neerleggen, gaan we dan nog even trachten te beantwoorden voor u. Welkom

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
1: De ochtend.
0: Het was een belangrijke week voor de Europese Unie met de State of the Union van commissievoorzitter Ursula von der Leyen met de Canadese premier Mark Carney als eregast. De EU en Canada hebben elkaar gevonden, zo lijkt het wel.
2: Ja, zeker als je de foto vooraan in enkele kranten ziet. In de morgen onder meer van de twee leiders, een bromance lijkt het. Bedoeling, een verregaande samenwerking tussen de Europese Unie en Canada. Von der Leyen wil dat Canada namelijk het eerste geassocieerde lid, zo heeft ze het genoemd, van de Europese Unie wordt. Carney had het in zijn speech voor het Europese parlement dan ook over de waarden die Canada en Europa delen, zoals bijvoorbeeld vrijheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid. En hij gelooft ook dat beide partijen elkaar kunnen versterken.
3: Canada en Europa should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
2: Ja, de Europese Unie en Canada willen dus samenwerken op het vlak van economie, technologie, defensie, energie en ruimtevaart. En daarvoor zou er dus een soort geassocieerd verdrag, Canada zou geassocieerd lid van de Europese Unie worden.
0: Ja, we proberen er zo meteen over te spreken met Karel De Gucht, voormalig Europees commissaris voor Handel. Meneer De Gucht, als u ons ziet bellen, u mag zeker opnemen.
4: And I'm just standing there. I can't say a word. Because everything is just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. In one single moment, your whole life can turn round. Stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

0: Prachtnummer van Angèle, Une seule vie. Het is ons gelukt, we hebben Karel de Gucht aan de lijn. Goedemorgen, meneer de Gucht.
1: Goedemorgen.
0: Voormalig Europees commissaris voor handel, want we willen het met u graag hebben over dat lidmaatschap light, een mini-lid, een verregaande samenwerking tussen de EU en Canada. Officieel het eerste geassocieerde lid, want dat wil von der Leyen tussen Canada en de EU zien gebeuren. Waarom kiest von der Leyen volgens u voor dit unieke of aparte statuut van geassocieerd lid?
1: Ja, dat is een moeilijke aangelegenheid, omdat het woord geassocieerd, dat heeft een zeer geladen betekenis binnen de Europese Unie. We hebben bijvoorbeeld een associatieverdrag met Israël, wat nu op springen staat wegens mensenrechten kwesties. Ik denk dat we associaties hebben met de helft van de wereld, minstens 50. Dus dat is een woord dat niet precies en duidelijk is. Hè? En het gaat veel verder dan wat normaal gezien het woord geassocieerd betekent.
0: Ja, want waarmee moeten we het gaan vergelijken? Kunnen we het bijvoorbeeld vergelijken met, ik zeg maar iets, een Zwitserland, ook geen lid van de EU, maar het staat er wel dichtbij?
1: Ja, dat is een Zwitserland geeft met Europa tientallen verdragen, telkens per sector. Dus dat is zeker niet de bedoeling om dat te gaan doen. Maar ook dat woord lidmaatschap, dat gaat denk ik bij veel mensen de stekers doen opsteken, omdat Canada is geen Europees land, hè, hoe je dat nu omdraait of keert. Plus dat als je lidmaatschappen, er staan er 10 te kloppen aan de deur, dus daar raak je niet door. Dus ik denk dat er een probleem is met de naam. Ik denk dat er veel minder een probleem is met wat men voorstelt. Hè. Wat men voorstelt gaat over een hechtere samenwerking, vertrekkende van het bestaande handelsakkoord, het CETA-akkoord, dat ik behandeld heb. En daarbovenop wil men dus een politieke laag leggen, wat betreft veiligheid, wat betreft samenwerking op het vlak van AI, wat betreft critical minerals en ook wat betreft een zeer belangrijk element trouwens, het Arktische gegeven, hè, dus het Noordpoolgebied, waar natuurlijk Canada een van de grote staten is. Dus de inhoud zelf lijkt mij goed te zijn, maar c'est le nom qui fait la chanson, hè, en dat is duidelijk een miscatch, daar raakt men nooit mee door met een geassocieerd lidmaatschap, denk ik.
0: Mm-hmm. Ja, dus die naam is mogelijk zijn probleem, maar u verwijst ook naar die handelsakkoorden, hè, CETA-handelsakkoorden. Sommige landen hebben die nog niet eens geratificeerd. Ja, moeten we dan niet eerst misschien verder werken aan de uitvoering van hetgeen dat wel al bestaat?
1: Nee, denk je niet. Het probleem met CETA is geweest dat op een bepaald moment Magnet zich daartegen verzet heeft, wegens louter interne politieke redenen. Hè. Dus dat raakt de kant nog wel. En heeft daar ook nul op het request gekregen van het Europees Hof van Justitie. En dan moet natuurlijk, dan wordt zo'n een overeenkomst in wat men noemt voorlopige uitvoering gesteld. En dat is dus ook zo. Totdat alle lidstaten de ratificatie hebben voltooid. Want het moet geratificeerd worden door alle lidstaten. Maar daar zijn geen echt grote problemen. Alleen duurt dat lang. Misschien omdat het juist niet zo'n groot probleem is, legt het een beetje opzij. Ja. Dus dat is niet een groot probleem. Ja. Er was een probleem met CETA, maar dat is eigenlijk van de baan.
0: Dus eigenlijk zegt u dit geassocieerde lidmaatschap, ik vind het nodig en u had het zelf ook gedaan.
1: Het is wat betreft de inhoud, mevrouw, goed. Ik denk dat de naam die men erop plakt, gaat problemen geven en ganse dak doen verwateren, denk ik. Dus we moeten naar een andere naam, special relationship daar zijn diplomaten niet slecht in het vinden van dat soort woorden, hè. Maar niet geassocieerd lidmaatschap, dat komt er nooit door, denk ik. Hè.
0: Ja, maar de inhoud zit goed, zit u. Natuurlijk is Trump intussen pisnijdig. Zijn we de Verenigde Staten nodeloos aan het provoceren of voelt het misschien zelfs een beetje treiterig op een bepaalde manier?
1: Ja, ik ben geen psychiater, dus volledig Trump inschatten kan ik niet. Maar die is regelmatig kwaad, hè? Dus een beetje aanleg bij die man. Ik denk dat het wel goed zit, omdat we moeten wel een blok vormen, denk ik, van democratische staten die ook bereid zijn van democratisch te werken via duidelijke afspraken, een aantal principes te respecteren, et cetera. En daarom is het goed van dat aan te halen, die relatie met Canada. Maar wat we eigenlijk zouden moeten doen, ik heb dat ook al eens in het verleden beschreven, is je zou moeten een plan hebben waarbij je alle landen waarmee de Europese Unie een vrijhandelsverdrag heeft, dat je daar een soort van groep van maakt, die dan zich akkoord stelt over een aantal principes en die principes op tafel legt van de Europese, pardon, van Verenigde Staten van Amerika en van China. Want dan zou je echt manifesteren als een belangrijk derde blok in de wereld. En dat is eigenlijk de doelstelling van Carney, die hij trouwens ook uiteengezet heeft in Davos enkele maanden geleden. Mm-hmm. Dat is doelbaar. Als je kijkt, we hebben vrijhandelsakkoorden, zeer verregaande vrijhandelsakkoorden met meer dan de helft van de wereld. We zijn dus het grootste economische blok by far. Als je daar een aantal principes zou kunnen afspreken, bijvoorbeeld wat betreft reciprociteit, wat betreft respect voor gegeven akkoorden, de due process of law, rechtsbescherming van intellectuele eigendom, als investeringen gebeuren, dat er een minimum aandeel wat men noemt local content zou zijn, dat je met andere woorden geen Chinese auto's hier kan invoeren en niks in Europa zelf produceren. Als je daar zou kunnen een akkoord over krijgen tussen al die landen met wie we een vrijhandelsakkoord hebben en dat gezamenlijk op tafel leggen van China en op een aantal punten ook van de Verenigde Staten van Amerika, dat is eigenlijk wat Carney wil, dan denk ik dat je een enorme stap zou zetten.
0: Mm-hmm. Nu, ik lees vanmorgen ook in de Tijd, bij monden van hoogleraar Europese politiek Steven van Hekken, dat het een illusie is dat we de samenwerking tussen Canada en de Europese Unie kunnen zien als een soort substituut voor de Verenigde Staten. Is het inderdaad naïef om te denken dat we ze zomaar zouden kunnen vervangen?
1: Maar dat moet ook geen substituut zijn, hè. Ik heb het stuk nog niet gelezen van Steven van Hekken. Maar daar hoeft geen substituut te zijn. Het moet gewoon een duidelijke boodschap geven aan de Verenigde Staten van Amerika. Jullie zijn niet de enige spelers op het veld. Hè. Wij staan hier ook met een serieuze voetbalploeg op het veld. En daar zullen jullie rekening moeten mee houden. Ja. Er is geen reden dat onze relatie met Amerika zou verslechteren. Wij willen eigenlijk een veel betere relatie met Amerika. Het is Trump die constant uitvalt tegen de Europese Unie, tegen Canada, eigenlijk tegen de rest van de wereld ongeveer. Maar het is verschil te maken tussen de Verenigde Staten van Amerika en Trump. Hè. Ik hoop dat dat duidelijker en duidelijker gaat worden in de komende maanden.
0: Mm-hmm. Ja, en natuurlijk, nu begint nog maar het moeilijke werk. Hè, want je moet dat concept een heel concrete inhoud beginnen geven en ook alle lidstaten op één lijn krijgen daarover.
1: Ja, dat is natuurlijk niet op één dag genegocieerd. Maar als daar een duidelijke politieke boodschap van uitgaat, dan kan dat. Dat is ook, er is zeer veel, hè. Als die CETA, dus het vrijhandelsakkoord, dat ligt vast. Dat moet eigenlijk niet veel aan gebeuren, als je het mij vraagt. Wat zit er ook in het voorstel van Van der Leyen? Dat is dat het geen lidmaatschap wordt. Hè, dat met andere woorden Canada niet stemt in de Raad van Ministers of laat staan in het Europese parlement. En er staat ook in dat er geen vrij verkeer van personen is. Hè. Dus we hebben in de Europese Unie vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dus die personen, dat valt er voorlopig uit. Dus het is een duidelijke césuur, een duidelijk verschil met een lidmaatschap. Mm-hmm. Maar daarom moet je ook het woord lidmaatschap niet gebruiken. Ja. Dat is denk ik de fout die erin zit. Hoeft dat jaren te duren, zo'n onderhandeling? Ik denk dat niet. Eigenlijk heeft men dat allemaal, hè, wat daar moet op papier voor komen. Dat is niet zo'n vreselijke moeilijke onderhandeling. Op voorwaarde natuurlijk dat de politieke wil bestaat. Ik denk dat die politieke wil dat die er ook wel is, op voorwaarde dat dat duidelijk omschreven wordt. Dus ik vind de idee zelf van mevrouw van der Leyen goed. Ik vind de manier waarop het gebracht wordt en het gebruik van de woorden niet goed. Mm-hmm. En dat heeft in diplomatieke onderhandelingen meestal zware problemen.
0: Ja, dat idee zit goed, maar dat woord is fout gekozen, zegt u. Karel de Gucht, voormalig Europees Commissaris voor Handel, bedankt. Blij dat we u nog konden bereiken.
1: Graag gedaan. Goedemiddag.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel. Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, Die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
9: VRT Radio 1.
10: De ochtend.
0: 8:01, Jeroen. De datacentra hebben tegen 2034 8 keer meer stroom nodig dan nu in ons land.
11: Ja, dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia. De datacentra die nu al in ons land staan verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus een veelvoud de komende jaren, omdat meer en meer bedrijven hun datacentra bij ons willen vestigen. En dat zou ons stroomnet dus kunnen overbelasten. Daar hebben we het straks trouwens over met onze energiespecialist Luc Pauwels. In Oostende is er politieke crisis na een onderzoek naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek voerde zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt geen nieuwe beleidsbeslissingen. Wij hebben geprobeerd burgemeester John Krombee te bellen, maar hij wil voorlopig nog niet reageren. En volgens de Poolse president Tusk is Rusland van plan om drone- en raketaanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Poolse inlichtingendiensten zouden de plannen opgemerkt hebben. Volgens Tusk zullen de Russen zeggen dat het per ongeluk was om op die manier de NAVO te testen. In principe mag de NAVO alleen ingrijpen als een bondgenoot met opzet wordt aangevallen.
0: Bram Verbrugge, goedemorgen. Is er een nazomertje op komst of een Indian summer?
12: Ja, het zou kunnen. Midden volgende week wordt het zacht en zeer zonnig en blijft het ook droog. Maar vooraleer we daar zijn, krijgen we eerst nog een wisselvallig weekend. Nu, voor vandaag zijn de weerkaarten wel best oké. Misschien valt er een buitje in het noorden van het land, maar op de meeste plaatsen houden we het droog. Met zon- en wolkenvelden, temperaturen vandaag rond de 19 à 20 graden en een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond gaat de bewolking dan toenemen. Hier en daar kan er ook wat gedruppel vallen, bij minima van 13 tot 16 graden. En dan morgen eerst droog weer met zon en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag gaat de bewolking dan verder toenemen, met vooral aan zee kans op wat lichte regen. Temperaturen rond 20 of 21 graden, dus het blijft relatief zacht. Zondag dan eerst regen, na de middag opklaringen bij 19 graden. En dan daarna houden we het droog hellen met op maandag en dinsdag temperaturen die nog niet al te hoog opklimmen. Maar vanaf woensdag gaan we dus boven de 20 graden gaan.
0: Genoteerd, dankjewel Bram.
13: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
11: 84 kilometer file op de E34 richting Knokke is in Kemzeke de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval. Je verliest er 20 minuten vanaf Vraassenen. En er staat een defecte vrachtwagen op de E313 richting Hasselt, ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel bijna een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Vertragen naar Brussel op de A12 vanaf Wolvertem. In Strombeek is de rechterrijstrook dicht door een ongeval voor wie de ring rond Brussel wil oprijden. Je verliest er een kwartier. En tenslotte nog op de E19 vanuit Antwerpen vanaf Peutie 10 minuten erbij.
14: Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
9: Radio 1.
10: De ochtend.
9: Met Helen Goedgebeur

0: Fleetwood Mac met Dreams.
1: De ochtend.
0: Oorlog of niet, in Rusland gaat het leven gewoon door en dus kunnen meer dan 110 miljoen Russen vanaf vandaag hun stem uitbrengen voor 450 zetels in het Russische parlement. En die stembusgang moet een symbool worden van de eenheid van het land. Goedemorgen, Hubert Smeets.
2: Goedemorgen.
0: Medeoprichter van het kennisplatform Raam op Rusland. Doet dat ertoe, verkiezingen voor Poetin? Je zou denken van niet, maar is misschien een beetje fout gedacht van mij?
2: Ja, dat is een beetje fout gedacht. In Rusland is het van ongelooflijk groot belang voor het Kremlin dat de schijn van democratie wordt opgehouden. En dat geldt zeker ook voor deze verkiezingen. Want het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de grootschalige invasie van 2022. Dus het is eigenlijk de eerste test hoe, als het gaat om de parlementaire zetelverdeling, de bevolking erover denkt. Mm-hmm. Er zijn presidentsverkiezingen geweest in 2024. Die zijn glansrijk gewonnen uiteraard door Poetin. Maar dit is toch ook belangrijk, vooral ook omdat dat parlement en die parlementariërs eigenlijk heel impopulair zijn in Rusland. Dus als hij een mooie uitslag krijgt, en die krijgt hij waarschijnlijk, dan kan hij laten zien dat ondanks de oorlog Rusland een stabiel land is, ja, waar de burgers hun burgerplicht doen en het leven doorgaat.
0: Ja, dat krijgt hij waarschijnlijk. Dus in hoeverre is dit echt een test? Het is inderdaad misschien meer schijn. Kunnen we dan wel spreken van echte verkiezingen? Want echte oppositie is niet toegelaten.
2: Nee, er is altijd een partij geweest die mee mocht doen aan de verkiezingen. Die heet de partij het Ja-blokko. Het symbool van die partij is een groene appel. Het is eigenlijk de enige partij die tegen deze oorlog tegen Oekraïne is. En dat ook uitspreekt. Die partij deed altijd mee. Haalde al ruim 10 jaar niet meer de kiesdrempel van 5%. Was met andere woorden volledig ongevaarlijk. Het deelnemen van die partij aan de verkiezingen gaf aan dat ook oppositie politiek zich kan uiten. En dat Rusland dus een echte democratie is. Mm-hmm. Maar rare wat gebeurde. Die partij wordt ook dit jaar weer keurig geregistreerd voor de verkiezingen, kreeg een lijstnummer, et cetera. Maar deze zomer ging in de peilingen die partij ineens boven de 5% uitstijgen. En daarmee liep het Kremlin het risico dat die partij in het parlement zou komen, in de Duma. En toen werd in een paar dagen tijd via het Hooggerechtshof aangekaart door een parlementariër die amper invloed heeft. Die man heeft maar 1 zetel in het parlement op basis van zijn eigen district. Dus niet een man met een landelijke politieke invloed. Op basis van een klacht van die ene man, dat Ja-blokko eigenlijk landverraderlijk bezig was met die oppositie tegen de oorlog, werd in een paar dagen tijd door het Hooggerechtshof de deelname van die partij geschrapt. En dat betekent dat er nu een verkiezing is waarin geen één partij meedoet die zich min of meer openlijk voor vrede uitspreekt.
0: Ja, wie staat er dan wel op dat stembiljet?
2: Nou, uiteraard de partij Verenigd Rusland. Die wordt dit keer geleid door Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken. Maar dezelfde minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft gezegd dat als hij gekozen wordt in het parlement, dat hij er dan niet in zal gaan zitten. Dat hij gewoon minister van Buitenlandse Zaken blijft. Zegt wel iets over de wijze waarop deze partij, Verenigd Rusland, de kiezers serieus neemt. Dan doen de communisten mee. Altijd goed voor 1% of 10, 15. Dan zijn er nog, wat ik altijd maar noem, Rapalje-fascisten. Dat is de partij van Weile Zhirinovsky. Dat is een man die altijd schreeuwend en grappend in het parlement stond. Die is dood, maar zijn opvolger heeft nog steeds kans om pakweg 7% te halen. Ja. Dan is er een progressief nationalistische partij, ook goed voor 6-7%. Uh-huh. En een ondernemerspartij van midden- en kleinbedrijf, zou je kunnen zeggen. Die partij heet Nieuwe Mensen. En die heeft vorige keer de 5% gehaald. En dat is eigenlijk het enige interessante van deze verkiezingen. Komt die weer over die kiesdrempel uit? Want het midden- en kleinbedrijf vangt de klappen op de laatste tijd in de Russische economie. En het gaat heel slecht met die sector.
0: Ja, maar dus als ik jou goed hoor, draait het er voor Poetin eigenlijk om dat hij een hoge opkomst krijgt, hè, dat hem dan legitimiteit moet geven. Hoe zorgt hij ervoor dat die mensen dan ook effectief gaan komen opdagen?
2: Nou, dat doet hij door het elektronisch stemmen mogelijk te maken. Er zijn heden morgen om 9 uur al krankzinnig opkomstcijfers, bijvoorbeeld in Moskou, gemeld van 500.000 kiezers die daar via digitale stembus zouden hebben gestemd. Dat is de enige manier waarop je het doet. En hij doet het door stembussen op te stellen in ziekenhuizen, fabrieken, op scholen, op universiteiten, in kazernes, gevangenissen. En die stemmingen die worden helemaal gecontroleerd door de directeuren en rectoren van die instellingen. Ja. Dan kan hij zeg maar de uitslag bestellen. En als het dan nog fout dreigt te gaan, dan gaat hij rommelen, zou je kunnen zeggen, met de opkomstcijfers. Dat is een Moskouse statisticus die steeds aan de hand van de verkiezingsuitslagen aantoont, statistisch, dat in kiesdistricten, stembureaus waar de opkomst ver boven het gemiddelde is, in heel Rusland, dat daar eigenlijk alle stemmen altijd gaan naar Poetin of naar zijn partij. En het vermoeden is op basis van deze statistische bewijsvoering dat die surplus aan kiezers die er ineens bij wordt verzonnen, zo vlak voor het sluiten van de stembus aanstaande zondag, dat dat eigenlijk dode zielen zijn, dus mensen die niet meer leven, of dat het stemmen zijn van mensen die niet opkomen.
0: Het moet misschien allemaal niet meer verbazen, maar wat ik wel nog opvallend vond is dat Rusland ook verkiezingen organiseert in die bezette Oekraïnse regio's. Dat is toch pure provocatie?
2: Ja, ik heb hier geen ander woord voor. En het is ook heel erg doordacht. Niemand erkent de annexatie van die provincies, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia en Gerson. Toch zijn er de verkiezingen. Hoe die georganiseerd worden, dat weten we. Daar staan gewoon gewapende soldaten bij de stembus. Dus stembaar is wat anders als je al zou willen stemmen dan je wil. Je wordt van huis gesleept voor het plaatje dat er gestemd wordt, voor de foto. Maar het is ook een provocatie aan de adres van Oekraïne. In Oekraïne zijn sinds 2019 geen presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen meer georganiseerd. Moskou zegt, daarom is Zelensky niet meer legitiem. Daarom is de Oekraïnse Werchovna Rada, het parlement, niet meer rechtmatig. Daar moeten verkiezingen gehouden worden. Dat kan niet in het land dat in de oorlog verkeert, Oekraïne. Daar is eigenlijk iedereen het over eens. Maar door in de bezette gebieden wel verkiezingen te organiseren, proberen ze dat laten zien. Zie je, wij kunnen het wel. Ja. Wij zijn een echte democratie.
0: We kijken uit naar het resultaat. Dank u wel, Hubert Smeets van het kennisplatform Raam op Rusland.

0: Well Organized van de Ezra Collective.
1: De ochtend.
0: Er komen steeds meer datacenters naar ons land en dat vraagt veel meer stroom van ons elektriciteitsnet. Netbeheerder Elia houdt rekening met tot 24,1 terawattuur aan datacenters die op zoek zijn naar een plekje op ons stroomnet. Als u dat niet zoveel zegt, dat zou betekenen dat die datacenters 8 keer meer zullen verbruiken dan vandaag al het geval is. Goedemorgen, Luc Pauwels.
2: Goedemorgen.
0: Energie-expert van onze redactie. Zo'n datacentrum, wat gebeurt daar en waarom zijn het zo'n energieslurpers?
2: Wel, wat daar gebeurt is heel veel computerkracht gebruiken. Je weet, Helen, tegenwoordig slaan wij onze bestanden niet meer op onze harde schijf, op onze computers, maar die gaan in de zogezegde cloud. Mm-hmm. En die cloud, dat zijn die datacenters. Daar staat dus enorm veel informatie op. Maar dat is niet het enige wat ze doen. Ze trainen ook AI-modellen voortdurend. En daarom hebben ze heel veel energie en heel veel computerkracht nodig.
0: Oké, en waarom willen er dan nu net zoveel datacenters naar ons land komen en waar dan precies?
2: Wel, dat is omdat in onze omliggende landen de capaciteit gewoon vol aan het lopen is. We krijgen al jaren alarmsignalen uit Ierland waar ze zeggen, u mag er gewoon niet meer bij, want onze eigen stroomvoorziening komt in het gedrang, omdat u zoveel opsnoept. Dat is ook in Nederland gebeurd en aan het gebeuren. Je weet, daar krijgen soms bedrijven geen toegang meer tot het elektriciteitsnet, omdat er al te weinig is of dat de capaciteit van het net niet kan volgen. Idem in Duitsland, rond Frankfurt, is het ook aan het vollopen. Parijs ook en het financiële centrum Londen ook. Okay. En dan begint men naar België en Brussel te kijken. Ja. En waar staan ze bij ons? Ik denk dat ondertussen al een 40-tal staan. Mm-hmm. Er is een concentratie in Wallonië met grote datacenters van Google. Maar rond Brussel zijn er ook een aantal bijgekomen. Ja. Microsoft heeft bijvoorbeeld eind vorig jaar concreter 3 geopend rond Brussel. En je moet je dat voorstellen. En dat zijn eigenlijk te vergelijken met een zeer groot warenhuis. Met een IKEA, zeg maar. Mm-hmm. Die staat vol servers. Die heeft zelfs een laadkade waar vrachtwagens kunnen aankomen. En dan vraag je je af, waarom? Wel, dat is heel eenvoudig, omdat om de 2 jaar die serverpakketten moeten worden vervangen. Mm-hmm. En dan rollen ze hele servers uit hun datacenter, vrachtwagens in en komen van de vrachtwagens daar nieuwe datacenter bij, die al maar meer rekenkracht hebben. Nieuwe servers, moet ik zeggen, komen erbij. En die ook al maar meer energie, elektriciteit snoepen dan.
0: Ja, is dat haalbaar voor ons land als er zoveel bij komen? Of moet onze elektriciteitsinfrastructuur dan versterkt worden?
2: Wel, ik heb zo net even met Elia gebeld. Ik heb hun cijfers gezien, want wij zijn nu aan het kijken naar die datacenters die in één klap 50% meer elektriciteit vragen dan een paar jaar geleden. Maar er zijn ook andere sectoren aan het groeien. We moeten onze elektrische auto's laten rijden. We moeten al op warmtepompen gaan. Mm-hmm. Ook elektriciteit. En ik zie daar een getal staan. Bijkomende volumes tegen 2034 het totaal, daar staat 91,3 terawattuur dat gereserveerd is. Nu, Helen, op dit moment verbruikt heel België 80 terawattuur. Mm-hmm. Over 8 jaar meer dan het dubbel erbij, dat is gereserveerd. Dat weliswaar vermoed Elia niet allemaal zal worden ingevuld. Maar dan zit je dus met gigantische problemen. Hè? Ja. Van waar ga je die stroom halen? Wij gaan dat halen, zegt men dan bij Elia, uit het buitenland. En wat er is tegen 2034 zou bijkomen, dat is vermoedelijk niet die 91,3 terawattuur, dat kunnen we nog afdekken. Met onder meer een groeiende stroomvraag uit het buitenland. Nu, wat betekent dat? Ga eens een voorbeeld geven. Vorige zomer, en nu op dit moment nog, liggen al onze kernreactoren stil. Die zijn in onderhoud, de 2 die nog draaien. De anderen zijn uit dienst genomen. En we zijn tijdens de zomer redelijk massaal stroom gaan importeren uit Nederland. Nederland levert vooral stroom met gascentrales, maar die konden er niet meer aan. Die hebben steenkoolcentrales aangezet om België van stroom te voorzien. Dat zijn de situaties en de scenario's waarin we nu al zitten. Hè? Mm-hmm. En dat zal in de toekomst zeker niet makkelijker worden.
0: Ik hoor jouw heel erg grote bezorgdheden. Dank je wel, Luc Pauwels, om ons bij te praten.
1: De ochtend.
3: Radio 1.
0: Charles Spencer, de broer van prinses Diana, brengt dinsdag een boek uit over zijn zus. Zwanenzang heet het. Ja, en zoals het dan gaat, zijn er al delen van dat boek gelekt. En dat wordt al breed uitgesmeerd in de Britse pers. Goedemorgen, Lia van Beckhoven.
3: Goedemorgen.
0: Onze correspondent in Londen. De pers zal er daarvan smullen, Lia. Welke passages zijn al naar buiten gekomen?
3: Ja, het is niet gelekt trouwens hoor, maar het wordt in stukken als een serie door één krant dagelijks gepubliceerd.
0: Aha, okay.
3: En wat er alles naar buiten gekomen? Nou, ik denk voor de koninklijke familie is de meest vernietigende passage de opmerking van de broer van Diana, inderdaad, graaf Spencer, Charles Spencer, die zegt dat hij een telefoongesprek had met koning Charles. En die zei, nadat ze was overleden, dat Charles opgewonden klonk aan de telefoon, zelfs verrukt. Want, is de aanname, Charles zou nu vrij zijn om met Camilla te trouwen. Die zegt dat hij een telefoongesprek had met koning Charles. En die zei, nadat ze was overleden, dat Charles opgewonden klonk aan de telefoon, zelfs verrukt. Want, is de aanname...

0: toen 12 en 15 William en Harry achter de kist aanliepen van hun moeder. Nou, de broer van Diana vond dat onmenselijk dat dat zou moeten. Mm-hmm. En William en Harry hebben trouwens later ook gezegd dat ze die gebeurtenis traumatisch vonden. Ze werden aangestaard door duizenden. Hè, toen ze door dat doodstille en bomvolle centrum van Londen liepen. Bekeken via tv-uitzendingen door miljoenen over de hele wereld. Zij vonden dat vreselijk. En de broer van Diana, Charles, die zou gezegd hebben: dit gaat niet gebeuren. Maar goed, het gebeurde wel. Mm-hmm. En later liep hij zelf ook mee, hij zegt, om zijn neven te beschermen.
1: Ja, dus ook veel pijnlijke uitspraken die nu zwart op wit gedrukt worden. Zijn het nieuwe dingen voor jou?
0: Sommige dingen zeker zijn nieuw. Of het klopt, want daar gaat het om, mm-hmm. Dat is een ander verhaal. Ik denk niet dat we daar ooit achter komen. Kijk, wat we wel weten is dat de koninklijke familie overweldigd was door de reactie van de Britten bij het overlijden van Diana. We hebben het over een gebeurtenis van 29 jaar geleden. Ja. Waarom trouwens hij nu dat boek publiceert, weet ik ook niet. Maar daar komen we misschien later wel achter. Maar op dat moment kwam dat land totaal onverwacht. Kwam Groot-Brittannië, ik herinner het nog heel goed, stil te liggen. Er werd echt over niks anders gepraat. Mensen trokken met duizenden naar de paleizen om daar bloemen neer te leggen. Mensen kampeerden 's nachts op de stoepen langs de begrafenisroute. Mensen gingen niet meer aan het werk. Ze vergaten de kinderen van school te halen. Echt, de Britten waren nergens anders mee bezig. Mm-hmm. Ze eisten ook dat de royals terugkwamen naar Londen van hun vakantie op het kasteel Balmoral in Schotland, waar ze iedere zomer logeren. Het was alsof de Britten massaal in een schoktoestand verkeerden. Dus de opmerking van nu koning Charles dat de Britten Diana snel zouden vergeten, dat laat wel zien dat hij zich dat op dat moment niet realiseerde hoe populair zijn ex was.
1: Ja. Ja,
0: ik denk dat ze ook, zo nog één ding, dat ze regelmatig ook naar een heel berucht zelfmoordpunt reed, Beachy Head in Engeland, waar mensen vanaf springen, dat is zeker nieuw.
1: Misschien nog heel kort, Lia, zijn er al reacties van het Koningshuis?
0: Ja, wat heel opmerkelijk is, want Buckingham Palace reageert niet op boeken. Mm-hmm. Maar gisteren zei de koning dat hij zich realiseert dat de pijn van een broer van invloed kan zijn op zijn herinneringen.
1: Mm-hmm. Heel erg bedankt, Lia van Beckhoven, om dat nog even onder de aandacht te brengen. Onze correspondent in Londen, namelijk dat Charles Spencer, de broer van Prinses Diana, dat boek uitbrengt over zijn zus. Dat komt er normaal gezien dinsdag. Zwanenzang heet het. Heel veel plezier met Zijn er nog vragen?
2: Linde Merkpoel.
3: Ja, zo'n prachtstuk voor mijn lens is mijn allergrootste wens.
2: Met Compagnie Merkpoel in het FOMU, het Fotografiemuseum in Antwerpen. Straks van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Geniet dit najaar van onvergetelijke concerten in AB. Van onder meer Giro Bel Canto, Fatoumata Diawara en Elmer. Ontdek ook de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
7: Oh.
8: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
6: Zo fris en stralend!
9: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
6: Allega's!
11: Naar Gamma!
12: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
14: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
13: Doen we niet.

0: voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
1: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Er zijn zeker nog vragen over leven als staatloze, identieke tweelingen, keelfetischisme en Pokémon-kaarten. Antwoorden hebben we ook na het nieuws van 10 tot zometeen. 9.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tegen 2034 zouden datacentra in ons land 8 keer meer stroom nodig kunnen hebben dan nu. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia, waarover de Standaard schrijft. Een datacentrum is een beveiligde plek waar digitale gegevens opgeslagen en doorgestuurd worden. En we gebruiken steeds meer data, bijvoorbeeld voor streaming en voor AI. Dus zijn er ook meer centra nodig. België is daarvoor een interessante plek, zegt Carol Santens van de Associatie voor Digitale Infrastructuur.
7: Wij hebben een centrale locatie, we hebben goede connectiviteit. Wij zitten natuurlijk ook dicht bij die Europese instituties. Wij hebben een matuur digitale infrastructuur. Dus zeker en vast een interessant land om te gaan kijken om inderdaad die datacentersector verder te gaan uitbreiden.
6: De datacentra die nu al in ons land staan verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus de komende jaren een veelvoud. En dat zou ons stroomnet wel eens kunnen overbelasten. In Oostende is er een politieke crisis na een onderzoek naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit voorlopig in lopende zaken. Maar dat komt op een slecht moment, zegt Tom Lamont van oppositiepartij Vlaams Belang.
8: In lopende zaken, dat wil eigenlijk zeggen dat het Schepencollege geen rechtstreekse opdrachten mag geven aan het personeel van de stad. En dat bemoeilijkt toch wel de werking. Het is ook zo dat er een kerntakendebat gepland stond dit najaar. Momenteel is dat ook uitgesteld, terwijl dat Oostende meer dan 250 miljoen euro aan schuld heeft. Dus puur op vlak van timing kon er geen slechter moment geweest zijn.
6: De burgemeester van Oostende, Jean Crombé van Vooruit, reageert voorlopig niet. Rusland is van plan om drone- en raketaanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor heeft de Poolse premier Tusk zijn parlement gewaarschuwd. Poolse inlichtingendiensten zouden de plannen opgemerkt hebben. Sofie van der Donkt.
9: Europese landen en NAVO-lidstaten kunnen niet gerust zijn, zegt de Poolse premier. Er is een reëel risico dat de Russische drones of raketten neerkomen, zeker in de oostelijke landen, Polen en de Baltische Staten onder andere. De Russen zullen dan zeggen dat het per ongeluk was, volgens Tusk, omdat de NAVO alleen mag ingrijpen als een bondgenoot met opzet geraakt wordt. Vanmorgen moesten voor de derde dag op rij 2 Poolse luchthavens stilgelegd worden na onrust over Russische drones. En vandaag gaat de Poolse premier op bezoek bij de Oekraïnse president Zelensky in een week vol Russische provocaties met onder meer de droneaanval op een trein dicht bij de Poolse grens.
6: En in Rusland zijn er vanaf vandaag verkiezingen voor een nieuwe Duma, het lagerhuis van het Russische parlement. De Russen krijgen 3 dagen de tijd om hun stem uit te brengen en de uitslag zal niet verrassen. Analisten verwachten dat de partij van president Poetin een ruime meerderheid behaalt. De enige partij die kritisch was voor het Kremlin is door het Russische Hoge Rechtshof van de kieslijsten geschrapt. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de afgelopen nacht, net voor de verkiezingen begonnen dus, 350 Oekraïense drones onderschept die onderweg waren naar Moskou. Wisselend bewolkt voor de middag, mogelijk nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Gert en Mona. Waar staan we nog in de file?
10: Op
3: Op de E34 richting Knokken is in Kemzeke de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval. Je verliest daar 25 minuten vanaf Vraassenen. Het gaat 10 minuten trager op de E17 naar Gent in Destelbergen. Daar is hinder door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel vertraag je op de A12 in Strombeek. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval voor wie de ring rond Brussel op wil. Je verliest er zo'n 15 minuten. En nog naar Brussel zo'n 10 minuten bij op de E19 vanaf Peuty.
10: Sportzot! Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Radio 1.
11: Zijn er nog vragen?
12: Zijn er nog vragen zo direct?
13: Zijn er nog vragen?
12: Zijn er nog vragen?
5: Met Babette Mone.
3: Een heel goedemorgen. Tuurlijk zijn er nog vragen na weer een week bomvol nieuws. Die twee paar identieke tweelingen die deze week met elkaar getrouwd zijn, hadden die eigenlijk even goed met de anderen kunnen trouwen? Hoe overleef je als staatloze? Klopt het dat al in je wieg bepaald wordt of je later een fetish hebt en welke dat dan is? En waarom is Pokémon na 30 jaar nog steeds zo'n ongelooflijke hype? We komen het allemaal te weten voor 10 uur. En als je intussen zelf nog een vraag hebt, stel ze gerust via VRT Max. Goedemorgen.
14: Girl, I'm about to have-

0: Het zou eigenlijk toch een heel schone openingsdans voor een trouwfeest zijn. En van trouw gesproken...
1: Zijn er nog vragen?
0: Bijzonder tafereel toch wel, op het gemeentehuis van Merelbeke Melle afgelopen zaterdag, want daar trouwden twee identieke tweelingbroers met twee identieke tweelingzussen. Voor de fotograaf van dienst gaat dat een hele klus worden om de juiste foto aan de juiste personen te bezorgen, want echt waar, het lijkt alsof je dubbel ziet. En dan vraag ik me af, als ze er zo identiek uitzien, zijn ze dan ook zo identiek van binnen? Maakt het niet zoveel uit wie uiteindelijk met wie getrouwd is die dag, omdat iedereen gewoon inwisselbaar is. Een heel goedemorgen, Cox Veenstra.
2: Ja, goedemorgen.
0: U bent ontwikkelingspsychologe, gespecialiseerd in tweelingen en ook auteur van twee boeken over tweelingen, het grote tweelingenboek en Tweelingen en school. Zijn identieke tweelingen inwisselbaar?
2: Nee, zo kunnen we dat niet zien. We moeten wel zeggen, ze lijken erg op elkaar, ook qua karakter. Maar ze zijn niet inwisselbaar. Het zijn toch twee individuen met een hele bijzondere band. En met bijna identieke genen. Wat wel ervoor zorgt dat ze uiterlijk gelijk zijn en innerlijk veel op elkaar lijken. Dat wel.
0: Maar als je verliefd wordt op de ene, word je dan automatisch toch niet ook een beetje verliefd op de andere als de verschillen zo miniem zijn?
2: Nee, dat blijkt toch wel uit, ook uit alle getuigenissen die ik heb gelezen en ook de tweelingen die ik zelf ken in deze situatie. Want het is helemaal niet zo uniek en het is ook te begrijpen, dat kan ik straks misschien uitleggen. Maar ze zijn niet inwisselbaar. En zeker zij zelf zien ook de broers, als ik even vanuit de vrouw praat, als twee verschillende personen. En ze worden verliefd op één en niet op de ander.
0: Ja, maar ze zeiden in het interview achteraf wel dat ze zich af en toe eens vergissen. Ik kan mij toch inbeelden dat het zeer lastig is in een relatie als er bij jou iemand is die zo hard op jou lijkt.
2: Aan de andere kant, wat ik ook denk, ze zijn natuurlijk, alle vier zijn ze een tweeling. En wie begrijpt jou nou beter dan een andere tweelinghelft die zelf ook in dezelfde relatie zit? Want wat je vaak wel ziet, als een tweeling trouwt, meestal met eenlingen, dan kan de partner dat ook moeilijk vinden om te zien dat zijn, bijvoorbeeld zijn vrouw, zo ook een intiem contact heeft met haar zus, haar een eigen tweelingzus. In dit geval zal er niet die jaloezie zijn, omdat ze van elkaar begrijpen dat de co-twin, de andere tweelinghelft, heel belangrijk is.
0: Ja, dus in die zin is het een voordeel. Ja, ze komen uit dezelfde situatie. Ja.
2: Ze begrijpen elkaar. En het is echt eigenlijk wel het voordeel. Zeker. Ja.
0: En u zei daarnet, de verschillen zijn miniem, maar ze zijn er dus wel. Hoe ontstaan die verschillen dan? Zijn dat dan kleine nuances in genetica? Of is het toch de omgeving? Want deze mensen hebben hun hele leven met elkaar doorgebracht, die twee paar identieke tweelingen. Dus daar kan het dan eigenlijk al niet aan liggen. Die omgeving is hetzelfde geweest.
2: Toch niet helemaal. De omgeving is natuurlijk op elk persoon ook weer anders, heeft een andere invloed. Als we eerst moeten even teruggaan naar de baarmoeder. Daar kunnen er al verschillen in zijn in hoe de positie is van de een. Die kan iets beter zijn dan de ander. Daar zien we al kleine verschillen ontstaan in de DNA. Kijk, ze hebben wel een identiek DNA, maar het is niet helemaal identiek, want we weten ook dat bij de celdelingen kunnen er mutaties ontstaan, waardoor toch dat genetische patroon een heel klein beetje verschilt van dat van de andere tweeling. Dus daar hebben we al kleine verschillen. Daarna heeft de positie van de baarmoeder invloed op de ontwikkeling van de ongeboren baby. Daarna heeft nog de bevalling invloed. De ene kan het wat makkelijker of wat moeilijker hebben dan de ander. En dan in hun leven hebben ze toch, ook al zitten ze in dezelfde klas, hebben ze ogenschijnlijk dezelfde opvoeding en dezelfde ervaring, is het niet helemaal waar. Ze hebben toch ook hun eigen ervaringen, hun eigen belevenissen. Hun eigen relatie met de ouders. En daar kunnen ook verschillen in ontstaan. Dan krijgen we ook de epigenetica. Hoe een omgeving invloed heeft op je genen. Dus er zijn kleine verschillen. We moeten wel zeggen, het zijn nuances inderdaad. Maar mensen die genetisch het meest op elkaar lijken, dat zijn gewoon de tweelingen, de ene eigen tweelingen. Dus er is geen enkel mens dat zoveel op jou lijkt als in dit geval.
0: Ja, en je hoort ook wel verhalen van identieke tweelingen die inderdaad niet die gemeenschappelijke omgeving gehad hebben, die gescheiden geweest zijn door omstandigheden, 30 jaar alleen geleefd hebben, komen ze plots bij elkaar, blijken ze plots dezelfde job te doen, dezelfde hobby's te hebben en zelfs dezelfde manier van gesticuleren te hebben. Dat lijken allemaal dingen die niet in de genetica zitten, hè, welke job je doet, wat je interesses zijn. En die mensen zijn niet samen opgevoed. Hoe zit dat dan?
2: Ja, dat komt. De eerste, die genen zijn veel belangrijker dan we tot nog toe altijd hebben aangenomen. Dus die heeft wel invloed op onze voorkeuren, op onze hobby's, op ons werkkeuze, beroep wat we gaan doen. Zelfs tot en met het speelgoed waarmee we spelen, de kleur die we mooi vinden, het eten wat we lekker vinden, tot en met de politieke interesse. Hebben de genen grote invloed op. En je kan zelfs zeggen, zij die dus gescheiden van elkaar opgroeien, ontwikkelen zich helemaal zoals het volgens hun genetische pakket. Ze hebben niet de storende factor van dat ze samen opgroeien en dat ze eigenlijk verschillend willen zijn, waardoor je bij tweelingen nog wel eens ziet dat de een juist iets anders kiest om maar niet te lijken op die tweelingbroer of zus. Dat hebben deze tweelingen niet. Die ontwikkelen zich zonder die vergelijking en blijken dan dus inderdaad nog meer op elkaar te lijken dan tweelingen die samen... Ja, samen op om het aan te worden, ja, de invloed van die genetica is heel groot.
0: Ja, daar had ik geen idee van dat genetica inderdaad zelfs wat je lekker vindt en op welke politieke partij je stemt, dat ook in je genen zit. Maar wat
2: en
0: u daar
2: en
0: zegt...
2: En je gebaren. Ja. De gebaren ook, hè. Een manier van lopen, of je aan je haar krabbelt, of noem maar op, of op je nagels bijt. De manier van je lopen, gesticuleren, alles.
0: Ja, maar wat u daar zegt over die identiteitsvorming vind ik ook wel een heel interessant punt. Want inderdaad, als je heel de tijd met een soort van spiegelbeeld leeft, wil je je misschien daartegen afzetten en ga je misschien net moeite doen om net dat beetje anders te zijn. Je ziet wel heel veel ouders die hun identieke tweelingen ook echt als identieke tweelingen naar voren willen schuiven, die hen altijd hetzelfde kleden, hetzelfde kapsel geven enzovoort. Is dat dan geen goed idee?
2: Nou, dat moeten we ook een beetje genuanceerder bekijken. Want ten eerste is het uiteindelijk maakt dat niet uit, blijkt uit onderzoek of je nou wel of niet hetzelfde kleed. Heeft geen invloed op dat ze dan later meer gelijk zouden zijn. Er is onderzoek naar gedaan aan de universiteit in Los Angeles, Fullerton. Door een bekende tweelingonderzoeker, Nancy Siegel. Dat maakt uiteindelijk niks uit. Waar je rekening mee moet houden, dat tweelingen hebben natuurlijk dus een eigen, dezelfde smaak. Vaak vinden ze het leuk om ook hetzelfde aan te hebben. Want ze vinden ook dezelfde kleren leuk. Dus ouders vinden het dan vaak ook leuk, vooral als ze nog klein zijn. En op een gegeven moment komen ze zelf al op een punt, in de adolescentie bijvoorbeeld, dan willen ze niet meer op elkaar lijken en dan kiezen ze ook andere kleren. En dan kiezen ze misschien wel iets tegen hun eigen smaak, maar alleen al omdat ze niet op elkaar willen lijken. Dus dan gaan ze zelf differentiëren. En dan denken ze, ik ben echt anders, ik wil anders zijn, ik wil niet op mijn broer of zus lijken, et cetera. En dan komt dat ook. Maar het is dus niet zo dat we ze niet gelijk kunnen kleden. Want vaak vinden ze het zelf ook leuk. Vooral de eenaaigen vinden dat eigenlijk leuk.
0: Ja, maar denk nooit dat identieke tweelingen inwisselbaar zijn. Dat onthoud ik vooral van dit gesprek.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Het zijn echt twee verschillende personen, ondanks hun overeenkomsten. Ja.
0: Klopt. Heel erg bedankt, Cox Veenstra. Fijne dag nog.
2: Oké, tot ziens.

0: Soms heb je nog geen 2 minuten nodig om een blijvende indruk na te laten. Dat bewijzen de Bokstops met The Letter.
1: Zijn er nog vragen?
0: De Israëlische minister van Cultuur wil 2 documentairemakers hun nationaliteit afnemen omdat ze tegen de kar van Israël gereden zijn. En dat is mogelijk een hardere straf dan hen gewoon te laten vervolgen. Want hoe overleef je in godsnaam als staatloze? Een heel erg goeiemorgen, Gert Bruinings.
2: Goeiemorgen, Babette.
0: U bent directeur van Nansen VZW, dat is een juridisch expertisecentrum op vlak van staatloosheid en vluchtelingenrecht. We noemen ze vaak in 1 adem, hè? Vluchtelingen en staatlozen, nu ook weer. Maar het is niet hetzelfde, voor alle duidelijkheid. Waar ligt het verschil?
2: Ja, dat klopt. Vluchtelingen en staatlozen zijn alle 2 beschermd in het internationaal recht. Maar dus vluchtelingen zijn mensen die hun land ontvlucht zijn uit angst voor vervolging of vanwege oorlog en geweld. En die bescherming zoeken in een ander land. En dus in het internationaal recht wordt een staatloze gedefinieerd als een persoon die door geen enkele staat, krachtens die wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd. Hè. Dat is de juridische definitie. Maar dus kortweg betekent dat is iemand die geen enkele nationaliteit heeft. En dus staatlozen, ja, die kunnen vaak het slachtoffer zijn van dezelfde soort onmenselijke behandeling en schending van mensenrechten als vluchtelingen. Maar het grote verschil is dat staatloos kan je ook zijn zonder dat je op de vlucht bent of dat je ooit het land van herkomst verlaat. Dus wereldwijd is het eigenlijk zo dat de grote meerderheid van staatlozen die leven in hun eigen land. Het land waar ze geboren zijn, waar hun ouders geboren zijn, hun grootouders geboren zijn. Het land dat ze hun eigen thuis noemen, maar hebben de nationaliteit van dat land niet.
0: Ze hebben geen enkele nationaliteit. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen, een leven als staatloze? Welke implicaties heeft dat voor iemand?
2: Dat hangt heel erg af. In de eerste plaats is dat natuurlijk een schending van het fundamenteel recht op een nationaliteit. En dat is een erkend mensenrecht voor verschillende decennia al. Maar de gevolgen kunnen ook heel ver gaan in het dagelijkse leven. Dat hangt een beetje vanaf van waar je staatloos bent. Dus als het staatloosheid een gevolg is van een intentioneel beleid van discriminatie en vervolging, zoals we bekennen in bijvoorbeeld Myanmar, waar de Rohingya worden gediscrimineerd. Die hebben bewust geen nationaliteit gekregen. Mm-hmm. Daar is dat dan heel echt gelinkt aan waar dat mensen dan van zouden vluchten, bijvoorbeeld. Hè. Dus dan is dat eigenlijk over heel het leven door, met veel geweld en discriminatie. Maar waar dat staatloosheid niet gelinkt is aan zo'n situaties, maar eerder een gevolg van gebrekkige wetgeving of foute bureaucratie, leidt het ook vaak tot enorme barrières. Hè. Dus mensen krijgen geen enkel bewijs van identiteit, bijvoorbeeld. Geen geboorteakte, geen identiteitskaart. En doordat ze dat bewijs van wie ze zijn niet hebben, worstelen ze vaak met toegang tot hun basisbehoeften. Onderwijs, gezondheidszorg, werk, huisvesting. Maar ook bijvoorbeeld geen bankrekening kunnen opendoen. Niet kunnen gaan aankloppen bij de mutualiteit om u te registreren. Staatlozen worden daarnaast vaak ook hun politieke en sociale rechten ontzegd. Hè. Ze kunnen niet gaan stemmen, kunnen zelf niet opkomen, maar ook veel persoonlijk. Ze kunnen bijvoorbeeld niet trouwen.
0: Je kan eigenlijk helemaal niks als staatloze, als ik het zo hoor.
2: Ja, opnieuw, het hangt er heel erg vanaf van waar je bent. Hè. In sommige landen krijg je wel die internationale bescherming.
0: En wat is de situatie hier in België? Leven hier veel staatlozen? En hoe leven zij hier? Welke procedures moeten zij door?
2: Eerst is het belangrijk om aan te geven dat in België spreken we over staatloosheid, vooral in een migratiecontext. Dus zijn mensen die naar België gemigreerd zijn of hier geboren zijn tot staatlozen. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die hier met staatloosheid te maken hebben. En net zoals vluchtelingen eigenlijk, is de Belgische staat verplicht om internationale bescherming te geven aan staatlozen. Maar ondanks die gelijkenis is de situatie voor staatlozen in België wel echt heel verschillend. Maar aan de ene kant heb je in België geen administratieve procedure waarin je erkend wordt als staatloze. Dus hier moet je zelf gaan bewijzen bij de familierechtbank dat je staatloos bent. En dat is heel moeilijk. Hè? Hoe bewijs je dat je iets niet hebt? En dan ben je dus afhankelijk van bijvoorbeeld buitenlandse overheden en ambassades. Je moet dan gaan vragen van, kunnen jullie bewijzen dat ik jullie nationaliteit niet heb? Die mensen moeten dan ook zelf, samen met hun advocaten, die nationaliteitswetgeving van die andere landen in andere talen, die vaak heel complex is, ook gaan analyseren om echt maar te bewijzen van ik heb geen recht op die nationaliteit.
0: Ja, dat klinkt
2: en als het dan gelukt...
0: Heel moeilijk inderdaad. En dan, als je daarin geslaagd bent, mag je hier dan wel automatisch blijven? Of is dat ook niet het geval?
2: Ja, dus jammer genoeg blijft daar niet bij. Zelfs als je erin slaagt om het dat u bevestigd te krijgen door de rechtbank, heb je dan hier nog altijd geen automatisch recht op verblijf in België. En moet je nog eens een administratieve procedure doorwandelen om dan een verblijfsrecht te krijgen als staatloze.
0: Ja. Is dat niet gewoon discriminatie? Want er wordt dan een onderscheid gemaakt tussen de rechten voor vluchtelingen en die voor staatlozen, terwijl dat zijn toch allemaal mensen met mensenrechten?
2: Mensen is daar volledig mee eens. Hè. In België is daar eigenlijk ook al meermaals voor veroordeeld geweest door het Grondwettelijk Hof. In 2009, 2012, 2013 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat er sprake was van ongrondwettelijke discriminatie tussen erkende vluchtelingen en erkende staatlozen. En dan specifiek op het vlak van verblijf. Hè. Dat we dus geen verblijf geven aan erkende staatlozen.
0: Oké, dus het Grondwettelijk Hof zegt inderdaad, dit kan niet. Wat doet de Belgische staat dan met die veroordelen? Zijn we daar al mee aan de slag gegaan? Gaat er iets veranderen?
2: Dus na het laatste arrest in 2018 is het weer veel te lang. Heeft het weer veel te lang geduurd. Maar dus in 2024 is er dan eindelijk een specifieke verblijfsprocedure opgestart. Waarbij dan mensen die staatloos zijn een verblijfsrecht kunnen aanvragen. Maar jammer genoeg werd die procedure op een manier ontwikkeld dat er opnieuw heel zware obstakels, die heel zware obstakels met zich meebrengt. En net die obstakels die net zo moeilijk zijn voor staatlozen, hè, zoals het kunnen bewijzen van je identiteit. Ja. En daarnaast zag die procedure bijvoorbeeld ook niet het recht om gehoord te worden, om het zelf te kunnen uitleggen.
0: Ja, dan wordt het helemaal onmogelijk als je niet gehoord kan worden, toch?
2: Ja, want het gebrek aan officiële documenten is net een van die dingen waar de staatlozen mee worstelen. En dan, als je dan niet gehoord kan worden om uit te leggen hoe complex die situatie is, dan wordt het inderdaad heel moeilijk. En net daarom heeft Nansen ook beslist om, ook al waar we eigenlijk blijven, en er is eigenlijk een procedure, herkenden we toch dat die obstakels te groot waren. En daarom hebben wij samen met andere partners in het middenveld opnieuw die procedure gedeeltelijk gaan aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. En nu in juni van 2026 heeft het Hof op een aantal heel belangrijke punten ingegrepen. Dus bepaalde obstakels werden weggenomen en andere elementen werden dan weer versterkt. Net zoals het recht om verzoekers gehoord moeten worden. En dat is een heel belangrijke stap vooruit. Maar het blijft complex en het blijft moeilijk. En daarom blijft Nansen zich ook inzetten om samen met advocaten te werken in de juridische bijstand. Maar langs de andere kant proberen wij ook te blijven zeggen tegen beleidsmakers en wetgevers dat de obstakels die er nog altijd zijn, dat die inherent gelinkt zijn aan staatloos zijn. En dat er eigenlijk een beetje een te grote miskenning is van wat het betekent om staatloos te zijn.
0: Ja, duidelijk. Goed dat we dat eventjes helder kunnen krijgen wat dat betekent en dat er toch wel echt nog aan die regelgeving gemorreld moet worden. Hebben we enig idee hoeveel staatlozen er op ons grondgebied zijn? Weten we dat?
2: Helaas is dat ook een beetje een complex verhaal. We weten het niet precies. En op zich is dat al veelzeggend. Maar in België schrijft de Belgische overheid schrijft personen enkel in het Rijksregister als staatlozen als hun statuut bevestigd is door de rechtbank. En dus eind 2025 waren er zo 570 erkende staatlozen in België. En daarnaast waren er ook nog eens 500 mensen die een verzoek ingediend hebben bij de rechtbank en die nog aan het wachten zijn op een beslissing. Maar dat is niet het volledige plaatje, hè, want
0: ja, sommigen zijn hier als vluchteling natuurlijk. Ja.
2: Sommigen zijn hier als vluchteling, sommigen zijn hier als familieleden. Die zijn ingeschreven op andere verblijfstatuten. En daarnaast heb je ook nog eens 19.000 mensen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister als onbepaalde nationaliteit. En dat wil zeker niet zeggen dat die allemaal staatloos zijn. Maar wat we wel zeker kunnen zeggen, is dat veel staatlozen niet geregistreerd zijn als staatlozen en dat het effectieve cijfer veel groter is.
0: Ja. En nu die Israëlische minister van Cultuur, die wil twee documentairesmakers hun nationaliteit afpakken, waardoor ze staatloos worden. Dat is een vreselijke straf als ik jou hoor, dat is nu wel duidelijk. Is dat iets dat ook hier kan uitgesproken worden? Kan de Belgische staat ook zeggen als iemand een vreselijke misdaad begaat van oké, jij bent geen Belg meer, jij bent vanaf nu staatloos?
2: twee delen. In België kan je ook onvrijwillig je Belgische nationaliteit verliezen, maar dat kan niet zomaar. Hè. Het gaat om heel uitzonderlijke situaties en bij heel strikt wettelijk voorgeschreven voorwaarden. Dus iets waar dat je, het voorbeeld dat jij bespreekt, waarin je om politieke redenen je nationaliteit verliest, dat gaat niet gebeuren in België. En het allergrootste principe blijft dat in België eigenlijk de overheid verplicht is om te vermijden dat iemand door het verlies van de Belgische nationaliteit staatloos zou worden. Dus hier is er wel een sterke bescherming tegen het staatloos worden. Dus als je twee nationaliteiten hebt, dan is het gemakkelijker. Maar als je als gevolg van het wegnemen van, de nationaliteit staatloos zou worden, dan is dat in België niet toegestaan.
0: Ja, en dat is een goede zaak, want er zijn duidelijk al genoeg mensen die in de hel zitten die staatloosheid heet. En er is duidelijk nood aan betere en transparantere procedures en bijstand voor die groep. Daarvoor zet jij je dus in met Nansen VZW. Heel erg bedankt voor de uitleg, Gert Bruinings. Zometeen iets heel anders, dan hebben we het over hoe een fetish ontstaat. Dat begint blijkbaar al heel erg vroeg als je nog in de pampers zit. Maar eerst is er Mona met het verkeer.
3: Op de A12 richting Antwerpen is de afrit Boom versperd door een ongeval. En vandaag trekt een betoging door het centrum van Brussel en langs de Kleine Ring. Er wordt hinder verwacht tot 2:30 deze namiddag.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: Radio 1.

0: Het themamuziekje van Coupling, nog altijd een van de grappigste series over de liefde hier uitgevoerd door Cake. Perhaps, perhaps, perhaps.
1: Zijn er nog vragen?
2: Radio 1.
0: Er zijn zeker nog vragen hierover.
3: In Antwerpen start zometeen het proces tegen een tandarts uit Wilrijk die tientallen patiënten zou hebben aangerand of verkracht. De man van 72 zou een keelfetisj hebben. Hij voerde jarenlang zogenaamde keelontsmettingen uit bij zijn patiënten, een medische behandeling die niet bestaat. Daarbij ging hij met zijn vingers diep in de keel van vrouwen, raakte hij opgewonden en filmde hij behandelingen.
0: Een tandarts met een keelfetisj. Het brengt ons bij de vraag, hoe ontstaat zoiets? Hoe kom je aan zo'n fetisj? Goedemorgen, Rick van Lunzen.
4: Ja, goedemorgen.
0: U bent arts-seksuoloog bij de Nederlandse Vereniging van Seksuologie. Ja, hoe ontstaat een fetisj? Waar begint dat?
4: Op zich is dat best een ingewikkeld verhaal. Maar wat je moet snappen is dat in de kinderjaren de lichamelijke seksuele reacties, het lichamelijk opgewonden worden, in allerlei situaties optreedt, maar vooral bij elke heftige emotie. Bij angst, bij blijdschap, bij opwinding enzovoort. En als er nou van alles misgaat in iemands seksuele ontwikkeling, raken die lichamelijke seksuele responsen als het ware gekoppeld aan iets wat in die kinderjaren vaak voorbij komt. En dat kan dus iets positiefs zijn, maar dat kan ook iets negatiefs zijn. Zo weten we bijvoorbeeld dat bij sommige mensen seksueel misbruik leidt tot genitale responsen. En als dat in de kinderjaren bij herhaling gebeurt, dan kan het gebeuren dat iemand bijvoorbeeld alleen maar opgewonden kan worden door misbruik te plegen of te ondergaan of eraan te denken.
0: Ja, dat is iets heel traumatisch. Moeten we dan zo zien dat fetisjen meestal ontstaan bij mensen die een trauma hebben meegemaakt in hun vroege jeugd?
4: Dat hoeft niet per se een trauma te zijn, maar wat er heeft ontbroken zijn de belangrijke ingrediënten voor een gezonde seksuele ontwikkeling. En dat is in de eerste plaats opgroeien in een veilig en warm nest, een veilige hechting noemen we dat. En verder allerlei positieve boodschappen over liefde, intimiteit, respect en seksualiteit. En als dat er allemaal niet is, en bovendien als er ook nog een brein is wat niet goed in staat is tot inlevingsvermogen, dan loop je een verhoogde risico op het ontstaan van wat wij noemen een parafilie, het seksueel opgewonden worden door iets ongewoons.
0: Ja, kunt u dat misschien nog heel even concreet maken? Want het verhaal van het misbruik is inderdaad een trauma. Dat maakt gelukkig niet iedereen mee. Zijn er dingen zoals bijvoorbeeld een voetenfetisj? Dat komt vrij vaak voor. Hoe ontstaat dat in een babyfase?
4: Niet in een babyfase, vooral in de kinderfase, zeg maar in de eerste 7, 8 levensjaren. Ik heb meteen een voorbeeld van een patiënt die een vrouw die alleen maar seksueel opgewonden kon worden door voeten. En wat bleek, die was opgegroeid in een vreselijk gezin waar vader en moeder geen aandacht hadden voor de kinderen en elkaar de tent uitvochten. En ze kende eigenlijk maar één gelukkig moment in haar jeugd, namelijk dat was één keer per jaar kwam haar tante op bezoek en die zat dan een beetje, en zij zat dan onder tafel en dan was ze een beetje aan het voetje vrijen. En zo raakte geluk gekoppeld aan de voeten van tante. En bij haar is dat vast gaan zitten aan haar seksualiteit. Ja. En als je heel goed kijkt, heeft iedereen wel ergens een beetje een fetisj. Maar het is pas soms problematisch als iemand echt alleen maar door dat ene rare onconventionele gebeuren opgewonden kan raken. En dat kan alles zijn. Dat kan de Eiffeltoren zijn, dat kunnen luiers zijn, dat kunnen geïsoleerde lichaamsdelen zijn. Zoals waarschijnlijk bij deze manier het de mond is geweest, waar in de kinderjaren iets mee is gebeurd, ofwel positief ofwel negatief. Ja. En dat is helemaal aan elkaar vast gaan zitten. En hij is daar uiteindelijk zo door geobsedeerd geraakt dat hij daar helemaal in vast is komen te zitten. En
0: dat het gevaarlijk is geworden voor anderen.
4: En gevaarlijk is geworden voor anderen. Want kijk, heel veel mensen hebben ongewone seksuele voorkeuren, maar de meeste van die mensen die weten dat in te bedden in een normaal leven zonder ooit grenzen van anderen te overschrijden. En dat heeft deze meneer duidelijk wel gedaan. En ik ken deze casus verder niet. En ik weet dus niet precies wat er mis is gegaan in zijn voorgeschiedenis. Maar het is iets wat er vanaf zijn puberteit zichtbaar is geweest.
0: Ja, nu, ik kan me voorstellen, u zei dat er in de jeugd allicht iets positief of negatief gebeurd is en dat daar een koppeling gebeurd is. Ik kan me voorstellen dat heel veel jonge ouders nu denken, help, moet ik daar ook op beginnen letten? Ik wil niet dat mijn kind later iets verkeerd gaat doen, een fetisch ontwikkelt. Wat moet je met deze info?
4: Het is een hele simpele boodschap. Ouders hoeven zich niet ongerust te maken als zij A, zorgen voor een warm en veilig nest en B, kinderen vertellen en leren dat seksualiteit en intimiteit en respect en consent belangrijke ingrediënten zijn in ieders leven. Als je in een gezond, evenwichtig gezin opgroeit en een gezin wat positief is over relaties en seksualiteit en waar jij de boodschap krijgt, mijn lijf is van mij, mijn seksualiteit is van mij en ik overschrijd de grenzen van anderen niet, dan komt het allemaal goed.
0: Dat is een fijne boodschap op het einde van dit gesprek, want we hebben toch wel heel wat nieuwe inzichten nu gekregen over fetishen en hoe ze ontstaan. Heel erg bedankt daarvoor, Rick van Lunzen. En trouwens, als je geïnteresseerd bent in dit thema, moet je zeker straks luisteren naar Compagnie Merkpool, want daar gaan ze het straks ook hebben over kink. Dat is een soort erotisch laboratorium waar je kinks kan gaan ontdekken in de 404 in Gent. We hebben het zo meteen over iets totaal anders. Pokémon, dat is voor na Leon Bridges met Light the Way.

0: Een van de vaste waarden in onze Vox-lijst. Leon Bridges met Light the Way. Morgen is Vox trouwens hier weer te horen op Radio 1.
1: Zijn er nog vragen?
0: Die zijn er zeker en wel hierover. Ja, gotta catch 'em all. Dat is nog steeds het credo van veel mensen, zo blijkt. Want woensdag was het stormlopen in verschillende winkels waar Pokémon-kaarten te krijgen zijn. Waarom toch is Pokémon nu al 30 jaar zo'n hype? Een heel erg goeiemorgen, Yves Bruyne.
2: Goeiemorgen.
0: Jij bent eigenaar van de winkel Flashcards. Dat is een van de winkels die woensdag bestormd zijn geweest door mensen die de nieuwe Pokémon-kaarten wouden kopen. Is het echt zo'n stormloop geweest, Yves?
2: Woensdag was echt een stormloop. Mensen rijden lang, auto's, heel de straat volgeparkeerd. Maar niet alleen woensdag. Vandaag gaan we ook open om 12 uur. En we hadden onze stok verdeeld over verschillende dagen. En er staat alweer het eerste volk 5 uur voor openingstijd.
0: Nee, dat meen je niet.
2: Ja, dus er staat nu al denk ik weer 30, 40 man. En we gaan pas open binnen 2,5 uur.
0: Oh god, en ga je die dan koffie brengen of zo? Of...
2: Ja. Dus ik heb hier iemand en die brengt de koffietjes naar de klanten die graag een koffietje willen. Dus dat gunnen we ze wel. De dedication die ze dan willen voor het product. En dan krijgen ze een koffietje bij. Ja.
0: Dat moet beloond worden. Maar je moet me toch eens uitleggen, Yves, van waar die dedication. Want ik herinner me inderdaad dat Pokémon 30 jaar geleden opkwam. Dat was gewoon iets op de speelplaats waar we wat mee bezig waren. Wat kaartjes ruilen. En als je dan Pikachu had, dan was je plots populair. Maar ik weet dat dat in dezelfde tijd was als de Flippo's bijvoorbeeld. Daar heeft nooit meer iemand iets van gehoord. Ja, Pokémon, daar spreken we nu nog altijd over. De mensen staan 5 uur aan te schuiven aan jouw winkel. Hoe komt dat? Wat maakt Pokémon zo anders?
2: Ja, het heeft eigenlijk verschillende factoren. Hè. Het nostalgische van de generatie die nu 30, 40 jaar is. Die voelen hun eigen terug kind als ze met de kaarten bezig zijn. Naast dat is de investering natuurlijk het grootste punt. Hè. Er worden heel veel winsten gemaakt met Pokémon. En het is ook wel officieel bekeken als een van de beste investeringen van de wereld. Maar ja, je moet de gulden middenweg vinden. Je moet het leuk vinden. Je kunt het bekijken als investering. Maar ja dus dat vooral.
0: Maar er wordt niet meer mee gespeeld met die kaart. Het gaat er echt over om ze te hebben. Soms voor je eigen plezier en soms voor het plezier van je bankrekening, dan zal ik zeggen.
2: Jawel, het spel wordt nog altijd zeer hard gespeeld. Vorige week was er nog het WK in Amerika, als ik goed ben. Daar is trouwens ook een Belg op de 5e plaats of op de 4e plaats geëindigd. Dus het spel is zelf ook nog gigantisch groot.
0: Oké. En voor de leken, waaronder ik mezelf zeker reken, wat staat er eigenlijk op zo'n kaart? Dat is een figuurtje, een Pokémon. En dan staan daar nog wat getalletjes bij. Zijn dat eigenschappen van die Pokémons? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dus de kaarten zijn eigenlijk gemaakt echt puur voor het spel te spelen. Er staat op een aanval, een defense, de energies waar ze mee moeten spelen, de HP, hoe sterk dat de kaart is. En onderin staat ook nog een setnummer. Bijvoorbeeld 3 van 102. Dus dan proberen de mensen die een collectie willen alle 102 kaartjes van die collectie te verzamelen.
0: Oké. En hoe duur is zo'n Pokémon-kaart gemiddeld?
2: Je hebt kaarten van 3 cent. Maar je hebt kaarten van 3,5 miljoen, 16 miljoen, 1 miljoen. Dus ja, het gaat alle kanten op.
0: Wow.
2: Dat is ook het voordeel in de hobby. Voor iedereen is er wel iets wild.
0: Ja, er is voor elke Pokémon-kaart. Mag ik vragen hoeveel jouw duurste kaart waard is?
2: We hebben op het moment de First Edition Charizard bij ons in bezit. Zelf gepoeld, ooit ook uit een pakje. Die waarde zal nu rond $1 miljoen gaan.
0: Jezus, $1 miljoen voor een kaart. Yves, dat moet toch dat je denkt, dit is mijn kapitaal. Als ik deze Charizard verkoop, dan kan ik, weet ik veel wat, op een eiland gaan zitten.
2: Ja, maar ik zou er heel veel moeite mee hebben voor die kaart te verkopen. Die zit ook puur in mijn collectie, zelf gepoeld, zelf gegraded. Dat is part of my life, denk ik dus.
0: Ja, en wat bedoel je precies
2: ik zou er niet gelukkiger van.
0: Zelf gepoeld, zelf gegraded, want dat is voor mij ook dus Chinees.
2: Ik heb die zelf ooit uit een pakje gehaald, net voor corona. En dan kan je die kaarten laten graderen op echtheid en op kwaliteit. In Amerika, bij de firma PSA. Die heeft daar een score gekregen van 10 op 10, dat die eigenlijk in de perfecte staat is. En daarom is die waarde eigenlijk ook zo duur.
0: Ja, ja, ja. En wist jij meteen toen je die kaart in handen had van wauw, dit wordt wat, dit zal tegen het miljoen gaan? Of is dat dan pas gekomen toen je die grading kreeg uit Amerika, dat je de bevestiging had van ik ben op papier miljonair?
2: Nee, want toen ik dat pakje opendeed, dan was die kaart misschien een paar duizend euro waard. En na het graden 10, 20, toen begon corona, toen kwam eigenlijk de eerste echte grote boom in de Pokémon. Toen kreeg ik ineens op biedingen 50.000, 100.000. Ik denk, ja, maar dat is hier gek. Maar toen zei ik al van, nu mogen ze al een miljoen bieden. Die kaart gaat gewoon niet weg. Dat is een ervaring die ik heb meegemaakt. Zolang ik het niet nodig heb, zal ik hem zeker niet verkopen.
0: Het is heel mooi dat je er met zoveel passie over spreekt. Hoe overtuigd ben je dat de mensen die daar nu buiten aan je winkel staan en die woensdag ook in de rij stonden, dat die even gepassioneerd zijn? Misschien zijn het gewoon wel mensen die graag ook een kaart van een miljoen willen trekken en hun kansje wagen?
2: Ik denk dat er zeker mensen met passie in de rij staan. En ik denk dat er ook mensen zijn die zeker in de rij staan puur om product goedkoper hier in de winkel te krijgen om het dan direct online door te verkopen. Ja. Want dat is eigenlijk de meeste business nu. Hè. De resellers, de opkopers, die alles opkopen.
0: Een ander gevaar lijkt mij ook wel valsmunterij. Hè? Want er moeten toch mensen zijn die zich bezighouden met het zo goed namaken van die meest waardevolle kaarten dat je het verschil bijna niet ziet. Gebeurt dat vaak?
2: Ja, er is natuurlijk namaak, maar als je iets van ervaring hebt, dan haal je ze wel makkelijk uit. De printers die Pokémon gebruiken, worden blijkbaar gedrukt in 16 laags. Dus om dat na te maken, is blijkbaar wel onmogelijk.
0: Ja, en om zeker te zijn dat je geen valse kaart koopt, kan je het dan beter in een winkel zoals de jouwe kopen dan online van iemand die ze doorverkoopt?
2: Ja, klopt. Op zo'n platformen zoals Vinted, Marktplaats, Tweedehands wordt heel veel gefraudeerd. Dus als je echt kaarten wil kopen, koop gewoon bij de TCG-stores of Dreamland, Carrefour, verkoop Pokémon, dan ben je altijd zeker.
0: Oké, en bij jou in de winkel dus enkel echte Pokémon-kaarten. En jouw zaak zal de komende tijd weer extra goed draaien, want Pokémon viert 30 jaar en de hype is nog steeds heel duidelijk, heel erg levend. Dankjewel om ons uit te leggen waarom. Yves Bruyne.
2: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Show Galbert en Valentina met Gabriel. Zometeen het fijne gezelschap van Linde Merkel. Ik wens jou alvast een heel fijn weekend. En heb je iets gemist, dan is er altijd VRT Max. Tot later.
1: De Verrekijkers.
2: De wereld in één uur.
3: Honger. Tarieven.
2: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
3: Europa in woelig water.
2: Helder.
3: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
2: Voorbij de waan van de dag.
3: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
2: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
5: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
6: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
7: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
8: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: VDK Bank.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be.
11: Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imoscoopman!
12: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
13: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
16: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
15: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recupel.
18: Nog voor jij kan denken...
19: Ik heb gelijk geen energie.
18: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
20: Oh, mijn rug zit vast.
18: Heeft je osteopaat je al met de juiste...
20: Oh.
18: Verrast?
19: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
18: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
22: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
23: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
22: En wat maakt u dan blij?
23: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
22: Ah, daar lekker alcoholvrij biertje.
23: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
24: Sportzot.
22: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
25: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
26: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
25: Tot 10 jaar?
26: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
25: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
26: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
27: Outfit kiezen. Drie minuten.
28: Ja.
27: Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
28: En nu?
27: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7. De podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur. Het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
29: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met

0: Gert van Boksel. Er is al maar meer stroom nodig voor datacentra in ons land. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia. Datacentra zijn bedrijven vol computers en servers die digitale gegevens opslaan en doorsturen. En meer van die centra willen zich in ons land vestigen door onze centrale ligging in Europa. En we hebben ze ook nodig, zegt Carol Santens van de Associatie voor Digitale Infrastructuur.
1: Heel veel van wat we in ons dagelijks leven doen of gebruiken. We staan op, we nemen de gsm ter hand, we lezen de krant. We zeggen oké, ik ga naar kantoor trekken, we zetten Waze op. Ondertussen luister je naar een podcast op Spotify. Je gaat met de collega's gaan eten 's middags en we doen een Payconic. Wel, dat zijn natuurlijk allemaal zaken die ergens fysiek in een datacenter gebeuren.
0: De datacentra die nu al in ons land staan verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus de komende jaren een veelvoud. Duizenden leerlingen van Vlaamse basisscholen zijn vanmorgen niet met de auto naar school gebracht, maar zijn zelf met de fiets, te voet of met de step gekomen. Ze doen mee aan de Strapdag, Stappen en Trappen, die bedoeld is om ouders af te raden om altijd de auto te gebruiken en om kinderen te motiveren om meer te bewegen. Ook in de Wijze Eik in Mariakerke bij Gent doen ze mee.
2: Ik vind dat heel leuk, zodat je een beetje je beweging kan hebben en veel kan sporten.
3: Ik had nog een fiets bij mijn oma en opa en dan heb ik die genomen voor toch met iets naar Strapdag te komen.
4: Met de golkar, alsof dat ik een ambulance ben.
5: Ik vind dat wel belangrijk dat we niet altijd met de auto gaan komen, want anders gaat de wereld een beetje meer kapot en is het milieu niet meer zo goed.
0: In de Spaanse enclave Ceuta is de politie sinds vanmorgen honderden migranten aan het overbrengen naar een nieuwe opvangplek. Dat verloopt in een gespannen sfeer. Er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ceuta is de Spaanse stad aan de Noord-Afrikaanse kust waar eind juli tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. In het nieuwe opvangcentrum zijn er 1700 plaatsen om te slapen, maar er zouden nog altijd 3000 migranten in Ceuta verblijven. Tot nu toe sliepen de meesten op het strand. En de Russen kiezen vanaf vandaag tot en met zondag een nieuw parlement. Op verschillende plaatsen zeggen burgemeesters en gouverneurs vanmorgen dat er Oekraïnse drones uit de lucht geschoten zijn. De uitslag van de parlementsverkiezingen zal geen verrassing zijn, omdat de enige partij die kritisch is voor het Kremlin niet mag deelnemen, verwachten analisten dat de partij van president Poetin opnieuw een ruime meerderheid zal behalen. Het weer wisselend bewolkt, voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden, na de middag overal droog tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt, met vooral aan zee wat lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
7: Radio 1. Compagnie Merkpunt.
8: Goedemorgen en smile voor de foto, want we zitten in het fotomuseum vanmorgen met een mooie compagnie. En jij hoort daarbij natuurlijk. Dit is Jungle met Someday, Somewhere.

0: Jungle, Someday, Somewhere. Onze gast vandaag is Slons, die in alle vroegte een wandeling heeft gemaakt doorheen het Fotomuseum. Ze deed dat niet alleen, maar in goede compagnie. Daar hebben we het straks over. Welkom, welkom, welkom, welkom.
1: Dag Linde, goedemorgen.
0: Hallo. Jij moest niet van ver komen eigenlijk vanmorgen, hè?
1: Nee, 5 minuutjes, hè. Ik woon hier achter de hoek, quasi.
0: Ja, het Fotomuseum, was hier al ooit geweest?
1: Ja, natuurlijk. Het is achter mijn hoek.
0: Ja, dan wandel je hier al gemakkelijk eens binnen, hè. Mensen kennen jou uiteraard als deze zangeres. Favoriete zin. Alle kindjes blaar. Ja. Ja. Hoe is het met jou en je muziek?
1: Wel, met mij persoonlijk is het goed. Ik ben nog altijd muziek aan het maken. Niet alles haalt de radio. Maar ik ben wel bezig. Ik ben ook bezig met theater. En alles wat ik leuk vind, ben ik aan het doen. Dus ja, top.
0: Ja, wat een leven eigenlijk, hè?
1: Echt, ik ben gezegend. Zo voel ik me.
0: Dat acteren, daar wil ik het straks graag nog uitgebreid met jou over hebben, Slons. Ook over de andere culturele liefdes die je koestert, want dat zijn er wel wat. Er was de afgelopen weken wel wat heisa over jouw samenwerking die je had met Fabio, de rapper die in opspraak kwam met een nummer dat kwetsend werd bevonden voor de Aziatische gemeenschap. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ik was een beetje flabbergasted, omdat 3 dagen geleden hadden we samen het nummer uitgebracht, GVA. Wat eigenlijk een soort lied staat voor verbinding. Hè? Antwerpen, de stad waar iedereen welkom is.
0: Ja, alles waar jij voor staat.
1: Alles waar ik voor sta. Dus ik was een beetje uit mijn lood geslagen toen dat nummertje uitkwam. En ik werd dan ineens guilty gevonden by association. Terwijl dat dan natuurlijk los staat van wat ik gedaan heb met hem. En ik kreeg dan veel commentaar van, wilde jij met zo iemand samenwerken? Maar ja, 1, ik was niet op de hoogte van dat nummer ging uitkomen. En 2, ik ben een bruggenbouwer, geen murenbouwer. Dus sowieso, onze demografie verschilt al, maar daar kijk ik over. Ik duw mensen niet in vakjes, dus ik stond heel open voor die samenwerking. Omdat een demo dat hem doorgestuurd had, gewoon, ik vond het direct goed. Dus als ik het goed vind, dan doe ik dat.
0: Ja, laten we het in deze compagnie vooral over jou hebben en over de bruggenbouwer die jij bent. Ik zei het net, je hebt nog voor de deuren van het Fotomuseum opengingen, officieel, heb jij hier een wandeling mogen maken. Ik heb voor jou de perfecte partner gezocht om met jou mee te wandelen. Die komt er straks bij zitten, Swat. We hebben hier nog heel wat te doen en ik ben blij dat jij er bent.
2: Yay. Radio 1.

0: Alle kindjes blij, want Slongs is in de house en ze lacht naar mij. Ik heb chance. We zitten in het fotomuseum vanmorgen en ik zei het, Sons heeft hier vanmorgen gewandeld samen met een prachtige sidekick die ik voor jou heb geregeld in de vorm van Noortje Palmers. Goedemorgen, dag Noortje.
1: Goedemorgen.
0: Je bent fotograaf en jullie kennen elkaar, hè?
2: Jazeker.
1: We go way back.
2: Ja, way back. Meer dan 10, 12 jaar. Je hebt mij geshoot voor een blad.
1: Het stadsmagazine. Ja. Ik heb u met een opblaasbare donut in de
2: vijver gestoken. In de fontein.
0: Ja. Ja. Sounds like Noortje Palmers. Ongeveer de kleurrijkste fotograaf die ik ken. Huisfotografe van Billy. De krantenbijlage van het Nieuwsblad onder andere. Maar ik ken jou vooral, Noortje, van jouw maatschappelijk geëngageerde projecten. Snel wandel jij ons even door jouw favoriete projecten van de afgelopen jaren, alsjeblieft.
1: De meeste mensen gaan mij misschien nog kennen, ook al is dat al 7 jaar geleden, van Taboep, waar dat we Instagram getest hebben met zijn tepels toelaatbaar of niet. Mm-hmm. Ja, knutselen met borsten. Maar voor de rest knutsel ik ook graag met mensen. Mm-hmm. Ik hou van mensen en vooral van mensen die anders niet echt een podium krijgen. We leven in zo'n individuele maatschappij dat ik heel hard zoek in mijn werk naar verbinding. En om een of andere reden ben ik in de massaportretten gerold. En dat is mijn taal nu om mijn en andere mensen hun verhalen te vertellen. Daar heb ik ook een grote expo in een museum in Duitsland, in Hagen. 400 vierkante meter met mijn grote massabeelden. Dat was fantastisch, 1 jaar geleden.
0: Waar ben je nu mee bezig?
1: Wel, mijn nieuwste thema, waar ik nu echt brandend mee bezig ben, gaat over dak- en thuislozen. Ik woon in Antwerpen, in wat ze soms de ghetto noemen. En dat heeft voor- en nadelen. Het is heel volks, maar dat maakt dat als ik naar mijn werk wandel, wat maar één straat is, dat ik altijd dezelfde mensen op straat tegenkom. En waarom geen goeiemorgen zeggen? Iedereen is mens en dat zijn de meest onzichtbare mensen in onze maatschappij. En die worden ook allemaal naar onze buurt geduwd. Dus ik wil heel graag die mensen hun verhaal laten vertellen, want je belandt ook niet zomaar op straat.
0: Die armoede is ook iets waar jij van wakker ligt, Slons?
2: Ik denk dat inderdaad ook wel een rode draad is in al wat ik doe. Als ik mij inzet voor een benefiet of iets, dan is het meestal voor mensen in armoede, daklozen en thuislozen jongeren. Ik ben meter van de Betonnen Jeugd. Dat is een organisatie die dat 2-3 keer per week jongeren tussen de 18 en de 25 het gevoel van thuis geeft door gewoon samen te koken of door de immens complexe papierzwendel te loodsen die dat je op school niks over leert, jammer genoeg. Ik zit mij daar ook met dezelfde doelgroep.
0: Ja. Dus de ideale match, dacht ik, deze twee, zet ik even samen. Die ene met de blonde krullen, de andere met de zwarte lokken. En zij hebben hier vanmorgen een wandeling gemaakt langs de 3 nieuwe expo's die er gisteren zijn geopend in het fotomuseum. Straks hoor je Slongs en Noortje Palmers over wat ze zagen en wat ze voelden. Maar eerst deze Miles Kane en Electric Flower.

0: Amy Winehouse en It's My Party. 10 minuten extra naar Antwerpen op de E313. Vanaf Ranst op de E34 van Antwerpen naar Zelzate tussen Waaslandhaven Oost en Melcelen. Vertragen daardoor een ongeval op de rechte rijstrook. En ook op de A12 van Brussel naar Antwerpen is door een ongeval de afrit Boom versperd.
1: Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
2: Radio 1.
3: Compagnie Merkpool.
0: De compagnie is met 3 dames voorlopig nog vanmorgen. Ik zit in het Antwerpse Fotomuseum met zangeres Slongs en fotografe Noortje Palmers. Voor de ene is fotografie haar leven. De andere vindt het wel eens leuk. Maar om daar nu per se haar wekker voor te zetten, dat wist ze toch niet zo goed. Dit berichtje kregen we gisteren nog van jou, Slongs.
4: En ik was ook aan het denken, 8:30. Is dat niet wel lang voor 1,5 uur rond te lopen om die tentoonstelling? Is ook zo precies midden van de nacht. Is 9 uur ook goed.
0: Was ze op tijd vanmorgen, Noortje, voor jullie fotodate?
5: Het leek even van niet, maar die zat gewoon al binnen op ons te wachten.
0: Ja, die was
4: echt... Ik was te vroeg, jullie waren te laat.
0: Het was de moeite toch, denk ik. Want sinds gisteren zijn hier in het Fotomuseum in Antwerpen 3 nieuwe expo's. Hoe hebben jullie het aangepakt? Waar zijn jullie mee begonnen samen?
4: Wij werden een goede gids. Wij waren rond, er was iemand van het Fotomuseum dat ons heel veel informatie heeft gegeven over de kunstenaars en de exposities.
5: We zijn begonnen met de Power Woman, de Mexicaanse Graciela
0: Iturbide. Ja. Een inderdaad Mexicaanse kunstenaar. Het is haar eerste grote overzichtstentoonstelling in België. Wat hebben jullie gezien? Welke beelden werden jullie voorgeschoteld?
4: Ik was wel een beetje onder de indruk, zeker als je haar verhaal kent. Ze heeft haar dochtertje verloren, dat 6 jaar was. En je vindt toch wel in haar werk die morbiditeit terug. Gezien hoe ouder dat ze wordt, hoe meer dat het werk misschien iets lichter wordt. Maar je vindt toch wel die donkerheid ook terug.
5: In al die beelden zat echt wel een soort van frictie. En een bruid met een schedel en... Ja. De vrouw staat heel erg centraal. En gewoon supersterk. Die Mexicaanse cultuur kun je ook heel goed voelen.
0: Ja, want de dood zit heel erg verweven ook in de Mexicaanse cultuur.
5: Dia de
0: las Muertes. Ja. Inderdaad, ons Allerheilige vieren zij. Dat is een heel uitbundig feest dat daar gevierd wordt. En dat merk je ook in haar fotografie?
5: Wel, het eerste wat aan mij... opviel was, ik zou die beelden in kleur willen zien. Maar ja, ik ben natuurlijk heel kleurgericht. Dat is mijn taal, mijn leven. En het zijn zwart-wit beelden, maar je voelt in alles dat die heel kleurrijk zijn.
4: Ja, ik denk als je het in kleur zou zetten, dat je misschien de aandacht weghaalt van de blik van de mensen dat ze gefotografeerd hebben.
0: Ja, sterke blikken hoorde ik jullie zeggen. Veel emoties.
5: Ja, en toch heel sereen, hè? Allee, niemand... lacht of geeft overdreven emoties. Eigenlijk staat iedereen daar redelijk sterk, trots en star op of zo.
4: Ja, en je ziet ook de bittere pijn van het lijden, hè, van het zijn. Zie je ook weer spiegeld in de groeven van die oudere dames hun gezichten. En ook zelfs van die jongere vrouw. Die ene foto van die vrouw met die baby, die aan de borst gaat liggen. Maar je ziet in die haar een blik, ik heb zoveel geleden. Je ziet dat die haar leven niet... roze geuren, maneschijn en My Little Pony is geweest.
0: De andere 2 expo's lieten jullie niet op jullie kleurhonger zitten, denk ik. Leonard Pongo, laat ons het even over hem hebben. Een Belgisch-Congolese kunstenaar die fotografeert, hij filmt ook, is bezig met textiel- en printtechnieken, maakt multimedia-installaties. Wat hebben jullie van hem gezien?
5: Op de website was ik niet helemaal overtuigd dat mij dat iets ging doen. Dacht ik eerder voor de 2 vrouwelijke fotografen iets te voelen. Maar dit is een expo die je moet voelen.
4: Je moet in die ruimte staan.
5: Ja, en het is fotografie, maar het is eigenlijk een beleving. Mm-hmm. Het komt binnen, je staat precies midden in de natuur.
4: Ja. Ik had geapprecieerd dat er misschien ook nog een geurkaars of zo had geweest.
0: We geven het mee.
5: Zo'n rainforest.
4: Ja, zo wat dingen zo. Ja.
0: Ja, want de foto's die hij maakt, die heeft hij allemaal gemaakt in Congo.
5: Ja, met de bananenplant echt als centrale leidraad. Maar ik was vooral door de videobeelden van een bijna uitgezoomde, bewegende aard... Ja, niet de aardbol, maar...
4: De natuur als een wezen op zich, hè? Ja. Als een identiteit, als een figuur.
5: Als groots.
4: Groots, alomvattend figuur. Want je op een gegeven moment hoorde ook een hartslag. En dan... En ik had het daarnet gehad over de Schumann frequency, de frequentie van de aarde. De aarde ademt. De aarde heeft een hartslag. 8,74. Ongeveer. Yes, I know that shit. En dat voelde wel zo. Die aarde dat mag praten. Het geritsel van het gras. Het vallen van de regen of van een waterval. En al die geluiden tegelijk. Het is de aarde dat praat.
5: Dat is wat ik bedoel met dat grootste. Er is één videobeeld wat zo uitgezoomd is. En dat is een bos. Maar het kon evengoed een wollen trui zijn die beweegt. En ja, het voelde heel groots en heel dichtbij tegelijk.
0: Ja, het voelt alsof we jullie daar even verloren zijn in de jungle.
4: Ik had er wel wat langer kunnen zitten.
0: Ja. Mm-hmm. Kijk, ja. Je kan straks nog terug, hè. Slongs, de dag is nog niet voorbij, hè. We moeten het nog hebben over de derde expo. Lola Pertsovsky, een Française, die fotografie gestudeerd heeft in Brussel, daar ook is blijven plakken. De fotoreeks die hier van haar hangt, heeft ze in het huis van haar moeder genomen. Welke beelden hebben jullie daar gezien?
4: Het leven zoals het is, maar de dingen waar we elke dag aan voorbij gaan.
0: Geef eens een voorbeeld.
4: Hoe dat de zon valt op een appel die daar in een fruitmand ligt.
0: Mm-hmm.
4: En daar stoppen we misschien te weinig bij stil. De condens op een ei, dat waarschijnlijk net uit de ijskast komt. En hoe dat het licht dan ook weer weerspiegeld wordt in die kleine druppeltjes op dat ei.
5: Ja, daar hadden wij een hele toffe discussie, want ik denk natuurlijk... vanuit mijn zijn en mijn job en mijn blik heel beeldend. Dus ik voel dat wel elke dag. Als ik ergens nu dat elastiekje hier zie liggen...
0: Ja, jouw job is kijken natuurlijk, Noortje.
5: Ja, dus dat is een groot verschil. En daarom kon ik die expo zo appreciëren. Omdat ik dat heel herkenbaar vind. Ik heb op mijn telefoon ook beelden van een ei. En ja, random dingen waar dat je anders gewoon aan... voorbij stapt.
0: Ja. Maar zoals ik zei, jouw job is door een lens kijken naar dingen. Ik zag haar foto's en vond ze op een verrassende manier ontroerend, omdat ze je op een manier helpt om te kijken naar iets wat je anders nooit zou zien, waardoor ik dan denk van misschien zijn we dat wat vergeten, hoe dat moest eigenlijk kijken. Omdat we nooit meer wachten, we scrollen alle kijktijd, scrollen we weg.
5: Mm-hmm. Het voelt heel erg als vertragen. Ik denk ook dat dat met dat huis te maken heeft. Ik heb 3 jaar geleden met mijn lief een chalet in het bos ergens in Wachtebeke gekocht en helemaal verbouwd. En sindsdien, omdat ik daar ben, staat mijn gsm extra vol met zulke dingen. En een lichtinvalletje hier en in dit. In de stad word je zo overweldigd dat je die dingen ook wel ziet, maar misschien minder bij stilstaat.
0: Ja, misschien is het ook wel iets typisch, iets wat hangt bij ouderhuizen. Ik denk aan het huis van mijn ouders. Ik kijk daar ook niet zo heel veel op mijn telefoon.
4: Minder?
0: Ja?
4: Ja.
0: Kijk, alles
4: dat misschien omdat het u ook gewoon dan terugbrengt naar dat veilig baarmoedergevoel. Naar een tijd waarin dat er allemaal niet was en niet hoefde. En dat je...
5: Het voelt heel melancholisch. Het is thans een jonge fotografe, dus dat is wel heel fijn. Maar ook door het analoge en haar printtechniek. Blijkbaar heeft ze een eigen atelier. En de foto's worden ook gewoon zo... Soms heeft ze die 3 keer of een frequentie van 3 dingen uitgeprint en zo half op elkaar geplakt. Voelt ook heel tastbaar of zo.
0: Oké. Okay. Alles bij elkaar. Mooie ochtendwandeling.
5: Ja,
4: ik vond dat wel fijn eigenlijk.
5: De 1,5 uur is wel omgevlogen, hè?
4: Ja, kijk, nee, ik ben blij dat ik hier toch 8:30 was.
0: Dat ga ik onthouden. We luisteren naar The Cure met Friday I'm in Love.

0: The Cure en Friday I'm in Love. Elke vrijdag sleur ik mijn stofzuiger mee naar de uitzending en mijn window polish om mijn vitrine proper op te plinken. Het is een schattig ding, kleine vitrine, en ze mag elke week gebruikt worden door mijn gast om er iets in te zetten. Iets cultureel soms, waar jouw hart van overloopt. Iets oud, iets nieuw, dat doet er niet toe. Iets literair, een schilderij, een stem, een film, whatever. Als het jouw hartje maar doet zingen. Wat ga je erin zetten?
1: Wel, ik heb een obsessie voor de moedermaagd Maria. Mm-hmm. Niet omdat ik katholiek ben, maar ik hou van waarvoor dat die figuur staat.
0: Ja.
1: Voor barmhartigheid, zachtmoedigheid, vergevingsgezindheid. Dus heel mijn huis stond vol met beeldjes van de moedermaagd. En mensen komen dat dan te weten. En bijvoorbeeld iemand zoals Steven Goegebuur.
0: De comedian.
1: Die doet ook aan beeldende kunst. En die wist dan van mijn obsessie. En die heeft een beeldje van de moedermaagd bespoten, beschilderd, bewerkt. En heeft mij dat cadeau gedaan. Die heeft haar eigen stolpje thuis. Ik ben daar heel blij mee. Omdat, ja, ook, dat wil zeggen dat je Steven Goegebuur aan mij denkt. En dat je dan toch zeker een paar uur of ermee bezig is geweest van ik wil dat aan Charissa, aan Slons geven. Dus die energie van die Steven en die liefde, dat zit daarin voor mij.
0: Ja, die moedermaagd met haar troost, met haar nederigheid en haar mededogen, zit die ook in jou? Ben jij erin?
1: Ik probeer dat mee te nemen in mijn dagelijks leven. En daarom dat ik ze 300 keer in mijn huis heb staan. Om er iedere keer aan herinnerd te worden.
0: Gentle
1: ja, zo
0: reminder.
1: Wil ik zijn. Zo yeah. wil ik zijn. Zo wil ik zijn. Don't be... Ja, iedere keer om te refocussen. Om dat brein juist in de rechte lijn te blijven houden.
0: Als ik juist ben geïnformeerd, heb je ooit ook model gestaan voor een straattekening. En sta je ook afgebeeld op het Sint-Andriesplein als een moedermaagd.
1: Ja, ik ben daar afgebeeld inderdaad als de moedermaagd, de patroonheilige van de Sint-Andrieswijk. En die graffiti artist, die wist dan niet dat ik daar een obsessie voor had. Die heeft dat gewoon uit de Akashic Records getrokken. En zonder dat te weten, mij zo afgebeeld.
0: Toeval bestaat niet. Zoals.
1: Nee, dat vind ik ook. Ja. Ik heb er nog eentje bij van de Peter Felix. Dat is de Heilige Rita, de beschermheilige van de hopeloze gevallen.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft daar een collage van gemaakt. Dat is deze manier van werken. Dus die zoekt tijdschriften en die beplakt van alle voorwerpen. En,
0: zo zijn wij vanmorgen hier gezegend. Door jou en wat jij hier in onze vitrine hebt gezet. Dank je wel daarvoor. Heb je al gehoord van het nieuwe project van Daan Stuyvesloons?
1: Nee, maar ik denk als Daan iets nieuw doet, dat het toch altijd even... Ah, amai.
0: Voilà. Ja. En deze keer ook opnieuw. Hij covert nummers nu van die Inkspots. Dit is een song uit 1941. I don't want to set the world on fire.

Larry.

0: is dat nummer. Ik dacht even dat het Elvis was, maar het is gewoon Daan met I Don't Want to Set the World on Fire. Dames en heren, binge alert, want de nieuwe reeks van de 12 staat online en die heet De Botoxmoorden.
1: Dames en heren van de jury, ik moet mij bij voorbaat verontschuldigen voor de gruwelijke beelden die je te zien gaat krijgen. Francis Danens en Clara Kovalenko hebben meedogenloos een eind gemaakt aan het leven van twee personen, net op het moment dat die de aanstaande geboorte van hun tweeling met vrienden en familie wilden vieren.
2: Dames en heren, het Hof.
1: Dames en heren van de jury, voor u staan twee moordenaars.
0: Ja, een nieuwe De 12 met een topcast. Onder andere Ruud Beekmans speelt mee. Michael Pasvialet, Braakman, Nathalie Brood. En ook Floor van Severen speelt mee. Dag Floor.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat een topreeks om voor gevraagd te worden, denk ik dan. Was je blij?
3: Ja, zeker.
0: Of hoe gaat dat? Word jij gevraagd? Of?
3: Je wordt gevraagd om op auditie te komen. En dan heb je de rol of niet.
0: Ja, Noortje en Slongs. Ik zit hier toch wel met twee De 12 lovertjes, hè?
4: Super fan. Binge fan. Binge. Ja, ik weet nu dat het online is, dus...
5: Ik heb hem al af.
4: Ik heb hem al gezien.
0: Ja. Noortje, je hebt hem al volledig uitgebinged, deze botoxmoorden. Wat maakt deze reeks specifiek zo goed? Buiten Floor natuurlijk.
5: Het verhaal is super ver gezocht, maar toch gelooft je het.
0: Ja, in het kort, stinkend rijk. Jetset koppel wordt vermoord op hun gender reveal party. De zoon en zijn vriendin worden verdacht en komen voor een assize jury. En in die assize jury zit, tegen zijn goesting, Flor, a.k.a. Jordi.
3: Ja.
0: Ja. Hoe zou jij je personage omschrijven, Flor?
3: Ik denk dat Jordi vooral heel kwaad is.
0: Ja. Dat was de briefing, hè?
3: Ja. Dus ja, dat stond ook in het casting. De personagebeschrijving, daar stond Jordi is kwaad. En niet echt veel meer.
0: Ja. Een eerste indruk zegt alles, zeggen ze soms. En dit is de eerste indruk die de andere juryleden van hem krijgen als ze Jordi leren kennen.
6: Ik heb het niet over vakbonden. Het zijn profiteurs van de gewone man.
7: Misschien moeten we er nu geen politiek bij betrekken, meneer.
6: Jordi. Dat is geen politiek, dat is de realiteit. Tenzij dat je een vrouw, een homo of een vreemdeling bent, is de vakbond niet geïnteresseerd in je problemen.
5: Is dat niet een beetje racistisch?
6: Oh ja, kijk, voilà. Dat is dan altijd een antwoord, hè. Het minste van kritiek dat je geeft, maakt een racist van u. En ze gaan u kiezen, omdat ze bang zijn dat je anders je racismekaart weer gaat bovenhalen.
7: Sorry, maar dat is absoluut niet waar.
6: Ah nee? We zullen zien, hè.
0: Waarom, Flor? Waarom is Jordi zo boos?
3: Ik denk dat Jordi zich heel benadeeld voelt.
0: Mm-hmm.
3: Die leeft zowel op de rand van de maatschappij. Is zijn job verloren. En daardoor is hij boos geworden op andere minderheidsgroepen. Heeft hij een heel uitgesproken mening daarover. En zegt hij dingen waar dat hij misschien eigenlijk niet voor staat, maar die voelt zich gewoon slecht en benadeeld.
0: Ja.
4: Dat is vrij herkenbaar in de huidige maatschappij.
3: Ja,
0: ik wou het vragen. Kent iemand van ons, of is iemand van ons, sta op, een Jordi? Flor, zat er iets van Jordi in jou?
3: Ja, ik denk sowieso dat er wel in ieder van ons een Jordi zit. Ik denk dat als je op de rand van de maatschappij leeft, dan zijt je in staat om zo'n dingen te denken of te zeggen. Dus in die zin heb ik wel begrip ergens voor wat het die zegt of doet. Ik keur het niet goed natuurlijk, maar
4: in overlevingsmodus zit, dan heb je ook, en is het super extra moeilijk om positieve dingen te zien.
3: Ja.
4: En is je blik gewoon meer naar beneden gericht op al hetgeen dat misloopt, in plaats van op hetgeen dat goed gaat.
3: Ja, en dan focust u gewoon op de ander, die dan misschien minder benadeeld is of zo. Of
5: lijkt.
3: Ja, of lijkt.
5: In deze Instagram-wereld lijkt het gras altijd groen aan de andere kant.
3: Ja.
5: En ik denk, of ik voel dat er gewoon heel veel mensen niet gehoord worden en daardoor boos of verzuurd worden.
0: Vind je het een mooi personage, Noortje? Jij die de reeks al volledig bekeek?
5: Ik vind de Ja, het komt binnen omdat wat hij zegt effectief gezegd wordt. Toch in de omgeving.
0: In de echte wereld.
5: Ja, ja. Mensen denken echt zo'n dingen. En dat komt misschien even shocking binnen. Maar er wordt veel zo gedacht. Mm-hmm. Maar hij kantelt op een bepaald moment wel en wordt wel ook een chouchou, omdat hem zoveel liefde voor zijn hond heeft. En daar kan ik alleen maar van smelten.
0: Ja.
3: Noortje heeft zelf een hond.
0: Ja, dat doet een hond met hondenliefhebbers natuurlijk. Ja. Maar hoe zijn de reacties van mensen op Jordi?
3: Ja, wel goed. Ja, en ik vind dat... Ik ben iemand die niet goed lief naar mezelf kan kijken.
0: Mm-hmm.
3: Als ik zoiets zie, dan... Ik heb het ook gebinged en dan spoel ik ook terug en zo. En dan... mijn scènes... Dan
0: om streng
3: wil ik die
0: naar
3: nog...
0: jezelf te kijken?
3: Nee, om gewoon de details te zien.
0: Oh.
3: En dan focus ik op de slechte momentjes.
0: Maar Floor toch?
3: Doen we allemaal. Nee, maar zo,
0: allemaal.
3: Voilà,
0: doen we allemaal, inderdaad.
3: Maar dat is ook leerrijk. Dus, mm-hmm. dus in die zin... Maar ik kan niet direct zeggen van... Oh, ik ben super fier op wat ik... Ik ben super fier op dat project. Maar ik ben niet super fier op wat ik... daar heb gedaan.
5: Ik heb elke omdat minuut geloofd.
3: Ja? Oh, ja. Oké, okay, dat is goed.
0: Kijk, jij mag hier straks met een goed gevoel vertrekken.
3: Dat is tof.
0: Naar de repetitie.
3: Ja.
0: Hier in Antwerpen. Ja. Waar ben je mee bezig? Wat ben je nu aan het doen?
3: Ik ben nu in het paleis met mijn collectief Wolf Wolf.
0: Ja?
3: Eindeloos verhaal aan het maken.
0: Oké. Okay.
3: En dat is geïnspireerd op The Neverending Story.
0: Michael Ende.
3: Ja.
0: Amai, ooit gelezen. Oh.
3: Ja.
0: En hoe gaat het met de repetities?
3: We zijn eigenlijk net begonnen.
0: Oké. Okay.
3: De tekst is er. En nu moeten we gewoon beginnen spelen.
0: Vooral niet te veel inzoomen op jezelf in deze fase.
3: Nee.
0: Gewoon gaan.
3: Maar dat is theater, hè? Dan zie je jezelf niet.
0: Nee,
3: dus,
0: nee.
3: Ja.
4: Gaat het die vliegende handtraak er ook in steken?
3: Wie weet.
0: Daarvoor moet je binnenkort kijken naar de nieuwe voorstelling van Floor van Severen. Nu al te zien op VRT Max, in de 12. De botox moorden dus met Floor van Severen als boze Jordi. Nu te zien. Leuk dat je er was, Floor.
3: Merci.
0: Tot de volgende keer.
3: Bye bye.
0: Wij gaan luisteren naar Nelly Furtado. En dat ene nummer waar, dat ze ooit schreef voor het WK. Weet je nog? Deze Forza.

0: Forza. Uit 2007 was het het officiële nummer van het Europees kampioenschap in Portugal. Kijk, voilà, dat waren we eigenlijk al een beetje vergeten. Hè? Nelly Furtado, fotograaf Noortje Palmers, hier aanwezig. Ik ga jou bedanken om hier een uur bij ons te komen zitten in de compagnie. En ik ga jou in de dag laten duiken met jouw camera. Wat ga je vandaag nog doen?
1: Iets heel grappigs eigenlijk. Samen met regisseur en kunstenaar Jan Beddegoots gaan wij... ik wandel in mijn buurt de hele tijd rond met mijn oversociale hond. En wij babbelen dus tegen iedereen.
0: Zo gaat dat als je een hond hebt, ja.
1: En we gaan een GoPro-camera op de hond bevestigen en zo met de mensen op de straat praten, kijk, lollen, liefde geven.
0: Oké, super. Ja. Daar wens ik jou heel veel plezier mee, Slons. Wij gaan het straks nog hebben over jouw liefde voor acteren, want die is groot, klopt?
2: Klopt.
0: Kijk, goed. Dimitri Leu, die komt ook nog langs. Die gaat vanavond in première met een nieuw stuk. En als je nog wat oude Pokémon-kaarten in je kast hebt liggen, verscherp dan ook je aandacht, want dat zou wel eens de beste belegging van je leven kunnen geweest zijn. Dat is dus allemaal voor straks. Eerst gaan we nog luisteren naar Damon Albarn. Dit is hem met Flags.

0: winnaars van het ergste show.
1: Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
0: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
4: Dit is meneer bullshit.
5: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vandaag opera. En morgen Boektopia. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
13: Sense & Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
14: So boring.
13: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
14: Marianne.
13: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde. Ontdek Sense & Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
15: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
16: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
17: Voor als je mening telt.
18: Zal wel zijn.
17: Voor als de planeet ook telt.
18: Allokers, pro-planeet hier.
17: En voor als elke cent telt.
18: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
17: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
16: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
17: Voor jezelf, je streek en de planeet.
16: VDK Bank.
17: Klaar voor nog eens 100 jaar.
19: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
20: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
19: Ja.
20: Wauw.
19: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
20: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
19: En daarom sturen we updates over je verbruik.
20: Om de 6 seconden?
19: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
21: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
22: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde ophad.
23: Oh nee!
22: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
23: Oh Bassie.
22: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
24: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
25: Acerta.
26: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
23: Chipolatas, klinkt goed hè.
26: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
27: VRT Radio 1.
28: Alles begint bij luisteren.
29: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits van CD&V heeft aan de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe, gevraagd om een onderzoek te voeren naar de politieke crisis in Oostende. N-VA-schepen Charlotte Verkeijn ligt daar onder vuur, omdat verschillende ambtenaren niet meer met haar zouden willen samenwerken. Minister Krevits wil daar nu eerst extra informatie over en grijpt voorlopig niet in.
30: Eigenlijk is het zo dat bij ernstige situaties dat je kunt vragen aan de gouverneur om een verkennend onderzoek te doen. Dat is geen onderzoek in zaken tucht.

0: of zo. Dat is gewoon een verkennend onderzoek naar feiten die aan de gang zijn in een bepaald lokaal bestuur. Kwestie van goed geïnformeerd te zijn als het later nodig zou zijn om in te grijpen. Maar op dit ogenblik is dit een lokale zaak voor de stad Oostende, waarvan ik echt hoop dat ze er zelf uit zullen geraken.
1: De Vlaamse regering zit straks samen over de begroting. N-VA zou willen besparen op de kinderbijslag om het gat in de begroting te verkleinen. Hoe ze dat precies willen doen is niet duidelijk. CD&V en Vooruit stellen voorlopig geen veto. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit.
2: We zijn hier voor een heel ernstige oefening. We willen zeker aan die gezonde begroting meewerken. Maar als we opkomen voor jongeren, gezinnen, voor kinderen, dan is het groeipakket wel essentieel. Tegelijkertijd is een gezonde begroting de pendant van investeringen in zorg en welzijn. Dus wij zijn hier voor ernstige oefeningen. Wij gaan geen rode lijnen trekken, maar wij zorgen ervoor dat elke euro die we investeren in zorg en welzijn, in kinderen en jongeren, dat die goed geïnvesteerd is.
1: In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen gemiddeld bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is dan ook: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, zoals afgesproken in Europa, dan zijn er ingrijpende veranderingen nodig in de landbouw. Dat blijkt uit een studie van de overheidsdienst Volksgezondheid samen met verschillende onderzoeksinstellingen. CO2-neutraal wil zeggen dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten en dat de uitstoot die er nog is weer wordt opgenomen, onder meer door bossen en natuurgebieden. En daarvoor moet onze landbouw veranderen. Andere, zegt Sam van Hoof van de overheidsdienst.
3: Een vermindering van de veestapel die enerzijds de uitstoot van de landbouw vermindert, maar anderzijds ook zorgt dat er ruimte vrijkomt in België die voordien gebruikt werd voor het telen van gewassen voor veevoeder. En die ruimte kunnen we dan eigenlijk gaan inzetten voor andere doeleinden zoals het herbebossen, het beschermen van graslanden, het herstellen van natte gebieden en veengebieden.
1: Met de huidige plannen, zoals de bouwshift, komen we er niet, zeggen de onderzoekers. Het weer wisselend bewolkt. Voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog en tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Radio 1. Compagnie Merkel.
6: Goedemorgen. Het Fotomuseum is ons clubhuis van morgen. Drie nieuwe expo's kan je hier zien sinds gisteren. En wij zijn de lucky bastards die als eerste mochten kijken. Straks buigen we ons nog over Materlink en over Pokémon. Welkom in de compagnie.

0: film van Duran Duran. Goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpoel.
0: We hebben Charissa Parasiadis te gast. Dat is chic Grieks voor slongs. Klopt, hè?
3: Ja. Ja, exact.
0: Als er één zangeres is van stad, dan is zij het. Ze draait haar hand niet om voor alle aas van het Nachtegalenpark.
3: Nachtegalenpark.
0: Nachtegalenpark.
3: Of de 12 Mengdestraat.
0: Oei, oei. Dat is boven mijn... De 12
3: Mengdestraat.
0: Ik moet nog een beetje oefenen. Ik woon nogthans al ondertussen het grootste deel van mijn leven in de provincie. Maar ja, jij bent een echte natuurlijk, hè, Charissa. We zitten in jouw bakermat. Knal erin in het fotomuseum op de Waalse Kaai. En dit weekend speelt het grootste deel van jouw agenda zich hier ook af in het centrum van Antwerpen, want het is Zuiderzinne. Voor mensen van de parking, wat is dat precies?
3: Wel, Zuiderzinnen is het festival van het woord. En dat is sinds een aantal jaar terug opgestart. De stad heeft helaas 10 jaar zonder moeten doen. Maar door een hoop enthousiaste makers zijn er terug fondsen gewonnen om dat festival terug nieuw leven in te blazen. En dat is een dag van voordrachten en muziek. Dans? Dat weet ik niet per se.
0: Kan je niet op
3: vooral
0: je
3: voordrachten.
0: Pakken,
3: ja. En ja... Het woord is de baas.
0: Ja, wat ga jij doen?
3: Ik ga met de band van Bert Emmerichs gewoon een aantal prachtige zelfgeschreven nummers brengen in het prachtige algemeen beschaafd Antwerps. Want het dialect is ook een deel van onze cultuur. Dat ik vind dat belangrijk is, dat onze eigenheid geeft. Mm-hmm. I love Gens, I love West-Vlaams, maar I also love Antwerps. En... Dat ga ik brengen.
0: Ja, je gaat dit weekend ook in de Arenberg Schouwburg op het podium staan met Tell It. Een project dat je doet samen met het Marta Tentatief. Wat ga je daar doen?
3: Wel, daar ga ik het gaan over een eerste keer.
0: Ola.
3: Ik ga nog niet vertellen over welke eerste keer dat ik het ga hebben. Maar de voorstelling zal dus volledig ook in het Engels zijn.
0: Oh, wauw.
3: Omdat we zo meerdere mensen van verschillende etniciteiten en bevolkingsgroepen de kans willen geven om te verstaan wat er op het podium gezegd wordt.
0: Aha. En daar sta jij dus op het podium niet als de zangeres Slongs, maar als een vrouw die een tekst brengt. Een actrice.
3: Ik kom vertellen ja, over mijn eerste keer. En dat is echt puur van het mezelf. Maar het ding is, vanaf dat je een centimeter op podium staat, kruipt er altijd in een soort, zelfs al is het een mini-alter egootje. Beyoncé heeft dat heel schoon gezegd, die zei, als ik op podium stap, dan ben ik niet Beyoncé, maar dan ben ik Sasha Fierce. Ja, dat heeft hij dus gezegd. En ik denk dat bij iedereen dat op een podium stapt, zo is. Je gaat toch even in het alter ego ook. En als je de moment ervoor nog aan het denken wordt over je grootmoeder waar het niet goed mee gaat en over de embras dat je met je lief hebt gemaakt, over wie dat een afwas moest doen. Vanaf dat je op dat podium staat, is dat allemaal weg. En stap je in het alter ego van alles is mooi en alles is goed. En we zijn hier voor entertainment.
0: Ja. Het project dat je hier gaat doen met Tell It is met het Marta Tentatief. Je hebt al eerder met hen samengewerkt. Je hebt het project 100 mee getrokken. Je hebt daar geacteerd. Wat voor een voorstelling was dat precies?
3: 100 ging over de bewoners op de Bisschoppen of Laan. Een vergeten laan aan de fringes van Antwerpen. Zo'n laan waar je niet wilt zijn. Waar je gewoon voorbij rijdt en hoopt dat je niet moet blijven.
0: Mm-hmm.
3: Maar achter al die gevels wonen ook mensen. En het Marta-tentatief heeft zich 6 maanden bezig gehouden met die mensen te leren kennen en interviews te doen en al die ramen het gezicht daarachter een ziel te geven. En ik vertel eigenlijk de verhaaltjes van de mensen die daar wonen. Het zijn niet altijd even mooie verhalen. Er zijn grappige verhalen bij, maar er is ook vooral heel veel triestheid. Dus we hebben ons best moeten doen om daar ook vrolijkheid in te brengen. Maar
0: als je naar die voorstelling ging kijken, dan zag je dus Slongs de actrice. Ik denk dat nog niet veel mensen die versie van jou kennen.
3: Nee, dus Marta Tentatief zei ook, ja, jij gaat dat doen. Ik zo, excuseer, maar ik weet niet wat ik ken of hoe weet ik nou dat ik dat kon kunnen. Want ik moest op zijn minst 36 karakters spelen,
0: uh-huh,
3: van verschillende etniciteiten, verschillende leeftijden. Met dezelfde tenue, want het is niet dat ik ineens een pruik op had en daarna een pijp vast. En, ik ging gewoon op een andere plek staan. Ik veranderde van lichaamshouding en van tongval en dialect. En zo moest ik die karakters tot leven brengen. Soms in twee zinnen, soms in drie bladzijden.
0: Slons, ik heb een berichtje gekregen van Bart van Nuffelen. Met wie jij samenwerkte bij het Martha Tentatief. Ook de host van de podcast De Kunst van het Verdwijnen. En dit is wat hij mij vertelde over jou in die voorstelling.
1: Hoe dat zij dat deed, dat was echt ongelooflijk. Zij werd gewoon die mensen. En dat permanent transformeren. Hè, want dat stuk is anderhalf uur lang van het één personage duiken in het ander. En tussendoor verder vertellen. Ja, die deed dat met zo'n soepelheid. Met zo'n vanzelfsprekendheid. Zo'n meesterschap. Dat ik alleen maar echt verbijsterd kon toekijken. En met mij heel het toneelveld. Al die mensen die dat al jaren doen, die waren aan het kijken. En die dachten van, wow, wat is dat? A new star is born.
0: Ik zie jou glimlachen en zo wat met waterige ogen naar het plafond kijken. Dat is toch wel mooi wat hij daar zegt over jou. Doet jou iets?
3: Ja, dat is pakkend. Hè. Dat is heel fijn dat zo geapprecieerd is geworden. En het is ook door het vertrouwen dat Martha Tentatief mij gaf. En zowel de Bart als de Ruud Gilles, de regisseur, van... Oh, goh, ja goed, dat wel even uit uw mouw. Dat ik dat ook dierf en dat ik het vertrouwen had.
0: Ja, ik zie jou tranen weggeven. Is dat iets waar je echt nog naar op zoek was? Iets wat jou... Ja.
3: Ik heb altijd toneel willen doen, maar ik mocht niet naar de studio van mijn vader. Die had zoiets van, doe maar nu het normaal. En dan kun je nog aan het weekend nog altijd toneel gaan spelen. Dus dat ik eindelijk dan toch op de planken mag staan met zo'n grote rol en respect krijgt van mensen uit het veld. He, zoals een Els Dottermans. De Peter van den Begin dat er met tranen in zijn ogen stond. Ja, dan heb ik zoiets, oké.
0: Yes.
3: Afgevinkt.
0: Nailed it.
3: Ja.
0: Ja. Ik ga een nummer van Macklemore voor jou draaien. Hij werd geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij opriep to Free Palestine. Dat verhaal heeft deze week alle kranten, alle nieuwspagina's gehaald. En het heeft jou ook iets gedaan, hè?
3: Wel, Macklemore heeft bewezen dat op één dag de wereld kan veranderen. En als we allemaal onze kop, onze neus in dezelfde richting steken, dan kan dat. Power of the people.
0: Kijk, dat is gesproken. Macklemore en Ryan Lewis zijn dit. En Same Love. Straks praten we verder met Slons. En er komt nog iemand bij.
2: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all

0: love.
1: Floris, Francis, Arthur en de opdracht Songs. We gaan het straks nog hebben over een workshop rond seksuele kinks. Spoiler. Maar eerst gaan we een andere driehoeksaffaire behandelen. En daar gaat Dimitri Leu ons bij helpen.
2: Compagnie Merkpool.
1: Dimitri, het is waar. Niks van gelogen, hè?
3: Nee, dat is volledig correct. Het gaat over een driehoeksrelatie.
1: Ja.
3: Ondanks dat er eigenlijk maar twee namen in de titel zijn. Pelias en Melisande. Maar daarom hebben wij er drie van gemaakt.
1: Keigoed. Als ik jou het juiste achtergrondmuziekje geef, kan jij ons dan kort het verhaal vertellen?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat moet lukken.
1: Daar gaan we.
3: Pelias en Melisande van Maurice Maeterlinck gaat over Golo, een oude prinselijke man die nooit koning zal worden, vermits hij de broer is van. En die man ziet aan een waterbron een mooi meisje zitten dat aan het huilen is, Melisande. Hij probeert haar te redden, trouwt met haar en ziet dat ze nog steeds ongelukkig is. Daarom roept hij zijn jonge broer Pelias erbij om haar te entertainen. Maar daar had hij Peter toch iets anders voor gevonden. Want wat gebeurt er tussen Pelias en Melisande? De aantrekkingskracht des lichaams, de ogen, de blikken, ze blijven kleven aan elkaar, ze reiken naar elkaar. En de trouwring van Melisande valt in het water.
1: Oh my god, goeie teaser wel. Wat een sappig verhaal van Pelias en Melisande. Dacht je dat ook meteen toen je het hoorde?
3: Natuurlijk. Toen ik dat las in het Frans, hè, want Maurice Maeterlinck heeft in het Frans geschreven, dacht ik, allee jong, dat moet dringend in het Nederlands en dat moet dringend nu op het toneel.
1: Ja, ik moet wel zeggen, toen ik het hoorde, Pelias en Melisande, het zat wel ver. Ik denk ergens in een handboek van het vijfde middelbaar of
3: klopt,
1: zo, bij meneer Vervaat.
3: Ja, bij meneer Vervaat, klopt.
1: Hoe ben jij daarbij gekomen?
3: Ik ben erbij gekomen door Antwerp Symphonic Orchestra, om eens iets te zeggen. Die hebben dat aan mij gevraagd om die tekst te vertalen. En we hebben eenmalig in de Koningin Elisabethzaal hebben wij dus met een heel orkest die tekst gebracht.
1: Uh-huh.
3: En ik vond dat zo jammer dat dat maar één keer was. Ik dacht, ja, met een heel orkest van 80 man op tournee gaan, dat gaat natuurlijk niet. En dan heb ik gevraagd aan Antoon Officiers, Tim van den Berg en Karel de Bakker om de muziek te bewerken. De muziek van Debussy.
1: Ja?
3: Want Pelias en Melisande is zo mooi geschreven, zo'n poëtische taal, heel ritmisch, dat heel veel componisten daarmee aan de gang zijn gegaan. Zoals Debussy, zoals Sibelius, zoals Schönberg, zoals Fauré.
1: Maar deze drie muzikanten, die hebben er dan dit van gemaakt. En zo klinkt het dus.
3: Ja, dus zij zijn beginnen samplen. En er live op beginnen spelen natuurlijk erbij. En zij hebben ook getoond waar Debussy de mosterd gehaald heeft. En dat vind ik ook wel heel goed, want er wordt dus heel veel gestolen. Cultural appropriation, weet je wel. Maar dat is niet stelen, hè. Dat is gewoon eigenlijk een ode natuurlijk. En Debussy die had op de wereldtentoonstelling van 1889 gamelan muziek gehoord uit Indonesië. En die vond dat zo mooi en zo anders dan de Europese muziek toen was. Die noten die zo dicht tegen elkaar liggen en wrijven. En die heeft dus van daaruit muziek beginnen componeren. En wat Tim van den Berg en Antoon Officiers gedaan hebben, is eigenlijk die gamelan die je nu hoort, er terug ingestoken. Om te zeggen, kijk.
1: Back to the roots.
3: Ja.
1: Maar alles begon dus bij die tekst natuurlijk van Maurice Maeterlinck.
3: Ja.
1: De enige Belg die ooit de Nobelprijs voor literatuur won. Dat herinner ik mij nog.
3: Tot nu toe,
1: van bij meneer Vervaat.
3: Ja.
1: Nochtans, het is, want wanneer was die tekst weer geschreven? Ergens,
3: gemene vraag.
1: Ergens 1890.
3: Nee, 1800. Sorry, ja, zeker 1800, want de muziek is pas 1911.
1: Ja. Maar het klonk eigenlijk ouder, oud-Grieks of Middel-Nederlands of zo.
3: Ja, het was dus Frans, hè, maar, mm-hmm. Het is zo geschreven met zoveel herhaling en zo'n symbolische taal. Dus symbolisme is zijn stroming van Maeterlinck. Ja, de mensen hebben heel veel ruimte om zelf dingen in te vullen. En dat vond Debussy en dat vonden alle andere componisten zo fijn, dat er zoveel zelf te dromen en te denken valt bij deze taal.
1: Geacteerd wordt er ook, heb ik gehoord.
3: Zeker, we hebben drie prachtacteurs.
1: Ja, niet door de minste. Eentje heb ik zien ook van
3: een Vos die Amok maakte. Alsjeblieft.
1: Frank Fokketijn namelijk, die zag ik daar al shinen. Wat is zijn meerwaarde in dit soort van verhalen?
3: Zijn meerwaarde is overduidelijk. Frank kan een hele moeilijke, hele poëtische, heel hermetische tekst laten klinken alsof hij gewoon iets bestelt in een bakker. Hij kan dat heel concreet maken, heel tastbaar. En daar is hij kampioen in. Het blijft poëtisch. Het blijft heel sterke taal. Maar
1: het wordt laagdrempeliger.
3: Het komt nog meer binnen door zijn manier van frasering.
1: Ja, deze keer wordt hij aangevuld door Rachif Elkaoui en Arjan Schepers.
3: Klopt.
1: Oké. En ik vraag mij dan af, we hadden al het Reinhardt-verhaal. Nu heb je deze Pelléas en Melisande. Wat
3: ik ben
1: is
3: betrapt,
1: dat met jou?
3: Ja, ik ben betrapt.
1: Want ik hoor dat jij dan ook nog bezig bent met de Elegast.
3: Karel en de Elegast. Komt eraan, Karel en de Elegast. Ja, ik ben eigenlijk stilletjes... Dat is eigenlijk begonnen tijdens corona, dat ik interesse ben beginnen krijgen in... Oké, politici, jullie zitten maar te zeggen, kanon, de kanon. Wel, we zullen ons eens verdiepen in de kanon en we zullen daar eens een antwoord op geven per verhaal. En dat hebben we dus gedaan met de Reinhardt de Vos. En nu Pelléas en Melisande, wat dus niet in de kanon staat, omdat het in het Frans geschreven is door een Gentse. Ja, het is maar het is wel gewoon een Gentenaar en die heeft wel de Nobelprijs gewonnen van de literatuur. Dus ja, hoort die eigenlijk ook niet thuis in de kanon. En dan Karel en de Elegast en Beatrice ga ik ook doen natuurlijk.
1: Zalig.
3: En ik heb zelfs Paliter klaar liggen.
1: Heerlijk.
3: Ik ben heel benieuwd waar deze reis mij nog naartoe gaat brengen. Ja,
0: maar ik zit een beetje in dezelfde flow, maar toch net anders dan weer. Ik ben nu verslaafd om podcasts over de geschiedenis.
3: Ah ja, tuurlijk.
0: Ik word gewoon juist uit, dus gewoon geschiedenis voor herbeginners en zo van die dingen. Ik word helemaal... Ik zit helemaal in Philips de Tweede en Philips de Schone en Karel de Vijfde en Margaretha van... Ik zit daar helemaal in.
3: Dan moet jij naar Karel en de Elegast komen.
0: Ja.
3: Dat is echt heel tof. Ja, maar om je toekomst te kennen, moet je je verleden kennen. Dat is gewoon zo.
1: Ja. Kijk, goed. Karel en de Elegast zal ik al opschrijven. Maar vanavond grote première van deze Pelléas en Melisande.
3: Oh, mag ik nog zeggen dat daar ook boekjes van zijn van Vos en Elegast?
1: Natuurlijk mag je dat.
3: Ja, die zijn theaterteksten uitgegeven als boek. Ik ben Pelkmans daar zo dankbaar voor. Want wie doet dat nu, een theatertekst uitbrengen?
0: Wel, wie vindt Marta tentatief met de 100?
3: Ja, ik weet het, maar dat is in eigen beheer. Pelkmans is een uitgeverij. Dat is wel... Die durven. Dat is niet in eigen beheer kan ik ook theaterteksten uitbrengen. En dat is dan voor uw publiek dat komt kijken. Maar Pelkmans heeft dat gewoon echt zo in de boekwinkel gelegd. Ja.
0: Oh, wow.
3: Niet dat iemand dat koopt, maar dat ligt daar wel. Hè?
1: Dimitri, veel succes met de première vanavond.
3: Dank u wel.
1: Jij bent daarbij als regisseur. Dus wat is dat dan? Kavatjes drinken en de voetjes omhoog?
3: In spanning meeleven. Ja. Van alle cues vallen ze goed. Maar ze doen het super. Echt waar. Ik ben heel blij met de voorstelling.
1: Veel succes en veel plezier vanavond.
3: Dank u wel.
1: Dag Dimitri. Yay.

0: Black Eyed Peas en Pump It. Een kwartier extra rekenen naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Berchem. En op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten is in Melselen de weg vrijgemaakt. In Brugge kan het verkeer niet over de Warandebrug.
1: Compagnie Merkpoel.
0: We zitten nog steeds in het Fotomuseum in Antwerpen. Aan de vaste luisteraar van de compagnie moet ik de persoon die erbij is komen zitten niet meer voorstellen, maar misschien wel aan jou, Slongs. Dit is Arno. Arno Boei, mijn collega.
2: Ga je naar bekennis maken, ik Slongs.
3: Hallo.
2: Hallo. Finally we meet.
3: Ja, face to face.
2: Ja, tijd.
0: Ik durf Arno wel al eens mijn culturele grasduiner noemen. En nu kwam hij deze week wel heel enthousiast met een ideetje naar de redactievergadering. Arno, vertel het maar.
2: Ja, ik wilde heel graag naar Gent, hè.
0: Ja, je moet wel volledig vertellen natuurlijk. Je wilde naar Gent om...
2: Mijn kinks te ontdekken.
0: Zijn kinks... Slons, zo zei hij dat tegen ons. Zijn kinks wilde hij ontdekken. Op kosten van de compagnie en de belastingbetaler, nota
2: bene. Maar het was wel artistiek verantwoord, dat moet ik erbij vertellen. Mm-hmm. Het speelt zich allemaal af in een kunstencentrum in Gent, in 404. En daar zijn ze deze week begonnen met het Pleasure Lab. Dat is een soort laboratorium, maar dan zonder pipetjes en erlemeiers. Allee, ja, het is te zeggen. Er zijn allemaal kunstenaars die zich bezighouden met verlangen, plezier en seksualiteit. En dus de komende weken kan je daar allemaal workshops gaan volgen om je seksuele beleving te verkennen en te onderzoeken. En ja, ik was dus wel heel benieuwd.
0: Heel benieuwd was hij. Maar ik vraag me dan wel af, hoe ziet het er dan juist uit? Want als ik denk aan kinky liefde, Slons, eerlijk, aan wat denk jij dan?
3: Aan, denk ik aan voeten, waar je crème fraîche op spuit en aflikt.
0: Ah, daar dacht ik niet aan.
3: Zo mensen die op grote gummibeertjes gaan zitten. En die gummibeertjes die krijgen dan, die vervormen dan omdat iemand erop gaat zitten.
2: Ja, ik hou van jouw manier van denken.
0: Maar ja, ik ook. Ik dacht heel cliché aan zo zweepjes en leer en kettingen en zo. Maar ik
2: dat
0: mag
2: is het
0: dus.
2: Ding. Ja. Er zijn heel veel verschillende soorten seksuele kinks. Dat is een beetje een paraplu-term. We hebben het hier vanochtend bij Radio 1 in Zijn er nog vragen al gehad over fetishes. Dat is ook een onderdeel van kinks. Maar het gaat veel breder dan dat. Het is een beetje zoals cornflakes. Het bestaat in alle vormen, kleuren en vullingen. Heel bekend is BDSM, bondage en machtsdynamieken en verhoudingen. Maar alle dingen die seksueel een beetje buiten de norm vallen, die niet vanille zijn, dat zijn eigenlijk kinks. Een ijsblokje bovenhalen voor de seks of gummibeertjes, dat kunnen dus ook kinks zijn.
0: Arno, ik weet niet of jij dat ook hoort, maar ik hoor al een paar luisteraars fronsen tot hier. Want waarom moet een kunstencentrum zich daarmee bezighouden?
2: Bah, omdat heel veel mensen geïnteresseerd zijn in kinks, denk ik. Maar we durven dat eigenlijk...
3: Misschien een beetje om uit de taboesfeer te halen.
2: Van... Exact, het is echt een taboe. Het blijft heel onbespreekbaar. Terwijl er is in 2017 een onderzoek gedaan hier in België naar BDSM onder andere en andere kinks. En daaruit bleek dat bijna de helft van de deelnemers ooit al in contact was gekomen met BDSM. Dus dat is heel veel, dat is 1 op 2. Dat is alsof je op café gaat met 10 mensen. Wel 5 van die mensen hebben daar ooit al iets mee geëxperimenteerd. Maar hoeveel mensen spreken dat uit? Dat blijft een enorm taboe. Kijk, Slongs, jij hè? Die crème fraîche uit het leven gegrepen?
3: Nee. Ik heb ooit eens iemand gehad die dat graag had, dat ik op zijn gezicht sloeg.
0: Ja.
2: En dat is oké?
3: Ik vond dat zelf ook niet zo verkeerd.
2: Wel, maar dus als kunstenaars ergens mee bezig zijn, Slongs is hier het levend bewijs, dan is dat taboes bespreekbaar maken. En dat is ook wat Nikke van 404 mij vertelde.
4: Wij als 404 wilden het heel graag over die thema's hebben, omdat we voelen dat er een soort vrijheid is die ingeperkt wordt op heel veel andere kanalen. Als je gewoon al aan social media denkt, er zijn zoveel dingen die daar niet getoond mogen worden. Zelfs een gewone vrouwelijke tepel wordt al gecensureerd. Dat we vinden, dit is eigenlijk wel een belangrijk thema waar eigenlijk veel mensen dieper in willen duiken.
0: En dus ben jij een van die workshops gaan volgen, Arno? Dan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd, wat is jouw kink precies? Heb je dat dan daar ontdekt?
2: Maar dat ga ik u straks verklappen in de snoeper. Maar dus, ik ben in de avond van de generale repetitie gegaan, hè, want dan waren er nog geen andere deelnemers. Het is heel gevoelig qua onderwerp, dus ik wilde niemand storen. Maar ik heb aan van de seksuologe Ceci Ferox een privé-workshop gekregen.
0: Oh, wauw. Goeie naam ook voor een juffrouw in kinkiness, Sissy Ferox.
2: Ja, dat is een sekstherapeut en kinkcoach uit Berlijn. En die dus de wereld rondreist en artistieke workshops geeft over seksualiteit, maar ook bijvoorbeeld over bondage. Je weet wel, hè, met van die koorden. En Sissy heeft dus een missie. Die wil met die workshops schaamte rond kinks bespreekbaar maken.
5: It's really difficult for people to be in connection to their desires. And it's even harder for them to express that. It's easier usually for people to set boundaries. To say, I don't want that. That didn't feel good. But it's harder to say, I would like you to do this with me. Because then you're kind of bare. You're vulnerable. Then if the other person, you're expressing your deepest desire and the other person says you, then it's like, it's really wounding.
0: Ja, ik snap wel wat ze zegt. Garissa, benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ze zegt, het is eigenlijk makkelijker om te zeggen wat je niet wil dan wat je wel wil. Er wordt eigenlijk te weinig uitgesproken. Dit vind ik leuk, dit wil ik echt heel graag.
3: Ja, maar dat ze zegt over die kwetsbaarheid, hè, als je dan afgewezen wordt, ja, dan worden niet alleen afgewezen op je kink, maar dan dat komt persoonlijk ook heel hard binnen. Omdat je dat stukje hebt laten zien. En dat is... dat is... iets waar we misschien al eeuwenlang mee dealen. Hè?
0: Ja, en iets wat
3: vroeger
0: we moeten,
3: was het homofilie,
0: moeten leren.
3: Vroeger was, daarvoor was het een vrouw die promiscuous als déjeuner sur l'herbe. Mm-hmm. Een schilderij waarin dat vrouwen afgebeeld worden naakt. Was een grote schande omdat het geen godinnen waren. De schande van de 18e eeuw of zo. Hè? Déjeuner sur l'herbe. Maar... dus we moeten beschaamd zijn voor het vrouwelijk lichaam. En we evolueren naar een maatschappij waar dat stilletjes aan meer en meer van het hele menselijke zijn een plaats mag krijgen.
0: Maar, en we kunnen misschien wel wat hulp krijgen om uit te spreken wat we willen. Maar hoe dan, Arno?
2: Ja, door naar 404 te gaan en bij Sissy Ferox een workshop te volgen natuurlijk.
0: Oké. Okay.
5: So, come in. You can take your shoes off. We're gonna be sitting on the floor.
2: Okay, perfect. I'm gonna take off my... shoes. Ik mocht mijn schoenen uitdoen en een plekje in de ruimte zoeken.
5: Figure out where you want to sit in the space and we start soon.
2: En toen moest ik me neerleggen. Okay. Een beetje zoals in een meditatie. Mijn ogen sluiten en heel rustig beginnen voelen. Voelen wat het verschil is tussen nieuwsgierigheid enerzijds en druk anderzijds. Wanneer je nieuwsgierig bent en wanneer je eigenlijk misschien wilt pleasen. En terwijl ik daar met mijn ogen gesloten lag, moest ik proberen voelen waar die twee dingen zitten in je lichaam.
5: So, you have agency in this space. You don't have to do any exercises that you don't want. Consent first. If you don't want to do something, don't do it. And then take a really deep breath.
2: En ik dacht misschien dat Sissy elk moment een kast kon openen met touwen en harnassen en hondenmaskers. Maar ik moest dus vooral... liggen en ademen. Heel klein bij jezelf voelen.
0: En heb je kink... Sorry dat ik daar nu op blijf doorduwen, maar heb je dan de kink gevonden, Arno?
2: Dacht jij nu echt dat ik dat hier aan je zou hangen, Linde? Ik ga jou niet verklappen hoe de sessie is geëindigd. Daarvoor ga je zelf naar 404 moeten gaan. Okay. Wat ik wel geleerd heb, het is niet zo simpel als zweepjes en latex. Zo snel gaat dat allemaal niet. En eerlijk gezegd, het is ook niet waar Sissy op uit is. Het is niet alsof die een rek gaat openen met verschillende speeltjes en zegt, kies je kink maar. Het gaat veel meer over wat je juist wil voelen.
5: Usually I like to start with the question of, how do you want to feel? Like, not like what do you want to do, what kind of activities are interesting to you, but what is the feeling that you're looking for? Do you want to feel vulnerable? Do you want to feel powerful? Do you want to feel desired?
0: Kijk, Arno, met deze vragen ga ik het weekend in. Iets om over na te denken. Dank je wel. Dit is Kalila

0: En we gingen ze allemaal vangen. Al de Pokémons, weet je het nog? Dat was de start van Pokémon.
1: Ja, maar ik denk dat het zelfs komt uit nog een vroegere episode, de Dragon Ball Z's. Had je geen Pokémonnetjes?
2: Nee. Dat is allebei Japanse animatie, maar er is een verschil.
1: Oké.
2: De Dragon Ball was meer voor de stoere jongens, laten we het zo stellen.
0: En daarmee zijn we vertrokken en heb je meteen je autoriteit over dit topic bewezen.
2: Sowieso.
0: Dag Jeroen, oftewel Gerre van de Gamecast podcast. Je hebt ook een achternaam, hè, naar het schijnt.
2: Naar het schijnt, ja.
0: Ja, maar die vond ik, ik zie gewoon overal Gerre.
2: Bij deze, hè, sommige mensen hebben maar één naam nodig, voilà. I guess.
0: Gerre is voldoende.
1: Dat is gelijk prins, hè.
2: Het is dat, hè. Own it.
0: Gerre, ik heb nooit één Pokémon-kaartje in mijn bezit gehad. Nooit gekeken naar de serie op tv. Maar gelukkig zit jij hier met je Pokémon-kennis ter zake. En, ik zag ze al, een verzamelmap.
2: Ja, ik heb mijn originele verzamelmap mee. Wat zal dat nu zijn? Iets van 26 jaar geleden. Want bij ons in Europa is Pokémon pas begonnen in 99. Omdat dat origineel 96 in Japan, februari ongeveer. En dan een half jaar later de Pokémon-kaarten. Maar bij ons is het dan nog met 3 jaar vertraging geweest. Omdat alles moet vertaald worden. Dat is een serieuze marketingstunt geweest destijds. Dat is enorm slim aangepakt geweest.
0: Maar zodra je er kon opspringen, ben je er wel opgesprongen.
2: Ik weet nog de eerste dag dat dat op een tv kwam. Echt 1 september 99. Ik kwam thuis van mijn eerste dag middelbaar. En dan, what the hell is dit?
0: Ja, het was toen, 30 jaar geleden, zo herinner ik mij toch, een spelletje. Je had kaarten en je ruilde die en je deed daar dan dingen mee.
2: Origineel, Pokémon was eerst een game, een videogame op de Game Boy. En dan, daarin was het doel alle Pokémon te verzamelen, maar uw versie. Je had 2 versies, rood en groen. Daarin zaten niet alle Pokémon. Je moest met iemand anders afspreken voor te ruilen, zodat je aan ze allemaal kon geraken.
0: Ja.
2: En daar draait het kaartspel eigenlijk ook om. Het is een spel om te spelen, maar natuurlijk, met elk trading card game is wisselen of ruilen één groot deel. Uiteindelijk hetzelfde als met Panini stickers.
0: Spelletje, zo begon het. Leuk kaartspelletje. We zijn 30 jaar later. Is het nog altijd dat spelletje van toen?
2: Het is nog altijd hetzelfde kaartspel. Regels zijn misschien een beetje aangepast, maar het is grotendeels hetzelfde kaartspel, om het zo te zeggen. Enkel de hobby is een beetje veranderd, laat ik het zo stellen. Want waar dat het destijds ging over pakjes van misschien 3 euro of zo, gaat het nu over kaarten van $16 miljoen.
0: Ja,
1: een beetje gelijk crypto, hè?
2: Ja, een beetje hetzelfde. Even speculatief, laten we zo stellen.
0: Het is een soort van beleggingsvorm geworden, zeg ik dat
2: exact juist? Ja, nee, daar zeg je het heel goed. Heel veel mensen zien het inderdaad als een vatbare belegging. Veel mensen kopen het gewoon en doen het nooit open. Die kopen het gewoon om in de verpakking te houden. 10 jaar later dan te verkopen aan 10 keer de prijs. Dus sommigen is het puur, eigenlijk draait het om het geld en niet de hobby zelf.
0: Ja, er zijn een paar heel bekende en grote verzamelaars, hè?
2: Ja, ik denk de bekendste is Logan Paul, de influencer en boxer en whatever. Allemaal, die heeft de grootste invloed gehad ook op het collecten. Die heeft het eigenlijk ook heel professioneel beginnen aanpakken als een belegging. Door juiste investeringen, juiste verkoop. Want het gaat ook niet enkel over de kaart. Het gaat over de kwaliteit van de kaart. Want die laten die kaarten, ik heb die hier nog in een mapje zitten. Echt, die zitten gewoon met een mapje. De plasticje, dat is goed genoeg. Maar andere mensen die laten, zoals dat ze dat noemen, graden. Die sturen dan aan een bedrijf. Die kijken na van, hier zit een klein krasje. De kaart is niet perfect geprint geweest. Want ja, die werden destijds ook maar door onder andere bedrijven in turnout gedrukt. En dat is niet altijd even perfect. En dus, er zijn mensen, professionals in de States, en die kijken naar hoe perfect is die kaart en geven een score van 0 tot 10.
0: Amai, dat is een beroep.
2: Exact. En natuurlijk, die 10 maakt de waarde soms 10 keer zo groot als een 9.
0: Ja.
2: Dus dat kan een heel grote impact hebben. En van sommige kaarten is er maar 1 van staat 10.
0: Ja, ik lach nu. Ik vind het
1: Ik geniet ze, hè?
0: Ja, ik vind het zoveel dingen tegelijk. Ik vind het langs de ene kant grappig. Ik vind het ook absurd. Maar ook wat pervers of zo, mag ik dat zeggen?
1: Een fetish. Een kink.
2: Sommige mensen is het inderdaad het beste genot in de wereld. Dus ja, ik denk dat je het dan wel als een kink kunt zien.
0: Deze week was er die 30ste verjaardag van Pokémon. Ik zag redelijk waanzinnige toestanden op televisie. Mensen die verlof namen om 's morgens voor dag en dauw stonden aan te schuiven voor de jubileumcollectiekaarten die uitkwam voor die verjaardag.
3: Hoe laat ben je in de rij gaan staan?
4: 2:30.
3: 2:30 vannacht?
4: Vannacht, zeker.
5: Al sinds 2:30. Ik ben mijn hele gezin. En ja, iedereen wil Pokémon, hè. Dus je ziet het, hè. Honderden euro's. Laat dit als die jongens. Laat dit als honderden euro's aan Pokémon.
3: Ja.
5: Dit is niet normaal.
3: Nee.
5: Maar weet je, we doen het omdat wij, ik als millennium, ik ben opgegroeid met Pokémon. Ja. En dat is iets dat sentimenteel is. Het blijft in jou en de kinderen nemen het weer terug mee.
0: Ben jij ervoor opgestaan, Jeroen?
2: Nee, ik ben al 25 jaar uit de hobby gestapt. Op een gegeven moment had ik zoiets van, het is allemaal te veel
1: geworden. Xembine, jij had kortjes, jij had
2: ik had
1: Xembine.
2: Er genoeg. Ik ga zeggen, ik ga die in een mapje steken. Ik wacht 25 jaar, ik kom daarmee op de radio en dan laat ik ze wel verkopen. Voor mij is het inderdaad al even gedaan, omdat ik al snel door had van dit wordt te veel. En voor veel, dat je het hoort om 2:30 opstaan voor kaartjes te kopen. Voor mij is dat een beetje absurd geworden.
0: Ja. Je liefde is een beetje bekoeld als ik het...
2: Sowieso, ja. Ik denk dat dat bij veel dingen is, dat je dat in je jeugd even hebt meegemaakt, dat dat dan super hard is en voor veel mensen dan stopt. En dan nostalgiefactor er terug mee begonnen zijn. Want dat is het ook, hè. Millennials is dit pure nostalgie natuurlijk.
1: Het enige waar ik voor 2:30 opstaan is een ticket naar Bangkok. Of natuurlijk voor naar Radio 1 te gaan.
0: Voilà. Ja. En dat is misschien gewoon... Dat zijn gewoon de belangrijkste dingen ter wereld.
2: Oh, exact.
0: Jeroen, 30 jaar Pokémon. Ik kijk naar jou als kenner. Moeten we het vieren?
2: Tuurlijk. Pokémon, ondanks dat het misschien heel veel moeite is om in de hobby, zeker met de kaartspellen, te geraken, mogen we niet vergeten dat Pokémon de grootste brand in de wereld is. Dat brengt het meeste geld op. Door films, games, kaartjes, merchandise. Als je in Japan bent, die winkels, dat zijn echt gewoon paradijzen. Hè? Dat is echt alles. Elk kind kan wel in een winkel in zijn favoriete Pokémon een poppetje vinden of een plushje of whatever. En dat is het wel. Het is voor fans is het een enorm... alles wat je wil, kan je wel vinden van jouw favoriete Pokémon. Want dat zijn er ondertussen ook al 1000. Hè? Mm-hmm. Dus...
0: Cult die we moeten koesteren.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat dat nog lang gaat meegaan. Ja. Ik denk 30 jaar is nog maar het begin. En ik denk dat er nog ettelijke honderden misschien wel mee zal gaan van hem.
0: Wel hele dure cult die we moeten koesteren.
2: Jawel.
0: Heel erg bedankt, Jeroen. Tot de volgende. En mag ik straks nog even in uw Pokémon-map kijken?
2: Sowieso, we kunnen
1: welke was uw belangrijkste kaartje, Jeroen?
2: We zullen hier die...
1: Waar zetten?
2: Hier, de deze.
0: Ik ga die twee rustig laten browsen. Hè.
6: Radio 1.

0: Zalig liedje. Le Rita Mitsuko en Marcia Baila Slongs. Zo hard bedankt dat jij bij mij was.
1: Ik vond het echt heel gezellig, eerlijk gezegd.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Je krijgt nog onze liefste groeten vanuit het Fotomuseum in Antwerpen. Chat zeker de drie nieuwe expo's die hier gisteren openden. Duik in het oerwoud van Leonard Pogo. De zwart-wit Mexicaanse wereld van Graciela Iturbide. Of kijk eens heel lang naar een vlieg op een bord. En de andere prachtbeelden van Lola Petsovski.
2: Vanavond op VRT1.
3: Waarom laat je hem de leiding nemen?
4: Ik heb nog altijd de leiding. En de leiding zegt stop ermee. Stop met dat gezeven. En geen soloactie zoeken. Stop.
2: Op VRT1 zie je Het Tweede Gelaat, de thriller van Jan Verheijen. Op VRT Canvas wordt er nog meer misdaad opgelost in Cooper and Fry.
4: En de leiding zegt stop ermee. Stop met dat gezeven. En geen soloactie zoeken. Stop.
2: Op VRT1 zie je Het Tweede Gelaat, de thriller van Jan Verheijen. Op VRT Canvas wordt er

0: Ruil deals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De zotste vraag van vandaag.
5: Meneer, een vraagje?
6: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
5: Ah, sportief.
6: Zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
5: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportzot.
6: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
5: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
6: Ja, dag, dag.
2: Sportzot.
7: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
8: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
9: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Mannekes,
14: Bompie,
13: kijk eens, mijn nieuwe kamer.
14: Oh.
13: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
14: Zo fris en stralend.
13: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
14: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
13: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
14: Allega's.
15: Naar Gamma.
16: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
17: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
18: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication... Deutsche Bank.
19: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
20: In oktober komt de nieuwe Tesla op de markt en die heeft 4 uitlaatpijpen. Inderdaad, nieuwe feiten na het nieuws.
2: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse regering bekijkt of er ingrepen nodig zijn in het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Chiron beraadt de jury zich over de schuldvraag. En de Poolse premier Tusk overlegt in Oekraïne over het gevaar uit Rusland. De Vlaamse regering onderhandelt vandaag opnieuw over de begroting en daarbij blijkt nu ook het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, op tafel te liggen. Sisse Michiels, wat is de regering daarmee van plan?
23: Dat is voorlopig nog onduidelijk. Wat we wel al weten is dat die kinderbijslag onderdeel uitmaakt van een hele lange lijst aan mogelijke besparingsposten. Want de regering die moet ergens tussen de 1,5 en de 2 miljard euro vinden. Het is vooral de N-VA die daarvoor dus ook naar de kinderbijslag kijkt. CD&V-minister Hilde Krevits die is daarover toch wat verrast.
24: Ik vind het heel bizar dat N-VA nu plots als eerste dossier kennelijk de kinderbijslag op tafel legt. De kinderbijslag is bedoeld voor mensen met jonge kinderen die vaak met twee ook gaan werken. Dus ik vind dat een raar voorstel.
23: De jaarlijkse indexering van het bedrag, dat zou niet ter discussie staan, maar mogelijk wordt er wel aan sommige toeslagen gesleuteld.

0: voor vooruit. NCD&V ligt die kinderbijslag best wel gevoelig. Maar geen van beide partijen stelt meteen zijn veto. Dat zei ook vooruitminister Caroline Genet net voor ze hier naar binnen ging.
1: Dus wij zijn hier voor ernstige oefeningen. Wij gaan geen rode lijnen trekken. Maar wij zorgen ervoor dat elke euro die we investeren in zorg en welzijn in kinderen en jongeren, dat die goed geïnvesteerd is.
0: De deadline voor de begroting die ligt over precies 10 dagen. Tegen dan moeten dus alle maatregelen duidelijk zijn.
2: Ja, dankjewel, Sissa. De militairen zullen langer aanwezig blijven bij de metro- en treinstations in Brussel. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en criminaliteit. De militairen patrouilleren samen met agenten. Het akkoord over hun inzet liep af, maar wordt dus verlengd. Op het assiseproces in Antwerpen heeft de jury zich zo net teruggetrokken voor de beraadslaging. Ze moet beslissen of 3 mannen en 3 vrouwen schuldig zijn aan de dood van de 14-jarige Jairon, die na zijn overlijden nog 2 maanden dood op zijn bed lag. Philippe Heijmans in Antwerpen. Het wordt wellicht niet makkelijk voor de jury.
3: Nee, want de standpunten liggen hier ver uit elkaar. De moeder en de andere familieleden van Jairon vragen aan de jury om de 6 beschuldigden te veroordelen voor moord. Zelfs al wilden ze Jairon niet dood, dan nog hadden ze moeten weten dat hij zou sterven als ze niks deden. En dat staat gelijk aan moord. De aanklager is het ermee eens dat de 6 beschuldigden iets hadden moeten doen, maar volgens haar gaat het om het niet geven van eten en verzorging met de dood tot gevolg. Dat is een lichter misdrijf. De vader van Jairon pleit schuldig aan een nog lichter misdrijf, onopzettelijke dood. Ja, ik heb risico's genomen zonder dat ik het door had en ik ben verantwoordelijk als vader, zei hij hier net nog. Maar de anderen kunnen er niks aan doen. En de 5 anderen, die gaan dan ook voor de vrijspraak. Ze hebben Jairon's toestand misschien verkeerd ingeschat, maar zeggen dat ze onder invloed stonden van zijn vader, die de leider van de groep was. Tegen vanavond weten we normaal hoe de jury erover denkt.
2: Dankjewel, Philippe. Als ons land in 2050 klimaatneutraal wil zijn, zoals afgesproken in Europa, dan zijn ingrijpende veranderingen nodig in de landbouw. Dat blijkt uit een studie van de overheidsdienst Volksgezondheid en verschillende onderzoeksinstellingen. Maar de Boerenbond gaat niet akkoord met die conclusie. Helene van der Beek.
4: Om klimaatneutraal te worden, moeten we minder broeikasgassen zoals CO2 en methaan uitstoten. En dat halen we niet met onze huidige plannen, zegt Sam van Hoof van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.
5: We zien in ons scenario dat het huidig beleid wel degelijk helpt, maar de conclusie is eigenlijk dat er meer vergaande maatregelen nodig zijn.
4: Om het wel te halen moet de veestapel kleiner worden, want dan stoten we minder uit en komt er grond vrij waar nu veevoeder op geteeld wordt.
5: En die ruimte kunnen we dan eigenlijk gaan inzetten voor andere doeleinden, zoals het herbebossen, het beschermen van graslanden, het herstellen van natte gebieden en veengebieden.
4: Die natuur kan dan weer broeikasgassen opnemen. Maar volgens Lode Sijssen van de Boerenbond is de veestapel afbouwen geen goede oplossing.
6: We kunnen aantonen vandaag dat de productie van onder andere vlees hier in Vlaanderen veel klimaatvriendelijker gebeurt. Dus als we die productie hier gaan afbouwen en we verschuiven dat naar elders in de wereld, dan gaat dat gewoon een slechte zaak zijn voor het klimaat.
4: Volgens de onderzoekers is ook minder vlees eten noodzakelijk.
2: De RTBF krijgt na bijna 25 jaar een nieuwe gedelegeerd bestuurder. De Franse gemeenschapsregering heeft gekozen voor Christophe Dujardin na een lang selectieproces. Dujardin is nu nog consumentendirecteur bij Orange. Op 1 november volgt hij Jean-Paul Philippot op, die al sinds 2002 gedelegeerd bestuurder is bij de RTBF. Hij gaat met pensioen, maar kreeg de laatste tijd ook veel kritiek van de liberalen van MR. De Poolse premier Donald Tusk overlegt vandaag in Oekraïne over hoe Polen zich beter kan verdedigen tegen Rusland. Gisteren waarschuwde Tusk zijn parlement dat de Russen plannen hebben om meer drone- en raketaanvallen uit te voeren, vooral in het oosten dan van Polen. De onrust merkte ook collega Marijn Trio, die bij de grens van Oekraïne en Polen is.
7: Toen we gisteren vanuit Oekraïne de grens met Polen overstaken, hoorden we meteen het Poolse luchtalarm. Ik kreeg ook een bericht op mijn gsm dat er Poolse gevechtsvliegtuigen waren opgestegen vanwege een Russische dreiging. Uiteindelijk bleek dat er een Russische drone op zo'n 4 kilometer van de Poolse grens in Oekraïne was neergekomen. Maar je ziet dus dat die oorlog meer en meer naar Polen opschuift. Er zijn al vaak ook drones en raketten op Pools grondgebied neergekomen. En dat is waar nu de Poolse regering voor waarschuwt. Dat dit geen toeval is, dat dit niet per ongeluk is, maar een doelbewuste strategie van Rusland om verdeeldheid en angst te zaaien in de NAVO-landen en in Polen dus. Tegelijk komt dus Tusk wel met die felle waarschuwing, maar hij moet natuurlijk ook opletten dat hij niet te veel angst creëert, ook onder de Poolse bevolking, want dat is natuurlijk wat Rusland ook wil bereiken.
2: De Israëlische filmmakers die de documentaire NASA maakten, worden bedreigd. Aan het ouderlijk huis van een van hen was er de afgelopen dagen protest. In de documentaire getuigen Israëlische militairen anoniem over de oorlog in Gaza. De film veroorzaakt veel ophef in Israël en nu dus ook protesten en bedreigingen, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
8: Het zijn vooral woorden. Dus toen ik daar woensdag was, tientallen mensen worden speeches gehouden. Wat ik heel veel hoorde waren de leuzen Busha, Busha, wat in het Hebreeuws schande betekent. Maar er wordt ook wel echt opgeroepen om vernielingen aan te richten bij de woning. Er wordt gezegd dat die filmmakers verraders zijn. Ze zeggen de enige gepaste straf voor deze filmmakers is de doodstraf. Ze hoeven niet meer terug te komen naar Israël. Dat creëert wel een heel bedreigend klimaat waar geweld in de toekomst natuurlijk niet uitgesloten zal zijn.
2: Op het filmfestival van Venetië kreeg de film vorige week nog een staande ovatie van 25 minuten. In de Spaanse enclave Ceuta is de politie sinds vanmorgen honderden migranten aan het overbrengen naar een nieuwe opvangplek. De situatie is gespannen en er zijn ook waarschuwingsschoten gelost. In Ceuta kwamen eind juli plots tienduizenden migranten uit Marokko aan. Ze zouden op dit moment nog altijd met zeker 3000 zijn. En in de nieuwe opvangplek in de haven van Ceuta is er maar plaats voor 1700 mensen. En zo pas binnen, Mark van Bommel maakt op dit moment zijn eerste selectie bekend als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 wedstrijden in de Nations League, onder meer tegen Frankrijk. Jari de Busser van het Nederlandse AZ en Kiriani Sabbe van Club Brugge zijn de enige debutanten. Thibaut Courtois en Axel Witsel zijn er niet bij. Courtois liet weten dat hij niet in de Nations League in actie zal komen. Witsel stopt als Rode Duivel. Het weer, droog vanmiddag met stapelwolken en soms brede opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen meer bewolking met vooral aan zee soms wat lichte regen en tot 22 graden. Zondag trekt de regenzone over, na de middag wordt het droog met brede opklaringen. We begonnen dit nieuws met het begrotingsoverleg van de Vlaamse regering. N-VA legt aanpassingen aan de kinderbijslag op tafel. CD&V is verrast, maar wijst het niet meteen af en ook vooruit stelt geen veto. Meer op vrtnieuws.be.
9: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
10: Radio 1. Nieuwe feiten.
11: Met Lieven van den Houten.
12: Gert van Boksel in het nieuws van 12 uur. Waarvoor zeer veel dank, Gert. Maar het nieuws van de dag is toch dat de toppen terug zijn. De toppen! Inderdaad, bent u ouder dan 30, dan kent u ze zeker, de toppen, want ze waren vroeger de hele dag op de radio. Elk uur. Ah. 6 korte biepjes, de laatste biep, pil op het uur. Je kon je klok op gelijk zetten en dat was ook de bedoeling, veel mensen deden dat. Het was tenslotte de vorige eeuw voor de digitalisering. Het tijd zijn. Of de toppen in het vak jargon. Ze werden aangestuurd overigens door een speciale pendule bij de Sterrenwacht in Ukkel. En ik heb goed nieuws voor wie de toppen mist, want je kan ze nu zelf op je computer krijgen. Elk uur. Je kan zelfs kiezen voor die van de BBC, die ze overigens nog nooit niet heeft uitgezonden, die ze nog altijd uitzendt. Bij ons zijn ze overigens afgeschaft in 2004. Surf naar depips.nl. Ja, Jan-Jaap, want in Nederland zeggen ze tegen de toppen de pips. Wist jij dat?
13: Nee, dat is...
12: Oh ja, de pips.
13: Ja, de pips.
12: Waarom?
13: Geen idee.
12: Omdat het Nederlanders zijn. De pips.
14: Het is vrijdag 18 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
12: Jan-Jaap van der Wal, goedemiddag overigens.
13: Ik ben er weer hoor.
12: Ja, jij gaat straks de week voor ons samenvatten.
13: Graag.
12: Zodat wij rustig het weekend in kunnen. Een ander nieuw feit, de nieuwste Tesla die komt eraan en hij heeft 4 uitlaatpijpen. Juist. Held van de dag is Thomas. Thomas Voets, die werkt aan een nieuwe generatie pijnstillers, waarvoor hij chilipepers gebruikt. En u kunt zomaar de vrijdagquiz winnen. Stuur daarvoor een bericht via VRT Max. Wel eerst Radio 1 vinden op VRT Max. Naam en telefoonnummer en het woordje quiz sturen. En ik weet genoeg. Nieuwe feiten, goedemiddag.
15: Are we ready, girls?
16: Ready? Yes, I am.
15: One, two, three.

0: Ja, we missen haar misschien nog meer dan we de Pips of de Toppen missen. Dolly Parton en Bound to Ride.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Klok vast.
2: Ja, klok vast. Op de top.
0: Op de top, Jan-Jaap, welkom.
2: En op de Pip. En misschien gaan we binnenkort wel Dolly Parton achterna lieven, want de apocalypse komt eraan.
0: Oh nee.
2: Het was de week van de apocalypse.
0: Ja, AI.
2: Ja, het was de week van AI en de losgeslagen modellen. Diverse medewerkers van AI-bedrijven namen ontslag en willen ons nu gaan waarschuwen voor de gevaren van AI. Die mensen gaan natuurlijk ook een zeer lucratief lezingencircuit in. Ja. En zullen voor heel veel geld ook allerlei podia verschijnen, maar ik bedoel, dat is mijn cynische algoritme. Ja. Er is paniek. Maar dat gevoel van paniek, dat moeten we niet aan ons laten komen. Luister maar eens naar deze meneer die deze week ook een paniekmoment had.
3: Maar dat ik dat heel snel heb weggewerkt. Want dat was dat is een gevaarlijk moment. Als je begint te panikeren, kan je niet terug.
0: Oei, wat is deze man?
2: Dit is het Vlaams Belangen Frederik Erens. Die deze week 13 uur opgesloten zat op het toilet van het Vlaams parlement. Dat is een wonderlijk verhaal. Wat toch wel veel vragen heeft opgeroepen. Zo ook bij voorzitter Tom van Grieken.
4: Ja, wat zit je daar dan eigenlijk te doen?
0: Ja, inderdaad. Ja,
2: nou ja, kakken waarschijnlijk. En dat is wat we moeten onthouden. We hebben een AI-revolutie die te snel gaat, terwijl de digitale revolutie door deze Vlaams Belanger even vergeten werd, want hij ging zonder smartphone naar het toilet.
0: Ja.
2: En daar werd hij ook nog eens tegengehouden door een falende industriële revolutie, omdat het slot van de deur het begaf terwijl hij op dat toilet zat.
0: Zou dat nu het cordon sanitair zijn?
2: Wauw.
0: Dat zou kunnen.
2: Dat is een hele mooie grok. Dankjewel hiervoor.
0: Sorry.
2: Maar dit is heel goed. We gaan terug naar AI. Dat groeit ons blijkbaar te hard voorbij. En hoe moeten we dat AI eigenlijk zien? Het is intelligentie, maar niet zoals wij mensen.
5: We should not think about the development of AGI, artificial general intelligence, as just another technology. I think we should think of it as, you know, more akin to, you know, creating some second species, or like an alien species coming to Earth.
0: Oei.
2: Een alien die naar de aarde komt.
0: Zo moeten
2: wij dit bekijken. Dat klinkt apocalyptisch natuurlijk, maar dat ligt er maar net aan met welke aliens je bent opgegroeid. He? Tuurlijk, het zou kunnen dat de AI de mens gaat uitroeien, maar ik denk alleen maar aan een lief klein AI-systeempje in een fietsmandje. AI, phone, home. Maar goed, wat moeten we nog meer weten over die AI-systemen?
6: Het is belangrijk om te beseffen dat zo'n model zelf heeft eigenlijk het moreel kompas van een nuljarige. Daar kunnen we weinig aan doen.
0: Het moreel kompas van een nuljarige.
2: Maar dat is volgens mij toch het mooiste kompas wat er is, lieven. Dan sta je alleen maar open. Dan ben je alleen maar op zoek naar liefde, naar verbinding. Dat gaat nog over verwondering. Kortom, AI is eigenlijk veel meer van ons afhankelijk dan wij van AI. Wij moeten dat AI-babytje voeden.
0: Opvoeden.
2: Hè? Ja, maar eerst voeden. Niet met melk, maar met kennis. Maar dan, en daar loopt het dus fout, dan moeten we dat AI-babytje ook opvoeden.
7: Het probleem is dus dat een model slim maken iets is waar we heel goed in geworden zijn. We kennen de recepten om heel slimme modellen te maken. Maar de recepten om die modellen te alignen, zoals het heet, dus hen te laten gedragen, hen de dingen laten doen die je wil dat ze doen, en de dingen niet laten doen die je niet wil dat ze doen, dat is een veel moeilijker vraagstuk.
0: Oei.
2: Ja, dus hoe leren wij AI dat het zich moet gedragen? En dat is natuurlijk de ironie van het hele verhaal. Want je kan wel zeggen, AI loopt uit de hand en het breekt uit zichzelf in computers om software te stelen. Maar wij hebben als mensen natuurlijk nooit het goede voorbeeld gegeven. Wij stelen en bedriegen alles bij elkaar. Wij moeten niet bang zijn voor AI omdat het ons gaat uitroeien. We moeten er bang voor zijn omdat het ons een spiegel gaat voorhouden. En de grote vraag is nu, wanneer gaat dat gebeuren? Halen wij het einde van dit jaar nog? Of zijn we dan al uitgeroeid?
8: Dat risico bestaat. Dat is niet uitgesloten. Ik bedoel, dat zal niet morgen zijn. Dat zal ook binnen 10 jaar niet zijn. Maar ja, had je 15.000 jaar geleden gevraagd aan enkele eerste mensen of er een nieuwe website zou komen omdat ChatGPT, dan hadden ze uit de lucht gevallen.
2: Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet werken om het aan mensen te vragen die 15.000 jaar geleden hier leefden. Ja, toen waren wij met z'n allen nog hier woonachtig, ook een soort tundra, hè, zonder bomen, omdat de NVA die waarschijnlijk had weggehaald. Maar als je toen had verteld dat er 17.026 jaar later een man gaat zijn die 13 uur lang met zijn broek op zijn enkels probeert om een houten toiletdeur te forceren, dan hadden ze smakelijk gelachen. Dus daarmee wil ik eindigen. Merci, meneer Frederik Erens van het Vlaams Belang, om ons in het licht des aanschijns van de AI erop te wijzen dat wij mensen soms gewoon nog onnozele pechvogels zijn.
0: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal. Mm.

0: volgens mij gemaakt met AI, dit nummer.
1: Zou het?
0: Zou best kunnen. We didn't ask for AI.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Volgens mij komt er nu autonieuws aan. Goedemiddag, Gilles Wijkmans.
1: Goedemiddag.
0: Je bent er al, want straks gaan we nog quizzen onder jouw kundige leiding. Maar er is autonieuws en jij bent ook de autofreak van de redactie van Nieuwe Feiten.
1: De auto-autist of zoiets?
0: Wauw. Zonder AI gemaakt, die grap. De nieuwste Tesla komt eraan.
1: Ja.
0: En hij heeft 4 uitlaatpijpen, heb ik me laten vertellen.
1: 4 uitlaatpijpen, dat klopt. Inderdaad. De Tesla Roadster. Op 1 oktober wordt die tentoongesteld. Verschijnt die. En bij het bijhorende, bij de bijhorende promo-afbeelding was inderdaad de achterkant van een auto te zien. Met daarbij 4 uitlaten die duchtig aan het uitblazen zijn.
0: Maar wacht, zit er een benzinemotor in die Tesla? Nee, toch?
1: Nee, raketten. ja, Elon Musk heeft naast Tesla natuurlijk nog een ander bedrijf, namelijk SpaceX. Die bouwen raketten. Het zijn wel niet verbrandingsraketten. Dus er worden geen gassen of brandstoffen in brand gestoken. Het zou gaan om stuwraketten. En dan meer specifiek raketten die eigenlijk iets vooruit kunnen duwen of kunnen manoeuvreren door een gecompresseerd gas uit te blazen. Een beetje alsof of je een colafles open doet en die colafles dan zou gaan vliegen doordat het samengedrukte gas ineens weg gaat.
0: En dat zijn de stuurraketjes.
1: Ja.
0: Dat zijn niet de grote raketmotoren die een raket naar de maan sturen.
1: Nee. En het is ook een extraatje. Dus er komen 2 versies van de auto. Je hebt de gewone Tesla Roadster, die zal rond de €200.000 kosten.
0: Wat?
1: Ja.
0: 200.000. Het is een roadster. Het is dus echt zo'n.
1: Het is een sportauto.
0: Een sportauto.
1: En een sportauto van €200.000 is tegenwoordig ook niet zoveel meer. Die zou van 0 naar 100 gaan in 1,9 seconden. En de Founders Edition, dat is die met de raketten, die zal van 0 naar 100 gaan in 1,1 seconden.
0: Ik probeer me dat voor te stellen.
1: Dat is dubbel zo snel als een Formule 1 auto. En die zal €250.000 kosten. Maar er zijn zelfs bronnen die zeggen dat die auto zou kunnen gaan zweven.
0: Spontaan.
1: Wel ja, die raketten die zouden dan op zo'n manier gemanoeuvreerd kunnen worden dat de auto zelf een paar centimeter van de grond zou kunnen gaan.
0: Ja.
1: Hoger mag niet, want dan heb je geen auto meer, maar een vliegtuig. En dan heb je niet alleen een rijbewijs nodig, maar ook een vliegbrevet. En de meeste mensen zullen dat niet hebben.
0: Mogen we die op de E40 verwachten, die raketauto?
1: Ja, de raketauto een auto niet, nee. Er is geen specifieke Europese wetgeving die stuurraketten verbiedt, maar stuurraketten en raketten in het algemeen komen met bepaalde problemen. Namelijk, probeer eerst maar eens te bewijzen dat een stel raketten die een auto van 2 ton vooruit kunnen duwen, dat die geen enkel gevaar vormen voor voetgangers of honden die erachter zouden gaan staan. Ook de auto wordt op 1 oktober voorgesteld en dat zou met publiek zijn. Alleen mag dat publiek op een verre afstand van de auto gaan staan wanneer dat die auto gaat beginnen zweven. Want er dichtbij staan zou permanente gehoorschade kunnen opleveren. Dus dat gaat eigenlijk een niet straatlegale auto zijn waar tegenwoordig ook een enorme markt voor is. Miljonair.
0: Mensen kopen auto's waarmee ze niet op straat mee mogen rijden.
1: Nee, dat is echt een markt die de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het is miljonairs en miljardairs die spenderen heel graag veel geld aan niet-straatlegale auto's. Het
0: is echt gewoon speelgoed.
1: Speelgoed voor mij, ja. En als er iets is waar ze nog meer van houden, die miljonairs en miljardairs, dan zijn het wel nutteloze dingen waar ze toch mee kunnen opscheppen.
0: Oké. Maar gas, welk gas is dat dan?
1: Waarschijnlijk zal dat iets stikstofachtig zijn. Maar ook dat is een probleem. Want ja, je kan natuurlijk niet met een tank vol gecompresseerd gas op de snelweg gaan rijden. Want als je dan een ongeluk krijgt en er komt een barstje in die tank, ja, dan rij je gewoon rond met een bom. Dus ja. Ook dat zal. En ik denk ook niet dat er heel veel circuits waar je dan geen straatgoedkeuring voor moet hebben, dat die er ook op staan te wachten om een bom die permanente gehoorschade op kan leveren te laten rondrijden.
0: Ja, dus, ik denk dat dat de lage emissiezone niet haalt, die auto. Ik denk dat je daar niet mee in steden kunt rijden. Goed, maar ik denk ook 1,1 seconde.
1: Ja.
0: He, van 0 tot 100 in 0,1 seconde.
1: 1,1 seconde.
0: 1,1 seconde.
1: Dus dit. 21, bam.
0: Kan je lijf dat aan? Dat vraag ik me af.
1: Ik heb nu niet opgezocht hoeveel G-krachten dat zijn. Maar ja, natuurlijk, Formule 1-piloten die worden enorm hard getraind om met die G-krachten te kunnen omgaan. Want als je filmpjes bekijkt van gewone mensen die in een Formule 1-auto zitten, die nek die vliegt alle kanten uit van zodra ze op de rem vliegen, van zodra ze op de gas vliegen, omdat onze nekspieren, die van gewone stervelingen in ieder geval, dat niet aankunnen. Dus dat lijkt me ook inderdaad niet zonder risico's.
0: En dan de versie zonder raketten is al snel genoeg. Daar zul je ook al een getrainde nek voor nodig hebben.
1: Ja. Inderdaad. Maar Elon Musk moest ook wel. Want die auto is eigenlijk in 2017 al aangekondigd. In 2017 heeft
0: bijna
1: Tesla
0: 10 jaar gezegd, geleden.
1: Wij gaan die Tesla bouwen en mensen konden toen ook al een voorschot.
0: Mensen hebben 10 jaar geleden al betaald.
1: Ja, dus er zijn mensen die voor de gewone Tesla zonder raketmotoren €43.000 aan voorschot hebben betaald. Oké, die kunnen dat dan nu door die auto te kopen. En degene die de Founders Edition met raketten wilden, die hebben de volledige prijs van $250.000 10 jaar geleden al betaald. Ja, daar komt natuurlijk eens ferme interest bij van de afgelopen 10 jaar. Daar zit geen rente of zoiets op.
0: Ja. Dus
1: Elon Musk moest ook wel iets doen, moest met iets kunnen uitpakken. Want als je het geld van mensen 10 jaar bijhoudt, ja, dan moet je ze wel iets teruggeven natuurlijk.
0: Ja, ik hoop dat er, of misschien, ja, ik vrees dat er ongelukken mee gaan gebeuren. Maar goed, die mensen zijn gewaarschuwd.
1: Ja.
0: Dankjewel, Gilles Wijkmans, en tot straks.

0: The Tesla song Arion Ron Ross. Naar Antwerpen, 20 minuten trager op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de binnenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Stroombeek en Machelen. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Nieuwe feiten.
0: Held van de dag is Thomas. Thomas Voets, die chilipepers gebruikt om een nieuwe generatie pijnstillers te ontwikkelen. Goedemiddag, Thomas.
2: Goedemiddag.
0: Thomas, je bent neurowetenschapper aan het VIB. Het VIB, de Vlaamse superuniversiteit, zeg maar. Die overigens dit jaar 30 jaar bestaat. Chilipepers, in mijn ervaring stillen die geen pijn, die veroorzaken pijn als je er te veel van in je mond hebt, toch?
2: Dat klopt, ja. Ik denk dat iedereen die al eens een hete peper in zijn mond gestoken heeft of ermee in zijn oog gewreven heeft, weet dat dat pijnlijk is. Ja, absoluut.
0: Maar toch gebruik jij chilipepers om pijn te stillen. Hoe kan dat? Wat doe jij dan eigenlijk?
2: Wel, het is niet zo dat wij specifiek chilipepers gebruiken om pijn te stillen. Wij gebruiken chilipepers als middel om eigenlijk onderzoek te doen naar hoe pijn ontstaat. En met die kennis die we daarmee opdoen, ontwikkelen wij nieuwe potentiële pijnstillers om op een betere manier pijn te kunnen behandelen in de toekomst.
0: Oké, want de smaak, de pikante smaak van chilipepers, dat is eigenlijk niet echt een smaak, dat is gewoon een pijnsensatie.
2: Ja, chilipepers hebben, of tenminste het pikante dat je ervan voelt, is zeker geen smaak. Dat is eigenlijk een somatosensorische waarneming, zoals we dat noemen. Net zoals we koud en warm kunnen waarnemen. En dat doen we niet enkel met onze tong, maar ook met onze huid, met onze slijmvliezen. Dus chilipepers kun je eigenlijk op verschillende plaatsen in het lichaam waarnemen, terwijl smaken enkel waargenomen worden in de tong.
0: Ja. En dus, hoe werkt dan die pijn die die chilipepers veroorzaken?
2: Ja, dus wat we eigenlijk in het laboratorium onderzoeken zijn een soort moleculaire sluisjes die we vinden in de wand van zenuwen. Dus je hebt sensorische zenuwen, zeg maar een soort bekabeling in het lichaam die waarnemen wat er in contact komt met onze huid, met onze slijmvliezen. En wanneer die sluisjes opengaan, dan leidt dat tot een elektrisch signaal. En die elektrische signalen worden door onze hersenen, door ons zenuwstelsel geïnterpreteerd als koud of warm of pijnlijk. En dus wat er in die hete pepers zit, is eigenlijk een soort van sleutel die die sluisjes opent. En wanneer die opengaan, dan krijg je dus die elektrische stroom die we dan waarnemen als een heet gevoel, zeg maar.
0: Juist, juist. Jij bent eigenlijk op zoek naar de sleutel.
2: Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar de sleutel, of in ieder geval naar manieren om dat openen van die sluisjes beter te kunnen regelen.
0: Ja, dus in om die sluis dicht te houden. Eigenlijk.
2: Bijvoorbeeld, ja. Dus er zijn meerdere zulke moleculaire sluisjes. Wij noemen dat ionenkanalen die zich in die sensorische zenuwen bevinden. En die hebben eigenlijk een soort van alarmfunctie. Die dienen eigenlijk al een soort van detectoren zoals we die in het huis hebben. Hè? Een branddetector of een vochtdetector en een thermostaat. En dus wanneer die opengaan, dan geven die een soort signaal aan ons zenuwstelsel om te zeggen van kijk, het is hier heel warm of heel koud of er is iets heel gevaarlijks in de mond, doe daar iets aan. Hè? Trek je hand terug van de hete plaat, spuug die hete soep uit.
0: Juist.
2: Dus normaal gezien hebben die eigenlijk een hele belangrijke alarmfunctie. Het grote probleem of hetgeen dat het interessant maakt in pijnonderzoek is dat heel veel van die moleculaire detectoren, van die sensoren eigenlijk verkeerd of fout afgesteld kunnen geraken.
0: Overgevoelig worden.
2: Overgevoelig. Denk aan een brandsensor in het huis die op de verkeerde plaats hangt of die te gevoelig ingesteld is en eigenlijk heel de tijd alarm geeft, ook als er geen brand is. Dus yes. Dat is eigenlijk iets vergelijkbaar wat je kunt hebben bij mensen met chronische pijn, dat er eigenlijk hele tijd een pijnsignaal afgaat terwijl er eigenlijk
0: niet nodig is. Dus nodeloze pijn. En dus jouw systeem, als het lukt, jouw nieuwe generatie pijnstillers, die werkt op die kanaaltjes, op die pijnkanaaltjes.
2: Inderdaad. Dus wat wij eigenlijk onderzoeken is welke kanaaltjes precies bij welke soort van chronische pijn te te sterk afgesteld zijn, te gevoelig afgesteld zijn. En dan ontwikkelen we nieuwe chemische stoffen die dan specifiek de activiteit van die kanaaltjes vermindert en stillegt. En op die manier dus eigenlijk de pijnwaarneming terug naar het gewone niveau brengt, naar het normale alarmniveau en niet de hele tijd doet afgaan.
0: Ja. En wat is dan het verschil met een klassieke pijnstiller, paracetamol bijvoorbeeld? Heeft dat geen invloed op die kanaaltjes?
2: Nou, dus veel van de pijnstillers die we nu gebruiken, paracetamol is er één van, maar ook sterkere pijnstillers zoals opioïden, morfine enzovoort, die werken niet in op die specifieke kanaaltjes, op die specifieke sluisjes, maar die werken eigenlijk hoger in het centraal zenuwstelsel. Dus die zorgen eigenlijk dat op een hoger niveau die signalen minder sterk doorgegeven worden.
0: Ja, die verdoven eigenlijk het lichaam, zeg maar.
2: Die zorgen niet dat de sensor niet afgaat, maar die zullen verderop, zeg maar, in de bekabeling of zo, het signaal een beetje verzwakken.
0: En jij werkt echt op die sensoren. En die sensoren, werken die alleen op de huid? Ik bedoel, is dat dan alleen de pijn die ik voel als ik keihard in mijn tepel knijp? Of als iemand mij aan de oppervlakte pijn doet? Of werkt dat ook als voor de pijn bijvoorbeeld die kanker kan veroorzaken?
2: Wel, inderdaad. Dus die zenuwuiteinden, die detectoren zitten niet enkel in de huid of in de slijmvliezen, die zitten ook in alle of in veel inwendige organismen, die zitten ook in heel ons darmstelsel, in de binnenkant van onze longen, dus die zorgen voor signaaldetectie op al die niveaus. Ja. En ook vaak inderdaad bij kanker of na een kankerbehandeling bijvoorbeeld, is het vaak ook dat die sensoren gedereguleerd geraken, te actief zijn en op die manier eigenlijk kunnen leiden tot allerhande vormen van chronische pijn.
0: Dus eigenlijk quasi elke pijn heeft met die sensoren te maken. Die sensoren zijn de eerste stap voor die pijn.
2: Zo zou je het kunnen stellen, ja. Die spelen inderdaad een belangrijke rol bij het begin van de pijn. Ja. Die zorgen dat het pijnsignaal eigenlijk start. En op die manier, als je daar kunt ingrijpen, is dat veiliger dan dat wanneer je stoffen moet toedienen die in de hersenen bijvoorbeeld die signalen gaan verdoven, want dan ga je ook andere signalen verdoven.
0: Dan is het gevaar op verslaving misschien groter.
2: Absoluut. Alle stoffen die in de hersenen geraken en daar zenuwcommunicatie beïnvloeden, hebben ook een soort van gevaar dat ze ofwel verdovend gaan werken, ofwel verslavend, of een combinatie van de twee. En dat is inderdaad wat je nu hebt met alle zwaardere pijnstillers.
0: Ja, het zou fantastisch zijn, mocht het werken. Maar werkt het?
2: Dat is een hele belangrijke en goede vraag.
0: Veel betekenende pauze, Thomas.
2: Nee, het werkt uitstekend in proefdieren. Dus wij doen onderzoek in proefdieren en daar kunnen we de verschillende vormen van pijn die we net besproken hebben heel goed behandelen op die manier.
0: Aha.
2: De grote stap nu is dat moet getest worden in veel mensen met pijn. We weten dat het veilig is in mensen, maar we weten nog niet of het, als we het gaan testen op duizenden patiënten, in welke mate dat het dan effectief heel goed gaat werken. Het probleem daar is dat een muis of een rat of een proefdier kan niet zo snel vertellen hoeveel pijn het eigenlijk heeft. Dus we moeten dat indirect testen. En het andere probleem is dat bij mensen eigenlijk heel veel dingen werken tegen pijn. Er is een heel groot placebo-effect. Dus iedereen die pijn heeft en wordt naar geluisterd, er wordt een warme thee, zeg maar, ingeschonken, zal al dingen een beetje beter voelen. Dus om aan te tonen dat wat jij geeft echt beter is dan
0: niet
2: het
0: zo gemakkelijk.
2: Placebo-effect is bij pijn niet zo gemakkelijk.
0: Maar ik wens je er toch heel veel succes mee. Thomas Voets, dankjewel. Nog een fijne dag.
2: Graag gedaan. Tot ziens. I write to you for the last time from my deathbed. Oh, dear mother. My health is gone. I'm fading fast and I fear I'll not recover. I've lost 100 pounds, my hair, my sight, and this illness

0: Red Hot Chili Cook-Off van Ray Stevens. Voorzichtig toch met die chilipepers. Voorzichtig ook met de nieuwe Roadster van Tesla die eraan komt. Van 0 tot 100 in 1,1 seconde. We vroegen ons er net af, Gilles Wijkmans, hoeveel G-krachten dat ontwikkelt. En of je nekje, je tere nekje daartegen bestand is.
1: Ja.
0: Heb je dat intussen kunnen opzoeken?
1: Ik heb even gegoogeld en ja, je tere nekje is er tegen bestand. Van 0 naar 100 in 1,1 seconde is ongeveer 2,5. Halve G, wat hetzelfde is als in een rollercoaster. Dus dat zal je lichaam wel overleven. De crash daarna, dat is misschien iets anders.
0: Oké, Gilles, blij dat je er bent, want... Ah.
2: Nieuwe feiten. Vrijdagquiz.
0: Ja, stevig geleid door Gilles Wijkmans, die zowel de quiz heeft samengesteld als de quiz jureert. We spelen voor een boekenbon van €25 die u moet verzilveren bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Els. Goedemiddag, Els.
3: Goedemiddag.
0: Els uit Grobbendonk. Waar was je mee bezig, Els?
3: Ik was op weg naar huis voor mijn lunchpauze, dus ik zat tot een paar seconden geleden nog in de auto. Nu ben ik klaar om mijn middagmaal te gebruiken.
0: Oké, dus elke dag naar huis voor de lunch. Wauw, wat een luxe.
3: Ja, wat een luxe, inderdaad.
0: Je staat in het onderwijs.
3: Mijn man is met pensioen, dus dat is gezellig, met z'n tweetjes dan, hè.
0: Ja, ja. En je zit in het onderwijs of wat?
3: Nee, ik ben praktijkassistent in een dokterspraktijk.
0: Dus, prachtig. Heel mooi werk. Els, je speelt tegen Michael. Goedemiddag, Michael uit Brussel. Waar was jij mee bezig, Michael?
4: Ik ben aan het werk. Ik ben thuis aan het werk.
0: En wat doe je?
4: Mijn bureau.
0: Wat doe je?
4: Ik ben... ik ben marketeer in de eventsector.
0: Oh.
4: Ik werk... voor de communicatie en marketing.
0: Oké, ja, je bent... ik hou mijn mond. Ja, de kachel moet draaien natuurlijk.
1: Het zou niks voor jou zijn.
0: Nee, moet je dan mensen lastigvallen, zo bellen.
1: Maar dat moeten wij ook, dat doe ik iedere dag.
0: Maar meestal... goed, let's not go there. Ik ga jullie kennis testen van 4 nieuwe feiten. Ik begin bij Els, die zich eerst heeft gemeld. Zolang ze goed antwoord blijft aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat die beurt naar Michael. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Telemarketeer, zeg.
1: Nee, niet telemarketeer.
0: Heb ik het verkeerd begrepen?
1: Ja.
0: Je bent geen telemarketeer, Michael.
4: Nee. Voor marketing en communicatie. Dus,
0: ik heb geen idee wat je doet, maar maakt niet uit. Els, waarom kreeg een Grieks restaurant een boete? Was dat omdat A, het personeel te vriendelijk was? B, de vis te vers? Of C, de keuken te proper? Els, je denkt A.
3: Ik denk A.
0: Personeel was te vriendelijk. Michael.
4: Ik denk C.
0: De keuken was te proper.
5: Valk!
0: Het was de vis die te vers.
1: De vis was te vers. Ja, het is een restaurant op het eiland Syros. En zij kregen bezoek van de belastinginspectie. En die keken eerst naar de vis die de chef had ingekocht. Die was zeer vers. Had nog rigor mortis en heldere ogen. De tekenen van een zeer verse vis. Maar het bonnetje dat de chef voorlegde was voor een vis van een week oud. En volgens de belastingdienst moet je natuurlijk voor alle aankopen een bonnetje hebben en bijhouden. En bon en vis kwamen niet overeen. Dus een boete van €500. Maar het restaurant gaat in beroep.
0: Oké, Syros, Griekenland.
1: Ja.
0: Oké. Els, ben terug bij jou. Wat is het gevolg van een enveloppentekort in Berlijn? Criminelen lopen vrij rond. Je kan geen donororgaan meer krijgen. Of... er moeten dit jaar geen belastingen worden betaald. Wat is het gevolg van een enveloppentekort in Berlijn?
3: Els. Ik ga terug voor A, denk ik.
0: Denkt A?
5: Helemaal goed. Helemaal goed.
0: Criminelen lopen vrij rond door een enveloppentekort.
1: Ja, mensen die in Duitsland tot korte gevangenisstraffen zijn veroordeeld, bijvoorbeeld voor meermaals rijden onder invloed, die krijgen normaal gezien een gele envelop in de brievenbus waarmee dat ze zich bij de gevangenis moeten aanmelden. En in 2025 werden die enveloppen aangepast, die nieuwe opdruk en nieuwe bijhorende documenten. En volgens die nieuwe wet mochten die oude enveloppen sinds 1 augustus 2026 niet meer gebruikt worden.
0: Ach.
1: Alleen hebben ze in Duitsland maar een voorraad van 2 weken van die gele enveloppen besteld, waardoor dat mensen die zich moeten aanmelden bij de gevangenis niet de oproep hebben gekregen om zich aan te melden bij de gevangenis.
0: Niet punctelijk.
1: Niet.
0: Absoluut niet.
1: Niet goed.
0: Els had het goed, dus de volgende vraag is ook voor jou. Waar kan een tandenborstel van €500 niet tegen? A. Tandpasta. B. Tegen tanden worden gedrukt. C. Water.
3: Hmm,
0: ja, Els.
3: Ik denk C.
0: Je denkt C?
5: Dat
0: kan niet tegen
5: goed.
0: Water. Els, ja.
1: Ze krijgt hulp precies, volgens mij.
3: Het meest waanzinnige.
0: Ja, zit jij te googlen intussen of zo? Nee, toch?
3: Nee, maar ik hoor
1: misschien iemand op de achtergrond.
3: Ik zit op de trap en mijn familie zit in de keuken, want daar staat de radio.
0: Ah, zij heeft steun.
3: Dus ik kan niemand horen, nee.
0: Oké, dus water.
1: Ja, Dyson, dat zijn die van de stofzuigers, die hebben een hoogtechnologische tandenborstel gemaakt. Eentje met een camera die tandplak herkent en dan specifiek op die plek met tandplak mondwater kan spuiten. Honderden ingenieurs hebben daaraan gewerkt, maar sommige gebruikers die melden dat hun borstel na een dag niet meer werkte, omdat er dus water in de behuizing was gekomen. Dyson heeft voorlopig die tandenborstel uit de handel gehaald en gedupeerden krijgen hun geld terug.
0: Ja.
3: Oké.
0: Gelukkig hadden wij die nog niet gekocht. Els.
3: Ja, inderdaad.
0: Michael, volhouden, hè?
4: Ja.
0: Het kan nog, hè? Els, wat heb jij gemeen met een T-Rex? Een Tyrannosaurus Rex.
1: Goed zo.
0: Een dinosaurus. A. Wat heb je ermee gemeen, is dus de vraag, hè? Moeilijk stilstaande objecten kunnen zien. B. Een lichaamstemperatuur van ongeveer 37 graden. C. Allebei goede ouders.
3: Dan ga ik terug voor A.
0: Je denkt A.
5: Fout!
0: Michael, dit is je kans. Dit is je kans.
4: Ik ga voor B.
0: Je gaat voor B.
5: Dat is helemaal goed.
0: Jeetje. Fair is anders, hè, Els. Je hebt al die vragen goed beantwoord en Michael gaat met de boekenbon gaan lopen, zeg.
3: Het is hem helemaal gegund.
0: Wat een sportiviteit, Els. Dankjewel. Michael, het was dus inderdaad B, lichaamstemperatuur van ongeveer 37 graden.
1: Ja. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Je denkt, dinosaurussen zijn reptielen en reptielen zijn koudbloedig. Maar dino's, of toch de T-Rex, zijn dat blijkbaar niet. Onderzoekers die hebben dat kunnen zien aan hun tanden. Dus in tandglazuur binden koolstof- en zuurstofatomen zich aan elkaar. En hoe vaak ze dat doen, hangt af van de temperatuur er rond. Dus bij koude temperaturen zijn er meer bindingen, bij warme temperaturen minder. En warmbloedige dieren hebben dus minder van die bindingen. En ze zagen, in de tanden van de T-Rex, die heeft best weinig bindingen. Dus zou die warmbloedig zijn en een lichaamstemperatuur hebben gehad van 36,3 graden.
0: Ja, ze zijn al zo lang uitgestorven en we kunnen toch nog de temperatuur van hun bloed meten, zeg.
1: Wonderbaar.
0: Ongelooflijk. Michael, weet je al wat je gaat doen met je boekenbon van €25? Welk boek je gaat kopen, bijvoorbeeld?
4: Nee, nog niet. Ik zal er nog eens over nadenken. Over marketing.
0: Ook over marketing. Altijd meegenomen. Dankjewel, Michael Sterks. En dankjewel ook Els van Wijnsbergen om mee te doen aan deze quiz. Volgende vrijdag is er weer eentje.

0: Dansen met Sigrid. Sigrid, ze komt uit Noorwegen. Strangers, waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 18e september. Behalve die natuurlijk uit het leven van Bas Birker. Dit is een middagjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten. Er zijn twee soorten mensen in de wereld. Zij die ruiken aan nieuwe boeken en rare mensen. Ik behoor tot de eerste groep. Ik ben geen papierfetischist en besteed mijn tijd niet aan het bezoeken van boekhandels om er mijn neus in andermans zaken te steken. Integendeel. Voor je het weet adem ik tweedehands papierfetischist de lucht in via inkijkexemplaren. Het gaat me om die maagdelijk verse. Een boek waaraan je kunt zien dat het nog nooit is open geweest. Alles wat schrijver en drukker erin hebben gestopt, zit nog altijd gevangen tussen cover en achterflap, totdat jij het opent. Dan komen letters, vormgevingen en verhalen de wijde wereld in en dat verspreidt een geurtje waarvan je net zo gelukkig wordt als Theo Franke die zijn gelijk haalt. Het is een drone. Droom. Ik heb de jackpot in huis. Wat zeg ik? Ik heb het thuis, in de berging, in de auto, in een opslagbox en mocht ik daar allemaal uitgesnuffeld zijn, dan is er nog het magazijn van mijn management. Wat mijn nieuwe boek is geleverd. Dat zijn dozen vol vers gedrukte stapels papier waarin de geur van bloed, zweet en tranen nog zit gevangen. En dan heb ik het alleen nog maar over de eindredacteur. Ik beschouw mezelf als taalnazi, hij als een zondaar tegen grammatica-regels. Ik zeg mijn nieuwe boek, omdat dat klinkt alsof ik een echte schrijver ben. Een beetje zoals een beginnende comedian die nieuw materiaal gaat try-outen, terwijl het oude nog niet bestond. Maar technisch gezien is het mijn tweede boek. Toegegeven, het eerste was voor kinderen, maar dat maakt niks uit voor de geur. Het is gewoon dunner en dus is er minder om aan te ruiken. Nu schreef ik een dikke pil. Zo'n boek waarvan je denkt, dat moeten grote letters zijn. De letters vallen mee. Als mede witregels, bloed, zweet en tranen. Sterker nog, ik had het eigenlijk al geschreven. De welriekende stapel papier is namelijk een verzameling van al mijn middagjournaals. 382 pagina's dit. Ideaal voor de vakantie, het toilet of de open haard. Ervoor, niet erin. Dat is zonde van de geur. Rest mij alleen nog dat boek echt te presenteren. En dat ga ik doen ook, want ik ben er trots op. De 382 pagina's dit. Ideaal voor de vakantie, het toilet of de open haard. Ervoor, niet erin. Dat is zonde van de geur. Rest mij alleen nog dat boek echt te presenteren.

0: Ik zal zorgen voor een lekker geurtje.
1: Het is jammer dat het geen televisie is, want anders hadden jullie dat pistool kunnen zien dat tegen mijn hoofd is gedrukt. 28 oktober, ik zal het maar opschrijven in mijn agenda, zeker. Dankjewel voor dit geurenpalet op de radio. Bas Birker in het Middagjournaal deze week. Volgende week overigens Nico Dijkshoorn. Straks na het nieuws van 1 zit hier voor u Aiko. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Excellent.
6: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
7: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
8: En ik nog een boterhammetje.
7: Of een nieuwe gaming-laptop.
8: Ja, allee, kom, we zijn weg.
7: Haha, nu heb ik u, hè.
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
13: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy... Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
14: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
10: Goedemiddag, het is 1 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Vlaamse regering bekijkt of er ingrepen nodig zijn in het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon beraadt de jury zich over de schuldvraag. En de Poolse premier Tusk overlegt in Oekraïne over het gevaar uit Rusland. De Vlaamse regering onderhandelt vandaag opnieuw over de begroting en ook het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, wordt daar besproken. Sisse Michiels, wat is de regering daarmee van plan?
16: Wat ze precies willen doen, dat is voorlopig nog onduidelijk. Wat we wel al weten, is dat die kinderbijslag onderdeel uitmaakt van een lange lijst aan mogelijke besparingsposten. Want de regering moet ergens tussen de 1,5 en de 2 miljard euro vinden. Het is vooral de N-VA die daarvoor dus ook naar die kinderbijslag kijkt. CD&V-minister Hilde Krevits is daarover toch wat verrast.
17: Ik vind het heel bizar dat N-VA nu plots als eerste dossier kennelijk de kinderbijslag op tafel legt. De kinderbijslag is bedoeld voor mensen met jonge kinderen die vaak met twee ook gaan werken. Dus ik vind dat een raar voorstel.
16: De jaarlijkse indexering van het bedrag, dat zou niet ter discussie staan. Maar mogelijk wordt er wel aan sommige toeslagen gesleuteld. Voor Vooruit en ook CD&V ligt die kinderbijslag best wel gevoelig. Maar geen van beide partijen stelt meteen zijn veto. Dat zei ook Vooruit-minister Caroline Genet.
18: Dus wij zijn hier voor ernstige oefeningen. Wij gaan geen rode lijnen trekken. Maar wij zorgen ervoor dat elke euro die we investeren in zorg en welzijn in kinderen en jongeren, dat die goed geïnvesteerd is.
16: De deadline voor de begroting die ligt over precies 10 dagen. Tegen dan moeten we dus weten wat het precies wordt.
10: Dankjewel, Sisse Michiels. De militairen zullen langer aanwezig blijven bij de metro- en treinstations in Brussel. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd er een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en drugscriminaliteit. Die militairen patrouilleren samen met

0: agenten en dat zullen ze dus nog langer blijven doen. Op het assiseproces in Antwerpen heeft de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging. Zij zal moeten beslissen of 3 mannen en 3 vrouwen schuldig zijn aan de dood van de 14-jarige Jairon, die na zijn overlijden nog 2 maanden dood op bed lag. Philip Heijmans, jij volgt het voor ons in Antwerpen. De beschuldigden die hebben eerst nog het laatste woord gekregen. Hoe is dat verlopen?
1: Wel, 5 van de 6 hebben hun spijt uitgedrukt, maar ze hebben ook wel gezegd dat ze niks verkeerds hebben gedaan en nooit hadden gedacht dat Jairon zou sterven. De 6e, dat is de vader van Jairon, die heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen. Hij vindt zichzelf schuldig aan onopzettelijke doding. Ik heb risico's genomen zonder dat ik het door had, zei hij. Daarvoor heeft de aanklaagster gepleit, die vroeg om hen alle 6 te veroordelen, omdat ze Jairon geen eten en verzorging hadden gegeven met de dood tot gevolg. De moeder en familie van Jairon, die vinden dan weer dat ze schuldig zijn aan moord. Als je iemand zo onmenselijk behandeld, dan aanvaard je de mogelijkheid dat hij eraan zal sterven, zeiden hun advocaten. En dat staat dan weer gelijk aan moord. Het is nu afwachten hoe de 12 juryleden zullen oordelen.
0: Bedankt, Filip. De Poolse premier Donald Tusk overlegt vandaag in Oekraïne over hoe Polen zich beter kan verdedigen tegen Rusland. Gisteren waarschuwde hij zijn parlement dat de Russen plannen hebben om meer drone- en raketaanvallen te doen, vooral dan in het oosten van Polen. Die onrust merkte ook collega Marijn Trio, die bij de grens met Oekraïne en Polen is.
2: Toen we gisteren vanuit Oekraïne de grens met Polen overstaken, hoorden we meteen het Poolse luchtalarm. Ik kreeg ook een bericht op mijn gsm dat er Poolse gevechtsvliegtuigen waren opgestegen vanwege een Russische dreiging. Uiteindelijk bleek dat er een Russische drone op zo'n 4 kilometer van de Poolse grens in Oekraïne was neergekomen. Maar je ziet dus dat die oorlog meer en meer naar Polen opschuift. Er zijn al vaak ook drones en raketten op Pools grondgebied neergekomen. En dat is waar nu de Poolse regering voor waarschuwt. Dat dit geen toeval is, dat dit niet per ongeluk is, maar een doelbewuste strategie van Rusland.
0: In de Spaanse enclave Ceuta is de politie sinds vanmorgen honderden migranten aan het overbrengen naar een nieuwe opvangplek. De situatie is gespannen en er zijn ook waarschuwingsschoten gelost. In Ceuta kwamen eind juli plots tienduizenden migranten uit buurland Marokko aan. Zij zouden op dit moment nog altijd met zeker 3000 zijn. De nieuwe opvangplek in de haven van Ceuta heeft maar plaats voor 1700 mensen. De Israëlische filmmakers die de documentaire NASA maakten, worden bedreigd. Aan het ouderlijk huis van een van de makers was er afgelopen dagen protest. In de documentaire getuigen Israëlische militairen anoniem over de oorlog in Gaza. De film veroorzaakt heel veel ophef in Israël en nu dus ook protesten en bedreigingen. Correspondent Lennart Zwolfs vertelt van wie dat protest uitgaat.
3: De organisatoren zelf, dat zijn 2 Israëlische burgers, die zeggen wij zijn niet bij een groep betrokken, niet bij een politieke partij. We doen het echt omdat we boze Israëlische burgers zijn. Maar als je dan op zo'n protest kijkt, dan zie je wel dat er aanhangers van Ben-Gvir, de extreemrechtse minister, op af zijn gekomen. En er zijn zelfs een aantal mensen uit zijn campagneteam die daar toespraken hebben gehouden. Toen ik daar woensdag was, toen heb ik ook met reservisten gesproken, mensen die dus in het leger hebben gediend. En verder toch ook best wel veel mensen die, denk ik, even komen kijken, die alles aan het filmen zijn. Dus het is best wel een verscheiden groep.
0: Op het filmfestival van Venetië kreeg de film vorige week nog een minutenlange staande ovatie. En Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 duels in de Nations League. Peter van den Bemt.
4: Geen grote verrassingen in de eerste selectie van de nieuwe bondscoach. De echte afvallers na het WK waren al min of meer bekend of voorspeld met Witsel en Meunier. Enkel Salemakers is misschien enigszins onverwacht. Voorts geen Thibaut Courtois, volgens eerdere afspraak met Van Bommel, die herhaalde dat Courtois geen garanties heeft gekregen voor het vervolg. Jari de Busser van AZ is de 4e doelman en Kyriani Sabbe van Club Brugge maakt zijn debuut in de selectie. En voorts is er de rentrée van Loïs Openda, misschien wat vroeger dan verwacht, van Mandela Keita, sterk bezig bij Parma, en uiteraard van Romeo Lavia 3 jaar later en eindelijk weer fit en basisspeler bij Chelsea. Van Bommel maakt zich voorlopig ook geen zorgen over de problemen van Romelu Lukaku bij zijn nieuwe club Fenerbahce en hij heeft van Kevin De Bruyne de garantie gekregen dat hij zich nog volop wil engageren bij de Rode Duivels. Mark van Bommel kan er dus aan beginnen. De start is alvast loodzwaar met onder meer 2 duels tegen het Frankrijk van Zinedine Zidane.
0: En de Belgen spelen ook nog tegen Italië en Turkije. De eerste wedstrijd staat volgende week vrijdag op het programma tegen de Italianen. Blijft droog vanmiddag met soms brede opklaringen rond 20 graden. Morgen wat meer bewolking dan 22 graden. En zondag trekt er een regenzone over. Na de middag wordt het droog met brede opklaringen. We begonnen het nieuws met het begrotingsoverleg van de Vlaamse regering. N-VA legt aanpassingen aan de kinderbijslag op tafel. CD&V is verrast, maar wijst het niet meteen af en ook vooruit stelt geen veto. Alles nalezen kan in onze app van VRT Nieuws.
5: Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E19 van voor Kleine Bareel. Meer dan een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland bijna een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op het viaduct van Vilvoorde is één rijstrook dicht door een ongeval.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta. Radio 1.
5: Aiko Duister. Een hele goede middag. Welkom bij Radio 1.
7: Oh.

Tears Dry on Their Own van Amy Winehouse. Ik heb vandaag opnieuw live muziek voor je. Deze week is dat van Sophia Amman. Zij was eerder actief in de groepen Little Dots en Ansatz der Machine. Ze toerde ook lang met een ode aan de liedjes van Leonard Cohen. Maar na jaren schrijven en zoeken naar de juiste partners en fondsen om haar eerste soloplaat uit te brengen, was het dit voorjaar eindelijk zover. Straks tussen 2 en 3 vertelt ze meer over die plaat en speelt ze ook een aantal nummers live. Dit is Few Bits met Bubble Trouble.

0: Bubble Trouble van Fewbits, gevolgd door The Chills en Heavenly Pop Hits.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het grote muziekverhaal van deze week draait rond de tour van Ed Sheeran in Amerika en het monddoodmaken van Macklemore, die zich al jaren op het podium uitspreekt over de genocide in Gaza. Miljardair Robert Kraft, eigenaar van het Gillette Stadion, die vond zijn boodschap haatdragend en zorgde ervoor dat Macklemore van de affiche geschrapt werd voor de rest van de tour. Lock the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah. Fuck the police. Macklemore benadrukte tijdens zijn speech nochtans dat kritiek op Israël, apartheid en de genocide in Gaza niet hetzelfde is als kritiek op de Joodse gemeenschap. Kraft beschouwde de uitspraken toch als antisemitisch. Macklemore kreeg uiteindelijk steun van de andere voorprogramma's en ook van de backingband van Sheeran, die stapte in solidariteit ook allemaal uit de tour. Sheeran zelf probeerde zich politiek afzijdig te houden, maar dat keert zich nu tegen hem. Ondertussen schenkt Macklemore 1 miljoen dollar van zijn inkomsten aan hulporganisaties voor Gaza. En hij daagde Kraft uit om hetzelfde te doen. Die verkondigde dan weer dat hij 2 miljoen zal geven aan humanitaire hulp aan de regio, maar wel zonder de situatie in Gaza verder te benoemen. De tour van Sheeran die gaat voorlopig door. Morgen zou hij opnieuw moeten spelen. Maar wat nu vooral blijft hangen, is toch wel de macht van het grote geld en het feit dat de eigenaar van een stadion nu blijkbaar kan bepalen wat een artiest op een podium al dan niet mag zeggen. Een evolutie die toch wel zorgwekkend is. Er was ook Belgisch muzieknieuws, want na 4 jaar afwezigheid kregen deze week een teken van leven van Charlotte Adigéry en Bolis Popoul.

0: Op het nieuwe album is het nog even wachten tot februari, maar dit is dus de eerste single, Goo Goo Gaga. Een nummer geïnspireerd door het ouderschap. Zowel Charlotte als Bolis werden in de voorbije jaren voor het eerst ouder. En dat is ook in de muziek geslopen.
1: De combinatie met het toeren, het muzikant zijn en ouderschap was voor mij zeer intens. En ik denk dat Goo Goo Gaga dat beschrijft. Volledig verloren geraken bijna in het ouderschap. Het is zo nieuw, het is zo... op een moment zeggen we de fight-flight mode, dat je in die modus van zo een beetje survival. En dat dat bijna heel uw wereld wordt. Ik vond dat heel heftig. En ja, voor mij is muziek een hele goede manier om die dingen na verloop van tijd een plaats te geven en beter te begrijpen of zo te laten bezinken.
0: Charlotte Adigéry over de nieuwe single Goo Goo Gaga. We hadden ook Sietse Willems van Meltijds op bezoek bij Radio 1, want de groep die met Naïef al een Nederlandstalige radiohit scoorde, die gaat nu grotendeels verder in het Nederlands.

0: Oorlog in mei, zo heet het eerste nummer van de nieuwe plaat waar ze mee naar buiten komen. En Sietse had daar het volgende over te zeggen.
1: Het is het zachtste nummer, denk ik, dat we ooit hebben uitgebracht. En misschien op andere vlakken weer het zwaarste. Het is maar goed dat je het bekijkt. Het gaat een beetje over, is me altijd al, of toch de laatste jaren fel geïntrigeerd heeft. Het slechter worden van de mens zonder het slecht te worden en zonder het door te hebben. En zeg maar een beetje te evolueren. En daarnaast gaat het ook over een soort van vertrekken. En ook de dingen die u minder goed maken terug loslaat of zo.
0: Sietse van Meltheids over Oorlog in mei. Een nummer dat je nog veel zal horen op Radio 1.
2: Radio 1.

0: Een nummer over een groot gemis, oorlog in mei van Meltheads. Het is gloednieuwe muziek van hen, voorloper ook van een nieuw album dat grotendeels in het Nederlands zal zijn. België speelt dit weekend tegen Oostenrijk in de tweede ronde van de Davis Cup met als inzet een ticket voor de Davis Cup Finals. Glenn Martens die volgt het voor ons. Goedemiddag Glenn.
1: Goedemiddag Aiko. Inderdaad, een ticket voor die Finals waar de Belgen het vorig jaar zo goed gedaan hebben. De halve finale gehaald. Nipte nederlaag was het toen van Zizou Peres tegen Flavio Cobolli. En naar Zizou Peres zal in deze ontmoeting ook gekeken worden, want u hebt het misschien gehoord of gelezen. Twee grote spelers van België zijn er niet bij. Alexander Bloks, de bekendste misschien intussen wel, na zijn kwartfinale op de US Open heeft geblesseerd moeten afhaken. En ook Rafael Collignon is niet fit. En dat betekent toch dat België van torenhoog favoriet in deze ontmoeting, ja, ik zal niet zeggen underdog is geworden, maar de kansen die liggen nu zeer dicht bij elkaar. Want Zizou Peres is nu de Belgische nummer 1. De enige speler ook in de hele ontmoeting die in de top 100 staat. Maar de nummer 2 van België momenteel, die staat ook buiten de top 100. Dat is Gauthier Anclet. Misschien een iets minder bekende naam. 25 jaar is hij. Draait al een tijdje mee, voornamelijk op het Challenger-circuit. Maar de jongste weken goede resultaten gehaald. Wat opgeklommen. En intussen staat hij rond positie 160 van de wereld. Dat is een paar plaatsen lager dan zijn tegenstander in de eerste wedstrijd van deze ontmoeting. Dat is Rodionov. En die staat op positie nummer 142. Straks dus Zizou Peres, de Belgische nummer 1 tegen de Oostenrijkse nummer 2. Want ook de Oostenrijkse nummer 1, die is er niet bij. Ook die is niet helemaal fit. En dat betekent toch, ja, dat er een heel lang seizoen al aan vooraf gegaan is. En daardoor niet iedereen 100% fit. De eerste drie wedstrijden winnen, dat is de bedoeling. Dan ga je door naar de volgende ronde. Vandaag staan er twee enkel wedstrijden op het programma. Waaronder deze Anclet tegen Rodionov. Straks volgt dan Zizou Peres tegen Luca Neumeier. En dan eindigen we dag 1 na die twee enkel ontmoetingen. Morgen is dan in principe een drukkere dag als het nodig is. We beginnen dan al om 11 uur met een dubbelspel. En vervolgens nog eventueel twee enkelspelen, afhankelijk van of het nog belang heeft wie de ontmoeting gaat winnen of niet. Voorlopig in dit wedstrijdbegin zijn ze elkaar nog een beetje aan het leren kennen. De Belg en de Oostenrijker hebben elkaar nog nooit eerder bekend. Ook niet buiten de Davis Cup. De linkshandige speler van Oostenrijk, dat is altijd een beetje aanpassen voor de rechtshandige Anclet. Maar die haalt nu daarnet wel zijn eigen opslagspelletje binnen. En zo staat het 1-1 in de openingsset. Dus een ontmoeting die dicht bij elkaar zal liggen. Dat is althans de verwachting waarbij de druk op de beide nummers 1 zal liggen. En hopelijk kan Gauthier Anclet al voor een eerste verrassing zorgen door die openingswedstrijd te winnen. We zijn er net aan begonnen. 1-1 in set 1.
0: Dankjewel. En dit is nieuwe muziek van Warhouse. Warhouse met Simple Pleasures.

0: Pleasures van Warhouse. Het zijn spannende dagen voor Maarten en zijn vriendin. Want er is een babyopkomst en die kan er elk moment zijn. We duimen mee voor het koppel. Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E19 vanaf Kleine Bareel en meer dan een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op het viaduct van Vilvoorde is één rijstrook dicht door een ongeval. This is
1: Radio 1.
2: Dit is het album van de week.
0: Here Because of Hope van het Londense collectief Ezra Collective. En dit nummer heet El Corazón liever. En dat is natuurlijk Spaans voor het hart. Ezra Collective zijn dit.

Le Freak van Chic en daarvoor El Corazon van Ezra Collective staat op de nieuwe plaat Here Because of Hope. En dat is een album waarop ze onderzoeken hoe muziek uit de Afrikaanse diaspora, ondanks een geschiedenis van pijn en onderdrukking, vaak ook net heel levenslustig en hoopvol klinkt. De hele week lang stellen we die plaat al aan je voor. Vanavond nog een nummer in Wonderland. En je kan ook een exemplaar van het album winnen via Radio 1 op VRT Max. Phoebe Bridgers is in Amerika aan haar tour begonnen, die haar in december ook naar België zal brengen. En ze heeft een no-phone policy, dus er circuleren geen digitale beelden online. Maar de fans zijn creatief en schetsen nu tekeningen van de show. Ze maken notities en delen op die manier ook setlists met elkaar.

Bobby van Phoebe Aiko. Bridgers. En die kwam er nog achteraan, Bobby van Phoebe Bridgers dus. De politie meldt een ongeval op de E40 richting kust, voorbij het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. De linkerrijstrook is versperd. Er staat op dit moment 10 minuten file.

liedje zonnen uit de West Indies. Proto J samen met The Chronics en Who Knows. En daarvoor hoorde je Vrouwtje met Geen Rem. Straks tussen 2 en 3 komt Sofia Amman live spelen. Je kan haar kennen van Little Dots en Ansat der Machine. Dit voorjaar bracht ze haar eerste soloplaat uit, Here I Am. Straks tussen 2 en 3 vertelt ze meer over het album en hoor je dus een aantal nummers live. Dit is This Is Lorelei, dat is het soloproject van Nate Amos, die ook in de groep Water From Your Eyes zit. This Is Lorelei en Billy Comeback.

0: Billy, come back van This is Lorelai. Blijf bij ons voor het nieuws na dit.
1: De Verrekijkers.
0: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
0: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
0: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
0: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
0: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
4: Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
0: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Het is British Week bij Mini. Dus,
7: keep left.
6: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
7: a blimey.
6: Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral,
7: keep calm.
6: Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
9: Oh nee.
8: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
9: Oh, Bassie.
8: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
0: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
4: Acerta.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,90 euro.
8: Dierenlach. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
0: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
4: Acerta.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze

0: één ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Ik droom van het noorderlicht. Maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom, luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past. Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Go Yellow!
10: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject, aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
12: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
13: Belisol.
12: Altijd zeker.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Als ons land in 2050 klimaatneutraal wil zijn, zoals afgesproken in Europa, dan zullen er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de landbouw. Dat blijkt uit een studie van de Overheidsdienst Volksgezondheid samen met verschillende onderzoeksinstellingen. Klimaatneutraal wil zeggen dat er minder broeikasgassen zoals CO2 en methaan worden uitgestoten en dat er meer natuurgebieden zijn om CO2 op te nemen. Maar daarvoor zijn verregaande maatregelen nodig. Nu is er bijvoorbeeld te veel veeteelt, zegt Sam van Hoof van de Overheidsdienst.
17: Een vermindering van de veestapel die enerzijds de uitstoot van de landbouw vermindert, maar anderzijds ook zorgt dat er ruimte vrijkomt in België die voordien gebruikt werd voor het telen van gewassen voor veevoeder. En die ruimte kunnen we dan eigenlijk gaan inzetten voor andere doeleinden zoals het herbebossen, het beschermen van graslanden, het herstellen van natte gebieden en veengebieden.
16: Volgens Lode Seyssens van de Boerenbond is dat niet het antwoord op het probleem.
18: Ik denk dat we in eerste instantie moeten kijken naar onze eigen productie hier. En we kunnen aantonen vandaag dat de productie van onder andere vlees, van onder andere melk en nog veel andere producten hier in Vlaanderen veel klimaatvriendelijker gebeurt. Dus als we die productie hier gaan afbouwen en we verschuiven dat naar elders in de wereld, dan gaat dat gewoon een slechte zaak zijn voor het klimaat.
16: Er zullen langer militairen patrouilleren aan de metro- en treinstations in Brussel. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd er een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en drugscriminaliteit. Die militairen patrouilleren daar samen met agenten en zullen dat daar ook nog langer blijven doen. Bij een zwaar verkeersongeval in Tessenderlo-Ham in Limburg is een motorrijder van 28 om het leven gekomen. Hij botste met een auto. De bestuurder daarvan raakte zelf niet gewond, maar is in shock naar het ziekenhuis overgebracht. En Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 duels in de Nations League tegen Italië, Turkije en 2 Frankrijk. In de selectie van 28 zitten 2 debutanten, Kirjan Sabbe van Club Brugge en doelman Jari de Busser van het Nederlandse AZ. Dat de Busser wordt geselecteerd is voor Van Bommel een logische zaak.
19: We hebben iedereen bekeken en samen tot de conclusie gekomen dat het een goed moment is om Jari erbij te nemen. Als je de wedstrijden ziet bij AZ, heeft hij echt goede wedstrijden gespeeld.

0: Hij past een beetje in de manier van voetballen zoals wij willen. Dus vandaar dat we hem erbij genomen hebben.
1: Het blijft droog vanmiddag met soms brede opklaringen en zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 22 graden. Zondag trekt er een regenzone over. Na de middag wordt het droog met brede opklaringen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
2: Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
3: Radio 1.
4: Aiko Dijsselbloem.

samen met Stormzy. Een heel erg goede middag. Straks is er dus live muziek van Sophia Amman. En volgende week krijgen we Trigger Finger op bezoek voor een live sessie. Zij brengen vandaag een nieuwe plaat uit, Tarmac. En daar komen ze morgen ook al uitgebreid over vertellen in Belpop bij Floris Dalemans. Dit is Through the Beam.

0: Williams Blood van Grace Jones en daarvoor Through the Beam, de nieuwe van Triggerfinger. Vanaf vandaag ligt hun nieuwe plaat Tarmac in de winkels en morgen komen ze langs bij Floris in Belpop. België speelt dit weekend tegen Oostenrijk in de tweede en ook laatste kwalificatieronde van de Davis Cup. En voor België staat op dit moment Gauthier Onclin op het veld. Glenn Martens heeft net een eerste set gespeeld.
1: Ja, en hij heeft dat niet slecht gedaan, maar niet goed genoeg, want hij heeft die set verloren met 6-4. Een set met wisselende kansen, eigenlijk een vrij eenzijdig spelbeeld met de Oostenrijker die heel goed verdedigt, heel veel ballen terugbrengt, heel goed serveert, ook heel wat free points, 5 aces tegenover Onclin. Die heeft een mindere opslag, kan daar minder opteren, minder die free points halen, dus moet ook wat meer risico gaan nemen in zijn spel, want op Greffel, en het is een zeer trage baan, komen er heel wat ballen terug. En dat heeft hij bij momenten goed gedaan, heeft zijn opslag uit handen moeten geven bij 3-2, 4-2 achterstand, dan denk je, dit wordt moeilijk. Maar plots vond hij een versnelling, die winners kwamen er, agressieve returns, ging zelfs door de opslag van Rodionov, 4-4. En in dat opslagspelletje zelfs twee kansen om naar een 5-4 voorsprong te gaan, maar dan één jammerlijke backhand misser. En daar heeft de Oostenrijker optimaal van geprofiteerd, won zijn service game 5-4. En dan 30-0 eigen opslag, Gauthier Onclin, weinig aan de hand, dubbele fout. En dan een paar keer ook een mindere toets van de bal, een paar mindere ballen van onze landgenoot. En zo dus die openingsset uit handen gegeven. Maar het niveauverschil is zeer klein, dus het zou wel eens een lange wedstrijd kunnen worden. Hij gaat vooral moeten ervoor zorgen dat hij voldoende risico legt in zijn spel zonder te gaan forceren. Dat is een heel moeilijk evenwicht, heel dunne balans. Als hij daarin kan slagen, ja, dan is hij denk ik wel de betere tennisser van de twee. Alleen, ja, op die service, daar is hij wat kwetsbaar. Zeker die tweede, die is niet hard. Daar kan op aangevallen worden. En de Oostenrijker, die serveert uitstekend. Doet dat ook nu weer, want we zijn nu net begonnen aan de tweede set. Eerste opslagspelletje van die set voor de Oostenrijker Rodionov, 15-15. Dit is voor alle duidelijkheid nog maar de eerste wedstrijd van de dag. Als deze wedstrijd afgelopen is, wat het resultaat ook is, dan komt de beste Belg in actie. En dat is Zizouberg. Maar voorlopig dus een 1-0 achterstand in wedstrijd 1 voor België.
2: Aiko Radio 1.

0: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
0: Radio 1.

Je kan alweer beginnen dagdromen over lange roadtrips met deze nieuwe van The War on Drugs. Who's That, hoorde je. Het is onze Vox-tip. Stemmen op jouw favoriete nummers van het moment kan altijd via Radio 1 op VRT Max. En daarvoor hoorde je Ogen dicht van het algoritme. Straks hebben we live muziek van Sofia Amman. Eerst is dit nog Nubian Twist samen met Fatoumata Diawara.

0: Nubian Twist samen met Fatoumata Diawara en Chasing Shadows. Op de E40 van Brussel naar Gent is door een ongeval de linkerrijstrook versperd voorbij het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Er staat 35 minuten file vanaf Grimbergen op de buitenring rond Brussel en 20 minuten vanaf Anderlecht op de binnenring. Ook op de buitenring 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen zo'n half uur vertragen op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout.
1: Live bij Aiko.
2: Sophia Aman is een muzikante die al een hele tijd meedraait. Je kan haar onder andere kennen als frontvrouw van Little Dots vroeger. Ze heeft ook gezongen bij Ansatz der Maschine en was ook een hele tijd op pad met een Leonard Cohen-project. Maar dit jaar was er eindelijk ruimte om naar buiten te komen met haar solo-debuut. Die plaat heet Here I Am en dat is een album over zoeken en twijfelen, maar ook over durven zeggen, hier ben ik. We zijn heel erg blij dat ze vandaag onze livegast is. Dit is Sophia Aman, live.

0: Here I Am van Sofia Aman live. Sofia, welkom.
1: Hallo.
0: Here I Am is ook de titel van jouw plaat die je dit jaar uitbracht.
1: Ja.
0: Dat klinkt toch een beetje als een soort statement van hier ben ik. Was het dat ook?
1: Goh, het was eigenlijk niet bepaald zo'n statement, maar want eigenlijk had ik eerst een idee om een ander nummer van de plaat als titel te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ineens was Here I Am zo duidelijk en dat zo passend was. Ook voor die reden van hier ben ik. Ook omdat ik het gevoel heb dat er echt een groot deel van mij in die liedjes zit. En ook dat die liedjes mij gevormd hebben eigenlijk, tot hoe dat ik hier nu sta.
0: Ja.
1: Ja, het waren verschillende redenen waarom dat die titel ineens heel passend was. Ja.
0: Wat is het grootste verschil gebleken in het schrijven en functioneren in een groep en dan toch echt jouw solo ding te doen?
1: Ja, ik denk mijn ervaringen, vooral dan bij Little Dots heb ik vooral geschreven, hebben mij zeker verrijkt. Maar ik denk dat ik toen nog onzeker was om zo die plek zelf in te nemen. Mm-hmm. En nu heb ik echt de tijd genomen en het vertrouwen gegroeid. Het heeft tijd genomen, maar dan wou ik echt dat het van mijzelf was.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Het heeft tijd genomen, 5, 6 jaar. Je bent hier lang mee bezig geweest, hè, met dat hele proces,
1: ja,
0: om uiteindelijk tot die plaat te komen.
1: Ja.
0: Er kan heel veel gebeuren in zo'n periode, zowel in jouw persoonlijke leven als in de wereld, maar ook misschien in jouw manier van muziek benaderen. Waarom was het nodig om die tijd te nemen?
1: Ik denk verschillende zaken. Want oké, de plaat heeft maken heeft lang geduurd, maar ik had al veel langer die droom om mijn eigen plaat, soloalbum, uit te brengen. En ik denk dat ik als persoon ook gewoon moest goede dingen meemaken, meer vat krijgen op wie ben ik. En daar heb ik via die plaat ook wel deels meer zicht op gekregen of meer kunnen onderzoeken. En iets dat ik ook heel blij voor ben uiteindelijk, dat ik de tijd heb genomen. Want ik was soms heel ongeduldig wel, doorheen die jaren. Maar het is verschillende dingen die erbij komen kijken bij een plaat opnemen. Bijvoorbeeld een producer vinden. Dan daarna ook geld vinden om te kunnen opnemen. En al die zaken. En het uitbrengen bij een label. En voor sommige zaken heeft het lang geduurd, dat ik het gevoel, ik vind hier gelijk niemand. En uiteindelijk ben ik heel blij dat ik gewacht heb en dat ik Shane Leonard heb ontmoet en dan uiteindelijk die plaat in Amerika ben gaan opnemen, want dat was onvergetelijk, die ervaringen. Dus,
0: hoe heb je die man leren kennen?
1: Dat was op muziekkamp in Amerika.
0: Wat kan je doen als singer-songwriter? Op muziekkamp gaan in Amerika?
1: Ja. En dat is eigenlijk, het fijne daarvan is dat dat eigenlijk helemaal niet beperkt is tot professioneel muzikanten of singer-songwriters. Dat is eigenlijk voor iedereen. Mm-hmm. Dus er zijn daar ook mensen die gewoon graag zingen. En je komt daar met 200 mensen samen op een eiland in het midden van een meer. En er zijn heel veel workshops. En je kampeert zo wat half. Het is heel rustiek in een cabin. En ja, dat is echt een onderdompeling in een soort van klein utopia waarin je samenleeft. En ja, dat doe je gewoon enorm openbloeien als mens. Dat is heel heilzaam, hè? Samen zingen en muziek spelen. En ik was compleet overweldigd door die ervaring, dus ik was eigenlijk helemaal niet aan het denken aan, misschien vind ik hier wel iemand, maar het is heel vanzelf gebeurd dan dat we elkaar daar ontmoet hebben.
0: En dan ook teruggegaan naar Amerika om daar op te nemen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat leek eerst een beetje een zot plan. Maar het moest zo zijn, want ik ben nu ook deze zomer teruggegaan om daar mijn vrienden nog eens te zien. Want het was 2 jaar geleden dat ik daar geweest was.
0: Ja.
1: En ik heb echt een heel bijzondere band gecreëerd met die plek, met Eau Claire.
0: Je hebt veel al kunnen spelen, hè, dit jaar, in het voorjaar onder andere, in de zomer op wat festivals. Je bent de oceaan overgestoken, ook teruggegaan naar Canada, want daar heb jij ook een link mee.
1: Ja, dus ik ben Canadees en Belgische.
0: Ja.
1: En deze zomer heb ik ook een paar kleine concerten zelf geboekt.
0: Ja.
1: Op een festival heb ik daar gespeeld. En ook op nog een kleiner eilandje dan, Vancouver Island, waar ik altijd naartoe ga, waar mijn familie is.
0: Ja,
1: ja, dat was wel heel bijzonder om daar de mensen te doen meezingen met de liedjes van Talvin. Ja, dat was heel tof.
0: Hoe belangrijk is het voor jou om dit ook live te kunnen brengen, om die connectie te maken met het publiek?
1: Ja, dat is toch een soort van eindpunt of zo van de actualisatieproces van iets te maken. En allee, alle facetten zijn super tof en belangrijk van het begin van de nummers. En daar is bijvoorbeeld Tim, die ook hier bij ons is, was ook heel belangrijk voor het begin. Hij heeft meegewerkt aan de eerste demo's en zo daar plezier in hebben. En daarvan staat er ook nog heel wat op de plaat. En dan de tijd in de studio. Super dat op de radio gedraaid wordt, dat we dit kunnen doen. Maar natuurlijk live, de uitwisseling met het publiek, dat is nog iets anders. En dat kun je toch met weinig vergelijken, zoals de energie dat je terugkrijgt of de verhalen dat je nadien krijgt van mensen. Hoe dat de muziek misschien voor hun iets betekent of poorten heeft opengezet of de traankanaal open heeft gezet. Ja. Dat is echt magisch. Hè? Ja.
0: De plaat heet Here I Am, het solodebuut van Sofia Amman. En ze is hier vandaag bij ons met haar muzikanten. We gaan luisteren naar nog twee nummers. Dit is Sofia Amman live.

dinner on the kitchen floor. Grab your napkin.

0: Dinner on the Kitchen Floor. Daarvoor hoorde je ook nog Home en Here I Am. Het titelnummer van de soloplaat van Sophia Amman. Ze was onze livegasten hier op Radio 1. Ze speelt nog een aantal concerten op 15 oktober in de Botaniek. Dat is al uitverkocht. Op 16 december speelt ze in het cultureel centrum van Herzelen. En in 2027 kan je haar ook nog aan het werk zien. In Beerne, Mechelen en Hamond-Achel. Ga zeker eens kijken op haar eigen site voor alle precieze data. Sophia Amman dus vandaag live bij Aiko. Op de E40 van Brussel naar Gent is door een ongeval de linkerrijstrook versperd voorbij het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Daar staat 35 minuten file vanaf Grimbergen op de buitenring rond Brussel en 20 minuten vanaf Anderlecht op de binnenring. Ook op de buitenring 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen zo'n half uur vertragen op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout.
1: Aiko.
0: Ja, en dan gaan we nog eens terug naar de Davis Cup, want daar zijn de Belgen bezig aan hun laatste kwalificatieronde voor die finals. Zij spelen tegen Oostenrijk en ja, die tweede set die verloopt toch een stuk moeizamer voor Gauthier Onclin. Glenn Martens.
2: Ja, en die is zelfs net afgelopen. 6-1 is het geworden op dit eigenste moment. Binnen de opslag. Het heeft wat voeten in de aarde gehad om dit spelletje binnen te rijven. 5 wedstrijdpunten heeft Rodionov nodig gehad. Ook omdat Onclin, ondanks die zware achterstand, wel telkens die gebalde vuist maakte. Bij elk gewonnen punt er blijft in geloven. Maar we moeten eerlijk zijn over die tweede set. Het was van mindere makelij dan de eerste van onze landgenoot. Rodionov die speelde net als in die eerste helft zeer stabiel op de juiste momenten ook agressief tennis gespeeld. En Onclin, ja, die heeft weinig ervaring. Eerste wedstrijd in Davis Cup verband. Die druk die je dan voelt tegen een toch ervaren speler. Oké, ze staan dicht bij elkaar op de wereldranglijst. Maar de Oostenrijker een thuisvoordeel op Greffel. Dat heb ik daar straks nog niet verteld. Dat is ook een ondergrond die hen zeer goed ligt. Zeer trage baan. En daardoor Onclin te vaak in de fout gegaan. Op bepaalde momenten niet de juiste keuzes gemaakt. Dus uiteindelijk moeten we concluderen dat de logica gerespecteerd is gebleven in die eerste wedstrijd. 6-4, 6-1. Er had meer ingezeten, zeker in die eerste set. Maar in set 2 was Rodionov duidelijk de sterkere. En dus ligt de druk straks, zoals we ook wel een beetje verwacht hadden, toch duidelijk op de schouders van Zizou Berghs. Bij afwezigheid, ik zeg het nog een keer, van Alexander Bloks, van Raphaël Collignon, gaat hij het toch moeten doen. Hij gaat zijn twee enkelspelen moeten winnen. En dan hopen op een dubbelspel of morgen op een verrassing van het zij Onclin, het zij Kimmer Kopjans, wie dan ook zal aantreden. Dat zal nodig zijn om deze ontmoeting te winnen, om een plekje in die beste 8 te veroveren. En dat is uiteindelijk toch het doel voor de Red Aces, de bijnaam van de Belgische mannen tennisploeg. Dus die eerste wedstrijd helaas niet gelopen zoals we verhoopt hadden. Een nederlaag 6-4, 6-1 voor Gauthier Onclin tegen Yuri Rodionov. En straks is het de beurt aan Zizou Berghs.
0: Dankjewel, Glenn.
1: Aiko.

0: Ronnie gaat naar huis van Spinvis. Straks krijg je nog een uurtje muziek van mij, zometeen na het nieuws. En dan gaan we onder andere ook samen een weekendplaylist maken vandaag met allemaal muziek van muzikanten uit Canada. Begin maar al eens na te denken wie daarbij moet.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Gedaan wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is meneer bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: Dag manneke.
9: Hey.
8: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
9: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
8: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
9: Ook landbouwer.
8: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
9: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
8: Ja, slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen.
12: Therapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen.

0: linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Zie het! Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
5: Doe maar, ja.
4: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
5: Ah, maar dat is het geheim van sportsotie.
4: Meneer is een kenner.
5: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
4: My fair.
3: Sportzot.
4: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens lijkt niet van plan om de veestapel drastisch te verkleinen. Nochtans bleek vandaag uit een studie van de Overheidsdienst Volksgezondheid dat ons land in 2050 niet klimaatneutraal kan zijn zonder ingrijpende veranderingen in de landbouw. Klimaatneutraal wil zeggen dat er minder broeikasgassen zoals CO2 worden uitgestoten en dat de uitstoot die er toch nog is weer wordt opgenomen, onder meer door bossen en natuurgebieden. Maar daarvoor moet er minder veeteelt zijn en meer grond vrijgemaakt worden voor bossen en veengebieden, staat in de studie. Volgens Broens behoort onze landbouw al tot de duurzaamste ter wereld en moet die nog verduurzamen, maar dus niet door de veestapel enorm te verkleinen. De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, wiens boerderij begin deze maand is beschoten, is opgepakt in Duitsland, dat zeggen Nederlandse media. De man van 28 wordt er zelf van verdacht betrokken geweest te zijn bij drugshandel. Hij was daar eerder ook al voor veroordeeld. Overasselt kwam begin september uitgebreid in het nieuws toen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis van de man aanvielen. Daarbij kwam een bewaker om het leven en 2 agenten raakten gewond. Sindsdien zijn 33 mensen opgepakt die ervan verdacht worden daarvan betrokken te zijn geweest. Onder wie ook een Belg die intussen wel weer vrij is. Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. Hij kiest voor 2 debutanten, Kirjan Sabbe van Club Brugge en doelman Jari de Busser van het Nederlandse AZ. De Busser krijgt zijn oproep onder meer door het afhaken van Thibaut Courtois, die de Nations League liever overslaat.
9: Ik ben bij Thibaut geweest in Madrid. We hebben daar een tijd gesproken. En samen zijn wij tot de conclusie gekomen, mede ook door kleine klachten van Thibaut, om de Nations League over te slaan. En als er iets gebeurt, links of rechts, dat wij gewoon contact houden. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren met andere keepers. En daarna kijken we verder, zonder dat ik hem garanties geef dat hij weer gaat spelen. Zo heeft hij het ook gezegd.
8: De Duivels spelen volgende week vrijdag in en tegen Italië. En in de Davis Cup tennis speelt ons land dit weekend tegen Oostenrijk. Dat doen we zonder Alexander Bloks en Raphaël Collignon. De eerste wedstrijd is al net afgelopen. Gauthier Onclin verloor in 2 sets, 6-4 en 6-1. En zo dadelijk komt Sizo Bergs in actie. Wie het eerste 3 partijen wint, gaat door. Blijft droog vanmiddag met soms brede opklaringen, zo'n 20 graden. Morgen meer bewolking dan 22 graden. En zondag trekt er een regenzone over. Na de middag zou het wel droger worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Sportzot.
11: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
12: Radio 1.

0: best speciaal om Jan Paternoster zo hoog te horen zingen. Het is de Black Box Revelation met een gloednieuw nummer, Wicked, over ja, een avond die je nog lang zou willen rekken. Een vonk op de dansvloer en hopen dat daar nog iets moois uit kan ontstaan. Voorloper van een nieuw album dat in maart moet uitkomen.
1: De Weekend Playlist.
0: Ik zei het al voor het nieuws. We gaan een Weekend Playlist samenstellen met daarin alleen muziek van Canadese muzikanten. De aanleiding is natuurlijk het feit dat de Europese Unie de banden met Canada fors wil aanhalen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ziet in Canada het eerste geassocieerde lid van de EU met een nauwere samenwerking rond verschillende domeinen. Economie, technologie, defensie, energie en ruimtevaart. En vandaag dus muziek uit Canada in onze weekendplaylist. Wie mag daar zeker niet in ontbreken? Laat het weten via Radio 1 op VRT Max. Deze moest er sowieso in, heb ik zelf beslist. Dit zijn The Tragically Hip met Courage. Een heel goede middag.

0: Vergis ik mij van Roosbeven daar voor Courage van The Tragically Hip in van de Canadese artiesten die we vandaag in onze weekendplaylist steken. Met welke Canadese muziek wil jij het weekend in? Laat het weten bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Classic album van de week.
0: Is Currents van Tame Impala al een classic album? Jazeker hoor, ook als het aan de keuze van Siska Danens ligt uit Gent. Siska Danens heeft net een debuutalbum klaar onder de naam Siska Siska. Die plaat heet Page of Cups Reversed. En als je daar meer over wil weten, dan verwijs ik ook naar VRT Max. Vorig weekend was de gast bij Floris in Belpop en heeft ze daar uitgebreid over verteld. Zij kiest Currents van Tame Impala uit 2015. Als classic album van de week. En een nummer dat daar ook op staat is New Person, Same Old Mistakes. Een nummer met een boodschap die Siska aanspreekt.
3: Met de boodschap van, ik maak nog altijd dezelfde fouten. En ik, allee, op een manier ga je ook altijd blijven wie je bent. En je kunt absoluut veel persoonlijke groei doormaken, maar er is een core nu waarmee dat je geboren wordt en waarmee dat je sterft. En het is ook wel op een luchtige manier gebracht of zo, die boodschap. Dus dat hoeft ook niet zwaar te zijn. En ik vond dat wel grappig gewoon.

New Person, Same Old Mistakes. Tame Impala was dat, een nummer uit het album Currents. Het classic album van de week, gekozen door Siska Danes. Frontvrouw van de groep Siska Siska. Zij brachten vorige week hun debuutplaat uit. Hooverphonic zit weer in een overgangsperiode, want Gijke is opnieuw uit de groep gestapt. Ondertussen is Alex alweer symfonische concerten aan het spelen, samen met Noemi Wolfs. En de nieuwe single, daar doet dan weer Jasper, Waiting Like a Dog, erkens op mee. Een nieuw nummer met een mannenstem dus. Hooverphonic, featuring Jasper Erkens en Second Life.

0: Bimbo, à moi van Axel Red. En daarvoor de opmerkelijke samenwerking toch wel tussen Hooverphonic en Jasper Erkens. Van hen hoorde je Second Life. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Verder is in Deelbeek door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Luxemburg op de E411. Een elf bijname, drie kwartier door werken en naar Brussel ook nog een half uur extra.
1: De weekendplaylist.
0: De Europese Unie wil de banden met Canada aanhalen. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen deze week. Ze willen nauwer samenwerken rond economie, technologie, defensie, energie en ruimtevaart. En dus steken wij vandaag alleen maar Canadese artiesten in onze weekendplaylist.

Deze werd toegevoegd door Frans Lejeune en een Kate McGarrigle met Complainte pour Sainte-Catherine. De volgende is er eentje van Emile Tietgat. Die is iets jonger, andere generatie. En hij gaat voor Drake.

recent succesvolle artiesten uit Canada. Dan kom ik bij de keuze van Marijke. Marijke Olieslager die gaat voor Somewhere Down the Crazy River van Robbie Robertson.

En Daniel Lanois die mag ook niet ontbreken in het lijstje vandaag. Die wordt toegevoegd door Guy van den Ede. Hij zegt zonder twijfel Jolie Louise van Daniel Lanois. Heb jij nog suggesties? Laat het dan zeker weten.

0: Tim van Wim de Kranen kreeg niet zomaar een ereplaats, maar stond op 1 in de Lage Landenlijst dit jaar. En daarvoor hoorde je Daniel Lanois met Jolie Louise, een van de vele Canadese muzikanten die we vandaag in onze weekendplaylist steken. Ruud Roets, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen na het nieuws van 4 uur is er De Wereld Vandaag en het rommelt in Oostende.
1: Ja, en dat heeft te maken blijkbaar met de eerste schepen daar, Charlotte Verkeijn van NVH. En het is in die mate ernstig dat het stadsbestuur op dit moment geen beleidsbeslissingen meer neemt. Geen van de betrokkenen wil daarover praten. De provinciegouverneur Karel de Kaluwe gaat naar Oostende gaan om uit te zoeken wat daar precies aan de hand is en vooral hoe het kan opgelost worden. Maar het is wel een zeer vreemd verhaal en dus gaan wij toch proberen antwoorden te zoeken in dit alles. We gaan ook naar Duitsland. Het is te zeggen, in Frankfurt is voor de 3de keer op korte tijd iemand overleden aan malaria. En de oorzaak wordt gezocht op de luchthaven van Frankfurt. Want het gaat onder andere om iemand die in de buurt woonde, die dus niet op reis geweest was. Ons instituut voor tropische geneeskunde in Antwerpen is betrokken bij het onderzoek naar wat daar is gebeurd. Dus we gaan daar eens ons licht op steken. En dan is er ook nog een interessant onderzoek van de Universiteit van Gent. Wie tijdens een sollicitatie religieus overkomt, maakt minder kans op een job. Daar zijn heel veel vragen bij te stellen, want wat is dat religieus overkomen? En op welke manier heeft dat dan een invloed? Dus we gaan ook met een van de onderzoekers spreken.
0: Dat is voor straks. Na het nieuws van 4 uur.
2: Radio 1.

0: belpophit uit begin jaren 80. Luc van Akker en Anna Domino hoorde je met Zanna. Het is ook een belangrijk tennisweekend. Van België speelt tegen Oostenrijk in de tweede kwalificatieronde van Davis Cup. Gauthier Onclin die kon zijn wedstrijd eerder vanmiddag niet winnen, maar nu is Zizou Berghs aan zet. Glenn Martens.
1: Ja, en Zizou Berghs is ook niet al te best begonnen, moet ik zeggen. Want hij staat een break achter tegen de Oostenrijker Lucas Neumeier. En waarbij dat we wel een nederlaag hadden kunnen verwachten van Onclin. Je hoopt uiteraard dat hij kan stunten. Moet Zizou Berghs deze wedstrijd echt wel winnen? Want anders zou België op het einde van die openingsdag een 2-0 achterstand hebben. En dan wordt het toch wel zeer, zeer lastig om, net als vorig jaar, die finals te bereiken. Goed, we zitten nog maar in de eerste set. Berghs moeten we nog wat inkomen, maar die Lucas Neumeier, nummer 180 van de wereld, die staat best wel aardig te tennissen. Speelt zeer agressief. Goede voorhand ook. Laat Berghs lopen. En Berghs die heeft zijn beste spel nog niet gevonden. Probeert iets agressiever nu te zijn. Zeker op zijn eigen opslagspelletje. Een paar keer serve en volley gezien. Om zo toch de punten wat korter te houden. In principe zou Berghs met de wapens die hij heeft, goede voorhand, degelijke backhand, zou hij goede service ook erin moeten kunnen slagen om die punten toch zo kort mogelijk te houden. Want dat is wel een beetje de rode draad. Dat zagen we daar straks ook al in die wedstrijd die Gauthier Onclin afwerkte. Dat de Oostenrijkers houden van die langere rallies. En dat ze dan eigenlijk wachten tot de tegenstander in de fout gaat. Daar gaat Zizou Berghs zich niet aan mogen laten vangen. Maar het begin van deze wedstrijd is alleszins wel degelijk. Helaas voor Lucas Neumeier. Die leidt met 4-2 en nu ook 15-30 op de opslag van Zizou Berghs.
0: Dankjewel Glenn. Je blijft het voor ons volgen ook straks in de wereld vandaag.

0: allereerste live bij Aiko-sessie van dit seizoen was er eentje van Isolde Lassoen. Daar, of hier moet ik zeggen, speelde ze ook Echo en toi. Als je dat gemist hebt, alle sessies, alle live-sessies die we opnemen, die vind je ook terug op VRT Max bij Radio 1. We gaan eens kijken naar onze weekendplaylist.
1: De weekendplaylist.
0: En die zit vol met Canadese muziek, want de Europese Unie wil de banden met Canada fors aanhalen. Dat liet commissievoorzitter Ursula von der Leyen deze week weten. Ik heb heel veel suggesties binnengekregen en ook heel uiteenlopend van No Means No over Crash Test Dummies, Alanis Morissette, Bryan Adams, Great Lake Swimmers, Justin Bieber, Roche Voisin, Arcade Fire, Gordon Lightfoot, Feist The Weeknd, Sarah McLachlan, Rufus Wainwright, Metric, Bruce Coburn, Leonard Cohen en ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Jean-Bernard Koeman bijvoorbeeld, die stuurde uiteraard, deze man mocht niet ontbreken, Neil Young in.

werd vaak genoemd met heel veel verschillende nummers. Maar wat mij wel verbaasde is dat ook het Canadese fenomeen van dit jaar Angine de Poitrine een aantal keer is ingestuurd.

tippen pakken en toch wel hele speciale microtonale muziek speelt. Onder andere Rob Martens, C.Y. Long en Caroline de Dijker vroegen naar deze muziek. Stef Kerkhoff gaat voor Katie Lang.

Zeker ook een klassieker uit de Canadese popmuziek. En dan ja, een vrouw die ook niet mocht ontbreken en ook verschillende keren is genoemd. Dat is deze Joni Mitchell. Tobias Choquet bijvoorbeeld ging voor dit nummer omdat ze daar ook zo mooi Canada in zingt. A Case of You van Joni Mitchell. Ik wens jullie een heel fijn weekend toe. Blijf bij ons. Straks is er De Wereld Vandaag met Ruud Roets. Ik laat jullie achter met Joni Mitchell.

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière-switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. 1 vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. 1 vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en

0: bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
4: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
5: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
6: It's so boring.
5: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
6: Marianne.
5: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
6: And Willoughby.
5: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
7: We hebben al 47 datacenters in ons land, maar er moeten er een veelvoud bij komen. Waar halen we de plaats en de elektriciteit? Daar gaan we het over hebben in De Wereld Vandaag.
5: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
7: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Volgens Macron zit Rusland achter die aanvallen. Hij heeft aan de Franse regering de opdracht gegeven om zich beter voor te bereiden op incidenten met drones en op cyberaanvallen. Ook belangrijke defensiebedrijven moeten zich beter beschermen tegen mogelijke hybride aanvallen uit Rusland. Ze moeten zich bijvoorbeeld beter voorbereiden tegen sabotage. Aan de Universiteit van Gent is de officiële opening van het academiejaar aan de gang. Daarbij opent rector De Sutter officieel het academiejaar. De universiteit kwam de voorbije weken in woelig water terecht na de schorsing van de veelbesproken professor Nathan Kofnes. En ook bij deze officiële opening was er protest tijdens de optocht van de professoren. In Brussel heeft de taxisector actie gevoerd tegen de concurrentie van multinationals zoals Uber. Volgens de sector vragen ze politici al 10 jaar om een oplossing, maar is die er nog altijd niet. Een 30-tal taxis nam deel aan de actie. Ze reden samen naar het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder, het Brussels parlement en het kabinet van Brussels minister-president Boris Dilliers. Na afloop waren de actievoerders tevreden over de gesprekken met de verschillende ministers. De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, wiens huis begin deze maand is beschoten, is opgepakt in Duitsland. Dat zeggen Nederlandse media. De man van 28 wordt er zelf van verdacht betrokken geweest te zijn bij drugshandel. Hij was daar eerder ook al voor veroordeeld. Begin deze maand vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis van de man aan in Overasselt. En daarbij kwam een bewaker om het leven, 2 agenten raakten gewond. Sindsdien zijn 33 mensen opgepakt die ervan verdacht worden daarbij betrokken te zijn geweest. Onder wie ook een Belg, die is intussen wel weer vrij. Blijft droog vanmiddag met soms brede opklaringen rond de 20 graden. Morgen wat meer bewolking met vooral aan zee soms wat lichte regen. En tot 22 graden. Zondag trekt er een regenzone over. Maar na de middag wordt het droger met brede opklaringen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
8: U hebt het goed.
7: Er staat 163 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Ruim een uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Dilbeek. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Grootbijgaarden en tussen Strombeek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Frans een kwartier. En naar Luxemburg op de E4. 411 bij namen 3 kwartier doorwerken, naar Brussel 20 minuten bij.
8: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Radio 1.
5: De Wereld Vandaag. Met Ruud Roets.
7: Goedemiddag. In Duitsland zijn al 3 mensen overleden aan malaria en zij zijn niet noodzakelijk op reis geweest. Iemand woonde gewoon in de buurt van de luchthaven van Frankfurt. Zijn er voorzorgen nodig? We gaan ons licht opsteken bij het Tropisch Instituut in Antwerpen.

0: Steely Dan en Hey 19 in de Davis Cup tennis heeft ons land vanmiddag al 1 wedstrijd verloren tegen Oostenrijk. En nu speelt Sisu Bergs tegen Lucas Neumeier op basis van de ranking. Zou dat goed moeten gaan, maar het is toch moeilijk, Glenn Martens?
1: Heel moeilijk, want 6-2 openingsset voor de Oostenrijker, 180 van de wereld, wel heel de zomer op Greffel gespeeld, is de favoriete ondergrond, terwijl Sisu Bergs van een hardcourt tournee uit de Verenigde Staten komt. Dat speelt allemaal een rol natuurlijk, maar hij speelt vooral ook niet zijn beste tennis. Sisu Bergs, hij stapelt de fouten op, vooral zijn voorhand, normaal toch een van zijn wapens, die laat hem echt in de steek. In de langere rallies is hij gewoon niet stabiel genoeg, en Neumeier die doet dat slim, die speelt de ballen vooral diep, waardoor dat Bergs ook vaak een tijdsnood komt, af en toe ook wel het nodige geluk bij de Oostenrijker, ballen die net wel op de vallen en bij Bergs net niet. Dat speelt allemaal een rol natuurlijk, net als het thuispubliek, maar dat maakt dat die openingsset dus wel degelijk voor Oostenrijk is. En om het nog erger te maken, Bergs direct in set 2 zijn service uit handen gegeven. Mocht beginnen in die set met serveren, dat is vaak een voordeel, omdat de tegenstander dan altijd op achtervolgen aangewezen is, tenminste zolang dat je je opslag kan behouden. En dat lukte niet voor Bergs, die snel al 2-0 achter kwam. Daarnet wel een comfortabel opslagspelletje, en hij blijft er wel in geloven, blijft zichzelf opheppen. Uiteraard gelooft ook de bank en de Davis Cup kapitein er nog in. En kijk, dit is weer zo'n voorbeeld van zo'n situatie waarin het allemaal tegen zit voor Bergs. Een bal via de netband net over het net, en zo geen 0-30 voor Bergs op de service van Neumeier, maar 15 gelijk. Dus het begint sowieso bij Sisu Bergs zelf. Die moet dringend zijn beste tennis gaan vinden, want anders gaat België hier na de openingsdag aankijken tegen een 2-0 achterstand. En dan wordt het morgen zeer, zeer lastig om de ontmoeting nog te winnen. Want dan moet België niet alleen het dubbelspel winnen, dan moeten ze ook de 2 enkelspelen gaan winnen. Dus dat wordt een helse opgave. Maar laat ons hopen op een ommekeer in deze wedstrijd. Dat kan, maar daarvoor moet Sisu Bergs zijn beste tennis gaan bovenhalen. Want de nood, die is wel degelijk hoog. De eerste ontmoeting of de eerste wedstrijd van de dag, die ging al verloren. En deze gaat ook echt niet de goede kant op. Want 6-2, 2-1 in het voordeel van Oostenrijk.
0: Ai, ai, ai. Dankjewel, Glenn.
2: De wereld vandaag.
0: Wie tijdens een sollicitatie religieus overkomt, maakt minder kans op een job. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Gent. Louise de Vos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik ben doctoraal onderzoeker in de arbeidseconomie. En jullie hebben onderzocht wat religieuze symbolen concreet betekenen voor iemands kansen om aangeworven te worden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe hebben jullie dat onderzocht?
3: Ja, klopt. We hebben verschillende fictieve cv's opgesteld, waarbij kandidaten onder andere een visueel signaal van religie konden hebben, zoals het dragen van een kruisteken aan een ketting of een hoofddoek, of vrijwilliger konden zijn in een religieuze organisatie.
0: Ja.
3: En we hebben dan die cv's voorgesteld aan echte Belgische recruiters en gevraagd hoe waarschijnlijk het zou zijn dat ze die personen zouden uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
0: Ja, het is een delicaat onderzoek, want religie en etniciteit of afkomst, dat is soms nauw verbonden met elkaar. Hoe hebben jullie daar een onderscheid in gemaakt? Want ik denk dat dat wel cruciaal was.
3: Ja, klopt inderdaad. Dat is iets wat in eerder onderzoek vaak niet het geval is. Typisch bijvoorbeeld mensen met een islamitische achtergrond hebben ook een etnische minderheidsachtergrond in de Belgische arbeidsmarkt. Dus wat we hier hebben gedaan, we hadden zowel kandidaten die een naam hadden die bijvoorbeeld Turks of Pools kon zijn, versus mensen met een Belgische naam. En dan hadden we die aparte signalen van religie, dus bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek of de hobby's. En door die allemaal apart van elkaar te variëren, konden we echt heel duidelijk zeggen, nee, het is het toevoegen van dat signaal van religie dat een negatief effect heeft op de aanwervingskansen.
0: Negatief effect. Is er een verschil tussen de religies?
3: Wij vinden eigenlijk even sterke negatieve effecten voor zowel christelijke als moslimkandidaten.
0: Ja, en jullie maakten dat duidelijk door dat visueel toe te voegen of door dat in het cv toe te voegen. Waarom werkt religieus zijn, bijvoorbeeld door dat vrijwilligerswerk te doen, waarom is dat zo afschrikkend of afschrikwekkend voor een werkgever?
3: Specifiek voor het vrijwilligerswerk vonden we inderdaad een sterk negatief effect. En daar verklaren we dat vooral door een soort van signaal van afstand tegenover de meerderheid. Dus eigenlijk het omgekeerde van integratie, als het ware. Dat bijvoorbeeld vrijwilliger zijn in een moskee een signaal kan zijn dat je heel ver staat van wat er in de Belgische arbeidsmarkt als normaal, de grote groep, wordt gezien. Mm-hmm. En dat dat vervolgens een negatieve impact heeft.
0: Ja, terwijl als daar misschien zou opstaan vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk bij de jeugdbeweging dat anders gepercipieerd wordt.
3: Ja, uit eerder onderzoek over etniciteit zagen we inderdaad dat. Dus als iemand daar een hobby toevoegde, vrijwilligerswerk in een mainstream organisatie, dat dat net positieve effecten had.
0: Ja.
3: Terwijl hier, als we dus dat religieuze kantje toevoegen, dan zien we net dat het effect helemaal omslaat.
0: Ja. Het wordt minder gezien als wij helpen mee of wij bouwen mee aan de maatschappij, maar net
3: exact.
0: Het omgekeerde.
3: Ja, klopt.
0: Dus
3: klopt.
0: Religieuze discriminatie, conclusie, is dan wel een feit volgens jullie onderzoek?
3: Ja, uit dit onderzoek komt dat inderdaad wel naar voren. En dat is dan ook de grote oproep van ons onderzoek. Er wordt heel vaak gesproken over etniciteit en migratie. Maar religieuze discriminatie is ook een belangrijke grond die we niet mogen vergeten.
0: Mm-hmm. Is daar genoeg aandacht voor?
3: Nu wordt er heel vaak samengekeken met etniciteit. Dus dan wordt er bijvoorbeeld, zoals ik eerder aanhaalde, het dragen van een hoofddoek in combinatie met een Turkse kandidaat. Daar wordt er op gefocust. Maar vandaag echt maatregelen voor inclusie om religieuze discriminatie tegen te gaan, dat staat nog niet zo heel hoog op de agenda. Mm-hmm. Hoewel het natuurlijk zeer actueel is. Momenteel.
0: Ja, absoluut. We hebben het er vorige week nog uitgebreid over gehad. Moeten sollicitanten hier nu rekening mee houden? Ik bedoel daarmee, zou het advies kunnen zijn, je kan dat er beter niet opzetten als je vrijwilligerswerk doet in een kerk bijvoorbeeld?
3: Het is natuurlijk nooit de bedoeling om de verantwoordelijkheid voor zo'n aspect volledig bij de sollicitant te leggen. Maar wat we hier inderdaad wel zien is dat religieus vrijwilligerswerk een negatief effect kan hebben. Dus misschien is het wel aangeraden als je solliciteert en vrijwilliger bent, om het algemener te formuleren, gewoon over vrijwilligerswerk te spreken en niet per se de focus te leggen op de religieuze kant van het verhaal.
0: En niet in detail te gaan. Is daar ook toch nog werk bij de werkgevers om daar misschien net iets meer openheid voor te hebben?
3: Ja, wat we ook zagen bij de werkgevers, want we hebben ook een hele reeks aan stellingen bevraagd over hoe zij kandidaten zagen, afhankelijk van welke religie ze hadden.
0: Mm-hmm.
3: En daar zagen we eigenlijk heel opvallend dat werkgevers religieuze kandidaten soms als eerlijker, betrouwbaarder, meer open inschatten. Maar dat het vooral een angst was dat andere collega's in het bedrijf of klanten niet graag met iemand zouden samenwerken en dat die negatieve impact zwaarder doorwoog dan eventuele positieve opvattingen die de werkgever had.
0: Dus het heeft verschillende lagen eigenlijk.
3: Klopt, klopt. Er zijn verschillende vooroordelen en percepties waar er rekening mee gehouden moet worden.
0: U heeft dat onderzoek gedaan in het kader van arbeidseconomie. U bent doctoraal onderzoeker, Louise de Vos. Dank je wel.
3: Met plezier.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: In de Davis Cup tennis heeft ons land vanmiddag al één wedstrijd verloren tegen Oostenrijk. En Zizou Berghs, die moest een tandje bijsteken, zei daarnet Glenn Martens. Is hij dat aan het doen?
2: Ja, want hij heeft die break ongedaan gemaakt. Een break achterstand voor alle duidelijkheid. Hij stond 2-0 achter, intussen 3-2 voor. We zijn dus terug on serve. Hij blijft agressief tennissen, blijft zoeken naar zijn slagen. En de voorbije punten heeft hij die ook gevonden. En dat maakt toch een wereld van verschil. Samen met, en dat moet ik er wel bij zeggen, Neumayer, die ook een paar foutjes maakte. Ballen die net buiten vielen, dus waardoor dat geluk een beetje gekeerd is. En op zich is dat ook niet zo onlogisch, want Lucas Neumayer, 24 jaar, is die nummer 180 van de wereld. Ja, dat kan je ook niet altijd wegsteken. Dat verschil op de ranking, dat hoge niveau dat die anderhalve set al heeft aangehouden, ja, dat zal misschien een klein beetje gaan zakken. En als Berghs zijn niveau dan een beetje kan optrekken, dan krijgen we misschien echt wel een kanteling in deze wedstrijd. Maar voorlopig is het goede nieuws dat hij die break achterstand ongedaan gemaakt heeft, dat alles weer mogelijk is in die tweede set, waar dat Zizou Berghs dus 3-2 voor staat. Momenteel Neumayer aan het serveren. En op dit moment staat het 30-15 op het service game van de Oostenrijker.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
1: Er zijn vandaag in ons land 47 grote datacentra van Google bijvoorbeeld of van Microsoft. Datacentra, dat zijn grote gebouwen die volstaan met computerservers. En die centra verbruiken nu al evenveel stroom als bijna 1 miljoen gezinnen. Maar om voorbereid te zijn op de toekomst, proberen de datacentra zoveel mogelijk plaats op ons stroomnet te boeken. Tegen 2034, dat is niet zo lang meer, zou dat maar liefst 8 keer meer stroom betekenen dan vandaag. Carol Santes, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U bent Managing Director van de Belgische Associatie voor Digitale Infrastructuur. Die datacentra willen dus duidelijk uitbreiden. Waarom is dat nodig?
4: Nu, het is inderdaad zo dat datacenters uitbreiden op de Belgische markt. Maar datacenters komen niet uit het niets. Een datacenter ontstaat niet omdat iemand denkt van we gaan een grote hal vol servers bouwen. Daar draait eigenlijk onze digitale samenleving op. Dus alles wat met cloud, streaming, maar zeker ook bedrijfssoftware, overheidsdiensten en steeds meer en meer AI-verhalen uiteraard. Die vraag die we ons eigenlijk moeten stellen is, ja, hoeveel digitale infrastructuur willen we in België zelf huisvesten en onder welke voorwaarden?
1: Mm-hmm. En die digitale infrastructuur op dit moment beantwoordt de nood die er is in de samenleving, zegt u. In ons land 47, in onze buurlanden is dat nog meer. Vanwaar de interesse nu in België?
4: België heeft eigenlijk een centrale locatie als we gaan kijken op de Europese kaart. We hebben de omringende landen, dus wat dat wij in onze sector de FLAP-D-landen noemen, dus de grote datacenterlanden. Hè. Denk maar aan Amsterdam, Frankfurt, Londen, Parijs en dan ook Dublin. En ja, die landen die kampen al een tijdje met netcongestie, waardoor dat bepaalde bouwopportuniteiten bij hen moeilijker worden. En aangezien ja, de strategische locatie van België eigenlijk in het hart van Europa, maar ook een heel goede connectiviteit die we hebben, maakt het eigenlijk een interessante markt voor datacenters om te gaan kijken of ze zich hier eventueel zouden kunnen gaan vestigen.
1: Ja, en dus moet er naar de toekomst gekeken worden, naar wat daar allemaal voor nodig is. En dat is niet alleen locaties, maar ook meer stroom. Als we zeggen 8 keer meer over 8 jaar, 2034, dat wordt toch een serieuze uitdaging voor ons land?
4: Dat is inderdaad iets waar we zeker en vast rekening mee moeten houden. Het zijn natuurlijk wel cijfers gebaseerd op basis van de aanvragen die er vandaar zijn neergelegd. Nu, uit ervaring weten we dat zeker niet alle aanvragen ook geconcretiseerd zullen worden. Een datacenter heeft niet alleen maar energie nodig om te kunnen functioneren of opgezet te worden, maar moet ook over de locatie beschikken, over de juiste permitting, over de financiering. Dus er zijn eigenlijk heel wat stappen die genomen moeten worden vooraleer dat een datacenter inderdaad daar staat. Ja. En daarvoor pleiten wij ook voor die maturiteitscriteria om ervoor te zorgen dat we geen capaciteit jarenlang gaan vasthouden voor projecten die misschien niet gaan uitgevoerd worden. Want dat legt eigenlijk onnodige druk op het netwerk.
1: Ja, het netwerk dat voor zoveel andere dingen ook nodig is. Hè, want ook vanuit de industrie komt de vraag om te elektrificeren. En voor bedrijven is er ook plaats nodig op het net. Ook voor huishoudens, warmtepompen, elektrische auto's, allerhande. Als we alles in de weegschaal leggen. We kregen een vraag van een luisteraar die zegt, ja, waarom zouden die datacentra onvermijdelijk zijn? Als ik het omdraai, wat levert dat ons eigenlijk op, die datacentra?
4: Datacentra, we moeten eigenlijk ons bewust van zijn dat datacentra niet langer gewoon fysieke gebouwen zijn waar dat er voor de samenleving ook van alles gebeurt. Dus dat is wel een belangrijke nuance. Datacenters zijn niet puur gebouw. Daar gebeurt van binnen heel wat dat ervoor zorgt dat ook de gezinnen, maar ook de bedrijven en meer algemeen, zeker en vast, die digitale economie in België kan blijven draaien. En dat is een heel belangrijke nuance dat we daar moeten stellen. Ja, die datacenters en zeker ook met de komst van AI zien we inderdaad dat alles versneld wordt. Maar dat komt ook omdat er inderdaad nood aan is om ervoor te zorgen dat wij als België zijnde ook verder kunnen blijven uitbreiden en concurrentieel zijn met de omringende landen.
1: U zei daarnet, we zijn blij, die maturiteitscriteria zijn er. Wil zeggen, kan een project effectief tot een goed einde worden gebracht? Ja. Qua ruimte, is er in ons land voldoende plek om dit allemaal te realiseren?
4: Er is ruimte. Belangrijk is vooral om te gaan kijken van oké, moeten we niet gaan kijken welke ruimte er voorzien kan worden. We zien ook uiteraard internationale spelers die kijken naar de Belgische markt. Nou, we hebben vandaag ook het nieuws gekregen van Switch, dus een Nederlandse partij, die zich zal komen vestigen. Tot nu toe zien we vooral de focus op de Brussel-Antwerpen-as. Mm-hmm. Dat heeft ook vooral te maken met connectiviteit. Mm-hmm. Maar er zijn zeker en vast nog uitwijkopties hier in België. Maar daar hoort natuurlijk ook die connectiviteit bij, die verbinding met het net. Dus het is geen alleenstaand feit.
1: En niet iedereen wil dat in zijn achtertuin ook?
4: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus, maar langs de andere kant, we bekijken het nu vaak vanuit het verhaal van mensen willen geen datacenter in de achtertuin. Mm-hmm. De sector denkt ook wel mee. De sector is zich daar heel erg van bewust en probeert waar mogelijk ook een voordeel om iets terug te doen naar de samenleving toe. Dus we zien ook en meer de uitwerking van die warmtenetten. Dus een datacenter, daar komt ook best wel wat warmte van af. Maar als we die kunnen gaan hergebruiken, dat zien we bijvoorbeeld ook in omringende buurlanden. Ja, een concreet voorbeeld bijvoorbeeld, om het stedelijk zwembad te verwarmen.
1: Ja.
4: Dus het is een kwestie van geven en nemen. En als we vanaf het begin duidelijke, transparante richtlijnen rond opzetten, dan kan dat eigenlijk een mooi verhaal worden.
1: Ja, een win-win zal ook nodig zijn, hè? Want die angst voor overbelasting van bijvoorbeeld het elektriciteitsnet is groot. Kan er daar nog efficiënter met energie worden omgegaan? U gaf het voorbeeld van een warmtenet. Er is gewoon heel veel nodig, denk ik, energie.
4: Ja, absoluut. En ik denk dat het zeker geen verhaal is van enkel datacenters. Ik denk dat we het binnen de bredere economie en moeten bekijken. Maar natuurlijk, de spelers zoals Elia, zoals Fluvius, die zijn daar heel erg mee bezig. Om inderdaad ervoor te zorgen dat allemaal die ruimte kan krijgen. Er zal geïnvesteerd worden in het net. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet voldoende zijn. Dus ook vanuit de datacenterkant wordt er zeker vast gekeken van oké, hoe kunnen wij op een bepaalde manier toch ook het net een beetje gaan ontzorgen door een bepaalde mate van zelfvoorzienendheid. Dan denken we inderdaad aan die hernieuwbare energieën. We hebben datacenters die gebruik maken van zonnepanelen, die gebruik maken van windmolens. We kijken naar batterijopslag. Dus het is een sector die ook vooruitkijkt, ook al gaat het heel snel.
1: Carol Santos van de Belgische Associatie voor Digitale Infrastructuur. Dankjewel voor de uitleg.
4: Dankjewel, fijn weekend.
1: Dat weekend moet voor sommige mensen nog eventjes wachten, want 201 kilometer file. Op de buitenring rond Brussel is dat bijna 1 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tilbeek. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost en even lang richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven, een kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en drie kwartier naar Luxemburg op de E411 bij Namen doorwerken.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
5: Geniet dit najaar van onvergetelijke concerten in AB. Van onder meer Giro Bel Canto, Fatoumata Diawara en Elmer. Ontdek ook de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
6: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. En er trekt een actieve onweerszone over het land met
12: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh,
13: amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, ja, oh. Ja, schat.
15: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
16: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
3: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: School is cool. Ik wil het graag hebben over de app Max. Niet die van ons, voor alle duidelijkheid, niet over VRT Max, wel de Russische Max. Miljoenen Russen hebben die app op hun gsm zitten en volgens The Guardian bespioneert de overheid op die manier haar eigen burgers. Joost Bosman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ruslanddeskundige en correspondent voor het Nederlandse Algemeen Dagblad. Max, wat voor een app is dat?
1: Nou ja, het is een app met alles in één. Het is een soort echte een super app waarbij je niet alleen berichten kunt uitwisselen, kunt bellen, video kunt confereren, maar ook bijvoorbeeld je belasting betalen, je paspoort aanvragen, streamen. Met andere woorden, het is echt een super app. Een beetje analoog aan wat je in China hebt en daar heet het WeChat. Nou ja, dat bestaat al veel langer. Max is nu ongeveer 18 maanden in de lucht. En veel Russen zijn ertoe overgegaan omdat ze eigenlijk wel worden gedwongen.
0: Hoezo gedwongen?
1: Nou ja, het punt is dat Rusland, de Russische autoriteiten, andere apps zoals WhatsApp en Telegram bijvoorbeeld, die heel populair waren in Rusland, met name Telegram, geblokkeerd hebben. Stap voor stap werden die apps steeds moeilijker gemaakt. En daardoor konden de Russen, als ze geen goede VPN meer hadden, een omleiding, een digitale omleiding hadden, dan konden ze die apps niet meer gebruiken en werden ze eigenlijk wel gedwongen om op Max over te stappen. Dat was in het begin heel mondjesmaat, omdat de Russen het gewoon niet vertrouwden. Maar goed, inmiddels zijn het er dus tientallen miljoenen. En dat komt ook doordat veel ambtenaren bijvoorbeeld door hun superieuren opdracht wordt gegeven om Max te installeren. Ook scholen, universiteiten gebruiken de app, dwingen hun studenten, hun hoogleraren om Max te gebruiken.
0: Ja, zo'n VPN kan je inderdaad gebruiken om online dingen te bekijken die op jouw locatie geblokkeerd zijn, maar dat is alsmaar moeilijker. Dus eigenlijk is het soms de enige manier om nog deftig je gsm te gebruiken, ook die Max-app op je telefoon te zetten.
1: Ja, dat klopt. Hè. Bijvoorbeeld een student die naar de universiteit wil om het universiteitsgebouw binnen te komen, heeft hij vaak een app nodig om de deur te ontgrendelen,
0: ja, ja.
1: Het studentenhuis binnen te komen. Die werken allemaal al op Max. Dus is het onvermijdelijk eigenlijk dat de Russen eraan moeten?
0: Ja, het gaat over heel praktische dingen. Lukt het dan nog om die app te vermijden? Nee.
1: Nee, hij wordt ook inmiddels al, is die verplicht op nieuwe telefoons. Dus als jij een nieuwe telefoon koopt in Rusland, dan zit Max er al op. Ik weet overigens niet of je die wel of niet kunt verwijderen. Ik neem aan van niet. Maar mensen hebben natuurlijk ook gewoon hun oude telefoons nog. Die ze nu al gebruiken. Wat er vaak gebeurt, wat je nu ziet, is dat heel veel Russen, die blijven gewoon een oude telefoon gebruiken. En alleen voor Max, voor het gebruik van Max, kopen ze een nieuw, goedkoper telefoontje, waardoor ze toch twee gescheiden circuits houden, zeg maar.
0: Ja, wie zit daar eigenlijk achter? Anderhalf jaar bestaat die app? Wie heeft hem ontwikkeld? Is het dan de Russische overheid zelf?
1: Nou, min of meer. Het is een product van Vkontakte. En Vkontakte, dat betekent in contact in het Russisch, is een tegenhanger, was een tegenhanger van Facebook, zeg maar, een jaar of 10, 15 geleden. Notabene in het leven geroepen destijds door Pavel Durov. En die is ook de ontwikkelaar van Telegram. Die woont al lang niet meer in Rusland. Hij is tot extremist verklaard. Maar goed, dit Vkontakte is op enig moment in 2014 in handen gevallen van een aan het Kremlin gelieerde oligarch. En daardoor kun je ook gewoon vaststellen, nou ja, dan is het ook in handen van de veiligheidsdienst FSB. En dat is natuurlijk wat heel veel Russen zorgen baart.
0: Ja, want als zo'n app op je telefoon zit en je hebt dan het vermoeden dat er wel bijgehouden wordt wat je doet of waar je bent misschien, dan is er ook niet veel plek meer om kritiek te geven.
1: Nee, inderdaad. En dat is het probleem met Max. De Universiteit van Michigan heeft dat nu uitgevonden, dat stond in The Guardian, dat die app dus echt alles kan kopiëren. Screenshots kan maken van je telefoon, maar ook in andere apps die jij op je telefoon hebt, daarin kan kruipen. Nou ja, dat is natuurlijk doodeng als je weet dat de veiligheidsdiensten zien wat jij bijvoorbeeld op je bank-app, wat je daar doet. Hè? Als jij dingen betaalt, ik noem maar wat, dat doen veel Russen niet meer, omdat het echt al te gevaarlijk is. Maar geld overmaakt aan Oekraïnse vluchtelingen of zelfs aan het Oekraïnse leger, ja, dan ben je zwaar strafbaar. Dan kun je de gevangenis ingaan voor landsverraad. Ja. Dus ja, nou ja, en dat is natuurlijk wat heel veel Russen echt toch wel heel onzeker maakt. Ze gebruiken hem, ze moeten hem gebruiken, die app. Maar ja, echt veel liefde is er niet bij.
0: En we begrijpen nu ook waarom dat is. Joost Bosman, Ruslanddeskundige en correspondent voor de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Dankjewel.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En het lijkt wel alsof je soms een oproep kan doen. Doe het net ietsje beter en dat dan ook gebeurt. Sisu Bergs, die heeft zich herpakt, Glenn Martens.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. 6-2-2-0 stond het. Maar uiteindelijk heeft Sisu Bergs die tweede set wel degelijk gewonnen. Is zo net opnieuw door de opslag van Lucas Neumeier gegaan. Wint zo die tweede set met 6-4. En zo krijgen we een beslissende set. En dit is echt een zeer, zeer belangrijke wedstrijd in de ontmoeting. Bergs moet die absoluut winnen. Misschien heeft dat wel meegespeeld in het begin van de wedstrijd. Net als die switch van hardcourt naar gravel. Ook de druk die op zijn schouders ligt. Want hij haalde zeker anderhalve set lang zijn beste niveau niet. Nog altijd niet, moet ik zeggen. Maar je voelt dat hij wel meer stabiliteit gevonden heeft in de rij. Die langer kan meegaan in die slagenwisselingen. Oké, af en toe gaat hij nog wel een keer in de fout. Maar die voorhand is een stuk stabieler geworden. En Neumeier, ja, die kon dat hoge niveau dat hij aanhield in set 1 en eigenlijk ook in het begin van die tweede set niet volhouden. Die reddies werden langer, maakten zelf iets meer fouten en zo dus de logica gerespecteerd in set 2 zou je kunnen zeggen, want laat ons niet vergeten, Bergs, de nummer 38 van de wereld, Lucas Neumeier, de nummer 180 van de wereld. Daar zitten dus meer dan 100 plaatsen tussen en Bergs dus alles gedaan wat hij moest doen. Rustig gebleven, agressief blijven tennissen, die fouten iets beter onder controle gekregen en zo dus die tweede set kunnen winnen. Laat ons hopen dat hij dat niveau kan volhouden, misschien nog een beetje optrekken en dat hij deze wedstrijd uiteindelijk als winnaar kan afsluiten. Maar de openingsset dus gewonnen door Lucas Neumeier met 6-2. Sisu Bergs pakte de tweede met 4-6.
0: Zo wordt het toch nog interessant, dankjewel.
4: Lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

regent en straks moet de wereld vergaan. Ik zing van de maan voor mijn liefde, maar het regent, de maan die is heen. Lieve Jacoba, weet jij hoe de maan in het donker verdween? De wind speelt een

0: Lieve Jacoba van Chris de Bruyne, in de nacht van 18 op 19 september 1946, dat is 80 jaar geleden, crashte een vliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena in de Canadese bossen. De tol, 26 doden, 18 overlevenden, een reddingsoperatie die 2 dagen duurde. De doden werden daar ter plekke begraven en naast het wrak is nu het kerkhofje St. Martin in the Woods. Die ramp zat toen in 1946 dagenlang in het nieuws. En CVP-politicus Jeff de Schuifeleer is een van de overlevenden van die ramp. En een paar dagen later getuigde hij op de radio.
1: Flying over the Newfoundland Forest, planes searching for the missing Sabena airliner found the gash in the woods where the aircraft had crash-landed in a fog. The scene affords a vivid idea of the disaster. And it seems amazing that 18 out of 44 people survived after the machine had crashed and caught fire.
2: Op het ogenblik dat ik dus dat ik bewust was dat we op de grond waren, was ik nog kalm genoeg om te denken dat het eerste dat ik moest doen was van mijn band los te maken om vrij te komen uit mijn zetel.
3: Luisteraars, wij zijn op bezoek bij Jeff de Schuifeleer. Een van de gelukkige ontsnapten uit de vreselijke luchtramp te Gander.
2: Iedereen begon toch na enkele minuten te voelen dat er iets abnormaals aan het gebeuren was. Op een bepaald ogenblik hebben we dan een geweldig gekraak gehoord. Als wij op de grond waren, langs alle kanten de vlam reeds op de uitspatten waren. Ik heb de indruk dat de zetels van achteraan naar vooraan in elkaar geschoven zijn. Ik ben dan beginnen te kruipen door het vuur. 15, 20 meter ver heb ik me voor de eerste keer rekenschap gegeven dat mijn been gebroken was en dat ik dus moest blijven liggen. En heel rap ook nadien hebben we de eerste geparachuteerde zaken gekregen, zoals water, chocolade en andere koekjes en andere zaken van die naam. S'avonds zelf, van die dag, rond 10, 11 uur is dan die Amerikaanse kolom met die dokter aangekomen. Een schitterend man.

0: Wereld Vandaag.
1: In het Duitse Frankfurt is iemand overleden aan malaria. Ik moet eigenlijk zeggen opnieuw, want het is de derde malaria-dode in een paar weken tijd. Deze zomer waren er ook al twee mensen bezweken aan de ziekte. En de oorsprong wordt niet van die besmetting dus, wordt niet in het buitenland gezocht, maar wel op de luchthaven van Frankfurt zelf, want het gaat om twee medewerkers van de luchthaven en ook iemand die daar in de buurt woonde. Mensen die dus niet noodzakelijk op reis waren geweest. Pieter Morris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U bent onderzoeker aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Het instituut is betrokken bij het onderzoek naar deze malaria-gevallen. Waarom?
2: Omdat onze onderzoeksgroep, de onderzoeksgroep malariologie, heeft een expertise opgebouwd rond de genetische analyse van die malaria-parasieten. We zijn betrokken bij een internationale studie rond malaria bij reizigers. We doen ook onderzoek in endemische gebieden. We hebben in het verleden ook al gelijkaardige gevallen van luchthaven malaria geanalyseerd. Ja. En daarom zijn wij gecontacteerd geweest.
1: Gecontacteerd. Genetische analyse, wat onderzoeken jullie dan precies?
2: Wij kijken naar het DNA van de parasiet. En er zijn twee zaken die wij daar graag uit zouden willen halen. Enerzijds kunnen wij op basis van door het DNA te vergelijken met DNA-databanken van malaria uit verschillende delen van de wereld, kunnen we proberen de herkomst in grote lijnen te bepalen. Mm-hmm. Dat gaat niet tot op landniveau, maar in grote West-Afrika, Oost-Afrika, dat soort zaken kunnen wij proberen af te leiden. Mm-hmm. En anderzijds willen we ook graag kijken of die verschillende gevallen die nu zijn gebeurd, of die verwant zijn, of die malaria-parasieten gerelateerd zijn of niet.
1: Ja, waardoor jullie zouden kunnen indicaties geven of helpen om te achterhalen hoe die malaria-parasiet daar gekomen is, misschien met welk vliegtuig die is meegekomen, en ook of het er om één of meerdere gaat.
2: Ja, dat soort vragen. Dat zijn de scenario's die wij, waar we geen uitsluitsel over kunnen geven, vermoedelijk, maar wel waarschijnlijkheden op kunnen plakken.
1: Ja. Een richting tonen misschien.
2: Ja, exact.
1: Er is hier een duidelijke link met de luchthaven. Ik mm-hmm. vond dat wel verrassend. Dat het niet enkel meer gaat over reizen naar, maar dat het ook op de luchthaven kan gebeuren.
2: Ja, dat zijn uitzonderlijke gevallen, maar we hebben daar een term voor. Dus luchthavenmalaria, mm-hmm. soms ook Odysseese malaria genoemd. En het houdt eigenlijk gewoon in dat een mug die besmet is met een malaria-parasiet, de mug zijn de vector van de malaria-ziekte, dat die via vliegverkeer overkomt naar niet-endemische landen. Dus dat kan gaan via cargo-ruimtes of via bagage en dergelijke.
1: Ja.
2: En op die manier ontstaat er dus een besmetting in een land waar normaal malaria niet voorkomt.
1: Die mug is meegereisd en kan dan ook hier nog eventjes overleven?
2: Ja. Een mug kan niet lang overleven hier, meestal maar lang genoeg in dit geval toch om een persoon te bijten en te infecteren.
1: Blijkbaar wel. We spreken nu over de luchthaven van Frankfurt. Is dat ook al op andere luchthavens gebeurd?
2: Ja, het gaat om een handvol gevallen elke paar jaar, of de laatste decennia zelfs. Maar hier in België, in Kampen, is er een geval gekend van 2022, geloof ik. Via Zaventem zijn er nog enkele dus gelijkaardige gevallen opgetreden. En in Luik ook nog eens. Maar vaak gaat het om besmettingen als de ziekte op tijd wordt vastgesteld, kunnen de behandeling gestart worden,
1: uiteraard.
2: Het hoeft uiteraard
1: niet altijd dodelijk af te lopen.
2: Helemaal niet.
1: Mensen die op de luchthaven werken, in de buurt wonen of huisartsen in die regio, zijn ze zich daarvan bewust dat als een patiënt komt die zich ziek vertoont, dat dat daarmee te maken kan hebben?
2: Ja, zeker. Luchthavens en gezondheidsinstanties en dergelijke zijn zich daarvan bewust en ze doen aan bewustmaking en ze ondernemen allerlei maatregelen om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Wij voeren ook zelf momenteel een studie uit waar we proberen een beetje de aanpak van malaria te standaardiseren mm-hmm. En ook te kijken van hoe is die bewustmaking momenteel voldoende of niet. Ik ben zelf geen arts, maar die lijn is belangrijk om daar aandacht aan te blijven spenderen, zoals we nu duidelijk zien.
1: Ja, kan ik mij voorstellen. Jullie onderzoek, wanneer verwachten jullie daar resultaten van?
2: Het onderzoek dat wij doen is retrospectief, zoals wij dat noemen. Wij doen doorgaans geen onderzoek waarmee wij de behandeling van een patiënt moeten sturen. Dus Waarmee ik eigenlijk wil zeggen, het onderzoek gaat er niet van de ene op de andere dag zijn. Het gaat toch enkele weken duren voordat wij hier meer zicht op hebben. En uiteraard, wij werken samen met de onderzoekers van Frankfurt. Bij alles gebeurt in overleg met hen. Maar zodra er meer duidelijkheid is, gaat daar zeker over gecommuniceerd worden.
1: Ja, cruciaal om te begrijpen wat daar is gebeurd. Pieter Morris van het Instituut voor Tropische Geneeskunde hier bij ons in Antwerpen. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Fijne avond nog.

0: Wat is er aan de hand in Oostende? Het heeft blijkbaar te maken met de eerste schepen daar. We proberen een beetje klaarheid te scheppen na het nieuws van 5 uur. Ming de Vil was dit. Wil je
1: Ik ben Kim de Vrie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
5: Kom schat, snel naar Excellent!
6: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
5: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
6: Ja, en nog een korting ook zeker.
5: Ja, je krijgt 100 euro voor uw oude laptop.
6: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
8: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
9: De nieuwe Volvo EX60.
8: En Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.

0: elektrisch.
1: Marokko kiest een nieuw parlement, maar blijkbaar is het heel moeilijk voor de Marokkaanse Belgen en Marokkanen om daar goede informatie over te vinden. Neutraal. Waar vind je die dan wel? Luister morgen naar mij in het Uur van de Waarheid.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Frankrijk is de voorbije weken getroffen door hybride aanvallen. En het academiejaar aan de Universiteit van Gent is geopend, maar opnieuw onder protest. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen. Maar Jens Franse, onze defensieman, wie zit er volgens Macron achter die aanvallen?
5: Volgens de Franse president Macron zit Rusland achter die aanvallen. Hij gaat niet in op details, maar hij gebruikt wel de term hybride aanvallen. Dan moet je niet denken aan tanks, raketten of gevechtsvliegtuigen, maar wel bijvoorbeeld aan campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, maar ook sabotage of spionage.
4: Ja, Macron zegt dus dat hij wil dat Frankrijk zich daar beter tegen voorbereidt, maar kan Frankrijk zich daar tegen wapenen?
5: De Franse president heeft de opdracht gegeven aan de regering dat er een plan moet komen om beter voorbereid te zijn. Onder meer op incidenten met drones of cyberaanvallen. En heeft het dan niet alleen op overheidssites of bijvoorbeeld militaire domeinen en defensiebedrijven, maar hij spreekt ook over energiebevoorrading of bijvoorbeeld waterhuishouding. Allemaal zaken die voor Frankrijk heel erg belangrijk zijn.
4: Dankjewel, Jens Franse. Bij een Russische aanval op een industriegebied ten westen van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen. Er vielen ook 2 gewonden. Volgens het regionale militaire bestuur is een burgerbedrijf geraakt. Er brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites, maar die brand is intussen geblust. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers samen overeengekomen. Daarmee wordt een maatregel van de federale regering teruggedraaid, zegt Steven Rombout.
6: De regering wilde onder meer de e-commerce bedrijven concurrentieelder maken tegenover de buurlanden. Nieuwe werknemers zouden daarom alleen nog nachtpremies krijgen vanaf 11 uur 's avonds en niet vanaf 8 uur 's avonds. Maar een nieuwe CAO en collectieve arbeidsovereenkomst maakt dat nu ongedaan. Alvast voor de chauffeurs in grote transportbedrijven en ander logistiek personeel. Koen Rijkenboer van de Christelijke Vakbond.
7: Dat betekent voor mij dat er toch regeringsmaatregelen zijn die getroffen worden, maar die in de sectoren niet gewenst zijn. Niet door de werknemers, maar ook niet door de werkgevers. Want een CAO tekenen je altijd met 2 partijen natuurlijk.
6: Ja, bedrijven vrezen voor spanningen op de werkvloer tussen werknemers met en zonder premie. En een premie zal het ook makkelijker maken voor werkgevers om mensen te vinden.
4: Op het assiseproces over de dood van Jairon, een jongen van 14, is de jury nog altijd in beraad. Iets voor 12 uur vanmiddag hebben ze zich teruggetrokken om te beslissen over de schuld van 6 mensen. De vader van Jairon en 5 mensen die bij hem woonden. Volgens de aanklager hebben ze de jongen onvoldoende eten en verzorging gegeven, waardoor hij is gestorven. De moeder van Jairon zegt dat ze hem vermoord hebben. Het is nu wachten op de uitspraak. Na de ontdekking van een drugslab in Bree in Limburg afgelopen maandag zijn 5 mensen aangehouden. 4 mannen en een vrouw. Volgens het parket van Limburg gaat het om een van de grootste actieve drugslabo's van de voorbije jaren. In een loods werden grote hoeveelheden grondstoffen gevonden en ook 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Dat is de stof die ook in ecstasypillen zit. Er is ook 30.000 euro cashgeld in beslag genomen. Aan de Universiteit van Gent is het academiejaar officieel geopend door de rector, de Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de UGent, vooral dan rond de veelbesproken rassenonderzoeker Nathan Kofnes. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en hij is geschorst. Tijdens de plechtige optocht van de professoren voor de opening was er ook weer protest. Peter de Kroebelen was erbij.
8: Enkele tientallen studenten protesteren tegen racisme, tegen Kofnas, woordvoerder Bas Vermeijden.
9: Die niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren.
8: Dan het officieel gedeelte met de speech van rector de Sutter. Zij betreurt wat er is gebeurd.
10: Op zo'n manier dat thema aansnijden, ik denk dat hij zich daarin vergist heeft. Hij heeft het ook toegegeven dat dat eigenlijk misschien beter niet was gebeurd. En ik

0: betreuren uiteraard de heisa die daar dan weer is uit ontstaan.
1: Maar ze wil vooral dat de UGent zich verbonden toont als een stuwende kracht.
0: Helaas worden wij voortdurend afgeleid door polarisatie. Dus wij gaan proberen in het komende jaar op die verbondenheid te werken, zodanig dat we met z'n allen begrijpen dat we één gemeenschap vormen, al kunnen we verschillende meningen op nahouden.
1: De UGent, 15.000 personeelsleden en 50.000 studenten, is er weer klaar voor. Al is het jaar moeilijk begonnen.
2: En in China zijn ze de enige Belgische Nobelprijswinnaar voor de literatuur nog niet vergeten, want daar is een plant vernoemd naar Maurice Maeterlinck, de Gentse schrijver en dus Nobelprijswinnaar. In China is Maeterlinck nog altijd populair. Zijn bekendste boek, De Blauwe Vogel, is er in de lagere school verplichte literatuur. Een nieuwe variant van de rhododendron is nu naar Maeterlinck genoemd. En welke rhododendron het werd, dat mocht een van de verre nakomelingen van Maeterlinck zelf kiezen.
3: Ik heb die zelf mogen kiezen eigenlijk. Tussen 6 verschillende foto's heb ik moeten kiezen. En daar zat 1 witte variëteit tussen. Dus ik heb die witte gekozen in de analogie van de periode waar Maurice Maeterlinck zijn werk schreef en leefde. De Art Nouveau en Art Deco periode.
2: Vanavond komt er stilaan meer bewolking aan, vannacht rond 14 graden. Morgen blijft het bewolkt, kans ook op wat lichte regen aan zee en vrij veel wind, maar zacht tot 23 graden. Zondag start regenachtig, maar na de middag droger en dan tot 21 graden. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Dat zat vooraan in dit nieuws. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen vanuit Rusland. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Er staat 220 kilometer file op deze vrijdagavond. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Holewe en Groot-Bijgaarden. Een half uur ook op de binnenring tussen Anderlecht en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En een kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de E34 vanaf Antwerpen of van Antwerpen naar Nederland is door een ongeval bij Turnhout-West de weg grotendeels versperd. Het gaat daar traag vanaf Lille en naar Luxemburg op de E411 bij Namen 3 kwartier trager. En dat komt door werken.
5: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
4: Goedemiddag. Ook Frankrijk is de voorbije weken het doelwit geweest van Russische hybride aanvallen. Woorden van de Franse president Macron gaan we het over hebben.

0: Dua Lipa en Be The One. Het rommelt dus in Oostende en dat heeft kennelijk te maken met de eerste schepen daar. Charlotte Verkijn van N-VA. Goedemiddag, Jeffrey Roos.
1: Goedemiddag.
0: Correspondent voor VRT Nieuws in de regio West-Vlaanderen. Charlotte Verkijn is niet alleen eerste schepen van Oostende, ze zit ook in de Kamer. Wat voor iemand is zij? Is zij iemand met veel ervaring?
1: Ja, Charlotte Verkijn heeft heel veel ervaring. Ze is momenteel bezig aan haar tweede legislatuur, ook als schepen. Ze is ook de kopvrouw bij N-VA Oostende en haalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 24 3229 voorkeursstemmen. Dat is niet niks. Mm-hmm. Dat is meer dan het dubbele ook van de tweede inlijn bij N-VA, Maxime Donk. Tijdens de verkiezingen van juni 24 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers haalde ze 11.500 voorkeursstemmen, waarvan er ruim 2000 uit Oostende kwamen ook. Ja. Ze is een redelijk populaire politica in haar thuisstad en ze is trouwens ook advocaten.
0: Ja.
1: Ja, Verkijn staat wel bekend als een hele felle vrouw die al eens raar uit de hoek kan komen, maar ze heeft een serieuze dossierkennis in haar bevoegdheden. Ze heeft bovendien graag de puntjes op de i. Verkijn heeft de bevoegdheden economie aan ondernemen, haven en sport in Oostende.
0: Ja, en dat zijn zware bevoegdheden. Het is wel zo dat het stadsbestuur op dit moment, het stadsbestuur van Oostende, geen enkele beleidsbeslissing meer neemt en in lopende zaken is. En die problemen zouden te maken hebben met de communicatie van Charlotte Verkijn met de stadsdiensten. Wat weten we daarover? Wat is daar misgelopen?
1: Wel, zo'n 20 ambtenaren hebben samen een collectieve klacht ingediend bij Leantis. Die legde op haar beurt Audit Vlaanderen in, die op haar beurt ook een externe firma inschakelde om 30 ambtenaren willekeurig te ondervragen. Daarvan liet een groot deel weten onmogelijk nog te kunnen samenwerken met Verkijn. Maar de vraag is, ja, hoe ver is ze precies gegaan in haar communicatie met de diensten onder haar bevoegdheden? Het moet zo ver gegaan zijn dat er voldoende reden was voor een 20-tal ambtenaren om een collectieve klacht in te dienen.
0: Ja, want 20, dat is natuurlijk niet weinig. Hè? Dit is al een paar maanden bezig. Hè? Hoe is dit naar buiten gekomen? Hoe zijn we dit te weten gekomen?
1: Wel, er gingen al langer geruchten dat het stroef verliep in de communicatie met de diensten onder haar bevoegdheid.
0: Ja.
1: Alleen was het niet echt duidelijk hoe stroef dat het ging en dat het bij de ambtenaren zo diep zat. Dat werd pas duidelijk nadat John Crombie met een nota op het schepencollege kwam waarin stond hoe men met de bevoegde diensten moet omgaan.
0: Ja, want je hebt natuurlijk stroef en stroef. Weet jij wat er precies is gebeurd?
1: Wel, het gaat om vooral om communicatie blijkbaar. Dat ze heel veel uit de hoek kon komen als er iets haar niet ging. Als er iets dwars zat, als er iets niet goed liep zoals zij het zag. Daar gaat het vooral over. Maar er is heel weinig bekend wat er precies in het rapport staat en waarover het precies gaat.
0: Ja.
1: We weten niet in hoeverre die communicatie dan zo stroef liep.
0: Nee.
1: Maar zij moet blijkbaar toch zo erg genoeg zijn om die klachten aan haar been te hebben.
0: Charlotte Verkijn wil zelf niks zeggen vandaag. En we hebben ook de burgemeester gebeld, John Crombie. Hij liet ons ook weten, ik kan hier niets over zeggen, maar je haalde die nota van de burgemeester aan. In die nota gaat het niet over Charlotte Verkijn. Daarin staat dat de schepenen, en dan spreken we over het volledige schepencollege, geen beslissingen meer mogen communiceren aan ambtenaren.
1: Wel, ik vermoed eigenlijk dat John Crombie op die manier de rust een beetje wil doen weerkeren bij de ambtenaren. Die staan momenteel waarschijnlijk onder heel grote druk door heel de heisa. Het gaat uiteraard niet om alle ambtenaren, maar ik denk dat Crombie zo'n signaal wil geven dat hij zijn personeel wil beschermen. Dat hoort hij ook te doen als burgemeester. Hij is verantwoordelijk voor het personeel. Hij hoort er in principe ook voor te zorgen dat zijn schepen in het gareel lopen. Daar lijkt hij nu niet in geslaagd, in geen enkele van beide.
0: Ja, want ambtenaren, we spreken hier nu over deze legislatuur, maar dat zijn natuurlijk vaak mensen die al veel langer gewoon zijn van met politici te werken. Hè? In Oostende zitten Vooruit en N-VA samen in een coalitie. Hoe is de relatie tussen die twee, of de verhouding tussen die twee partijen?
1: Ik heb het gevoel dat beide coalitiepartners wel nog verder willen met elkaar. Het komt er nu alleen op aan om een beslissing te nemen in beide kampen. Hè. Ofwel worden de bevoegdheden van Verkijn afgenomen door de burgemeester en blijft ze zetelen als eerste schepen, maar dan met een kleinere portefeuille uiteraard.
0: Ja, een herschikking van wat haar takenpakket is, eventueel naar andere schepenen.
1: Zodat ze met die ambtenaren eigenlijk niet meer in contact komt ook. Hè.
0: Ja.
1: Of N-VA kiest ervoor om Verkijn te vervangen door een ander partijlid die dan op zijn of haar beurt schepen wordt.
0: Uh-huh.
1: Ja, hoe dan ook, ja, Verkijn is een stemmenkanon in Oostende binnen N-VA. De vraag is hoe ze dat zullen aanpakken. Hè.
0: Ja, denk je dat dat kan gebeuren, dat de partij haar laat vallen?
1: Dat kan, maar ik zie dat weinig waarschijnlijk. Alleen ja, is dan de vraag van hoe moet het verder? Hè? Kan Vooruit dan nog met Charlotte Verkijn samenwerken, met N-VA samenwerken? Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden ook. Hè?
0: Ja.
1: Coalitie kan ook springen en dan zijn ze bij Vooruit aangewezen op Trots op Oostende. De kartellijst van Open VLD, CD&V en Groen. En met Vlaams Belang, die ook 8 zetels heeft, net als Stadsopperstende, ja, legt de coalitievorming politiek erg gevoelig uiteraard. Ja, ja. Dat zijn ook de 2 enige partijen die kans maken op een coalitievorming met Vooruit, in geval dat de coalitie breekt.
0: Op dit moment is er vooral heel veel onduidelijkheid. Hè. We hebben ook gehoord vandaag dat de gouverneur, Karel de Kaluwe, nu naar Oostende wordt gestuurd.
1: Klopt.
0: Hij wil er ook niets over zeggen trouwens, we hebben hem ook gebeld. Mm-hmm. Wat gaat hij daar gaan doen?
1: Hij gaat vooral verkennende gesprekken voeren. Hè. Die gaat niet echt oordelen, maar hij gaat verkennende gesprekken voeren en die... Ik veronderstel dat hij zijn conclusie zal overmaken aan de minister Hilde Krivits, die dan, ja, ik weet niet, zij kan natuurlijk niet beslissen, het is een lokale zaak, ja. Het is een lokale politieke zaak, ja. Dus minister Krivits heeft daar in principe geen zeggenschap in. Maar ja, het is af te wachten wat er zal gebeuren, of ze eruit komen in Oostende ook.
0: Ja, ja, ja, want verkennende gesprekken, ja, je moet een beetje snappen hoe de situatie in elkaar zit natuurlijk. Kan dat voor hem op zo'n korte tijd?
1: Goh, de vraag is hoeveel tijd heeft hij. Hè? Ja. De stad zijn lopende zaken. Dat kan ook geen weken, maanden aanhouden. Zoiets, hè? Want er moeten eenmaal beleidsbeslissingen genomen worden.
0: Voilà, dat wil zeggen dat er geen beslissingen kunnen genomen worden. Op geen enkel vlak.
1: Nee. Nee. Wel de dagelijkse gang van zaken, dat wordt wel beslist. Maar echt beleidsbeslissingen over zaken, die belangrijke zaken, die worden niet genomen nu. Hè?
0: Nee. Nee, en dat is problematisch voor een grote stad zoals Oostende. Ik zei het al, we hebben een reactie aan Schepen Verkijn gevraagd. Voorlopig reageert ze niet. Nee. Maar er wordt vooral veel over haar gepraat. Verwacht jij dat er toch nog op de een of andere manier communicatie zal komen?
1: Ik denk dat wel. Ik denk dat ze nu het weekend alles wat zullen laten rusten. Maar ik vermoed wel dat er volgende week wel meer nieuws komt van zowel de burgemeester als Charles Verkeen. Ze zullen toch met iets moeten naar buiten komen. Ja. Ik denk niet dat ze kunnen blijven stilzwijgen. Hè.
0: De situatie zoals ze nu is, een volledige stilstand, kan inderdaad niet blijven duren in een stad als Oostende. Jeffrey Roos, correspondent in West-Vlaanderen, hartelijk dank.
1: Geen probleem.
0: Goedemiddag.
1: Dank je wel. Dag.

0: Iels en congratulations to me.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: En dan zullen we maar meteen naar het tennis gaan. Want waar het er eerst niet zo goed uitzag in die Davis Cup voor Sisu Berghs, is het nu helemaal goed gekomen, Glenn Martens.
3: Ja, zo is dat. Hij is momenteel zelfs een on-court interview aan het geven. Dat hoort u misschien op de achtergrond. Maar anderhalve set lang zag het er inderdaad zeer, zeer slecht uit voor Sisu Berghs. Die 6-4, 2-0 achterstand. En niet alleen die achterstand, vooral ook het niveau dat Berghs haalde, was niet goed genoeg. Te vaak in de fout met de voorhand, de langere rallies, waar hij eigenlijk toch op basis van de ranking de betere in zou moeten zijn dan Neumayer, nummer 180 van de wereld. Die waren voor de Oostenrijker. Maar kijk, dan komt toch dat moment waarop dat je een klik voelt. Plots vallen die ballen net binnen. Die voorhand ging wat beter lopen. En Berghs is wel een strijder. Geeft nooit op. Werd ook goed gecoacht door Steve Darcy. En zo heeft hij finaal toch in 3 sets deze wedstrijd kunnen winnen. En het is een zeer, zeer belangrijke overwinning. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Uiteraard geen Rafael Collignon. Ook geen Alexander Bloks. Toch 2 sterkhouders van het Belgische team. Allebei in de lappenmand geblesseerd. Dus moest Sisu Berghs te doen. En voorlopig heeft hij gedaan wat er van hem verwacht wordt. Namelijk zijn wedstrijd winnen. Dat lukte eerder op de dag niet voor Cotier Onclin. Debutant in de Davis Cup. Zeker die eerste set heeft hij het goed gedaan. In de tweede moest hij de wet van de sterkste ondergaan tegen Rodionov. En zo eindigt die eerste dag op een 1-1 stand. Zoals we voorhand ook wel een beetje verwacht hadden. Al hadden we het op het einde enkel nog maar gehoopt natuurlijk. Toen het zo moeilijk ging voor Sisu Berghs. Maar eindgoed, al goed 1-1. Dus na die openingsdag. Morgen gaan ze verder, dan beginnen ze om 11 uur met een dubbelspel. En het land dat als eerste 3 wedstrijden wint, plaatst zich voor de finals in Bologna later dit jaar.
0: Morgen volgen we mee verder. Dankjewel voor nu, Glenn Martens.
1: De wereld vandaag.
0: Van het tennis naar iets helemaal anders. Bloed is rood, dat weten we allemaal, maar in reclameland is menstruatiebloed al jarenlang blauw. Tot nu, want maandverbandmerk Always breekt blijkbaar met de traditie. In hun nieuwste spot wordt een rode vloeistof getoond. Goede Lelikes, goedemiddag.
4: Hoera, zegt hij meteen.
0: Ja, eindelijk. U bent seksuologe. Hoe komt dat dat wij jarenlang blauw bloed hebben gezien?
4: Ja, ik heb zoiets van, ja, kijk, jarenlang hebben we gedaan alsof dat ruitenwisselvloeistof is, dat menstruatiebloed. En dat is toch het opmerkelijke dat we dat niet hebben durven laten zien. En ik heb zoiets bij Always, ja, oké, het is vooruitgang. Maar wel goed op tijd hoor, jongens. Het werd zo stilletjes aan tijd. Want je toont, als je dat bloed niet wilt tonen, als je niet wilt tonen dat dat rood is, dan zeg je toch onrechtstreeks van, kijk, ja, die menstruatie, dat mogen we noemen, want we maken daar reclame voor die inlegkruisjes en de maandverbanden. Maar de werkelijkheid, die mogen we niet tonen.
0: Ja.
4: Dat bloed zelf, dat wordt verstopt, dat is iets vies.
0: Laten
4: dat is iets
0: we ons daar toch maar een beetje voor schamen.
4: Ja, waarvoor je je moet schamen. En dat is ook echt wat ze daardoor tonen. Want het is niet zo dat we nooit bloed in reclame zien. Hè. Je hebt voor scheerwondes, voor schaafwondes. Bij sportblessures zie je soms bloed en rood. Maar bij die menstruatie moet dat dus ruitenwisselvloeistof zijn. En daarmee zorg je toch voor een stigma. Want dat is niet zomaar onschuldig.
0: Nee. Waarom is dat? Is dat omdat de sector dat niet wil tonen? Of misschien willen wij dat gewoon ook allemaal niet zien, zomaar plots op de televisie?
4: Dat is natuurlijk een wisselwerking in alle richtingen altijd, maar het blijft toch wel opmerkelijk dat vooral voor iets wat zo natuurlijk is als menstrueren, dat we daar cultureel en sociaal, dat we daar heel schaamtevol naar kijken. Dat is een van de redenen geweest waarom ik 15 jaar geleden het Vagina-boek al heb geschreven. Omdat vrouwen hebben een zeer negatief gevoel over hun eigen lichaam. En is dat nu door die reclame, alles beïnvloedt elkaar. Maar je ziet dat stigma, dat niet zo onschuldig is, dat je echt... Hoe kan je nu gerichte vragen stellen aan je arts over welke pijn hoort erbij, hoeveel bloed hoort erbij? We praten er onder elkaar niet over. Endometriose, het feit dat zo lang heeft kunnen bestaan, dat heeft hem, zonder dat we het wisten. Dat is echt omdat we daar negatief over praten en niet durven over praten.
0: Maar gaat dus van
4: het gevolg
0: blauw...
4: is niet alleen dat we tampons verstoppen als we naar het toilet gaan. Hè?
0: Ja, dat is waar. Maar gaat het van blauw naar rood veranderen? Gaat dat meehelpen om dat taboe te doorbreken?
4: Ja, zeer zeker. Want je zegt nu al niet meer van kijk, dat is iets wat vies is en wat je moet verstoppen en wat eigenlijk niet mag bestaan en wat eigenlijk onzichtbaar is. Dus dat zal zeker al in die richting helpen, absoluut. En dat heeft zijn tijd nodig. Maar het is wel zo dat taboe, ja, anders hou je dat mee in stand en blijf je zeggen dat dat niet mag bestaan en dat je je daar vies moet over voelen. Want we weten allemaal dat menstruatie bestaat, dat dat iets natuurlijk is. En dat vinden we ook wel oké. Maar er blijft toch altijd zo'n beetje een subtiel taboe ontstaan. Dan zorg dat niemand merkt dat je menstrueert. En dat zie je in die reclames ook nog.
0: We zullen ook wel moeten zien of het blijft duren natuurlijk. Want always verandert het nu. Maar er zijn wel al eens eerder pogingen geweest om dat te veranderen. En dat is toen niet gelukt.
4: Zij hebben een jaar rond 2010 zoiets, hebben zij een poging gedaan met één piepklein druppeltje rood. Maar ja, je krijgt eruit nooit niks veranderd als er niet een paar moedige mensen hun nek uitsteken en zeggen, kijk, dit is wat normaal is en dit hoeven wij ons niet voor te schamen. Je hoeft je niet vies te voelen als je menstrueert. Je hoeft niet te zeggen, dit is walgelijk of ik moet mij verstoppen en van school thuis blijven en zo. Want dat gebeurt nog altijd, hè?
0: Mm-hmm. Een stapje in de goede richting. Maar toch nog voorzichtig blijven, want het duurt nog wel even voor we helemaal zitten waar we moeten zitten.
4: Ja, maar laat ons met z'n allen dat omarmen en dat toejuichen en beseffen wat de gevolgen kunnen zijn. Wat ik net zeg, dat gaat echt niet alleen over het verstoppen van maandverband als je naar het toilet gaat. Wat trouwens de jonge meisjes nog altijd doen. Mm-hmm. Hè? Dat gebeurt nog altijd opmerkelijk veel. Het gaat over je eigen lichaam ownen, je goed in je vel voelen, niet beschaamd hoeft te zijn. En in West-Europa valt er nog een klein beetje mee, hoewel... Wat ik net zeg, ook bij ons verstoppen ze hun maandverband nog als ze naar het toilet gaan. Maar in de rest van de wereld, er zijn heel veel werelddelen waar menstrueren de hoofdreden is waarom meisjes thuis blijven van school. Hè?
0: Ja, dank voor dit pleidooi. Goede Lelikes.
4: Ja, ik raak los, dat weet je, als het hierover gaat.
0: Mooi avond, mooi weekend voor jou gewenst.
4: Dank u. Dag.

0: Al een beetje weekend met This Girl en Kungs. Dag Jacot, zo op de drempel van dat weekend. Welk weer mogen wij verwachten?
1: Wel, dit weekend hebben we een goede dag en een minder goede dag, laat het ons zo zeggen. Die goede dag die komt morgen al meteen, met dan vooral veel zon, af en toe wat wolkenvelden. Misschien ook wel wat licht gedruppel, vooral voor het noorden van het land kan dat zijn. Provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen. Maar over de rest van het land blijft het droog en vooral ook zacht, met temperaturen tot 22 graden. Wel wat wind, dat gaat vaak een 4 beaufort zijn, dus toch zeer goed voelbaar. Met drukwinden tot 45, 50 kilometer per uur in het binnenland. Aan zee loopt dat op tot 60 km per uur met daar vooral een vrij krachtige wind. De mindere dag van het weekend is dan zondag, met dan ja, wat meer kans op regen, ook over het algemeen wat meer zwaar bewolkt weer en daardoor ook wat frisser. Zo'n 19 graden verwachten we zondag. Maar dan vanaf volgende week zien we dat het weer droog wordt, dat het ook zonnig wordt en dat het geleidelijk aan ook iets zachter wordt, met op maandag nog 19 of 20 graden, maar naar het einde van de week toe misschien nog wel eens een zomerse 25.
0: Daar gaan we niet nee tegen zeggen. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Nordic. Het juiste noorden. Voor jou gekozen.
0: Er staat 216 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring een half uur tussen Anderlecht en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent 25 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Naar Hasselt op die E313 een half uur tussen Ranst en Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrij. Op de E34 van Antwerpen naar Nederland is door een ongeval bij Turnhout-West de weg grotendeels dicht. Bijna 1 uur file daar vanaf Lille. Naar de kust op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Drongen, een botsing op de linkerrijstrook. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen 3 kwartier trager doorwerken en de andere vertragingen zijn beperkt.
3: Sportzot! Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is hij dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed hè.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
14: Radio 1.
15: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Frank van der Linden en de mens. Nieuws van bij onze buren bij de RTBF. De omroep die politiek het voorbije jaar toch wel in een storm was beland. De RTBF heeft een nieuwe administrateur-generaal, een nieuwe grote baas dus. Het gaat om Christophe Dujardin, de kandidaat die MR naar voren had geschoven. Dave Sinardij, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Professor politieke wetenschappen aan de VUB en de UCL. Christophe Dujardin, van waar komt deze man? Wat is zijn achtergrond?
1: Wel ja, het eerste wat opvalt is dat hij alleszins niet uit de klassieke mediawereld komt. En vooral, hij komt ook niet uit de publieke sector. En dat is wel historisch voor de RTBF, dat ze een administrateur-generaal krijgen die uit de privésector komt. Dat is bij de VRT in het verleden al wel vaker het geval geweest, maar bij de RTBF dus nog niet. En ja, ik denk dat het niet ondanks dat atypische profiel is dat Dujardin is gekozen, maar net vanwege dat profiel. Want Jacqueline Galland, de mediaminister van de MR, die had eerder al aangegeven dat ze graag iemand van buiten het huis zag komen, iemand uit de privésector, mm-hmm. Wat ook wel past binnen ja, een vrij klassieke liberale bestuursvisie. Het idee dat publieke instellingen baat kunnen hebben bij managementmethodes en efficiëntielogica's uit het bedrijfsleven. En ik denk dat hij ook vooral gekozen is voor zijn specifieke ervaring met change management en met digitalisering. Want ja, de RTBF staat natuurlijk voor een grote verandering. Operatie in een medialandschap dat technologisch razendsnel verandert.
0: Ja, wat worden zijn grootste uitdagingen dan?
1: Wel, ik denk inderdaad dat een belangrijke uitdaging die digitalisering is natuurlijk. In de vooraf vastgestelde opdracht voor de nieuwe administrateur-generaal, dus voordat men wist wie het zou worden, staat ook expliciet digitale transformatie vernoemd als belangrijke uitdaging en opdracht. Technologische innovatie, AI. Het is iets natuurlijk waar alle media mee te maken krijgen. Hè. Lineaire televisie en radio die verliezen terrein. Mm-hmm. Sociale media nemen steeds meer aandacht in. Artificiële intelligentie verandert de mediasector heel snel. Dus dat zijn belangrijke uitdagingen. Verder staat er ook in die opdracht een meer democratische uitdaging. De strijd tegen desinformatie, het verdedigen van het pluralisme. Mm-hmm. En natuurlijk, ja, de meest grote uitdaging zal misschien de financiële worden. Hè. Want Dujardin moet ongeveer meteen aan de nieuwe beheersovereenkomst beginnen. En ja, die moet natuurlijk vastleggen wat er van die RTBF verwacht wordt. Maar ook hoeveel geld ze daarvoor krijgt. Ja. En ja, het is geweten, hè, de Franse gemeenschap zit in heel moeilijke financiële papieren. Hè. En met zo'n 350 miljoen dotatie behoort de RTBF natuurlijk tot een van de grootste kostenposten. Er is al bespaard op onderwijs door die Franse gemeenschapsregering. Dat heeft al veel protest uitgelokt. Dus daar gaat men misschien wel voorzichtiger mee willen zijn. Ja. Ja, en dan komt die RTBF natuurlijk wel in zicht.
0: Met cijfers heeft hij ervaring. Voor een aantal van die andere uitdagingen kan wat journalistiek instinct ook van pas komen. Weten we daar iets over, hoe hij daarin staat?
1: Hij heeft niet echt journalistieke ervaring.
0: Nee. Hè.
1: Nu, op zich is dat ook niet helemaal nieuw, want ook de vorige administrateur-generaal, Jean-Paul Philippot, die maar eens 24 jaar de RTBF geleid heeft, ja, die kwam ook niet uit de mediawereld.
0: Nee. Hè. Die had, dus dat hoeft ervaring geen bezwaar te zijn.
1: Dat hoeft inderdaad niet per se een bezwaar te zijn, denk ik. Je hebt een directeur informatie, je hebt hoofdredacties, je hebt journalisten voor de journalistieke input. En dus zoals ik al zei, Philippot die kwam uit de ziekenhuissector. Maar ja, die had wel affiniteit met openbare dienstverlening. Mm-hmm. Zoals ik al zei, dat is wel de uitzondering hier dat dat niet heeft.
0: Nee.
1: De mediaregulator wees daar ook op dat dat misschien een potentieel minpunt zou moeten zijn. Anderzijds, hij komt natuurlijk wel uit de... Ja, het Proximus Orange Voo, dus wel uit de bredere technologische wereld, zou je kunnen zeggen. En dat onderscheid is natuurlijk ook veel minder groot geworden met de media vandaag.
0: In een aantal jaren is daar veel veranderd. Hij had expliciet de steun van de MR, een partij die toch al een tijd op ramkoers ligt met de RTBF. Gaat dat op de een of andere manier ook te voelen zijn?
1: Ja, ongetwijfeld. Hè. Het is natuurlijk zo dat, de MR-minister is alleszins die hem uiteindelijk wel gekozen heeft en aangesteld heeft.
0: Jacqueline Galland,
1: inderdaad. En er werd ook wel gezegd dat het echt wel de MR was die het laatste woord mocht hebben. Want Les Engagés, de coalitiepartner van de MR in de regering, ja, die hebben al het voorzitterschap van de Raad van Bestuur hè, met Joël Milquet. Dus voor de administrateur-generaal was het wel duidelijk dat de MR aan zet was. Nu, tegelijkertijd heeft er nu ook geen uitgesproken ideologische MR-stempel. Hè. Maar het is natuurlijk wel waar dat er al langer een cultuuroorlog is hè, tussen die MR en de RTBF. Die is ook niet nieuw, die oorlog. Hè. Dat dateert al van voor Boucher. Ik herinner mij nog dat Didier Reinders vroeger de RTBF al wel eens de RTPS noemde.
0: Maar het lijkt persoonlijker geworden, hè?
1: Het is wel zo dat sinds Boucher de oorlog met de RTBF heel openlijk wordt gevoerd. Ja. Hè? En dat is dan onderdeel van de ruimere cultuuroorlog die Boucher voert tegen alles wat hij ziet of beschouwt als het linkse intellectuele establishment. Hè? En dat zijn dan voor een stuk de universiteiten, de cultuurwereld, maar zeker ook wel de RTBF. Dus het is ook wel duidelijk dat de MR wel echt zal toekijken op zeker op wat er redactioneel gebeurt. Mm-hmm. Te meer daar de benoeming van de directeur informatie, Thomas Gadisseux, ja, dat ze daar eigenlijk niet zo heel gelukkig mee waren.
0: Daar is een relletje rond geweest ook, hè?
1: Ja, daar is een rel rond geweest. Na die benoeming heeft Boucher zelfs gezegd dat de MR-bestuurders ontslag zouden nemen uit de raad van bestuur. Nu, uiteindelijk is dat ook niet echt gebeurd, want deze benoeming hebben ze ook mee goedgekeurd. Dus dat was ook wel een beetje profilering. Mm-hmm. Maar het is inderdaad duidelijk dat ze daar niet heel gelukkig mee waren. En inderdaad, deze week is er nu ook weer een nieuw incident geweest op de officiële voorstelling van het nieuwe seizoen van de RTBF, de rentrée. Heeft een humorist, Pierre Scheurette, een soort sketch gebracht waarin hij 50 personen liet zien die de MR liever had gewild als directeur informatie dan Thomas Gadisseux. En er is veel ophef rond ontstaan. Omdat onder die 50, behalve Boucher zelf en een aantal andere MR-figuren, ook enkele journalisten met een meer rechtsprofiel, zogezegd, werden genoemd. En die vonden dat helemaal niet zo leuk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de hoofdredacteur van La Libre stond daar tussen. Maar die stonden allemaal ook tussen nog een aantal andere minder fijne figuren, zoals bijvoorbeeld ook Vladimir Poetin.
0: Ja.
1: Dus dat was niet zo slim, denk ik, in de gespannen context van de RTBF om zoiets te laten passeren. Want het was ook geen sketch in een satirisch programma.
0: Nee,
1: dat moet natuurlijk kunnen. Maar het was tijdens de officiële rentrée van de RTBF. En er is binnen de RTBF duidelijk ook heel veel ongemak daarover. Hè, want ze lijken een beetje... Ja, ze lijken eigenlijk dat linkse etiket waar Gadisseux dan mee wordt opgezadeld door de MR. Ja, ze lijken dat op deze manier ook wel wat te bevestigen. Hè.
0: Ja. Vanaf 1 november neemt Christophe Dujardin de leiding over van de RTBF. Het is de bedoeling dat hij dat 6 jaar lang doet. Dave Sinarde, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Goeie avond.

0: Womack Sisters zijn drie nichtjes van Bobby Womack en zijn de dochters van Cecil en Linda, die we natuurlijk ook kennen als Womack en Womack. Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens een persconferentie op het Élysée de schijnwerpers nog eens gezet op de hybride aanvallen vanuit Rusland.
1: Ces dernières semaines, la menace en particulier la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Ja, ook Frankrijk is de voorbije weken het doelwit geweest van Russische hybride aanvallen, al dus de president. Gisteren nog maar waarschuwde de Poolse premier Donald Tusk dat de Russen plannen hebben om meer drone- en raketaanvallen te plegen. David Kriekemans, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Professor internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen. Macron heeft het over nieuwe aanvallen. De voorbije weken weten we over welke feiten hij het heeft.
2: Wel, wij hebben beide geen security clearance, Ruud. Dus wij moeten een beetje gissen naar waar Macron het over heeft. Maar natuurlijk hebben wij de afgelopen weken wel een zeer belangrijk aantal incidenten gezien. Ook onder andere op de luchthaven in Leipzig, ja, waar nu toch wel stilletjes aan duidelijk wordt dat er daar connecties zijn met de Russische inlichtingendiensten. Met andere woorden, er zijn heel wat sabotageacties en andere daden die gepleegd worden. En natuurlijk zou het ook nog kunnen dat er een aantal zaken verijdeld zijn geweest door meerdere Europese inlichtingendiensten.
0: Ja, waar we
2: dat weten we niet,
0: van
2: maar
0: weten.
2: Dat kunnen we vermoeden. Dat ja. kunnen we vermoeden.
0: Macron wijst er ook op dat de aard van die Russische agressie in Europa aan het veranderen is. Waarom zegt hij dit nu? En waarom zo expliciet ook?
2: Ja, we zien eigenlijk op 24 tot 48 uur dat de retoriek van meerdere regeringsleiders, niet alleen Macron, maar ook Donald Tusk in Polen, ja, de Baltische Staten natuurlijk ook, maar ook Finland, gevoelig verandert. En dat er ook plots uitspraken zijn in de omgekeerde richting van de Slovaakse premier, die zo'n beetje de verantwoordelijkheid van zijn land met betrekking tot artikel 5 mm-hmm. van de NAVO zowat in twijfel trekt. Ja. Dus met andere woorden, ja, er moet toch wel iets duidelijk veranderd zijn. Wat wij zien in Oekraïne is dat Rusland eigenlijk vastzit, dat zij eigenlijk nog territorium verloren heeft en dat ze eigenlijk soldaten tekort komt. Dus een generaal zou gezegd hebben dat hij 500.000 tot 800.000 soldaten in totaal nodig heeft om de situatie in Oekraïne te veranderen. Wij denken, maar dat vermoeden we al wat weken en maanden, dat Rusland van plan is om een vorm van horizontale escalatie uit te voeren, in welke vorm dan ook, met een tweeledig doel. Enerzijds het draagvlak in de Europese landen wat ondergraven, zodanig dat er angst is in Europese landen mm-hmm. en dat de steun aan Oekraïne zou afbrokkelen. Mm-hmm. Maar anderzijds ook om misschien wel te zeggen van kijk eens naar die Europese landen, als er dan een incident gebeurt en wij zouden overreageren, ja, dan kan dat door Rusland gebruikt worden om bijvoorbeeld te mobiliseren, ja, net wat Poetin nodig heeft.
0: Wat Tusk ook zei, er zal misschien iets gebeuren en dat gaat dan worden afgedaan als een vergissing, een ongeval. En dan gaan we even zien wat de Europese landen met elkaar gaan doen. U zei, er is iets gebeurd, blijkbaar in de voorbije uren, waar we duidelijk niet weten wat precies. Want een paar weken geleden, toen de Duitse bondskanselier zei over Leipzig, we kijken richting Rusland. Dan vonden we dat nog allemaal heel opmerkelijk, dat het zo expliciet werd benoemd, terwijl nu lijkt het al bijna gangbaar te zijn. Om naar Rusland te wijzen.
2: Als we naar het patroon kijken, dan is het denk ik het vermoeden dat duidelijker is wat Rusland van plan is. Rusland is samen met West-Rusland ook nog militaire oefeningen aan het voeren op dit moment. Ja, er zijn allerlei gedachten die daartoe leiden dat er een grotere ja, plan van Rusland eigenlijk op het getouw wordt gezegd om werkelijk te destabiliseren. Mm-hmm. En al wat hoger op de wat hoger te gaan met betrekking tot de risico's die er hier genomen worden. Hè? Ja, zegt u maar.
0: Ja, Macron belooft ook dat die, als die er komen, hybride aanvallen, dat die niet onbeantwoord zullen blijven. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Ja, daar zijn er natuurlijk ook meerdere gradaties in. Niet onbeantwoord blijven is dat je de tegenpartij zou kunnen laten weten wat het plan is. Dus met andere woorden, we weten wel waar u mee bezig bent. Mm-hmm. Een tweede stap zou kunnen zijn om zaken expliciet te gaan verijdelen. Dat proberen inlichtingendiensten nu al te doen. Mm-hmm. Natuurlijk een derde stap. Je ziet dat ook in het cyberdomein, waar trouwens de Amerikanen ook hun doctrine gewijzigd hebben. In cyber wordt er niet alleen over defensie, maar ook over offensieve cyber gesproken. Dus met andere woorden, als iemand, dat het mogelijk is dat als er acties door één actor worden gepleegd, dat er dan zeker ook tegenacties tegen de anderen gepleegd worden. Wederom, opnieuw, dat zit in het domein van de inlichtingendiensten. Ja. Maar het feit dat er nu zo expliciet over gecommuniceerd wordt, is voor mij ook duidelijk dat die Europese leiders aan de bredere publieke opinie willen duidelijk maken dat dat de situatie ernstiger is dan iedereen wel denkt.
0: Sneller, heel kort nog, dat wij misschien sneller op dit punt beland zijn dan iedereen had verwacht of dacht?
2: Ja, en daar is er denk ik een enorm verschil tussen de West-Europese landen en de situatie in Centraal-Europa, die daar op een heel andere manier naartoe kijken.
0: Ja, dat hebben we al een paar keer herhaald. Geen hoopgevend of hoopgevend nieuws om het weekend mee in te gaan in elk geval. Dank u wel om het voor ons te ontrafelen en te analyseren. David Kriekemans, professor internationale politiek in Antwerpen. Een mooie avond voor u gewenst.
2: Ook voor u. Goedenavond.
0: Dit is meteen ook het einde van De Wereld Vandaag. Herbeluisteren kan via VRT Max en anders een heel fijn weekend.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is meneer bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
12: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
13: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
14: Oh nee!
13: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
14: Oh, Bassie.
13: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
15: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
16: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
17: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
18: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
17: En is hij dan morgen wel opgeladen?
16: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
16: Alle info op Engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
18: Manutan, Manutan.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
18: Manutan, Manutan.
14: Bestel op Manutan.be.
19: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
20: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
19: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
21: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
19: Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
22: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
23: Wat gebeurt er precies in een datacenter en hoe zwaar belast dat ons energienetwerk? Doen de Russische verkiezingen er zonder oppositie eigenlijk nog iets toe? En hoe heeft TikTok ons na 10 jaar veranderd? Het kwartier is er na het nieuws van 6 uur. Terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Wat gebeurt er precies in een datacenter? En hoe zwaar belast dat ons energienetwerk? Doen de Russische verkiezingen er zonder oppositie eigenlijk nog iets toe? En hoe heeft TikTok ons na 10 jaar

0: Frankrijk is de voorbije weken getroffen door hybride aanvallen, zegt de Franse president. En het academiejaar aan de UGent is geopend, maar opnieuw onder protest. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Veel details heeft hij niet gegeven, maar Jens Frans, het is duidelijk wie Macron verdenkt.
1: Ja, Rusland. Volgens de Franse president Macron zit Rusland achter die hybride aanvallen van de voorbije weken. Hij geeft inderdaad niet veel details, maar hij heeft het over hybride aanvallen. Denk dan niet aan tanks, gevechtsvliegtuigen of raketten, maar wel bijvoorbeeld aan campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, sabotage of zelfs spionage.
0: En kan Frankrijk zich daartegen wapenen?
1: De Franse president Macron heeft de regering nu de opdracht gegeven om een plan te maken, zodat Frankrijk beter voorbereid is, onder meer tegen incidenten met drones, cyberaanvallen. En de Franse regering moet daar niet alleen kijken naar overheidssites of militaire domeinen of defensiebedrijven, maar ook naar energiebevoorrading en bijvoorbeeld de waterhuishouding. Allemaal dingen die belangrijk zijn voor Frankrijk.
0: Dankjewel, Jens Fransen. De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, wiens huis begin deze maand is beschoten, is opgepakt in Duitsland, zeggen Nederlandse media. De man van 28 wordt er zelf van verdacht betrokken geweest te zijn bij drugshandel. Hij was daar eerder ook al voor veroordeeld. Begin deze maand vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis van de man aan. En daarbij kwam een bewaker om het leven, twee agenten raakten gewond. Sindsdien zijn 33 mensen opgepakt die ervan verdacht worden daarbij betrokken geweest te zijn. Onder wie ook een Belg die intussen wel weer vrijgelaten is. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers samen overeengekomen. Daarmee wordt een maatregel van de federale regering teruggedraaid, zegt Steven Rombout.
2: De regering wilde onder meer de e-commerce bedrijven concurrentieelder maken tegenover de buurlanden. Nieuwe werknemers zouden daarom alleen nog nachtpremies krijgen vanaf 11 uur 's avonds en niet vanaf 8 uur 's avonds. Maar een nieuwe CAO en collectieve arbeidsovereenkomst maakt dat nu ongedaan. Alvast voor de chauffeurs in grote transportbedrijven en ander logistiek personeel. Koen Rijkenboer van de Christelijke Vakbond.
3: Dat betekent voor mij dat er toch regeringsmaatregelen zijn die getroffen worden, maar die in de sectoren niet gewenst zijn. Niet door de werknemers, maar ook niet door de werkgevers. Want een CAO tekenen je altijd met twee partijen natuurlijk.
2: Ja, bedrijven vrezen voor spanningen op de werkvloer tussen werknemers met en zonder premie. En een premie zal het ook makkelijker maken voor werkgevers om mensen te vinden.
0: Op het assiseproces over de dood van Jairon, een jongen van 14, is de jury nog altijd in beraad. Iets voor 12 uur vanmiddag hebben ze zich teruggetrokken om te beslissen over de schuld van 6 mensen, de vader van Jairon en 5 mensen die bij hem woonden. Volgens de aanklager hebben ze de jongen onvoldoende eten en verzorging gegeven, waardoor hij is gestorven. De moeder van Jairon zegt dat ze hem hebben vermoord. Het is nu wachten op een uitspraak. Na de ontdekking van een drugslab in Bree in de provincie Limburg afgelopen maandag zijn 5 mensen aangehouden. 4 mannen en een vrouw. Volgens het parket van Limburg gaat het om een van de grootste actieve drugslabo's van de voorbije jaren. In een loods werden grote hoeveelheden grondstoffen gevonden en ook 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Dat is de stof die ook in ecstasypillen zit. Er is ook 30.000 euro cashgeld in beslag genomen. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar officieel geopend door rector De Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de UGent. Vooral dan rond de veelbesproken rassenonderzoeker Nathan Koffnes. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en is hij geschorst. Tijdens de plechtige optocht van de professoren voor de opening was er ook weer protest. Peter de Kroebelen.
4: Enkele tientallen studenten protesteren tegen racisme, tegen Koffnes. Woordvoerder Bas Vermeijden.
5: We hopen wel dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure. Maar dat er ook gewoon dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren.
4: Het officiële gedeelte met de speech van rector Peter de Sutter. Zij wil dat de UGent verbondenheid toont als een stuwende kracht.
6: Helaas worden wij voortdurend afgeleid door polarisatie. Dus wij gaan proberen in het komende jaar op die verbondenheid te werken. Zodanig dat we met z'n allen begrijpen dat we één gemeenschap vormen.
4: Durf denken is de slogan hier. Verschillende meningen moeten blijven kunnen.
6: Laat het maar botsen op een correcte manier. Laat de diversiteit en de inclusie die voor ons altijd zeer belangrijk geweest zijn een meerwaarde betekenen voor de UGent en niet ter discussie worden gesteld.

0: Gent, 15.000 personeelsleden en zowat 50.000 studenten, is er weer klaar voor. Al is het jaar moeilijk begonnen.
1: In de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend tegen Oostenrijk. Aan het einde van de eerste dag staat het 1-1. Glenn Martens.
2: Zonder de geblesseerde Collignon en Brooks waren alle ogen gericht op Sizo Bergs, maar die had het aanvankelijk knap lastig. Lucas Neumeier, nummer 180 van de wereld, speelde onbevangen terwijl Bergs worstelde met zichzelf. Vooral zijn forehand liet het afweten en met een 6-2 en 2-0 achterstand zag het er bepaald dramatisch uit. Maar met de rug tegen de muur trok onze landgenoot zijn niveau op en kantelde de wedstrijd. Hij won uiteindelijk in 3 sets en pakt zo een cruciaal punt na de logische nederlaag van Gauthier Onclin. De Davis Cup debutant verloor eerder met 6-4 en 6-1 van Rodionov en zo eindigt de openingsdag dus op 1-1. Morgen moeten de Red Aces nog 2 wedstrijden winnen voor een plaats op de Davis Cup Finals in Bologna.
1: En Tim Merlier heeft Kogelskamp Koers gewonnen, het officieuze kampioenschap van Vlaanderen. Merlier haalde het in de sprint voor Groenewegen en Berenschuld. Voor Merlier is het de 2e overwinning in 3 jaar tijd in Kogelskamp. Vanavond komt er stilaan meer bewolking aan, vannacht zo'n 14 graden. Morgen blijft het bewolkt, kans op lichte regen ook aan zee en vrij veel wind. Wel zacht tot 23 graden. Zondag start regenachtig, maar na de middag droger en dan 21 graden. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Dat zat vooraan in dit nieuws. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen vanuit Rusland. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: 160 kilometer file op de E34 van Antwerpen naar Nederland is bij Turnhout West de rijweg vrijgemaakt. Er is nog wel een half uur file vanaf Lille naar Hasselt op de E313, 1 uur tussen Ranst en Massenhoven door een ongeval links. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring, 20 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen, 3 kwartier trager door werkzaamheden. En in Grimbergen is de verbrande brug defect.
4: Bovenaan mijn lijstje stond eigenlijk de datacenters.
5: Ze laten er geen gras over groeien bij Google. Ze werken vandaag al aan het 7e datacenter.
4: Het zijn dat grote hallen waar computers dag en nacht staan te draaien.
6: Maar wij beseffen niet hoeveel stroom dat verbruikt.
7: Die verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen.
8: Worden we warm van nieuwe datacenters?
9: In Rusland zijn vanochtend de stembureaus opengegaan voor de verkiezingen van een nieuw parlement.
10: Maar ja, de uitslag kennen we natuurlijk al.
9: De winnaar staat al vast. Verenigd Rusland, de partij van president Poetin.
10: Zodat hij die schijn van democratie hoog kan houden.
8: Doen de Russische verkiezingen er nog iets toe?
10: TikTok bestaat 10 jaar.
11: Ik heb ooit geprobeerd om professionele redenen.
12: Er zijn mensen bekend geworden met dansjes.
13: Maar nu kan ik wel een leuk dansje.
12: Ik kan van alles proberen.
8: En hoe heeft TikTok ons veranderd? Ik ben Lode Roels, zonder dansje, maar in het komende kwartier wel op zoek naar een paar antwoorden. Welkom. Wie de nieuwsberichten gaat analyseren op bepaalde trefwoorden, zal de laatste tijd opvallend veel het woordje datacenters tegenkomen.
14: Internetreus Google investeert 5 miljard euro in zijn datacenter in Saint-Guilain bij Bergen in de provincie Henegouwen.
15: Google investeert 500 miljoen euro om zijn datacenters in ons land uit te breiden.
16: Het Amerikaanse technologiebedrijf Google is in de Waalse gemeente Faxien bij Charleroi begonnen met de bouw van een nieuw datacenter.
8: En ook vandaag zitten ze weer in het nieuws.
17: Op de terreinen van de voormalige Sappi-fabriek in Lanaken komt een nieuw datacenter.
8: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n datacenter?
18: Grote loodsen waar computerinfrastructuur zit.
8: Dit is Pieter-Jan van Leenputten.
18: Ik ben vandaag woordvoerder bij DNS Belgium, de beheerder van de .be's. Maar ik was de afgelopen 18 jaar technologiejournalist.
8: En Pieter-Jan kon al verschillende datacenters in ons land bezoeken.
18: Dat was heel indrukwekkend, want je begint met een golfkarretje en je bent 10 minuten bezig, waarbij je voorbij noodgeneratoren en grote gebouwen reist. Dat is een grote fabriek uiteindelijk. Binnen ben je nooit, maar je mag tot in de inkomhal gaan en je mag onder begeleiding het terrein, heb ik toen mogen bezoeken. Elk datacenter ziet er vergelijkbaar uit. Dat zijn grote gangen met metalen kasten en in die kasten zitten de computers, de servers eigenlijk. En tel die allemaal op en dat is een datacenter en dat voorziet bepaalde diensten. Dat kan gaan van pure opslag, waar je foto's online wordt bewaard. Maar dat kan evengoed zijn alles wat je vandaag met AI doet of de mails die je stuurt. En dat ziet er heel, ja, ergens saai uit, heel uniform, want dat moet zo gestandaardiseerd mogelijk zijn. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook zeer cool, want dat is allemaal een beetje het hart van het internet. Daar zit alles wat we op onze smartphone zien. Dat zit daar, dat wordt daar verwerkt, dat komt daar binnen, dat komt daar buiten. Dus het, ja, ik vind dat wel iets heeft. Mijn nerdhart wordt er altijd een beetje warm van.
8: Het aantal datacenters in de wereld neemt razendsnel toe. Maar de vraag is of we daar blij van moeten worden.
18: De grote voordelen is dat je alles een beetje efficiënter kan doen. Mocht elk bedrijf, en dat gebeurde in de jaren 80 en 90 volop, mocht elk bedrijf zijn datanoden in de kelder bestaan, wat heel veel bedrijven deden en misschien sommigen nog doen. Ja, dat kost ook energie, maar dan is dat veel meer gefragmenteerd over elk bedrijf.
8: En er zijn natuurlijk ook de jobs die erbij komen. In Lanaken bijvoorbeeld, tot vreugde van burgemeester Marino Keulen.
13: 150 tot 250 werknemers. Dat gaat over alle mogelijke technische profielen, van bewakingsagenten tot industrieel en burgerlijk ingenieurs tot onderhoudspersoneel. Iedereen is blij dat we in Lanaken terug kunnen spreken van een economische lente.
18: Mocht iedereen, elk bedrijf die expertise zelf hebben, zou je netto misschien meer jobs hebben, maar ik weet niet of het nuttiger zou zijn. Een datacenter brengt jobs met zich mee. In hoofdzaak twee soorten jobs. Het datacenter wordt gebouwd, dat is een aannemer, en de bouwvakkers bij wijze van spreken, dat zijn elektriciëns die de leidingen komen leggen. De constructie daarvan kost heel veel geld, heel veel tijd, dus dat levert zeker werkgelegenheid op. In tweede instantie, en dat is dan de lange termijn, heb je mensen die een datacenter moeten draaien houden. Dat zijn je experten, dat zijn IT'ers met vakkennis. Wat je niet mag denken is, hier staat een zeer groot datacenter, heeft dat dezelfde impact qua jobs als een autofabriek? Nee.
8: Oké, dat is het goede nieuws. Maar die datacenters hebben ook gigantisch veel elektriciteit nodig om alles te laten draaien en af te koelen. Tegen 2034 verwacht netbeheerder Elia dat er ruim dubbel zoveel stroom nodig zal zijn voor alle datacenters. En dat vraagt om onze aandacht, zegt Pieter Jan.
18: Laat ons daar wel op voorbereiden dat onze energievraag gaat niet dalen. Die gaat niet afnemen. In Nederland hebben we dat wel gezien, dat er zodanig veel datacenters bijkomen, dat dat ook een invloed heeft op wat er beschikbaar is op de markt. Datacenters gaan ook zo efficiënt mogelijk werken, maar een interessante evolutie daarin is AI. Dat heeft ook de vraag naar online datadiensten verhoogd. Dus dat is ook weer iets waardoor er meer nood is aan datacenters. Dus we moeten ons echt niet wijsmaken dat we het energieverbruik gaan kunnen doen dalen. We moeten dat wel op een zo duurzame manier opbouwen, zodat we daar klaar voor zijn. We gaan morgen niet terug naar pen en papier. Dat is gedaan.
8: Conclusie, we hebben datacenters nodig, maar we denken er best ook goed over na.
18: Een land waar geen datacenters staan, is digitaal niet relevant. De voornaamste boodschap is, denk wel na. Geef niet aan alles groen licht. Dat doe je ook niet als je morgen grote woontorens of grote fabrieken toelaat. Dat heeft ook een proces. Daar wordt ook gekeken naar wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. Wat is de maatschappelijke kost, wat is de maatschappelijke win. Dat moeten we bij datacenters ook doen. We moeten zien dat we ons eigen daar niet mee in de voet schieten. Maar ik ben ook niet van mening dat we ze moeten wegjagen.
8: De Russische president Poetin riep in een televisietoespraak een paar dagen geleden zijn landgenoten op om te gaan stemmen, om zo de overwinning in Oekraïne veilig te stellen. Vanaf vandaag tot en met zondag zijn er namelijk parlementsverkiezingen in Rusland. Ja, al is het niet spannend, want oppositie bestaat niet in Rusland en dus zal de partij van president Poetin uiteraard winnen.
19: Het heeft niets te maken met vrije en eerlijke verkiezingen.
8: Dit is Jan Baljouw, ex-collega en Ruslandkenner verbonden aan het Egmond Instituut.
19: Dit zijn schijnverkiezingen zoals er in Rusland al heel veel zijn geweest. De laatste verkiezingen die ik gedaan heb toen ik nog voor VRT werkte, waren in september 21 ook Duma-verkiezingen toen. En ja, als je op de dag zelf die verkiezingen volgt, dan denk je dat alles normaal verloopt. Het ziet eruit als verkiezingen. Maar natuurlijk, achter de schermen gebeurt er van alles, waardoor eigenlijk de uitslag op voorhand al vast ligt. Dat gebeurt. Dat is door het uitsluiten van oppositiekandidaten, geen toegang geven aan de oppositie, tot de media, druk uitoefenen op de kiezers om zogenaamd de juiste keuze te maken. En als dat allemaal niet werkt, ja, dan kunnen er ook nog altijd van allerlei manipulaties gebeuren bij het tellen van de stemmen om toch tot de gewenste uitslag te komen.
20: Ja, waarom, Jan, zijn er dan toch nog verkiezingen? Waarom al die moeite nog doen?
19: Wel, het is de bedoeling is van de verkiezingen is eigenlijk om een soort van legitimiteit te geven aan het Kremlin. Ook tegenover de buitenwereld te kunnen zeggen van kijk, wij worden gesteund door een grote meerderheid van de bevolking. Dus dat is denk ik het belangrijkste van die verkiezingen. Waarom Poetin ook vasthoudt aan het regelmatig houden van de verkiezingen. Alhoewel natuurlijk iedereen die Rusland een beetje kent ook weet dat er eigenlijk geen keuze is.
20: Geeft het president Poetin ook een soort legitimiteit om moeilijke beslissingen te nemen?
19: De Kremlin willen absoluut vermijden dat Russen zouden kunnen beginnen denken van we moeten onze stem gebruiken om toch een proteststem uit te brengen. Dus vandaar dat moeilijke maatregelen in de aanloop van die verkiezing meestal gemeden worden. Nu zie je bijvoorbeeld heel veel speculatie over een mogelijke mobilisering die Poetin zou aankondigen na afloop van de verkiezingen. Dus hij wou dat duidelijk niet doen voor de verkiezingen, omdat dat te impopulair is. En ja, Rusland zit met een probleem van manschappen. Het kan de grote aantallen manschappen die gedood worden of die gewond worden in Oekraïne, kan het niet meer één op één vervangen door contractsoldaten, die dan ook veel geld krijgen. Dus er moet een middel gevonden worden om dat gat op te vullen. En daarvoor wordt dan vooral gekeken in Rusland op dit moment naar een mogelijke mobilisering. Het is niet zeker dat dat zal komen, maar het zou kunnen. En dat zou dan na die verkiezingen kunnen gebeuren.
20: Het is ook moeilijk om in Rusland iemand te vinden die er vrij over wil en kan spreken. Heel af en toe vind je op straat wel eens iemand die het anders wil zien.
21: Ja, ik zou wel wat verandering willen zien. Een andere partij. Een andere partij dan dat we nu hebben, ja, dat zie ik wel zitten.
19: De meeste Russen, laten we zeggen, 3/4 van de Russen, die doen alsof ze het allemaal goed vinden. En dat doen alsof, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk uit de problemen blijft. Dat is de houding die de meeste Russen tot nu toe aannemen. Alleen wordt er op bepaalde momenten gevraagd aan die grote meerderheid van de Russen van toch iets te doen om steun uit te drukken aan het Kremlin. En dat zijn bijvoorbeeld ook deze verkiezingen. Dus ik kan hier op zo'n momenten moet je wel even duidelijk zeggen van ja, wij steunen het Kremlin. En de meeste Russen, ja, zoals tijdens de Sovjet-Unie ook, gaan daarin mee tot nu toe. Er is wel ontevredenheid in Rusland, groeiende ontevredenheid over de moeilijkere leefomstandigheden, de benzinetekorten die er zijn overal in Rusland. Maar tot nu toe heeft dat nog niet geleid tot voldoende ontevredenheid bij de Russen dat ze dan toch op straat zouden komen.

0: TikTok bestaat 10 jaar. Een decennium waarin we hebben leren scrollen, filmen, delen en vooral eindeloos blijven kijken.
1: Ik heb echt de lekkerste zomersite gemaakt.
0: Doelgroep en studenten die de zaal uit...
2: En dan proosten op mij.
0: Want voor je het weet worden 5 minuten op de app plots 45 minuten. Maar heeft TikTok ons gebruik van sociale media veranderd? Ik trek naar de jongredactie van VRT Nieuws. Zij beheren onze sociale mediakanalen.
3: Ik werk voor VRT Nieuws op TikTok en Instagram, dus het is wel een platform dat ik elke dag gebruik en hopelijk een beetje ken.
0: Je hoort collega Aurélie Boffet, host op TikTok en Instagram. De ideale persoon dus om mij mee te nemen in de rabbit hole van TikTok. Maar eerst wil ik horen van haar collega's hoe aanwezig TikTok is in hun leven.
4: Ik ga bijna op vakantie volgende maand, dus ik krijg heel veel vakantievideo's over Thailand.
5: Ik zie heel veel video's van mensen die vallen, die blunders maken. TikTok weet dat ik dat grappig vind.
6: Ik zou eens moeten kijken, maar ik denk heel veel zo kookvideo's. Ik ga daar wel heel goed op. Ook zo fashion/lifestyle influencers.
7: Ik blijf ook wel echt hangen op dierenvideo's. Mijn algoritme weet dat ook, dus ik krijg het ook vaak te zien.
0: Oké, terug naar Aurélie.
3: Ik heb de app 5 jaar geleden, denk ik, gedownload voor de eerste keer. Ik heb me er lang tegen verzet, omdat ik dacht, ik wil niet te veel tijd verliezen op die app. En dan heb ik het gedownload en dan dacht ik, ach, ik ben sterker dan dit. Ik ga echt geen uren verliezen op TikTok, maar je valt er heel snel in.
0: 5 jaar geleden was zij misschien een van de eerste mensen op deze redactie met de app. Maar TikTok is dus nog ouder. Voor het ontstaan moeten we terug naar 2016.
3: Het is begonnen als Douyin eigenlijk. Het is in 2016 opgestart in China, als een Chinese nieuwe video-app. En dan is de internationale versie gekomen, een jaar later. En dan heeft TikTok Musical.ly overgenomen. Een app die al heel populair was bij kinderen en jongeren voor echt enkel dansvideo's en playbackvideo's. Dus dat was in het begin ook zo de core business van TikTok. Dus heel veel mensen dachten ook wel van, oef, niets voor mij, dus enkel dansjes of zo. En dat is doorheen de jaren geëvolueerd in een app waar we tegenwoordig alles op doen. Er staat echt van alles en nog wat op, zonder veel controle.
0: Aurélie gebruikt voor haar werk dus elke dag TikTok. Maar ze probeert ook te begrijpen waarom we blijven kijken.
3: TikTok bepaalt de computer, het algoritme, wat je te zien krijgt op basis van jouw interesses. Dus die gaat heel goed analyseren hoe lang, hoeveel seconden je naar elke video kijkt. En die gaat op basis daarvan jou meer van diezelfde video's voorschotelen. Wat een heel efficiënt algoritme is om je verslaafd te maken. Laten we het ook gewoon zo benoemen. Het is heel moeilijk om dan te stoppen met die video's te kijken, want je krijgt heel veel dopamine en je kan ook eindeloos blijven scrollen.
0: En dat eindeloze scrollen is misschien wel het beste voorbeeld van hoe de app ons heeft veranderd.
3: Mensen spreken wel eens over een TikTok-brein. Mensen die zich niet zo heel lang meer kunnen focussen, omdat we het gewend zijn om heel snel informatie te zien passeren. Ik denk dat TikTok een hele grote impact heeft gehad ook op alle sociale media. Alle YouTube, Facebook, Instagram zijn allemaal dat algoritme beginnen kopiëren.
0: Ja, en het is het algoritme dat er dus voor zorgt dat we blijven scrollen. En dat sommige filmpjes viraal gaan met miljoenen kijkers. Heeft Aurélie dan de succesformule ontdekt om grote scoren op TikTok?
3: Oh, we hebben de code zeker niet gekraakt, want dat algoritme verandert ook constant. Dus je moet steeds monitoren, wat werkt er vandaag en wat werkt er niet. En bepaalde boodschappen over oorlogen of bepaalde beelden over drugs die worden verstopt, dat heet een shadow ban. Dan gaan jouw video's, waar je soms 1 miljoen views op hebt, die gaan dan plots naar 1000 mensen gestuurd worden, omdat het algoritme het niet eens is met de content die je brengt. Dus dan gaat die jou eigenlijk blokkeren.
0: En door die persoonlijke algoritmes kunnen jij en ik TikTok tegelijkertijd openen en toch in compleet verschillende werelden terechtkomen. Het gevaar is dan dat we in een soort eindeloze spiraal van dezelfde informatie belanden, waarbij het moeilijk wordt om nog iets anders te horen.
3: Uitspraken zonder veel nuance doen het daar heel goed, waardoor dat je snel terechtkomt in een straatje van heel populistische uitspraken van politici die dat gebruiken, soms misbruiken om hun publiek aan te spreken zonder het volledige plaatje te tonen. Dus dat is wel gevaarlijk als je enkel je informatie van TikTok haalt. Nu is dat een beetje het wilde westen op dat platform. Ik ben wel al heel blij dat er bepaalde gevaarlijke trends of zo die rondgingen, dat die nu wel geblokkeerd worden. Maar er wordt nog altijd veel te weinig gefilterd op desinformatie, op propaganda, op haatdragende berichten. Dus ik hoop dat het platform iets meer wordt ingeteugeld. En dat er een soort van timestop opkomt, dat je er geen 5 uur aan een stuk op kan spenderen. Dat zou ook wel nuttig zijn, denk ik, voor de maatschappij.
0: Ja, en de timestop bij het kwartier, dat weet je, die ligt op 15 minuten. En dat punt heb je nu bereikt. Tijd om iets anders te gaan doen of om vorige afleveringen te herbeluisteren. Want dat kan natuurlijk ook altijd. Maandag is Katrien er terug. Tot later.
2: plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Sense & Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
11: It's so boring.
10: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
11: Marianne.
10: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
11: And Willoughby.
10: Ontdek Sense & Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
12: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
13: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
14: Wat?
13: Hier staat op alle modellen.
14: Ja, ja.
13: En die prijzen, zijn die gecheckt?
14: Absoluut.
13: De Ford Puma vanaf €19.900.
14: Yep.
13: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
14: Oké.
15: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
16: Ford.
17: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
18: Radio 1. Wonderland.
19: Met Michael Robrecht.
20: Een goede avond, Wonderland, met de nieuwe Meltheads, de nieuwe Charlotte Alighieri en Maurice Popol en de nieuwe Ezra Collective. Dit is de Australische Julia Jacqueline.

0: hardest thing to do is to believe it when you say I love you. Ja, het gaat niet altijd even vlot bij deze Julia Jacqueline. Volgende week verschijnt haar nieuwe album The Gem. 143 kilometer file naar Hasselt op de E313. Anderhalf uur extra tussen Wommelgem en Massenhoven. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. 20 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid staat er een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook van de aansluiting met de A12. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file. Golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Luxemburg op de E411. Bij Namen door werkzaamheden 3 kwartier trager. En in Grimbergen is de verbrande brug defect.
1: Wonderland.
0: Straks krijg je hier nieuwe dingen van Charlotte Adigeri en Bolis Popol. En van Meltheads. Dit is Lenny.

Watibara en het Gitari Baro. Letterlijk betekent dat de conversaties van de gitaren. Het Malinese-Guinese trio rond Lassana Diabaté. Hun eerste album verscheen vorig jaar in september, precies een jaar geleden. En in juni speelden ze de pannen van het dak bij H-Concerts in Gent. Gitari Baro. De Meltheads zijn terug, wel in het Nederlands. Voor Sietse Willems is dat niks ergs, niks speciaals. De band werkte vroeger ook al in de twee talen, het Engels en het Nederlands. Nieuw bij Meltheads.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Oorlog in mei, de nieuwe Meltheads en de Pin-Up Boys, West Side Cowboy. De 12e november live in de AB in Brussel. Naar Hasselt op de E313, anderhalf uur file nog tussen Wommelgem en Massenhoven. De rijweg is daar wel vrij. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West, 20 minuten file. In de staart van de file zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid staat er een defecte vrachtwagen rechts op de aansluiting met de A12. Op de buitenringen rond Brussel 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten ook tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Zelk een defect voertuig rechts. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen 3 kwartier trager door werkzaamheden. En in Grimbergen blijft de verbrande brug afgesloten voor het verkeer.
2: Wonderland.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
4: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

Who's That and the War on Drugs. Onze Vox-tip voor morgen bij Hannelore. Stemmen doe je bij Radio 1 op VRT Max.

0: rock and roll.
1: Don't let the rock roll you, Lézard. En daarvoor de nieuwe single bij de jonge ouders Charlotte Adigéry en Boris Popol. Dat was Goo Goo Gaga. Binnenkort verschijnt een nieuw album van deze Avalanches. No Bad Memories, met featurings van Jamie XX en ook van Karen O. Dit is Blue Shadows.

0: The Avalanches en Karen O. Straks nog Wonderland met Erykah Badu en Ezra Collective. En vanaf 8 uur is er Sporza hier met KA Gent Standaard.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Ja, zeg, hoe laat kom je zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
8: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. September, dat betekent een nieuw werkjaar en misschien ook een nieuwe gewoonte. Misschien heb jij je voorgenomen om vanaf nu te gaan carpoolen met collega's. Dat is slim. Want je deelt niet alleen de brandstofkosten. Minder auto's op de weg zorgt ook voor een vlottere doorstroming en minder uitstoot. En onderweg is er altijd tijd voor een goed gesprek, een leuke playlist of wat nieuwtjes van op de werkvloer. Ook op vlak van verzekering zit je goed. Bij een ongeval zijn bestuurder en passagiers beschermd voor lichamelijke letsels tijdens het woon-werkverkeer. En schade aan derden valt onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto. Zo wordt carpoolen een slimme keuze. In alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Ik droom van het noorderlicht. Maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom... luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past. Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
10: Marokko kiest een nieuw parlement, maar blijkbaar is het heel moeilijk voor de Marokkaanse Belgen en Marokkanen om daar goede informatie over te vinden. Neutraal. Waar vind je die dan wel? Luister morgen naar mij in het Uur van de Waarheid.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen. En daarmee wordt de maatregel van de federale regering teruggedraaid. De regering wilde onder meer de e-commerce bedrijven concurrentie. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen. En daarmee wordt de maatregel van de federale regering teruggedraaid. De regering

0: Koen Rijkenboer van de Christelijke Vakbond.
1: Dat betekent voor mij dat er toch regeringsmaatregelen zijn die getroffen worden, maar die in de sectoren niet gewenst zijn. Niet door de werknemers, maar ook niet door de werkgevers. Want een cao tekenen je altijd met twee partijen natuurlijk. Je creëert twee soorten werknemers die tegelijkertijd aan de slag zijn, maar de ene krijgt een premie en de andere niet. Dan creëer je spanningen op de werkvloer en het zal ook moeilijker zijn om mensen te vinden als je de premies afschaft.
0: In de transport- en logistieke sector werken zo'n 85.000 mensen. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar vanmiddag officieel geopend door rector De Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de UGent, vooral dan rond de veelbesproken rassenonderzoeker Nathan Kaufness. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en is hij geschorst. Maar een 80-tal studenten eisen zijn ontslag. Zij protesteerden voor de optocht van de professoren vanmiddag. Student Bas Vermeijlen.
2: We hopen dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure. En dat het niet blijft bij 3 maanden telewerken. Maar dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren. Omdat we wel voelen dat de enige reden dat die procedure is gestart, is niet doordat Petra de Sutter zelf heeft besloten om dat te beginnen. Maar dat is omdat er heel veel studenten, heel veel personeel zich hebben geuit.
0: De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen. Jens Fransen.
3: Volgens de Franse president Macron zit Rusland achter die aanvallen van de voorbije weken. Hij gaat niet in op details, maar het kan gaan over hybride aanvallen. Denk dan niet aan tanks, raketten, maar bijvoorbeeld aan campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, sabotage, spionage. En volgens president Macron moet Frankrijk zich veel beter voorbereiden. Denk dan niet alleen aan de bescherming van bijvoorbeeld militaire sites of defensiebedrijven, maar ook aan energieinfrastructuur of drinkwatervoorziening. Want zonder kan Frankrijk niet. En dus moet het beter worden beschermd. Aldus de Franse president Macron.
0: En in de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend in en tegen Oostenrijk. Aan het einde van de eerste dag staat het 1-1. Gauthier Onclin verloor de eerste wedstrijd en Zizou Berghs won de tweede. Wie het eerste 3 partijen wint, gaat door. Vanavond komt er stilaan meer bewolking aan, vannacht zo'n 14 graden. Morgen blijft het bewolkt, kans op lichte regen aan zee en vrij veel wind, maar zacht, tot 23 graden. Zondag start regenachtig, maar na de middag droger weer en dan 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: Radio 1. Wonderland.
6: Met Michael Robberecht.
7: Goedenavond, een uurtje Wonderland nog met Sophia Aman, met Jessie Ware, met Erica Badu en met Ezra Kalek.

0: Bianca Steck en de nieuwe single Common Grounds. Over 2 weken staat Steck live in Spiekerelle in Avelgem. Naar Hasselt op de E313, een half uur extra nog tussen Wommelgem en Massenhoven. De rijweg is daar wel vrij. Naar Antwerpen op de E313 bij Herentals West, 20 minuten nog. Door een ongeval zijn de 2 rijstroken dicht. Je moet over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 15 minuten extra tussen de Kennedy-tunnel en Deurne. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen, 3 kwartier trager door werkzaamheden. En in Grimbergen is de verbrande brug defect.
1: Wonderland.
0: Sophia Aman is een Vlaamse met Canadese roots. Vanmiddag kwam ze langs in live bij Aiko. En dat klonk bijzonder mooi. Check maar deze track. Sophia Aman.

To the Moon, noem het Plan C. Plan C, ja, dat zou aanvankelijk nog een vredevolle plek kunnen zijn. De maan. Erykah Badu en The Alchemist zouden het nog wel helemaal zien zitten als schuilplek. Before the World Blows. Zo heet ook een nieuwe gezamenlijke album. De single uit het nieuwe album met een featuring van Steve Lacy. To the Moon, Plan C. Dit is Rye op de nieuwste EP Joy. Van net voor de zomer. Close your mouth, Rye.

0: Ja, I could get used to this. Jessie Ware met alle versnellingen open in een soort permanente weekendmodus. En dat belooft de 20e november niet anders te zijn in de AB in Brussel. En de dag nadien in de AFAS Live in Amsterdam.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Dit is Oase.
3: Oh no.

0: over Boda. Sophia H.K. samen met The Tallest Man on Earth. In februari volgend jaar komt The Tallest Man voor concerten naar het Depot in Leuven en naar de 404 in Gent. Naar Antwerpen op de E313 bij Herentals West, 35 minuten file nog. Door een ongeval zijn de twee rijstroken dicht, je moet er over de pechstrook. Naar Hasselt op de E313, 20 minuten extra ook tussen Ranst en Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Op de aansluiting met de E313 zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Op de buitenring rond Brussel, 15 minuten filegolven nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de... Naar Luxemburg liever op de E411 bij Namen een half uur trager voor werkzaamheden. En in Grimbergen is de verbrande brug defect.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta, this is
2: healing. Radio 1. Love the way this music got me feeling. Dit is het album van de week.
0: De nieuwe Ezra Collective. Hope, Here Because of Hope. Het is een album in drie delen en het volgt de drie etappes die de voorouders van de Londense jazz en global band allemaal gemaakt hebben in de zogenaamde African American diaspora.
3: We focus in on the African aspect and then the Caribbean aspect and then the London and UK aspect and that unique journey between the three places. And yeah, it wasn't about their where they were, but it was more about, it wasn't position, it was trajectory-based music, you know. It was, we're here right now, but that's not going to define us. What's going to define us is where we believe that we can get to and what we believe the world can be like.
0: Here Because of Hope. Het is bijna altijd hoop, noem het geloof, dat mensen heeft gedreven om te migreren vanuit Afrika of vanuit de Caraïben naar, in dit geval, Londen.

All I Need, X-Factor, winnares Leona Lewis voor de vocals in een van de enige trage nummers op de nieuwe Ezra Collective, Here Because of Hope. Het hele interview herbeluisteren, dat doe je bij de Radio 1 fragmenten op VRT Max. En ook op VRT Max maak je kans op een weggeefalbum van Here Because of Hope, de nieuwe Ezra Collective. Je weet hoe het werkt, één meerkeuzevraag correct beantwoorden in verband met de jazzband uit Londen. In februari staat Ezra Collective trouwens voor 2 avonden op rij in de grote zaal van de AB in Brussel.

Hot Like Sahara bij Soulwax en Archie Cochi. Ook met de nieuwe single van Eileen en Orson blijven we stevig op temperatuur. Dit is nieuw bij Black Box Revelation.

Time Flies in één woord. Frederik Dalemans, cellist bij Tamino. Binnenkort brengt hij een eigen EP uit, Replica. Dalemans laat zich inspireren door de cellist Arthur Russell. Ook een man die zijn klank van zijn cello bewerkte met effecten en pedalen. Dit is niet bij de Leuvenaar Fred Gatta, Man in the Mirror. Dus niet Michael Jackson, maar wel Fred Gatta.

0: Ja, als ik jou was, dan was jij misschien iemand anders. Ja, en zo kun je altijd blijven veronderstellingen maken. Noonzy, in volle zomer bracht hij deze single uit. De Antwerpenaar Noonzy. En in oktober, heel binnenkort, is er meer op komst. Dan verschijnt een album Plan Is Bad.
1: De Verrekijkers.
2: De wereld in één uur.
3: Honger. Tarieven.
2: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
3: Europa in woelig water.
2: Helder.
3: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
2: Voorbij de waan van de dag.
3: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
2: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
0: Morgen staat deze Peruaan en Belg in de grote zaal van de AB in Brussel. Chico Ximéndez, dit is hem met de Canadees.

0: Cossi Mendes, morgenavond dus live in de AB Brussel. Straks neemt Niels van Duizen het hierover. Sporza met A-agent. Standaard in de Pro League. Zometeen na 8. Een fijne avond nog hier bij Radio 1.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 €. Aldi, altijd slim.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BeFast heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. En daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
8: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voorhanden hebben.
7: Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben enkele honderden mensen betoogd tegen de aanval op de LGBTQIA+ gemeenschap.
8: Wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit, en dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voorhanden hebben.
7: Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben enkele honderden mensen betoogd.

0: bij organisaties en cafés in het hele land. President Erdogan ziet de Hodibi-gemeenschap als een bedreiging voor het traditionele gezin en als de oorzaak van een dalende geboortecijfer. In heel wat Europese steden zijn er dit weekend acties om die praktijken aan te klagen. Op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen zijn vandaag nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen voor de luchtmacht aangekomen. Over hoeveel toestel het gaat, wil Defensie niet kwijt. Vorig jaar in oktober kwamen de eerste Belgische F-35's aan in ons land. Dat waren er toen 4. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis Luke in de staat Arizona staan nog 8 toestellen te wachten. Die blijven nog een tijd lang daar voor de opleiding van de Belgische gevechtspiloten. België heeft 34 toestellen besteld in totaal. De regering wil er nog 11 bij kopen. Het drugslab dat is ontdekt in een loods in Bree is een van de grootste die de voorbije jaren zijn opgerold, dat zegt het parket van Limburg. Vermoedelijk werden daar MDMA en methamfetamine gemaakt. Zo is er 180 kilogram MDMA-kristal gevonden, zegt Anne Loenders van het parket.
1: Om je een idee te geven, met 180 kilo MDMA-kristallen kunnen er toch wel minstens 800.000 pillen gemaakt worden, dus dat is toch wel heel wat.
0: En dat is goed voor een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. 4 mannen en 1 vrouw zijn aangehouden. En op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven is rond 4 uur vanmiddag een auto gecrashed na een achtervolging door de politie. Er was lange tijd hinder voor het verkeer op de snelweg richting Nederland. De auto werd met een hoge snelheid vanuit Berchem achterna gezeten door patrouilles van de lokale en federale politie. In de hoogte van Vosselaar, net voor de uitrit Turnhout-West, ging het mis en botste de auto met een vrachtwagen. De politie kon 2 inzittenden arresteren. Het is nog niet duidelijk waarom zij niet wilden stoppen. Vanavond meer wolken, temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Nordic. Het juiste noorden. Voor jou gekozen.
3: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
5: Sportza.
4: Met Niels van Duizen.
6: Een hele goede avond en fijn dat u erbij bent. Liever gezegd, speeldag 7, daar zitten we ondertussen. En die wordt deze avond geopend. Omstreeks 9:15 zal dat gebeuren. En dat door AA Gent en Standaard. Dus kom erbij, want heel de wedstrijd kan u hier live en integraal volgen.

0: R.E.M. met Losing My Religion. Ik ga het ook over tennis hebben, want België speelt het weekend tegen Oostenrijk in die tweede ronde van de Davis Cup met als inzet een ticket voor die Davis Cup Finals. Vandaag waren er al twee matchen. Glenn Martens, hebben onze landgenoten het goed gedaan in die twee wedstrijden?
1: Wel, ze hebben gedaan wat je mag verwachten, denk ik. Met name geëindigd op een 1-1. En dat is wat we mogen verwachten na het forfait. Want dat moeten we toch beklemtonen van Rafael Cognignon. Maar zeker ook van Alexander Bloks. Bloks recent nog kwartfinale gespeeld op de US Open. Maar beide zijn niet fit. En dan valt die selectie van de Belgen natuurlijk al een heel stuk dunner uit. Je hebt uiteraard nog een Sisu Perks, top 40 speler van de wereld. Maar de andere spelers die staan buiten de top 100. Nu geen nood, want bij Oostenrijk, ook daar, allemaal spelers buiten de top 100. Dus vooraf met de andere twee spelers erbij was België de grote favoriet. Nu werden de kansen toch eerder op 50-50 ingeschat. En dat blijkt ook wel dat het een heel nipte ontmoeting gaat zijn. We zagen een wedstrijd van Gauthier-Anclas. Eerste wedstrijd in de Davis Cup. Goed begonnen in zijn eerste wedstrijd tegen de Oostenrijkse nummer 1. Bij afwezigheid van anderen dan Rodionov. Eerste set gelijke tred gehouden. 4-2 achtergekomen. Dan 4-4 bij 4-4. Zelfs drie kansen om door de opslag te gaan. Dan had hij een optie genomen op setwinst, kon die breekkansen niet verzilveren. Uiteindelijk die set verloren met 6-4. En in de tweede set moet ik wel zeggen dat die duidelijk te minderen was. Omdat die, en dat valt wel op, die baan is heel traag. Ze spelen op gravel in Oostenrijk, een buitenlucht, heel trage baan. Dus dan moet je vaak het punt meermaals gaan maken. En Rodionov, ja, dat is een speler die weinig risico in zijn spel ligt, kanteren op een goede opslag. Terwijl Gauthier, ja, Anclas zijn opslag net dat tikkeltje minder, moest vaak agressief tennissen. En dan merk je dat hij toch nog niet die vastheid heeft in de rallies om dat langer vol te houden. Dus dat was een logische nederlaag. Was ook wel een beetje verwacht. Maar dan Sisu Perks, ja, daar moet het dan wel van komen bij afwezigheid van de andere twee. Maar die begon dramatisch aan zijn wedstrijd. 6-2, 2-0 stond het op een bepaald moment. En vooral het niveau dat Perks haalde was echt niet goed genoeg. Maakte heel veel fouten. Zijn voorhand, nogthans zijn wapen, liet hem echt in de steek. Die opslag die draaide niet. En zijn tegenstander, Neumayer, nummer 180 van de wereld, ja, die is het gewend om gravel te spelen. Hij heeft nagenoeg heel de zomer op gravel gespeeld. Dus had daar duidelijk wel een voordeel. Maar, en dat moeten we wel zeggen, Perks is blijven knokken onder aanvoering van de vele meegereisde supporters. Maar zeker ook onder aanvoering van de kapitein, die altijd rustig blijft, die op de juiste snaren kan raken, op de juiste momenten, Steve Darcy. En dan is hij geleidelijk aan in de wedstrijd gekomen, die voorhand blijven gebruiken, blijven agressief tennissen, meer in het terrein gekomen en zo toch de punten echt gaan zoeken. En uiteindelijk heeft hij dan ook die zege over de streep kunnen trekken. Ook omdat het niveau van Neumayer in de loop van de wedstrijd wel een beetje gezakt is. En zo dus 1-1. Alles is nog mogelijk morgen.
0: Oké, okay, super. Heel benieuwd dus hoe het morgen verder verloopt in die Davis Cup. Dankjewel, Glenn Martens.

0: Daan met zijn versie van I Don't Want to Set the World on Fire. Origineel door The Ink Spots uit 1941. En dan straks, ja, zoals gezegd, is er natuurlijk voetbal in onze vaderlandse competitie. Maar eerder vandaag maakte de bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bekend. Van de Rode Duivels wordt het vierluik in de Nations League. En in die selectie zitten weinig grote verrassingen. Enkel Jari de Busser, doelman bij het Nederlandse AZ, is misschien een naam die weinig op voorhand zullen hebben opgeschreven. De afwezigheid van Thibaut Courtois, die past voor de selectie, omdat hij wat meer rust wil inbouwen aan zwaar seizoen, was natuurlijk voorzien, maar Van Bommel gaf wel nog eens aan dat hij goede afspraken gemaakt heeft met de doelman van Real Madrid.
1: Samen zijn we tot de conclusie gekomen, mede ook door kleine klachten van Thibaut om de Nations League af te over te slaan. En als er iets gebeurt, links of rechts, dat wij gewoon contact houden. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren met andere keepers. En daarna kijken we verder, zonder dat ik hem garanties geef dat hij weer gaat spelen.
0: En door die afwezigheid van Courtois kwam er dus een plaats bij de doelmannen vrij. En die was dus iets wat verrassend voor Jari de Busser. Van Bommel kent hem natuurlijk wel vanuit de Nederlandse Eredivisie.
1: We hebben iedereen bekeken en samen tot de conclusie gekomen dat het een goed moment is om Jari erbij te nemen. Als je de wedstrijden ziet bij AZ, heeft hij echt goede wedstrijden gespeeld. Hij past een beetje in de manier van voetballen zoals wij willen. Dus vandaar dat we hem erbij genomen.
0: Dat wat de doelmannen betreft. In de verdediging is er met Thomas Meunier een opvallende afwezige. Meunier was onder de vorige bondscoach Rudy Garcia vaste waarde in de selectie, maar is er nu dus niet bij. Al zegt Van Bommel dat dit niets te maken heeft of niks zegt over de toekomst.
1: Hij was dat niet mee eens, want hij zegt ik ga nog wel belangrijk worden. Dus dat vond ik mooi dat hij dat zei. En zo is het ook. Je weet niet wat er gebeurt. En hij kan er ook zomaar bij komen in de toekomst. Ik heb niet gezegd dat ik hem absoluut niet meer op ga roepen. Maar nu niet.
0: Ja, tot slot had Van Bommel ook nog iets te zeggen over Romelu Lukaku, die deze zomer een transfer maakte naar het Turkse Fenerbahçe. Maar ja, daar nog niet een al te beste start van het seizoen kende. Toch zegt Van Bommel dat hij rekent op de beste schutter aller tijden van onze Rode Duivels.
1: In Istanbul met Romelu gesproken, hoe hij zich voelt, hoe de transfer gegaan is. En dat is een speler, die heeft een specifieke kwaliteit die je bijna niet ziet. Dus voor ons is die heel belangrijk op het veld en ook naast het veld. Maar ik heb hem ook gezegd van luister, ik selecteer je niet omdat je een goede invloed hebt op de groep, maar omdat je gewoon heel veel kwaliteit hebt.
0: Ja, en dat is wat de selectie van de Rode Duivels betreft. Dus eerst dit weekend nog voetbal in de Jupiler Pro League. En dan maandag komen de Rode Duivels voor het eerst samen onder de nieuwe bondscoach. En begint dus de voorbereiding op maar liefst 4 wedstrijden in die interlandperiode. Volgende week vrijdag gaat België op bezoek bij Italië. Daarna volgen 2 thuiswedstrijden tegen Frankrijk en Turkije. En op maandag 5 oktober is er de laatste wedstrijd van deze interlandperiode. En dat is dan op bezoek bij onze zuiderburen, dat dan tegen Frankrijk.

0: SX met Graffiti in Frankrijk ging vandaag de DK Star van start in van de meest prestigieuze afspraken voor meer kampers. Nafi Tiam en Norwitz, die zijn erbij. En dan is het toch ook vooral uitkijken naar Nafi Tiam, wat zij doet vandaag, of de komende twee dagen liever gezegd. Want het is toch een soort van herstart die ze daar lanceert in het Franse Talons. Met alles wat er gebeurd is het afgelopen jaar, het laatste jaar. Christophe Meul, jij bent daar voor ons in Frankrijk. Een goede avond. Op dit moment zijn er twee van die zeven disciplines afgewerkt. Het kogelstoten is nog bezig, maar ja, misschien de belangrijkste vraag. Hoe verloopt het op dit moment voor Tiam en Vits?
1: Wel, Nafi Tiam heeft zo net het kogelstoten afgerond en heeft de kogel 15 meter en 10 ver geworpen. Ja, dan vraag je je af, is dat goed, is dat slecht? Wel, dat is wel haar beste seizoensprestatie. Hè. Dat is ongeveer een halve meter verder dan in Ratingen eerder dit jaar. Maar ze blijft wel nog een stuk onder haar allerbeste niveau. Mm-hmm. En Norwitz die moet nog een derde keer gooien. Dus daar kan ik jou nog niks over vertellen. Ik ben net even het stadion uitgelopen, omdat er net iets te veel lawaai was binnen om op een deftige manier te kunnen bellen. Maar dus, Tiam, wel een goede prestatie, een bemoedigende prestatie op het kogelstoten.
0: Oké, super. Ja, zoals ik zei, er zijn al twee van de zeven disciplines afgewerkt. Hoe zijn die verlopen?
1: Wel, ik kan kort zijn. Je kan dat op twee manieren bekijken. Twee keer een seizoensbeste, dan denk je, oh, dat is heel goed. Langs de andere kant heeft hij jammer gewoon een rotseizoen op zitten. Dus zo heel veel wil dat ook niet zeggen. De 100 meter horden, om je een idee te geven, hè, daar liep zij 13.73. Maar haar record is wel 13.21. Dus meer dan een halve seconde trager dan wat ze ooit kon. En in het hoogspringen gaat ze over 1.85. Dat is een centimeter hoger dan op de Memorial van Damme. Maar daar is haar persoonlijk record wel 2 meter en 2. Dus begrijp je, Niels, ja. het is zeker, het gaat de goede richting uit. Maar het kon ook moeilijk anders, want het was gewoon al een dramatisch seizoen voor haar. Maar ze zit wel nog een heel stuk onder haar allerbeste niveau. Dat moeten we ook wel zeggen.
0: Oké, misschien tot slot ook eens kijken waar ze nu staan in dat tussentijdse klassement. Doen ze mee voor een podiumplek?
1: Wel, na twee proeven, hè, stond Tiam wel op de tweede plek en Vits op de derde of de vierde plek, als ik me niet vergis. Dus ze doen echt wel mee bovenaan. Ze gaan ook echt wel normaal gezien. Als je dan hun topscores bekijkt die ze ooit al gehaald hebben, dan moeten ze het hier ook echt wel goed doen, want de concurrentie is nu eenmaal geen wereldtop. Hè. We zitten op het einde van het seizoen. Het EK is net gepasseerd, dus wie hier komt, die doet dat ofwel omdat hij nog iets recht te zetten heeft, of omdat hij op zoek gaat naar een goed gevoel. Dus de Belgen, zowel Vits als Tiam, moeten hier echt wel meedoen tot op het einde om die DK-star te winnen of toch op dat podium te staan. Maar veel belangrijker voor Vits en Tiam is eigenlijk wel van dat goede gevoel toch proberen op te pikken. Hè. Vits wat beter doen dan op dat EK, wat tegenviel. Voor Tiam gewoon terug het gevoel te hebben van ik kan nog eens een zevenkamp doen. Want die volledige zevenkamp, dat is voor haar 2 jaar geleden. Hè. Vergeet dat niet. Dus eigenlijk is dat misschien wel belangrijker. Dat ze hier gewoon met een goed gevoel naar huis gaan. En als dat dan met de winst of een podiumplek is, dan is dat natuurlijk heel leuk meegenomen.
0: Oké, we zijn heel benieuwd alleszins. We blijven het verder volgen of ze daarin slagen. Later vanavond nog om 9 uur wordt er die 200 meter afgewerkt. Dat
1: Klopt,
0: is de laatste discipline voor vandaag. Dus we blijven het volgen en dan kijken we of ze daarin slagen. Dankjewel, Christophe Meul. En volg het daar vooral verder.
1: Fijne avond nog.

0: Peter, we zijn ermee bezig. De match die de zevende speeldag op gang mag trappen is dus AA Gent tegen Standaard bij de clubs. Ja, die best goed begonnen zijn aan dit seizoen. Maar als we dan kijken naar de statistieken, en daar zijn ze natuurlijk. Ja, heeft Standaard niet de makkelijkste momenten beleefd op AA Gent de laatste seizoenen. Dus heel benieuwd of ze daar iets kunnen rechtzetten deze avond daar in de Planet Group Arena. Laten we eens luisteren naar de trainer van AA Gent, naar Rick de Mil, die ook weet dat het voor Standaard blijkbaar moeilijk is daar op Gent.
1: Rick de Mil, je weet dat je hier thuis een mooie reeks te verdedigen hebt tegen Standaard.
2: Absoluut. Dus de voorbije jaren waren dat prima resultaten. Aan de andere kant is Standaard dit seizoen een heel ander Standaard. Dus we gaan heel waakzaam moeten zijn vandaag.
1: Wat ik me afvraag, je staat hier met 16 op 18. Jullie hebben zo'n goed seizoensbegin. Sta je hier dan met meer druk omdat je dat wil volhouden, of met minder druk omdat je denkt, ja, of we nu iets pakken of niet vandaag, het is al mooi geweest aan die interlandbreek?
2: Zeker niet de tweede. Ik wou ook niet zeggen dat we met meer druk staan. Het is gewoon dat we weten hoe belangrijk een wedstrijd voor de internationale break is. Dan neem je toch dit seizoen 3 weken mee. Dus het zou gewoon heel mooi zijn mochten we de mooie reeks dat we hebben gehad, dat we die kunnen op een hele goede manier afsluiten.
1: Een beetje extra druk misschien door de licht- en geluidsshow die erbij komt?
2: Ja, het is inderdaad wel iets dat voorzien is. Ik ben benieuwd. Ik vind het gewoon goed dat we proberen om op alle vlakken een stapje vooruit te zetten. Dus hopelijk inspireert het ons om heel scherp te starten.
1: Niet te veel verrassingen in je elftal. Alleen Volkaert komt er weer in. Wat verwacht je van hem te zien vandaag?
2: Ja, goed. Ik denk dat wij aan die rechterkant dat ze wel iets gaan proberen. Of althans onze rechterkant. Dus ik hoop daar dat hij met zijn een defensieve stabiliteit dat hij dat daar kan houden. Maar aan de andere kant is het ook iemand die heel goed kan infiltreren en voorzetten kan geven. Dus dat verwacht ik vooral van hem.
1: Dankjewel, succes.
2: Dankjewel.

0: Mark Ronson samen met Amy Winehouse. Valerie, ik zei het daarnet, agent en stond daarbij de zeer goed begonnen aan dat nieuwe seizoen. Maar beide clubs kenden de vorige speeldag toch een valse noot aan agent. De eerste keer met punten, verlies stond daar, een eerste keer een nederlaag. Dus ja, de vraag is wie die Interland Break opnieuw met een goed gevoel kan ingaan. Daar bij jou in de Planet Group Arena. Peter van den Bent, goedenavond.
1: Goedenavond, dat is de vraag natuurlijk. Al zal agent best wel tevreden geweest zijn met dat gelijkspel. Het was tenslotte een wedstrijd op het veld van Racing Genk. Dat is helemaal anders natuurlijk bij Standaard. Dat 2-0 achterkwam, toch nog terugkwam tot 2-2. En dan voor het eerst dit seizoen verloor. Wat agent betreft nog altijd ongeslagen. Er zijn maar twee clubs die status nog hebben. De andere is de co-leider natuurlijk. Want bijgehaald agent aan de kop van het klassement door Union. De andere ploeg die dus nog ongeslagen is. Maar 16 op 18. De kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League. Die er aankomt ook na de Interland Break. De Champions League en Europa League. We zijn eraan begonnen. Dus alles meer dan naar wens voor agent. En eigenlijk ook wel best. Zeker in de eerste helft 35 minuten. Een goede indruk gemaakt op het veld van Racing Genk. Dat was nog een van die tests, zou je kunnen zeggen. Net zoals die thuiswedstrijd, de vorige dan tegen Club Brugge hier. En dat was niet de makkelijkste wedstrijd, maar die werd wel afgesloten met een overwinning. Dus als agent hier inderdaad vandaag ook nog eens 3 punten er kan aan toevoegen, dan is het gewoon een droomstart voor Rick de Mil en de zijne. En aan de overkant staat daar dat echt een goede indruk al heeft gemaakt de voorbije weken, anderhalve maand zeg maar. Begonnen met 2 gelijke spelen tegen Cercle Brugge en KV Mechelen. 2 keer moeten toestaan in het slot van de wedstrijd en 2 keer hadden dat eigenlijk opgeteld 4 punten extra moeten zijn. En dan zag de wereld er vandaag voor Standaard natuurlijk nog veel mooier uit. Maar toch met het drieluik dat vandaag aanvangt na de Interland Break. Ook nog de altijd geladen Choc Wallon tegen Charleroi. En een wedstrijd tegen Racing Genk. Ja, nu wordt Standaard toch op de testbank gelegd, zou je kunnen zeggen. Met dus hier vandaag het bezoek aan de leider AA Gent. En je hoort het al bij Tess in het interview met Rick de Mil. Het werd ook al gezegd in de studio. Standaard heeft wel een onwaarschijnlijk slecht rapport hier in de Planet Group Arena. Met nu bijvoorbeeld, ik ga het niet allemaal debiteren, nu 5 nederlagen op een rij. En een doelsaldo van 3-20. Dus de voorbije jaren worden er wel flink wat doelpunten geïncasseerd. 2 keer 5 en 1 keer 4. Ja, dat zou toch pas een enorme teleurstelling zijn voor de troepen van Vincent Euvraar. Als het hier niet vandaag toch een stuk beter gaat. 1 wijziging dus inderdaad in het elftal van Gent in vergelijking met de wedstrijd van vorige week in Genk. En dat is Mathijs Volkaert die zijn plek weer inneemt ten koste van Kyle Wilson. En het is niet zo moeilijk. Het lag ook al vervat in het antwoord van Rick de Mil. Waarom dat gebeurt? Wel op de linkerkant bij Standaard loopt daar een Abit. En die is in geweldige doen dit seizoen. Razendsnel en razend efficiënt met 3 goals en 3 assists. En om die toch een beetje aan de ketting te proberen krijgen. De toch defensiever ingestelde, meer defensief georiënteerde Mathijs Volkaert in de plek van Kyle Wilson. En aan de overkant is de man aan de rechterkant, de Quene, vervangen door Dramme. En krijgen we een rechtsvoetige op de linksback met Henry Lawrence. En dat heeft er allemaal mee te maken dat Tobias Moore, die vandaag naar de bank verhuist in vergelijking met de wedstrijd in het Kuipje. Wel, hij had het tegen Westerlo bijzonder, bijzonder moeilijk. En vandaar dat de voorkeur van Euvraar toch uitgaat naar een rechtsvoetige. Zelfs al is het dan voor de linksback. Voilà, we gaan zien wat dat geeft hier. Ondertussen is er een soort klank- en lichtshow aan de gang al, denk ik. Ik kan niet zeggen dat het al meteen geweldig spectaculair is, maar het is aangekondigd. En als het nog spectaculairder wordt, dan weet u dat straks te zeggen. Aftellen dus naar de eerste wedstrijd van speeldag 7 in de Jupiler Pro League tussen AA Gent en Standaard.

0: Beyoncé met haar Morning Dew, dank. Gaan we het ook nog eens over koers hebben, want vandaag was er de Koolskamp koers. Dat is ja, toch een beetje het officieus kampioenschap van Vlaanderen. En Tim Merlier heeft daar gewonnen voor een tweede keer in 3 jaar tijd. Het was in een koninklijke massasprint. Waar hij toch nog een heel straf inhaalde manoeuvre deed voor de sprint. Eigenlijk een sprint voor de sprint. En dan sloot hij mooi aan bij Dylan Groenewegen en ging er dan over in die sprint. Dylan Groenewegen die dus het werk van zijn ploegmaat niet kon afmaken. Maar dus ingehaald werd door Tim Merlier. Søren Werenskjold, die werd derde. Laten we eens luisteren naar Tim Merlier achteraf na die Koolskamp-koers.
1: Tim Merlier, vorig jaar werd je hier derde. Ik zag je toen balen als een stekker, dus deze moet wel echt deugd doen, hè?
2: Ja, sowieso. Het is een koers dat ik al meermaals gereden heb, maar nog niet zoveel gewonnen had. En ik ben blij dat ik bij deze de tweede keer kan winnen. Het was geen makkelijke aankomst met de tegenwind. Dus maar het was, zoals ik daarnet zei, ook een beetje gelukkig bij gemoeid vandaag.
1: Hoe moeilijk was het om te timen vandaag? Want je hebt 2 sprints gereden nog voor je echte sprint moest rijden.
2: Ja, ik heb niet echt getimed. Ik heb uiteindelijk slecht getimed. De moment dat ik opschoof, had ik beter direct doorgegaan. Dan ging ik nog meer zekerheid had. Maar nu beslist ik nog even te wachten in Dylan zijn wiel. En dacht even dat dat de foute beslissing zijn. Maar uiteindelijk, toen ik aanging, voelde ik wel dat ik mijn tante groot lag, maar kreeg hem op mijn hang. En gewoon een beetje gelukkig bij gemoeid ook, denk ik. Ja.
1: Mag je nu straks de mooiste trui ter wereld aantrekken?
2: Dat is een van de mooie, ja. Sowieso.
1: Jullie winnen die graag?
2: Sowieso. Het is, elke koers is belangrijk en deze is ook niet zo heel ver van huis. Dus het is leuk om hier voor de tweede keer te winnen. Ja.
1: Top, dankjewel.

Man met ongelooflijk. Toch ook nog het verkeer checken, want op de E313 naar Hasselt is er een kwartier vertraging tussen Ranst en Massenhoven. En door werken is er dit weekend hinder op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost. Vanaf 10 uur tot maandagochtend 5 uur wordt daar de afrit Deurne afgesloten. En ook de aansluiting van de E313 richting Antwerpen met de ring naar Nederland gaat om 10 uur dicht tot zaterdag 8 uur. En zolang is op de ring in Antwerpen-Oost maar één rijstrook beschikbaar.

0: LaBelle met Lady Marmalade brengt ons bij het voetbal tussen AA Gent en Standaard. De aftrap is net gegeven, Peter.
1: Eerste aanval van AA Gent komt eraan met een bal in de box. Die wordt weggekopt door Karamoko. Opgepikt wel nog bij AA Gent door Sonko. De man van de goal vorige week. Nog eens een bal die weer weggekopt wordt door Karamoko. En Vergara heeft zijn voet gebruikt. En dan kan Burgess weer zijn plek gewoon achterin gaan innemen. Het is een beetje een vreemd gezicht moet ik zeggen. Maar hij sprint dus. Dat zagen we vorige week in Genk ook al bij de aftrap die voor Gent was naar voren. En wachtend op een lange bal. Dat duurde wel heel erg lang moet ik zeggen. Maar tot de eerste spelonderbreking in dit geval dan. De overtreding voet te hoog geheven van Vergara op Karamoko. Blijft hij voorin en dan gaat hij achteruit. Ik weet niet of het echt ooit gaat renderen. Of misschien is daarmee helemaal opgewarmd. Zijn ze opgewarmd dan iets wat oudere knoken van Christian Burgess. Maar die nog altijd meer dan genoeg diensten bewijzen bij AA Gent in de eerste weken van het seizoen. Tweede minuut dus van deze wedstrijd. Bal achterin bij Davy Roef. We kregen voor aanvang van de wedstrijd een minuut, klein minuutje applaus voor Buffalo-legende James Stormen. Die overleden is. Groot respect van de Buffalo-familie natuurlijk. En er was inderdaad de aangekondigde klank- en lichtshow. Met veel vuurwerk er ook bij. De geur van sulfur in de neus op dit moment. En een redelijk spectaculaire lichtshow. Ik keek vooral naar het scorebord. Waar bij het aftellen naar de aftrap veel buffels passeerden. Die tegen elkaar stonden te bonken en dan stonden te trappelen om het veld op te lopen wanneer het moment daar was om dat ook voor de spelers te doen. Lawrence dus was aangekondigd op de linksback bij Standaard. En Abid, dat is de man voor wie ze toch op hun hoede zijn bij Gent met recht en reden. Ik zei het al, hij is in grote doen. De ex-speler van Racing Genk al een tijd geleden. Met zijn vernietigende rushes op de linkerkant. En hij heeft al bijna even goede cijfers met die 3 goals en 3 assists als over het hele vorige seizoen samen. En Tramme inderdaad aan de rechterkant. De vervanger vandaag dan van Gwede. Bal achterin bij Standaard. Enfin, dus te zeggen, redelijk op de middenstrook intussen al. Met Lawrence die de weggewerkte bal van Burgess op de rug krijgt. En dus Agent, wat ik zei vorige week, zijn eerste punten laten liggen op het veld van Racing Genk. Maar thuis heeft het nog een perfect rapport met overwinningen tegen KV Mechelen, tegen Oud-Heverlee Leuven. En natuurlijk de mooiste van allemaal voor de Gentenaren. Die tegen Club Brugge, dat is een 9-9. Volkaart, want hij mag natuurlijk ook nog altijd wel komen. Niet alleen op Abid letten. En een bal in de box die hij van redelijk ver tegen de zijlijn moest gooien. En zo is dat een simpele opraper voor Mathieu Epolo. Die was wel een paar keer doelman. Toen Standaard hier fors over de knie werd gelegd met een 4-0 vorig jaar. Zo waren 2 doelpunten van Peter van der Heijden. Wat dat nog nooit was overkomen, naar verluid. En het jaar daarvoor 5-0 zelfs. Dan was het Max Dien die aan het kanon stond. Voorlopig nog altijd nadenkend, als ik het goed heb, over wat hij precies wil gaan uitrichten. Ayensa, mooi aangenomen en geopend, maar een beetje kort. Araujo erbij. Fossi, ja, Araujo met een slappe tussenkomst. En Fossi kan van versnellen. Driemans, de was al daar in de box. Nee, slechte bal. Toch nog in de voeten. Bijna gegooid van Toeschaar. En uiteindelijk komt er toch geen doelpoging van. Maar dit is een gemiste kans voor Standaard om er wat van te maken. Want ik dacht, Araujo is eerst bij de bal. Maar die was dan slap in het duel. Het contact zal ik maar zeggen met Fossi. Die kon doorgaan en met zijn drieën waren ze meegeschoven in de box van AA Gent. En Fossi met een slechte bal. Die werd dan ook nog een keer half weggewerkt daardoor. Nog een bijna herkansing voor Ryan Toeschaar. Een van die 2 goede middenvelders. Maar hij verprutst het ook. Terwijl Abid de eerste keer ging sprinten. Maar Volkaert, die ook snel is, hem uiteindelijk met een tackle van de bal kon zetten. Balikwisha wilde in het centrum gaan dribbelen, maar dat komt er niet helemaal uit. Michel-Ange Balikwisha vandaag in de krant vertelt aan een nieuw leven begonnen hier. En natuurlijk toch tegen zijn ex-club, waar hij 6 jaar in de jeugd heeft gespeeld. En 1 jaartje ook in de A-kern. Wedstrijdje nog 40 zo ongeveer gespeeld in het shirt van Standaard voor hij vertrok. Ja, wat omzwervingen, u weet het wel. Uiteindelijk hier beland. Antwerp natuurlijk niet vergeten. En Celtic, dat was een kleine nachtmerrie. Maar is ondertussen achterin weer bij Epolo. We zijn 5 minuten ver. En Epolo neemt rustig de tijd. Ik kan mij voorstellen dat Standaard, gelet op die zeer, zeer negatieve reeks van 10 Jupiler Pro League wedstrijden en nog eens een bekerwedstrijd. Dat zijn er dus 11 opgeteld zonder overwinning. En daarvan maar één keer gelijk kunnen spelen. Een 0-0'tje een paar jaar geleden. Dat staat daar om die reeks af te breken met misschien één punt wel tevreden is. Maar goed, Touchgewaar in elk geval nog voetballen met Karamoko. Met Trouillet. Even mee komt voetballen tussen de twee centrale verdedigers. Gebeurt ook wel vaker bij standaard tussen Houtekiet en Karamoko. Met een beetje gespeculeerd of Euvraar het misschien ook met drie centrale verdedigers zou doen vandaag. Maar nee, er is geen sprake van. Houdt gewoon vast aan zijn vaste veldbezetting. Die 4-3-3 is ook geen reden om te gaan wijzigen natuurlijk. Want oké, de nederlaag op het veld van Westerlo. Maar voor het overige, zeker in die thuiswedstrijd tegen Antwerp, al hadden ze dan een penalty nodig om te winnen. Echt wel goed gevoetbald in grote delen van de wedstrijd ervan. De Loge ondertussen aan de bal. En Kaatsen. De vlieger dient zich aan, maar het gaat vooruit naar Sonko. Dat is ook een man op de linkerkant in vorm. Bij de tegenstander dan, Agent. Net als Abid. Ook hij heeft al prima statistieken. En het gaat naar de andere kant, naar Ancon. Ja, nee, dat is een bal willen spelen langs de lijn. Maar dan waren er wel veel snare benen nodig dan deze die Matthijs Volgaard in de strijd kon leggen. En zo is het de eerste keer weer doeltrappen voor Standaar, voor Epolo. We zijn bijna 7 minuten onderweg hier in de Planet Group Arena. Voorlopig alleen vuurwerk en spektakel voor aanvang van de wedstrijd. We wachten er nog op tijdens de match hier. Tussen Gent en Standaar uiteraard nog 0-0.

0: Gene Thackray met Save Me. Gaan we snel terug naar Peter vlak voor het nieuws. We luisteren.
1: En gevaar misschien voor Gent dat al een paar keer had kunnen scoren de voorbije minuten. Want Gent ineens de betere ploeg geworden. Vrije trap zo. Een meter buiten de grote rechthoek. De longe trapt hem. En Polo moet hem toch weer uit zijn doelvlak duwen. In elk geval, Gent drukt. Heeft een paar kansen gehad. Goede reddingen van Polo. Maar voorlopig nog altijd 0-0.
2: Super 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier. Vanavond op VRT1.
3: Waarom laat je hem de leiding nemen?
4: Ik heb nog altijd de leiding. De leiding zegt stop ermee. Stop met dat gezeven. En geen solo acties ook. Stop.
2: Op VRT1 zie je Het Tweede Gelaat, de thriller van Jan Verheijen. Op VRT Canvas wordt er nog meer misdaad opgelost in Cooper en Fry. En op VRT Max in Home Sweet Home ontdek je het leven van Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In het onderzoek naar de mogelijke komst van de Einstein-telescoop naar de Voerstreek in Limburg wordt nagegaan of samenwerken met Sardinië een oplossing kan zijn. De telescoop wordt een groot ondergronds observatorium om zwaartekrachtgolven te meten. Voor de locatie ervan is er concurrentie tussen de Voerstreek, Thailand-Sardinië en Sachsen in Duitsland. Maar in plaats van één ondergrondse driehoek is misschien een L-model op twee plaatsen mogelijk. Topfysicus Thomas Hartog is voorstander.
8: Mijn aanvoer is dat we toch een keer serieus moeten overwegen of dat we van dit fantastische regionale project geen volwaardig Europees project willen maken. Ik denk dat dat uiteindelijk een meer ambitieuze en een sterkere fundering geeft. En als de ondergrond dat natuurlijk toelaat in de Voerstreek.
7: Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BIFAST heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. En daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in de rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
9: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit.
7: Minister Leen Leus was er toen bij.
9: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen

0: Zij eisen gerechtigheid en de onmiddellijke vrijlating van de tot nu toe 150 mensen die er deze maand zijn opgepakt. Ze worden beschuldigd van obsceniteit, het beschadigen van de jeugd en criminele activiteiten. De Turkse politie deed invallen in huizen, bij organisaties en in cafés in het hele land. President Erdogan ziet de Holebi-gemeenschap als een bedreiging voor het traditionele gezin en als oorzaak van het dalende geboortecijfer. In de hoogste voetbalklasse nemen AA Gent en Standaard tegen elkaar op. Peter van den Bemt, jij volgt het. Hoe staat het daar?
1: Nog altijd 0-0 na 14 minuten, maar wel een vliegende start van de co-leider in de competitie. AA Gent met al 4 keer doelgevaar in de eerste 10-12 minuten. Schot van Sonko in de korte hoek. Van der Heijden een kopbal goed verlengd. Een vrije trap van de Lorsche en een scherpe voorzet van Balikwisha. En 4 keer was daar heel erg goed keeperswerk van Mathieu Epolo. De doelman van Standaard. Standaard dus voor het eerst verloren vorige week. En hier dus al van bij het begin van de wedstrijd onder druk van AA Gent. Maar voorlopig blijven de Roesjes wel overeind na 14,5 minuut 0-0.
0: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken, temperaturen van 8 tot 16 graden. Aan zee kans op wat gedruppel. Morgen zon en veel wolken. Mogelijk wat lichte regen. Aan zee vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank. Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
4: En die wedstrijd tussen AA Gent en Standaard kan u hier uiteraard live verder volgen. We sluiten opnieuw aan, Peter.
1: Ja, wat een start van AA Gent. Ik zei het al, de eerste 5-6 minuten was het wachten op vuurwerk en spektakel. En dan ineens een versnelling van AA Gent. Bij wel nog altijd 0-0. Liever het openingskwartier is net verstreken. Maar het had al wel een doelpunt of twee kunnen opleveren. Het aanvalspel van de Buffalo's. Al kijk ik nu wel naar een schot van afstand van Houtenkiet. Maar dat reikt niet zo ver. De uitstappende de vlieger zit ertussen. Maar dus een eerste keer doelgevaar na 8 minuten. Er was een heel scherpe voorzet van Araujo van de linkerkant. Waar Lawrence uitstekend verdedigde. Die bal nog weggekomen net voor de neus van Balikwisha. Maar die kwam dan voor de voet van Sonko. En die haalde uit met links. Scherpe hoek. Eerste paal. Goed weggeduwd door Epolo. Dan volgde er van de linkerkant een verre ingooi van Araujo. En Van der Heijden verlengde die. En die paste precies laag in het hoekje. Epolo moest zich daar geweldig reppen om die bal uit het doelvlak te houden. Of Van der Heijden had toch wel opnieuw gescoord. Zeker net zoals hij dat vorig jaar 2 keer deed. De vrije trap van de Lorsche heeft u meegekregen. Was niet de moeilijkste redding, maar toch goed gedaan van Epolo om die ook weg te duwen. En dan nog een keer onzorgvuldig balverlies hier aan de rechterkant. En het was de scherpe voorzet van Balikwisha. Balverlies van Lawrence. Balikwisha die met een heel scherpe voorzet voor dreiging zorgde. En Epolo voorkwam daar dat 1 of 2 mensen van Gent die bal maar binnen te duwen hadden in de kleine rechter. Dus nee, de doelman van Standaard is klaar wakker. En dat is meer dan nodig gebleken. Want hij werd flink onder vuur genomen, zo laten we zeggen, tussen minuut 8 en 15. Nu, de voorbije 2-3 minuten, is het spelbeeld een klein beetje gewijzigd. En is Standaard eindelijk weer ook voorin te vinden geweest. Nog geen echte doelpoging gehad. Maar toch al voetballen aan de overkant. Met nu dus Tousgard die een corner gaat nemen. Trouillet kon je misschien wel vragen. Het is een schijnmanoeuvre. Daar komt hij. Het Caramoco kan niet koppen. Koppen achterin bij Agent. Dat kunnen ze natuurlijk wel. Met een goal met Burgess en met Van der Heijden. Dus Standaard moet de opbouw verzorgen vanuit de middencirkel. Met Lawrence, met Trouillet. Eventueel met Caramoco, maar het gaat nog naar Tousgard die nog aan de rechterkant was blijven hangen. En zo heeft Standaard die felle openingsfase, niet te prullen, maar toch gaandeweg van AA Gent overleefd. En dank zeker aan een goed keeperswerk van Mathieu Epolo. Hij kan het nu zelf zich in de wedstrijd gaan voetballen. Abid met een versnelling voorbij Araujo. Nog Abid zit in het strafschopgebied. En daar aan Jensa. Die sneller is dan Van der Heijden. En die kan hem dan toch nog net raken. En zo gaat hij erover. Maar het was een echte spitsenmanoeuvre van Dennis Ayensa. Net nog erbij. Al Van der Heijden hem al geraakt heeft, zal het toch niet al te veel zijn. Maar het antwoord van Standaard, nu toch al even volgehouden de voorbije minuten. Met Abid, ik zei het al, de man die in de gaten moet gehouden worden bij Standaard. En Ayensa was er waar hij moest zijn aan de eerste paal. En nu de hoekschop met Nielsen. Wie kan koppen? Dat is...

Vergara die dat doet. Dat is er nog één van een dubbele meter. Bijna toch die mee kan komen verdedigen natuurlijk op standaard situaties. En dus deed hij dat hier nog een keer. Maar Standaar is nu de ploeg met het balbezit. Ineens is Gent toch stilgevallen. Tousgar. Met Lawrence. Met Trouillet. En met Nielsen. En een nieuwe corner denk ik. Jawel, Lawrence. Die in het duel met Balikwisha het voordeel krijgt. Tot onvrede van de winger van Gent. Maar wel een tweede op een volgende corner. Tot tevredenheid van de fans van Standaard. Maar dat zag er toch even heel erg lastig uit voor de Roesjes. Maar overleefd, geen tegendoelpunt. En nu mee vol in de wedstrijd. En het is een goede wedstrijd waar we zitten naar kijken. 20 minuten. Laten we zeggen een korte studieronde. Niet langer dan 5-6 minuten. Nielsen nu de hoekschop. Deze keer vergegeven. Fossi kan die weer in het pak brengen. En daar weggekopt. Net nodig door Vergara voor de neus van Houtenkiet was het. En dan nog eens een bal in de box. Een beetje raar gekopt. Het is naar zijn eigen doel inderdaad dat hij deed. Zo is het weer een corner voor Standaard. Dat zijn er nu al een paar na elkaar. Met de vlieger, of het zijn Volkaert, pardon, die bal raakte. Wilde hem eigenlijk wegkoppen, maar moest zijn nek flink strekken om er nog bij te geraken. En meer dan opnieuw een corner weggeven zat er niet in voor de middenvelder van Gent. Dus nieuwe corner voor de Roesjes. Met Tousgar die van de rechterkant kan laten indraaien. Ze hebben niet ongelooflijk veel gestalten, maar het is wel een hoge bal. Davy Roef met de vuisten erbij. Het was niet makkelijk, maar hij deed dat prima. En dan wegzetten door Araujo. En Balikwisha die er probeert uit te komen. Maar de versnelling uiteindelijk van Araujo die gestuit wordt door Houtenkiet. Dat deed hij prima ertussen zitten. En Rick de Mil, die daar straks al even op zijn gekende beschaafde manier ontevreden was. En terecht, want Abid leed balverlies. Balikwisha ging versnellen hier aan de rand van de grote rechthoek. En Abid trok hem gewoon tegen de grond. Maar u weet hoe dat gaat, dat is bij Lothar Dont blijkbaar niet anders. Het is nog te vroeg om voor wat toch een puur spelbederf was een gele kaart te trekken. Dat had hij altijd moeten doen. En dat maakte Rick de Mil duidelijk aan de vierde ref Massimiliano Letta. Ondertussen Gent toch een keer. Het is een tijd geleden de versnelling van Sonko. Maar hij loopt met de bal over de achterlijn buiten. Maar het zei het is wel een paar minuten zelfs geleden dat Gent zelf nog een keer voorin kwam. Na die geweldige versnelling met die vier momenten van grote en iets minder grote dreiging was Standaard de betere ploeg geworden. Wedstrijd in handen genomen. En nu even, weliswaar zonder succes, de versnelling van Sonko. En uiteindelijk weer doeltrappen voor Epolo. We zijn intussen in minuut 22 van deze heel erg boeiende eerste helft. Weliswaar nog zonder doelpunten tussen Gent en Standaard 0-0. It was a fun, strange summer. I rolled on, didn't think of you.

0: Casey Musgraves, Justified, brengt ons weer een stukje verder in die partij tussen agent en standaard. Peter, daar werd er iemand van het veld gedragen.
1: Ja, slecht nieuws voor een van die sterkhouders van agent achterin, namelijk Bashir Ngom. En het is een vreemde manier waarop hij zich heeft geblesseerd, want het was zo net onder de middenlijn zetten. Zelf de achtervolging in, zat in de rug van Abid, probeerde bij die bal te geraken. Dan zag je wel zijn benen, zijn knieën zo'n beetje raar plooien. Terwijl hij zich probeerde te zetten in de rug van Abid. Ja, die maakte geen overtreding voor alle duidelijkheid. Die draaide weg en hij viel op de grond en bleef dan liggen. En dat was ernstig. Hij werd inderdaad van het veld gedragen aan het linkerbeen. Iets de knie. Ik weet het niet. Hopelijk voor hem. En voor Gent natuurlijk niet erg. Want die Senegalees van 26 is zeker een van de absolute sterkhouders mee. Achterin uiteraard van Gent. En Maxime Pascotti is bijna klaar om in het veld te komen. Het is vreemd. Het is door de beweging, de houding, de benen die verkeerd plooiden, zal ik maar zeggen, dat hij misschien hopelijk geen letsel aan een of andere kruisband heeft opgelopen. Maar hij raakte niet meer overeind. En moest dus inderdaad, kon niet steunen op het linkerbeen, leek het mij te zijn. En werd dus ondersteund door de dokter en door een andere boom van een vent, Vergara. En dat is dus slecht nieuws voor agent, dan nu nog even met zijn tienen voort moet. En even ook met zijn vieren achterin dan. Met Volkaert naast Burgess, Van der Heijden en Araújo. Maar Pascotti komt erin, dus zometeen weer naar het gebruikelijke overschakelen. En zo zijn we bij Tuzgar met Lawrence en met Houtekiet. En 0-0 na 26 minuten. En ik zei het, eerst agent met concreet doelgevaar. Dat Standaard dat overnam met dat ene moment. Ook niet meer dan dat van Ayensa op de versnelling van Abid. Waar die bal dan nog even afweken en waar hij dan uiteindelijk bij kon. Ayensa bedoel ik dan. En nu is het wat toegevaar betreft wel even stilgevallen. En dus Pascotti erin. Plaats kwijtgeraakt met de nieuwe mannen die zijn gekomen achterin. Maxime Pascotti. En zo zijn we weer met 11 tegen 11. Burgess met een lange bal naar voren. Volkaert mag daar naartoe. Maar het is Houtekiet die komt. Tuzgar die er niet bij kan. Houtekiet met wat meeval de bal bij Ayensa gekregen. Opgepikt door Nielsen die gaat rennen. Achterna gezeten wel door de vlieger. En zo weer Karamoko. We zijn bij een periode, een iets te lange periode als u het mij vraagt, van wat middenveldspel aangekomen. Met nu even Fossi. En Houtekiet. Die kan inschuiven. En kijkt hier aan de linkerkant Abid. Daar is het altijd opletten. Pascotti die uitgestapt is om hem even op te vangen. Dan Lawrence tegen zijn voet voetballen natuurlijk. Verstelling probeert hij buiten om te geraken. Dan tegen de grond, maar er was niks aan de hand. Pascotti kwam daar correct tussen. En dus voorlopig nog altijd die 0-0. Ik zei het, een geweldige negatieve reeks. Ik wil ze wel nog eens even belichten. 1 overwinning. In sinds het nieuwe stadion, er is 1 overwinning in 16 onderlinge confrontaties, wilde ik eigenlijk zeggen. En sinds het nieuwe stadion, hier dus staat en Gent hier voetbalt, zijn er hier 20 wedstrijden geweest. En de eerste 2 daarvan, dat is een beetje eigenaardig, die won Standaard nog. Nadien hebben ze er 15 verloren. En nog 3 keer gelijk gespeeld. Dus het is toch niet al te vruchtbare grond voor de Roesjes. En ik ga me daar straks al aan. Sinds de overwinning in 2019, 1-2, 10 competitiewedstrijden en 1 bekerwedstrijd niet kunnen winnen. En Gent heeft er 9 plus 1 van gewonnen. Dus bij wijze van spreken kunnen ze de 3 punten al opschrijven. Wanneer stond daar de bus komt parkeren hier op de parking. En letterlijk bedoel ik dat dan voor alle duidelijkheid. Maar goed, op dit moment in elk geval is Gent nog niet losgeraakt van Standaard. Ze leken er helemaal over te gaan lopen in die pakweg 8, 9, 10 minuten wil ik ook nog zeggen. Van grote druk. Oh, Empolo in de voeten van Balikwisha. Dan Sonko met Balikwisha. De voorzet komt eens over het hoofd van Vergara. En uiteindelijk kan de vlieger er ook niet bij. En heeft hij vooral ook een overtreding gemaakt. In de rug van Lawrence. Dat vindt hij zelf niet en de Mil ook niet. Maar hij heeft misschien wel een tik uitgedeeld op het been van de linksback van Standaard. Want Boegroep bij het publiek en Empolo ontsnapt eraan. Pardoes in de voeten. Van Balikwisha. En dan ging het snel. Met Sonko, met Balikwisha. die zijn voorzet dan wel over het hoofd van Vergara, zou kunnen zeggen. Dan was het eerste gevaar al een klein beetje geweken. En is er intussen dus de vrije trap voor Mathieu Epelo. Bijna een half uur gespeeld hier in de Planet Group Arena. Het is allemaal een beetje stilgevallen na zeer veelbelovende eerste 20 minuten. En we wachten nog altijd op het eerste doelpunt. Het blijft 0-0 tussen Gent en Standaard.

0: Suzanne Vega met Lucas zal toch nog heel even moeten wachten. Peter, snel terug naar jou.
1: Vergara met de 1-0, maar wat een cadeau uitgedeeld bij Standaard door Karamoko. Hij profiteert ervan om opnieuw te scoren. Vergara, nummer 3 al van het seizoen. Een volstrekt onschuldige situatie met Karamoko die de bal daar had achterin. Fossi die de bal kreeg. Karamoko was even in de war. Die kreeg hem toegespeeld van Fossi. En dan wil hij, ik weet niet wat doen, de bal laten lopen. Hem toch nog breed leggen met Vergara in de buurt. En dan gaat het helemaal fout, want Vergara kan hem afsnoepen. En dan ook in oog met Epolo faalt hij niet. En dat is natuurlijk een geweldige cadeau. Wat een manier om hier op achterstand te komen op het moment dat de Gentse storm al lang was gaan liggen. En er helemaal niets meer aan de hand was. En Gent niet echt meer voor grote dreiging kon zorgen. Schiet Standaard zich een redelijk groot gat in de eigen voet. En je kan zeggen, Fossi, oké, het was niet de lekkerste bal. Maar hij was nog altijd wel heel makkelijk speelbaar, als u het mij vraagt, voor Karamoko. Maar die behandelde die dan slecht en wilde hem dan nog breed tikken. En meer had Vergara niet nodig om ervan te profiteren en mee te snoepen. En dan had hij alle tijd van de wereld, want er stond niemand meer. Iedereen was opgeschoven bij Standaard. Oog in oog met Epolo, die bal weggelegd voor de 1-0 voor AA Gent. Bij het ingaan van het slotkwartier van de eerste helft. 13 minuten nog en Gent op voorsprong Standaard moet achtervolgen hier in de Planet Group Arena. Het is 1-0.

0: Suzanne Vega met Luca, volledig uitgespeeld. Dat wil zeggen dat er geen doelpunt is gevallen in de tussentijd. Dus nog steeds 1-0 daar bij jou, Peter.
1: Zo is het. Het doelpunt van Vergara. Het is nummer 3 al van het seizoen in de Jupiler Pro League, wilde verstaan. Hij maakte er ook een belangrijke tegen Hibernian. En 1-0 dus. Aanstandaar kan zich natuurlijk wel voor het hoofd slaan. Dat het op deze manier heeft weggegeven. Fosse breed, maar nog eens wat mij betreft. Oké, je moet dat misschien niet doen, maar er was niks aan de hand. Want Caramoco stond daar helemaal alleen. Onder druk. Een beetje druk van Vergara. Slechte beslissing. Half gecontroleerd of willen meenemen of toch willen spelen. Het was onduidelijk. In elke geval Vergara bedankte. Pakt het cadeau uit en 1-0 voor Gent. Abid nu afleggen van Ayensa is niet kwaad. Abid nog in de box. Nog een keer dribbelen. Maar nu is hij de bal kwijt, denk ik. Burgess er nog eens tussen. Die werkt wel weg in de voeten hier van Nielsen op de linkerkant. Standaard probeert weer de bakens te verzetten met Houtenkie. Nee, slechte voorzet is dat. In de voeten van De Lorge. Het is te zeggen, De Lorge werkt weg. Opgevangen Fossi en Caramoco. De twee postdoenders zou je kunnen zeggen, bij wijze van spreken. Ja, bal van Fossi is toch binnengebleven. Ik had van hierboven de indruk van niet. Maar het afleggen uiteindelijk van Nielsen, bedoeld voor Touzgar, is dan weer niet goed genoeg. En zo is het weer doeltrappen voor Davy Roef. Bij Gent zijn ze toch een beetje ontevreden. Baye Leijen komt ook even polshoog te nemen. Want er was hier inderdaad een makkelijk gegeven vrije trap. Licht duwtje misschien van Volkaert in de rug van Lawrence. Net voor de neus van De Mil. Die maakte daar nog wel redelijk misbaar over. Daarna vrije trap die volgde. Een redelijke duw in de box. In de rug van een Gentenaar. Niet gefloten. Enzovoort enzovoort. Maar geen staatszaken voor alle duidelijkheid. En standaard weer. In de laatste 7 minuten intussen van de eerste helft. Met aanvalspel via Lawrence en Caramoco. Dus is het nog wel even tot aan de overkant natuurlijk. Dat had u begrepen. En Dramé, die heeft voorlopig nog weinig tot niets goed gedaan. Is er ook nog niet in geslaagd om Araujo een keer uit te spelen. En nu ook halflinks balverlies dat wel werd gecorrigeerd bij standaard. Dus de Roesjes blijven in balbezit. Maar ja, Ayensa met iets heel moeilijks in de 1-2 die hij wilde opzetten met Abid. Dat was slapjes wat Ayensa deed. U kent zijn verhaal. Hij was al klaar om getransfereerd te worden. Naar Turkije, maar dat kwam er niet van uiteindelijk. Agent nog een keer met Balikwisha. Sonko, de overlap van Araujo. Daar is Araujo, daar is de voorzet. Oh, de redding van Epolo. Op de deviatie van Vergara. Knappe aanval van Agent. En Epolo is zeker de beste man bij standaard. Wat ging dit heel erg vlot na toch ook weer halvelings balverlies van Trouillet. En Vergara was waar hij moest zijn, reageerde ook het snelst. En devieerde die bal aan de eerste paal. Uitstekend. Epolo, hetzelfde predicaat voor zijn tussenkomst. En geen 2-0, wel een corner die er nog aankomt. Met de vlieger heel ver gegeven. Epolo, ja, uitstekend geplukt hoor. Amai. Tussen Vergara en Van der Heijden heeft ook nog de vrije trap meegekregen. Ja, dat is knap gedaan. Want hij is maar 1,85 meter voor een doelman heden ten dagen. Het zijn dat bijna smurfafmetingen bij wijze van spreken. Dus dat deed hij daar uitstekend. En de redding daarnet was ook goed. Net op het goede moment zich ervoor gegooid op de voorzet van Araujo. Maar vooral ook een heel vlotte aanval van de Buffalo's. En heel erg dicht bij de 2-0. Maar we blijven bij 1-0 voor Agent. Dat zelf de 0 kan houden, dat weet u. 12 wedstrijden gespeeld, Europees meegerekend. En 7 keer al een clean sheet. Dus in die zin zal het niet zo simpel zijn voor Standaard. Dat natuurlijk wel veel meer doelpunten maakt dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ze zitten al aan 12 stuks na 6 wedstrijden. Vorig jaar waren dat er wel geteld 5. Dus er is zeker nog hoop. En er zijn zeker nog mogelijkheden voor de Roesjes. Met de Trouillet. Maar die kan zich niet echt doorzetten. Recuperatie wel bij Touzgar. Met Abid. Veel volk rond hem. Met bal binnendoor van Abid. Is goed. Trouillet. Maar gestuit door Pascozzi. Had moeten ofwel blijven voetballen. Zelfde crochet. Ofwel breed liggen. Want trappen op doel had niet zoveel zin. Pascozzi schermde hem. En de weg naar het doel. Dan bedoel ik goed af. Dus een mogelijkheid om daar te besluiten. Lastig. Standaard wel bal weer gerecupereerd. Laatste 5 minuten van de eerste helft al. 1-0. voor A-Gent. Virtueel 19 op 21. 12 doelpunten gemaakt. Nog maar 3 tegendoelpunten in die eerste 6 wedstrijden. En ook niet meer dan 1. Karamoko met Houtekiet. En nog een keer breed. Weer Houtekiet met Karamoko. Toch maar opletten dat er niet nog wat fout loopt zoals bij dat doelpunt. Houtekiet met Troeje. Goed vastgezet door Volkaart. Dus moet het bijstandaard nog weer even achteruit nu proberen. Ajensa even hier komt mee voetballen aan de zijkant. En dan toch maar weer positie gaat kiezen voorin. Op de bank zit vandaag ook Zekiri. Die zijn eerste speelminuten kan maken eventueel. De man die uiteindelijk weer terug is gehaald van Vincent Vlots. Ex-Standaard natuurlijk. Zijn eerste periode was best wel succesvol. Dramen nog eens een poging om bij de bal te geraken. Maar dat lukt hem niet te vaak in deze eerste helft moet ik zeggen. Terwijl Van der Heijden en Toesgaard daar even in een akkefietje verwikkeld zijn. Omdat Van der Heijden die bal net iets te lang bijhield. U weet hoe dat gaat met Siebe van der Heijden. Altijd klaar om tegenstanders wat op de zenuwen te werken. Daar maakt hij ook zijn handelsmerk van. Want de bal was al buiten en Toesgaard wilde die gaan grijpen. En Van der Heijden bleef er even tussen. Oprapen nog een duwtje links en rechts. Maar we gaan toch gewoon ingooien met Fossi. Rechts van de grote rechthoek. Hij doet het kort. Bij Dramme. Nog een keer Fossi. Moet toch eens een voorzet komen. Nu misschien met Troeje. Nee, nog een keer naar Fossi. Er zijn ook maar 2 mensen van Standaard in de box. Dus het heeft niet zoveel zin met Nielsen en met Ajensa. Dus wordt er weer achteruit gevoetbald bij Standaard met Karamoko en met Houtekiet. Nog dik 2 minuten in deze eerste helft. En A-Gent leidt nog altijd met 1-0.

0: Drum Boy, Once Around the Block. Bijna rust daar tussen Agent en Ston. Daar, we keren nog een keertje terug, Peter.
1: Dikke minuut toegevoegde tijd. Nog 1-0 voor Agent. Verdiende voorsprong. Dat alles bij elkaar wel natuurlijk. Want na een korte studieronde een geweldige versnelling van Agent. Met 4 keer dreiging. Het schot van Sonko. Van der Heijden die goed verlengde ingooi. Van Araujo laag in de korthoek. De vrije trap van de Lorge. De scherpe voorzet van Balikwisha. Allemaal heel erg goed verwerkt door Mathieu Epolo. Kijken, want daar komt Gent weer. Weer in de handen van Epolo. Was nodig hoor, want Volkaert was goed meegeschoven in de kleine rechthoek. Epolo speelt een onberispelijke wedstrijd. Na een klein kwartier viel Agent dan stil en kwam Stond daar opzetten. Dat zeer nadrukkelijk overnam met aanvalspel op de helft van Gent. Alleen heel erg veel dreiging kwam daar dan wel niet van. Dat moeten we er ook wel bij zeggen. Behalve dat ene moment met de dribbel van Abid en zijn voorzet een beetje afgeweken. Die door Ayensa en via de voet van Van der Heijden blijkbaar net nog over doel werd getild. Het is de enige keer dat Sandaar gevaarlijk was. Nu wel even kijken, want Roef moet toch nog redden in het slot van de wedstrijd op de infiltratie van Tuzgar. Dat is dan helemaal aan het einde. En als er wat van komt, is het toch niet zelden weer Abid die ervoor zorgt. Schuine positie, dat zeker wel, mocht er niet in. Roef met een redding had daarnet, of een tijd geleden, ook al wel een redding nodig op een afstandsschot van Trouillet. Kijk, en Jensa is daar nog. En daar is Nielsen, de gelijkmaker nog. Wel. Ineens, net voorbij het einde van de toegevoegde tijd, is daar nog de gelijkmaker. Een beetje een flipperkastmoment in de box. En Ayensa, die met zijn rug naar de goal stond. En die bal kopte. En hem daarna nog een keer kopte. Voor de neus van Nielsen. En die van dichtbij ineens de gelijkmaker. Terwijl Gent dacht, oké, we gaan rusten met die 1-0 voorsprong. Gooide Lawrence die bal toch nog eens in de box. En dan Fossi, die deed het goed. En Ayensa, ja, ik weet niet of het zo bedoeld was. En of hij niet zelf richting doel wilde koppen. Ik denk het misschien wel. In elk geval, het was een onbedoelde assist, denk ik, voor Nielsen. En die maakte gelijk. En daar zullen ze bij Gent toch niet blij mee zijn. De manier waarop dit doelpunt wordt geïncasseerd. Vooral de manier waarop Fossi het luchtduel al te makkelijk kon winnen. Dat stemt tot nadenken. En de assist van Ayensa. Ik blijf toch denken dat hij zo in de kleine rechthoek die bal zelf wel niet zo makkelijk met het achterhoofd wilde deviëren. En dat een klein beetje mislukte. Maar het werd een goede assist voor Nielsen. Terwijl ik aan het vertellen was dat Standaar wel overnam. En dat het niet verder geraakte dan die deviatie van Ayensa op de voorzet van Abid. En dan ineens, terwijl de wedstrijd wat meer in evenwicht was, maar Gent ook geen dreiging meer had. Het geflater achterin, reuze flater bij Standaar. Karamoko, die een bal die hij kreeg, breed gespeeld van Fossi. Slecht verwerkte, liet liggen. Halfjes voor zich uit tikte. Vergara snoepte hem af en klopte Epolo voor 1-0. We hadden nog een afstandsschot van Trouillet. Daar had Roef geen moeite mee. Er was nog een moment van Vergara na een gestroomlijnde aanval van Agent. Over de linkerkant Vergara aan de eerste paal. Scherp erbij, maar een goede redding van Epolo. De uitblinker bij Stolaar in de eerste helft. En dus ineens nog 2 keer Standaar. Helemaal op het einde. Met eerst nog weer een tikje van Abid. En de trap van Tuzgar. Maar goed, dat was niet zo gevaarlijk. En dan lette Gent gewoon, dat is mijn conclusie, niet echt geweldig op. Bij de voorzet van Lawrence. Fossi kopte, Ayensa kopte en Nielsen kopte. En 3 keer is scheepsrecht ook voor Standaar. Dat dan toch nog op de buzzer met een gelijke stand mag gaan rusten hier in Gent. Het is 1-1.

0: De Smashing Pumpkins met 1979.
1: Sporta.
0: Dan gaan we ook terug naar het Meerkamp in Frankrijk, daar in Talons met de DK Star. Zeer belangrijke afspraak voor meerkampers. Met Norwitz en Nafit Yam hebben we daar twee absolute zwaargewichten aan de start. En ondertussen zijn er vier disciplines afgelopen. De vier die vandaag afgewerkt moesten worden. Morgen staan er nog het verspringen, speerwerpen en de 800 meter op het programma. Maar dus ja, de 200 meter, daar moesten we nog op wachten op het resultaat. Nafit Yam werd daar 13e in een tijd van 24 seconden en 96 honderdste. Norwitz 6e in ook 24 seconden en 31 honderdste. En als we dan die punten optellen na de eerste dag, dan zien we dat Norwitz op de eerste plaats staat met een totaal van 3830 punten. En Nafit Yam vlak achter haar, een tweede plek voorlopig met 3816 punten. Nafit Yam, die op welk nummer tot nu toe, ja, haar seizoensbeste haalde, zo is het. Al moeten we zeggen natuurlijk dat het seizoen voor Tian tot nu toe nog niet zo super is geweest. Dus laten we hopen dat het het begin is van een stijgende vorm bij haar.

Met Tal Ves. In Duitsland wordt er ook al gespeeld. De vierde speeldag ondertussen. En Bayern München is aan zet. Ze spelen tegen Union Berlin. Bijna 60 minuten gespeeld daar. En het staat ondertussen 4-0 voor Bayern München.

Sergio Mendes, Maschinada. Straks die tweede helft tussen AA Gent en Standaar. En ja, die belooft natuurlijk ook spannend te zijn. Want daar beginnen ze met een 1-1 gelijke stand. En dus de tweede helft straks.

0: Style Council met Speak Like a Child. En dan kunnen we opnieuw het voetbal gaan volgen, want agent Anson, daar hebben uiteraard nog een tweede helft af te werken. Dus we kunnen opnieuw aansluiten bij jou, Peter van den Bent.
1: Openingsminuut tweede helft met ongewijzigde elftallen, met die verstanden natuurlijk dat agent. We hebben er nog geen nieuws over, maar hopelijk is het allemaal niet te erg. Al redelijk vroeg in de wedstrijd. Een kom heeft moeten wisselen. Knie, enkel blessure, ik weet het niet. Vreemde bewegingen gemaakt, ongelukkige. En dat leidt vaak wel tot zware blessures. Kijken, want Drabet is zomaar een keer ontsnapt. Maar zijn voorzet is heel matig en wordt weggewerkt door Burgess. Dus ik wil dus zeggen, ongewijzigde ploegen bij 1-1 tussen Gent en Standard. En Gent dacht dat het met een 1-0 voorsprong de rust in kon. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook. En dan niet goed opgelet bij nog een corner hier aan de zijkant. En drie keer ongehinderd kunnen koppen eigenlijk. En Fossi. En Ayensa, die wat mij betreft echt naar doel kopte, maar het zo verkeerd de bal raakte dat hij nog achteruit ging. In de breedte zou je kunnen zeggen voor Nielsen. En die kon niet meer missen van in de kleine rechthoek. En zo werd het nog een assist voor Ayensa voor de 1-1. En dat betekent dat Gent weer aan de bak kwam. Vierde tegendoelpunt in de competitie. En 13e goal gemaakt voor Standaard. Nielsen speelde een bal langs de lijn. Dacht dat Fossi was doorgesprint. Maar die bal sterft in de handen van Davy Roef. Die niet te veel werk heeft gehad. Ik zag wel een statistiek passeren bij de rust. 31% balbezit maar voor AA Gent. We weten en we hebben gelezen dat Gent dit seizoen gemiddeld 46% balbezit heeft. En dat het daarmee 15e op 18 is in de Jupiler Pro League. Maar 31% in een thuiswedstrijd. Dat is wel heel erg weinig, moet ik zeggen. Maar goed, ze waren wel de gevaarlijkste ploeg. Ze hadden wel de beste kansen. En ze waren ook de ploeg die scoorde. Als enige dan tot de laatste minuut. En bij Gent waren ze een beetje boos. En het publiek ook. Dat het eigenlijk al voorbij de tweede minuut toegevoegde tijd was. Maar dat die corner nog genomen werd. Dat is niet onlogisch. Gent met de vlieger. Die oprukt. En combineert met de Lorge. Ook de Lorge helemaal weer boven water gekomen dit seizoen op het middenveld van Rick de Mil. En Van der Heijden. Dat is een trage aanval van de Buffalo's die op gang komt. Inspelen op Sonko. We hebben hem nog niet al te veel gezien. Sonko, een paar bewegingen over zijn linkerkant. In één keer wel op doel getrapt. Schuine positie, eerste doelpoging van de wedstrijd. Vroeg dus, minuut 7. Daarna toch minder in beeld. Een mooie cross van Burgess voor Araujo. Mooi aangenomen. Araujo knalt. Zoals hij dat kan. Maar hij gaat erover. Ja, mooie aanname. Van de linkerwing. Van AA Gent. Heerlijke cross van Burgess. Veel te veel ruimte. Voor Araujo. En omdat hij hem zo perfect meenam. Lag hij ook meteen goed. En kon hij ook versnellen in de box. En het is een klein beetje een afzwaaier. Heel hard schot. Alles gaat hard bij Araujo. Araujo moet ik eigenlijk zeggen. En die ging er, maar ja, laten we zeggen, een halve meter over. En dus eerste keer doelgevaar, eerste poging. In de tweede helft is er toch weer een van de thuisploeg, AA Gent. Bij 1-1 voorlopig. Dat is toch al dat voor Standaard dat hij de voorbije 2 jaar niet kon scoren. Gaf ik al aan. En toen ze in play-off 2, sorry, dat is 3 seizoenen geleden met 5-1 verloren van AA Gent, was de goal. Een ongoal van de Saar. Dus je moet al teruggaan tot de reguliere competitie van 3 seizoenen geleden. Voor een doelpunt van de Roesjes. Voor dit dan vandaag voor alle duidelijkheid weer. En dat was er dan een van een man die ondertussen bij Gent heeft gevoetbald. Wilfried Kauka. Standaard heeft de bal. 5e minuut van de tweede helft. Met Lawrence. Die wordt opgehouden door Volkaert. En mag gaan ingooien. Het begint een klein beetje zoals aan het begin van de eerste helft. Met niet te veel spektakel. Oké, was die cross van Burgess en de bal van Araujo. Dat hebben ze dan al voor, zou ik zeggen. En Fossi kan nu gaan rennen. Gestuit door Sonko. Die knokt om bij de bal te geraken. En dat lukt hem in tweede instantie ook. En dus is de ingooi toch voor Gent uiteindelijk. Via Araujo met Sonko. Die zoekt de ruimte aan de rechterkant bij Volkaert. Dat biedt er naartoe. Volkaert denkt, ik ga nu niet speciaal sprinten. Ik voetbal met Pascotti. En Pascotti met Burgess. Nog eens afwachten hoe ernstig het is met een kom. Oké, dat is natuurlijk een lange interlandperiode. Tijd om te recupereren. De gegeestelde lichamen, die er bij Gent zeker ook zijn met de toch zware Europese campagne. Die drie wedstrijden die ze hebben gespeeld. Dus in die zin is hij voor best wel wat spelers die geen interlandverplichting hebben wel gekomen. 6 minuten ver, Gent bouwt. Maar het gaat veel in de breedte met Van der Heijden. Nog een keer achteruit nu bij De Lorge. Daar tussen Van der Heijden en Burgess. En Burgess dan stond daar dat goed in blok staat. Dat goed meeschuift van links naar rechts nu weer. Met Araujo. Dat maakt dat Gent veel in de breedte voetbalt en altijd weer achteruit moet. Weer zaten we bij De Lorge en Burgess. Pascotti wil oprukken, maar de bal komt niet. Dus Burgess weer met Volkaert en nog een keer achteruit. Nee, dit is een soort stilleven op dit moment in deze wedstrijd. Met veel balbezit voor Gent. Dat percentage zal wel wat gaan klimmen dan de voorbije minuten. Maar geen doelgevaar. En nu wel ineens. Ja, zo gaat het dan. Een bal die komt van de rechterkant van Volkaert. Araujo neemt hem over, maar doet dat maar half. En zo gaat die bal ernaast en blijven we bij 1-1 tussen Gent en Stam.
2: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon heeft de jury zich uitgesproken over het lot van de 6 beschuldigden. Begin 2022 werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Jairons vader en 5 mensen die in het huis woonden stonden terecht. Filip Heijmans, je hebt het gevolgd. Wat is het verdict?
6: Wel, volgens de assisejury is de vader van Jairon de enige schuldige aan zijn dood. Hij nam alle beslissingen en zo besliste hij ook om niet in te grijpen toen zijn zoon ernstig ziek werd. Als hij zelfs een paar uur voor zijn dood medische hulp had ingeroepen, dan had hij Jairons leven wellicht nog kunnen redden, zei de assisevoorzitter. Maar hij verkoos om blind op God te vertrouwen en zo heeft hij Jairons dood aanvaard. Daarom is hij schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon onvoldoende verzorging hebben gegeven, maar dat heeft volgens de jury niet zijn dood veroorzaakt. Een 6e beschuldigde is vrijgesproken. Hij was niet op de hoogte van Jairons toestand. En dat veroorzaakte nogal wat ophef in de zaal. Zoals je misschien nog altijd rondom mij kunt horen, is de familie van Jairon nogal boos over die vrijspraak. Maandag volgden debatten over de straf. De vader kan levenslang krijgen. Voor de 4 anderen kan dat in principe tot 3 jaar worden.
5: En dank je, Philippe. Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BIVAST heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. Daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
7: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt. Bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die ziekenhuis, dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden. Omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt. Bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan

0: regering of de VS. Hij voegt eraan toe dat er nog meer media zullen volgen. Bewijs voor dat fake news gaf Trump niet. Het lijkt een aanval op de persvrijheid. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor een kritische en journalistieke houding als zij berichten over het beleid van de regering Trump. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst beelden getoond van de laatste rustplaats van koning Harald. Hij overleed liever eind augustus, hij was 89 en vorige week is hij begraven. Hij ligt in een sarcofaag, een stenen doodskist die de vorm heeft van een schip. En opmerkelijk, de steensoort kan CO2 uit de lucht halen. Het staat symbool voor de liefde van Harald voor de natuur en zijn zorg voor toekomstige generaties. De sarcofaag is geplaatst in het Koninklijk Mausoleum in Oslo. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt AA Gent in eigen huis tegen Standaard. De nummer 2 tegen de nummer 6 in de stand is dat. Peter van den Bent, hoe staat het daar?
1: Voorlopig nog altijd 1-1. 10 minuten ver in de tweede helft. En AA Gent dacht dat er met 1-0 voorsprong ging rusten tot Niels gelijk maakte. Frisse start van Gent met een paar goede kansen. Goede reddingen ook van doelman Epolo. Dan was het Standaard dat overnam zonder al te veel doelgevaar. Tot dan ineens Flater Karamoko afgestraft voor Vergara voor de 1-0 voor AA Gent. En daarna Standaard dat nog wel probeerde, maar niet meer dan één grote kans voor Gent. Meer genoteerd, nog eens een goede redding van Epolo, de gelijkmaker van Nielsen. En nu bij het begin van de tweede helft aandringen van de Roesjes. Daar net een goede kans voor Toeschaar, maar de save op de lijn van der Heijden. En dus blijven we voorlopig bij 1 tegen 1 tussen Gent en Standaard.
0: Dank je, Peter. En na de eerste dag in de zevenkamp in Talons in Frankrijk staat Norwitz op de eerste plaats. Naffi Thiam is tweede. Na 4 onderdelen leidt Fitz met 14 punten meer dan Thiam. Morgen zijn er nog 3 onderdelen. Het weer vannacht meer wolken, aan zee kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Er staat vrij veel wind bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
5: Een hele goede avond. We volgen AA Gent Standaard verder. Het staat nog steeds 1-1, Peter.
1: Ja, maar weer een periode van overwicht voor Standaard nu. Terwijl Gent dus die 2 pogingen had van Araujo. Nu de voorbije minuten aandringen van de Roesjes. En daarnet waren ze er dichtbij. Een afgeweken bal voor de voet van Toeschaar. Die haalde uit. En daar voor de lijn, metertje of 2 in het veld, stond Van der Heijden. Ik weet niet of Roef er anders nog in staat was geweest om die bal te keren. Mogelijk ook wel, maar het was in elk geval Van der Heijden die bal wegwerkte voor de lijn. De bal van Toeschaar en daarna nog een vrije trap van Standaard. Rechterkant Nielsen, slim gelopen door Houtekiet, devieerde. Oké, redelijk ongevaarlijk over de goal, maar voorlopig goed aan Gent. Dus ondergaan nu in eigen huis hier. En Standaard heeft toch in delen van de wedstrijd het goede bevestigd van de eerste paar weken van het seizoen. Hier toch op bezoek bij de leider. En wat we al een paar keer hebben gezegd, op niet al te vruchtbare grond. Daar komt Standaard weer met Abid. En opgejaagd door Pascotzi. Abid zit ondertussen tegen de zijlijn. 2 man erbij. En brengt die bal nog in het centrum. Daar wordt hij weggekopt door de Lorge. Maar Houtekiet reageert sneller dan Vergara. Houtekiet zit alweer aan de grote rechthoek van Gentel. Heeft hij de bal naar de buitenkant gedreven bij Lawrence, bij Abid. En mooie versnelling. Daar is Toeschaar weer in de box. En het is toetrappen, denk ik. Ja, inderdaad. Mooie sliding. Prima gedaan door de Lorge. En het is tegen de benen van Toeschaar. En zo is de doeltrap weer voor Davy Roef. Nou ja, Standaard misschien wel een beetje vertrouwen geput uit die enigszins, mag ik toch zeggen, onverwachte late gelijkmaker aan het eind van de eerste periode. Ook al had Gent dan dat harde schot van Araujo op die cross van Burgess. En dan ineens ook nog zo die volley. Dat Fossi zich toch een beetje verkeek op die voorzet die van de overkant kwam aanwaaien van Volkaert. Dan was er nog een volley van Araujo. Dat was wel een stuk minder gevaarlijk. Maar dus de reactie van Standaard mag er wezen. De Roesjes weer balbezit. Dat zal ondertussen toch weer flink gedaald zijn, denk ik. Voor Gent, ik zeg het nog een keer, 31%. Maar in de eerste helft, dat is zeer, zeer weinig. Overtreding nu ondertussen op Lawrence. Volkaert is er niet helemaal mee eens. En Balikwisha dacht dat hij al het ruime sop kon kiezen. Maar Lothar Dont, ik denk dat het juist was. heeft er de overtreding in gezien.

Want de voorkaart toch iets te veel trekken en ook nog eens het voetje gezet. Waardoor Lawrence tegen de grond ging. Zo zitten we weer bij balbezit voor de Roesjes met Karamoko. Ik herhaal het nog een keer. Na de Interland break. Geladen duel met Charleroi. Dat het uitstekend doet. En zelfs nog 4 punten meer heeft op dit moment dan de Roesjes. En een van de verrassingen van de eerste weken van het seizoen is. Gent toch Araujo, maar het moet achteruit. De vlieger, dat is een mooie kap. Ayensa in de wit gezet. We zitten weer bij Araujo, maar veel te veel achteruit. Dat is toch in de tweede helft, de eerste 15 minuten, de conclusie wat Gent betreft. Veel te veel ballen achteruit. Bij verdedigers, De Lorge, Burgess weer, Van der Heijden. Er zit vooralsnog geen diepgang meer in het spel van Gent. Nu proberen ze dat wel met de inschuivende Van der Heijden. Die opent hier op de linkerkant voor Araujo. Vergara zegt gooi maar naar de eerste paal, maar hij gaat naar de tweede. Daar kon Epolo niet bij, maar Lawrence deed dat zoals het hoorde. Gecontroleerd, weggewerkt, opgevangen door Tousgar. En dan weer Abid met Trouille. Jongens die ze opgepikt hebben dus in Frankrijk. Mark Wilmots, Trouille, 25-jarige Fransman opgeleid bij Rennes. Bij Nice gezeten, maar niet te veel gespeeld. Bij Auxerre wel, 28 wedstrijden. Bij Panathinaikos, een jaar verloren neem ik aan. Ik zag 1 wedstrijdje. En bij Rodé, in de Ligue 2, hebben ze die wel opgevist voor alle duidelijkheid. Daar was hij wel basisspeler. En zijn waarde toch al bewezen en zijn voetballende kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de Marokkaanse Fransman van 22, Tousgar. Nog niet al te veel ervaring op het hoogste niveau. Ik bedoel dan A-ploegen, enkel bij Pro vorig jaar. Dat is ook in de Ligue 2. Was hij vaste waarde. En daar komen de Roesjes weer. Met Abid. 2 man erbij. Pascotti, ook volkaart. Abid snijdt naar binnen. Kijkt of hij kan van vleugel veranderen. Ineens voor de voeten van Dramin. Moeite met de controle. Nissen neemt over. En het handje, denk ik, van Roef is erbij. Ja, ja. Hij had te veel moeite om de bal onder controle te krijgen. Dramin, want dat was eigenlijk de echte kans. Op die bal die Abid inspelen met een beetje geluk voor de voet van Drouin. Maar die kon er niets mee uitrichten. En dan Nielsen in zijn rug overgenomen. En oké, die bal mocht er niet in. Was centraal. Misschien zou die er ook wel zo over gegaan zijn. Roef in elk geval zijn hand er tegen. En bevestiging van het feit dat Standaard de betere ploeg is. Nu toch al een poos in de tweede helft. De corner wordt kort genomen met Tousgar. Teruggekregen. En daar is Nielsen weer in de box. Nielsen gaat die trappen terugleggen. Fossi neemt hem over. En kan hem niet laag houden. Weer een poging van de Roesjes. Het is wel het moment voor Standaard om er eentje binnen te duwen, denk ik. Een ingestudeerd nummer. Wellicht wel deze corner. Met de ruimte naar de combinatie Trouillet-Tousgar voor Nielsen. En dan Fossi nam hem ineens over. In 1 keer. Niet twijfelen. En geschept als het ware over de goal van Davy Roef. Die daar nu toch al te lang te veel volk voor zijn neus heeft zien opdoemen. Naar zijn smaak kan ik me voorstellen. Het wordt tijd voor Gent, de co-leider in de competitie, om het weer vast te pakken. Mij dunkt, want nu wordt het achteruit geduwd door een best wel prima standaard. Maar kijk eens, die bal van Araujo wordt plomp verloren eigenlijk na de ingooi naar het midden gestuurd. En ja, daar kan de vlieger niets mee aanvangen. Dus is het weer Trouillet die probeert Ayensa te lanceren. We zitten bij Tousgar met Nielsen. Nielsen, nee. Openen voor Dramin, dat komt er nu even ook niet uit. En zo weer even balbezit voor agent Sonko. Hij moet er nog doorkomen, zou ik zeggen. Hij stuurt die bal naar het centrum, naar de vlieger. Maar ook die moet weer achteruit. En zo zitten we weer helemaal achterin bij Pascotti en bij Burgess. Bijna 19 minuten ver in de tweede helft. Altijd gelijk tussen Gent en Standaard 1-1.

0: Phoenix met Alpha Zulu terug naar Gent tegen Standaar. Met vooral Gent dat dreigt op dit moment, Peter.
1: Ja, nu nemen ze weer even over. De voorbije minuut, twee minuten zal ik maar zeggen. Ze geloofden ook even in een penalty, maar nee. Vos in zijn arm was tegen het lichaam als hij de bal al tegen de arm heeft gekregen. Nu kijken naar de Lorge hier op de linkerkant. 1 tegen 1, minuut 22 dus van de tweede helft. Ik herhaal nog eens even de laatste keer dat de Standaar hier een puntje pakte. Die is 4 seizoenen geleden in de reguliere competitie met een 0-0'tje. De enige keer in 11 wedstrijden dat het niet verloor. Daar komt de bal nog eens. Vergara in de box aannemen. We weten dat hij kort kan draaien, maar het lukt nu even niet. Het was ook voor zijn andere voet dat die bal uiteindelijk zou zijn beland. Opgepikt wel nog Araujo. Even aangeraakt. Epolo is er als eerste bij. In de eerste zone. Burgess was er nog. Vergara was er nog. Maar uiteindelijk bal in de handen van de jonge doelman van Standaar. Mag ik toch nog altijd zeggen. 21 jaar. Zit er al 8 jaar. Ondertussen wat meer dan 70 wedstrijden. En vandaag nog eens vlekkeloze prestatie verlopen. Alleen geklopt na de blunder van Karamoko en de goede afwerking. Toch nog maar eens even onderstrepen van Josué Vergara uit Panama. 19 jaar. Knap afgewerkt. Tuscar voetbalt met Houtekiet. Standaar beseft misschien nu dat het de bal even wat langer in de ploeg kan houden. Want het golft over en weer. U heeft het begrepen. Gent nog de eerste paar minuten met 2 keer Araujo. Na de pauze bedoel ik dan. Daarna fors aanvalspel van Standaar. Dat duurde toch dikke 10 minuten. En nu is er dan weer even Gent. En de twee ploegen achten het ook stilaan tijd. Net over half weg om te gaan wisselen. Coré staat klaar bij Gent. En Gwenne. Nee, het is niet een Gwenne, het is een Simba. Pardon. Die bij de Roesjes aan de zijlijn staat te trappelen van ongeduld. Om in de ploeg te komen. Het zal misschien wel voor Tramé zijn. Die heeft er heel erg weinig van gebakken. Ik zie dat Abid even. Het zal maar een momentopname zijn. Hier aan de rechterkant zit Sonko. Dat is gebleven. Te veel achteruit. Araujo dan maar met een vleugelverandering. De ruimte zoeken aan de overkant. Bij Volkaert nu de Lorge. Nog eens een cross. Sonko moeilijk. Nog net binnengehouden. Opschuiven, opschuiven, zegt de coach. Hoge bal komt in de box. Vergara kan niet koppen. De omhaal van de Lorge, dat was moeilijk met Tuscar erbij. Uiteindelijk opgepikt door Balikwisha. Hier is Sonko. De voorzet wordt weggewerkt weer door Tuscar. De Lorge, het is een beetje stapelvoetballen wat Gent doet. Met Burgess zitten we weer wat verder van de goal natuurlijk. De vlieger die die bal opbrengt. Araujo. Met Sonko, linkerkant dan. Fossi wacht hem op. Sonko overstapjes in de box. Maar bal kwijt tegenover Abid. Die gaat snel Abid. En gelukkig is daar Van der Heijden. Want als hij daar voorbij was, dan kon hij ver komen. Matige voorzet van Araujo. Het zijn er ook niet altijd goede, dat weten we. Ze kunnen geweldig vertrekken van zijn linkervoet. Soms ook niet. Nu was dat niet het geval. Wel Gent nog altijd met Sonko. Naar binnen nog eens komen. De voorzet. Een soort poging om te verlengen met het hoofd van Vergara. Maar nee. Het was tussen hangen en wurgen bij de bal proberen geraken. Dat lukte uiteindelijk niet. Goed verdedigend werk. Er zijn er overigens 2 bij Gent, zie ik ook. Met Lopez da Silva. Volkaert komt naar de kans. Voor Coré. En de Lorge ruimt plaats voor Lopez da Silva. En aan de overkant dus Bruni en Simba. Die komt in de plaats van Ayensa. Oké. De ene diepe spits voor de andere. Een assist toch weer op zijn naam geschreven. Dat is zijn 4e al van het seizoen. Daarmee komt hij aan de kop van het klassement van de assistengevers. Er zijn er zo'n stuk of 4 met Ementa van Zultenwaardigen. Zeneli en ook Biondic, als ik het goed heb. En is nu ook Nielsen met al 4 assists. Al was deze, blijf ik toch denken, onbedoeld. Maar even goed geslaagd natuurlijk voor de gelijkmaker. Nee, hij heeft gescoord. Excuus, hij heeft gescoord. Was Ayensa die kopte. En er even 2 door elkaar aan te halen. Nielsen heeft een doelpunt gemaakt. Ayensa met een assist. Dus hij blijft Nielsen misschien ook beter. Op 3, maar wel een doelpunt gemaakt. Dat is ook al zijn 2e van het seizoen. Ook nog eens op Leuven gescoord met een penalty. Standaard komt nog eens met Fossi die diepgang zocht bij Simba. De eerste keer proberen daar, maar dat lukte niet. En maar rondspelen was moeilijk, vandaar recuperatie bij Gent. En Van der Heijn. Ruimte zoeken, eerste keer aan de buitenkant. Met Goeree. Die dus aan de rechterkant speelt. Ja, dat is een beetje tegen Hug en Mug aan de buitenkant voetballers. Niet zijn favoriete positie. Sonko brengt de bal voor. Dat is over het hoofd van Vergara en niet ver genoeg voor Goeree. Opgepikt door Simba, maar nee, zijn controle is matig. En zo gaat hij over de zijlijn buiten. Ingooi voor AA Gent. Het slotkwartier schuifelt dichterbij. We voetballen nog 18 minuten hier in Gent. En voorlopig blijft het bij 1-1.

0: Kid with Buns met Best Friends terug naar de Planet Group Arena. Net een kaart getrokken door de ref, Peter.
1: Ja, voor Siebe van der Heijden. Simba met een goede dribbel. Burgess al afgehouden, dan dribbelen op de doellijn. En van der Heijden met de tackle. Had ook al een keer getrokken. En de gele kaart heeft zichzelf ook wel flink bezeerd. Is nu gaan zitten. Het is de periode van de blessures in de wedstrijd. Want scherpe voorzet in de box van Standaar. En houdt ik iets samen met zijn doelman naar de bal. En die werd dan weggebokst. Maar ik denk dat Tepolo ook nog wel wat klopte op het achterhoofd van Ibe Houtekiet. En dat kwam heel hard aan. Hij heeft verzorging nodig gehad. Redelijk lang. En hij tast nog altijd naar het achterhoofd en de nek zo'n beetje. Een beetje lelijk gevallen ook. En nu van der Heijden, ja, ik weet niet precies wat hij aan de hand heeft. Wil er niet af natuurlijk. Wil ook geen verzorging krijgen. Maar hij hinkelt een beetje naar de kleine rechthoek. Want de vrije trap van Standaar komt eraan. Links van het strafschopgebied. Net erbuiten. Van Nielsen. Die gaat heel erg snel voor de goal zijn. Staat een man of 15, 16 in de kleine rechthoek voor de neus van Roef. Daar komt hij, maar hij geraakt niet voorbij. Het eenmansmuurtje, klein muurtje nogthans met Sonko. Wel een corner voor de Roesjes. Op dik 13 minuten van het einde. Nog altijd 1 tegen 1. En dat zou voor Standaar zeker geen slecht resultaat zijn, denk ik dan maar. Op bezoek bij Agent, de co-leider in de competitie. Maar als het zo blijft, dan kan Gent wel leider af zijn natuurlijk. Af te wachten wat Union dan doet. En ook Le Brugge. Daar komt Niels. Nee, deze is ook geen goede. Het zijn twee standaard situaties van de linkerkant van Kasper Nielsen. Niet goed gegeven. En na wat omwegen is de bal uiteindelijk weer voor Gent. Aan de zijkant met de ingooi. Met Balikwisha. Opletten daar. Pas Kotsi laat de bal liggen tegenover een Simba. Die is sterk, dat weten we. Balikwisha komt hem assisteren en herovert de bal. En zet hem ook naar voren. Goré. Maar dat is allemaal worstelen aan de eigen 16. Het is toch moeilijk voor Gent in de tweede helft om echt zijn voetbal te produceren. Was vorige week in Genk ook al zo. Dit is nu wel beter werk van Goré. En de voorzet die komt. Maar uiteindelijk wordt hij opgeruimd. Vergara gaat daar nog knokken. Om bij die bal te geraken. Uiteindelijk is het een simpel getorpedeerd door de vlieger dan weer. En ook Lothar Dont komt eens even kijken en komt hem toch een beetje tot kalmte aanmanen. Maar het was toch een aanval die dan tot stand kwam op de rechterkant. Waarbij Goré aan de buitenkant dan zich kon doorzetten. Maar doelpoging die kwam er aan het eind van de actie niet van. Balletje achteruit liggen van Dramé is niet geweldig. En nu de controle ook al niet geweldig. Nee, het is echt een slappe wedstrijd. Van Dramé hier op de rechterkant. 23-jarige Deense Gambiaan. Vorig jaar bij Lustrum heeft hij het uitstekend gedaan. Toch wat de cijfers betreft. 12 doelpunten, 15 assists. Dus Mark Wilmots heeft er iets meer dan 2 miljoen voor neergeteld. En hij heeft ook al 2 doelpunten gemaakt. In die 2-0 winst tegen La Louvière. Maar vandaag lukt het hem niet echt aan de rechterkant. Balbezit voor Agent. Met Burgess in de middencirkel. Maar het is vooral zoeken voor Gent. En nauwelijks nog echt vinden. Dat blijft zo. Even een opflakkering zo. Met wat meer dadendrang. Maar echt lang heeft dat niet geduurd. Aan het begin van de tweede helft. En dan nadat Standaar een periode had overgenomen. Dus wat dat betreft golft het een beetje over en weer. Goré nog een keer achteruitgelegd. Bij Burgess met Van der Heijden. Die moet nu toch eens wat meters maken. Of inspelen vooruit op Araujo. Versnelling van Araujo. Maar Dramé is natuurlijk ook snel op de eerste meters. En heeft heel erg goed verdedigd. Het is uiteindelijk weer gewoon doeltrappen voor Epolo. Voilà, laatste 10 minuten gaan zo meteen in. En voorlopig houden Standaar en Agent elkaar in evenwicht hier in Gent. Blijft bij 1-1.

0: Jefferson Airplane, Somebody to Love. Snel terug naar Gent, snel terug naar jou, Peter.
1: Christian Burgess met het hoofd dan toch op 8 minuten van het einde. De voorsprong voor Gent, zoals hij dat ook al deed op een belangrijk moment. Een belangrijker moment, zou je kunnen zeggen, tegen Hibernian. En hier Burgess, dat is natuurlijk toch zijn handelsmerker. Dat is ook een extra kwaliteit van Gent. Een goed aangesneden corner van de vlieger. Burgess komt inlopen en knalt hem met het hoofd overhoeks voorbij de kansloze Ekolo. En toch 2-1 en de koppositie. En 19 op 21 voorlopig voor Gent. Wat eraan vooraf ging was een goede aanval van Gent met een balletje binnendoor van Balikwisha. De vlieger met de diepgang te voorzet werd met de benen weggewerkt. Een corner door Epolo. En dan dus de corner die volgde. Beetje protest bij Savard. Misschien hebben ze een blok gezien. Maar Burgess kopt zijn eerste competitiedoelpunt voor Gent. Voorbij Epolo. En wat kan Standaard nu nog in die laatste 7 minuten? Want anders is het toch ineens een 0 op 6. En kan het ook wat achteruit tuimelen in het klassement. Afhankelijk van de resultaten van Zultenwaregem. Ook 11 punten. Van Anderlecht. Het is wel Anderlecht-Zultenwaregem. Dus allebei. Dat lukt niet. En eventueel ook nog van Racing Genk en Beveren. Enfin, tuimelen. Niet overdrijven. Maar toch. Geklopt op een stilstaande fase. Van de 12 tegendoelpunten zijn dat er nu dan toch 4 op een standaard situatie, op een stilstaande fase. Maar ook de verdienste, alle credits voor Burgess. Dat kan hij natuurlijk komen aanlopen. Nee, niet getwijfeld. En 2-1 voor Gent. En toch weer een nederlaag op dit moment voor Standaard. Een 6e op een volgende hier in Gent. Met dan een doelsaldo van 4-22. Maar er is nog tijd natuurlijk. Een dikke 5 minuten nog. En Gent heeft niet meer overtuigd in de tweede helft. Is ook nog heel erg weinig gevaarlijk geweest. De twee pogingen van Araujo in het begin van de tweede helft. Dat was eigenlijk alles. Daartegenover hadden we toch net iets meer van Standaard. De vrije schietkans van Tuzga. Afgeblokt door Van der Heijden voor de lijn. De kopbal van Houtenkiet erover niet zo gevaarlijk. Nielsen met een schot. Dat gered werd door Davy Roef. En Fossi. Een bal die over de goal werd getrapt. Niet dat dat nu, behalve misschien de schietkans voor Tuzgar, te grote kansen waren. Niet overdrijven. Maar het was in elk geval meer dan Gent in de tweede helft bij elkaar had kunnen voetballen. Nog een keer. Te veel in de breedte, te veel achteruit. Niet te veel sprankelende ideeën meer. En dan maar een standaard situatie. Het is ook een wapen als je het op die manier kan forceren. Terwijl Abid nog eens wandelt. Dubbele wissel op komst bij Standaard. Wij volgen Abid. Komt wat veel volk tegen. En uiteindelijk denk Pascotti die er zijn voet heeft tegengezet. Terwijl Tobias Moor aan de zijkant staat te wachten. En ook Bernard Nguyen. Twee jongens er nog bij in de laatste intussen 4 minuten. Om een tweede nederlaag op een rij af te wenden met Trouille. Die naar de kant gaat. En ook Fassi. Dus ik weet niet of Lawrence dan speciaal aan de rechterkant komt te spelen. Dat ze met een mannetje minder achterin gaan. Moor in elk geval die de oversteek gaat maken, denk ik. Armband. Kapiteinsband van Standaard om de arm van Epolo. Moor gaat uiteraard aan de linkerkant. En Lawrence inderdaad wordt door Moor naar de overkant gestuurd. Zo gaan we met Standaard. Intussen de laatste bijna toch 3 minuten in. Met de doeltrap voor Davy Roef. Richting Vergara. Die wint het luchtduel. Sonko kan er niet bij. Houtenkiet ruimt op. Het hoofd daar even van de nieuwe man. Nguyen. Daar komt hij weer. Nguyen van de rechterkant. Meegeven met Nielsen. Die trapt. Maar ja, als dat als een schot bedoeld was, dan is het er vele meters naast. Daarvoor stond hij eigenlijk niet goed gepositioneerd om het op die manier vandaar te proberen. Dus een bal die er een meter of 4-5 naast gaat. Dat was wat ondoordacht. Klein tikje. Dat had ook gekund met een Simba. die al speelbaar was in het straatje. Maar Niels handelde overhaast. Vandaar wegkans voor de Roesjes. Die dus helemaal aan het einde van de eerste helft gelijk maakte. En dat nu opnieuw zullen moeten doen om een puntje mee te nemen naar Luik. En uiteindelijk toch een goed gevoel over te houden. Het eerste deel van het seizoen. En niet een 0 op 6 en 2 nederlagen. Met dus, nog een keer zeggen, Charleroi opkomst. Charleroi dat zelf nog speelt tegen Cercle Brugge. Dat dan tot 7 punten voorsprong kan nemen. Morgen is dat, neem ik aan. Als het die wedstrijd wint voor de onderlinge confrontatie. Dat is toch ook al stevig. Maar goed, eerst kijken nog naar deze wedstrijd met Abid. Met Moore. Buitenspel. Ja, dat is niet echt. Dat is echt het dwaas van Tobias Moore. Staat gewoon te kijken tegen de zijlijn. De hele lijn, het hele veld voor je. En toch buitenspel. En dat is dan wel een heel onhandige manier om die voorsprong, of die aanval liever, zelf af te breken. En Gent de tijd te geven om nu rustig te gaan uitvoetballen. Anderhalve minuut nog in de reguliere 90. En dan nog wat toegevoegde tijd. Zoveel heeft Standaard nog om de nederlaag af te wenden. Want Gent leidt voorlopig met 2-1.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Dan gaan we terug naar AA Gent. Stond daar voor de laatste minuten, Peter.
1: De allerlaatste is al ingegaan en nog altijd die 2-1 voorsprong. De winning goal van Christian Burgess, minuut of 7 voor tijd. Er is nog wat gewisseld bij Gent met Cissé die er nog is ingekomen en Ayinde. Maar Standaard slaagt er niet meer in om nog doelgevaar te creëren. Dus het lijkt erop dat het opnieuw een nederlaag zal worden. Ik zei het al, de zesde op een volgende hier in Gent voor de Roesjes. Een 0-6 die er aankomt. Dat is toch een beetje jammer, want ter plaatse trappelen voor de Roesjes. Tenzij het nog lukt, zoals op het einde van de eerste helft. Maar daar moeten ze wel nog voor in geraken natuurlijk. Lawrence heeft nog de bal. Nielsen gooit hem naar voren. Maar niet tot bij de mannen die daarvoor in stonden te wachten. Met name Simba. En Nguyen'e. En zo is er weer een vrije trap voor Gent. Snel genomen. En Ayinde gaat hier. Balikwisha wacht in de box. En daar is Balikwisha maar opgeruimd nog door Moore. En het is nog een ingooi. Maar de toegevoegde tijd is eigenlijk volgemaakt. Ik denk dat Lothar Dont inderdaad een einde maakt aan de wedstrijd. Gebalde vuisten en grote blijdschap bij Rick de Mul. Want AA Gent heeft er inderdaad het perfecte eerste seizoensweken op zitten met de Europese kwalificatie. En nu met een 19-21 en al minstens met twee eventueel de koppositie in de jubilaire Pro League. Dus nee, dat is allemaal heel erg goed gedaan. Deze overwinning tegen Standaard Zultewaregem, Anderlecht, dat zijn de volgende tegenstanders. En de Roesjes die nu, wat ik zei, na twee nederlagen ineens toch wat ter plaatse trappelen. En wat verder achterop geraken. Wellicht toch afhankelijk natuurlijk van de andere resultaten in deze, of op deze speeldag. Wat verder achterop in de middenmoot van het klassement. Het was alles bij elkaar. Best wel een leuke wedstrijd. De tweede iets minder kwaliteit dan de eerste. Maar toch, en Gent heeft gewonnen, zoals gewoonlijk zal ik bijna zeggen, van Standaard met 2-1.

0: van Amadou en Mariam. Dan gaan we het ook terug hebben over die Meerkamp daar in Frankrijk, in Talons. De DK Star, de eerste dag zit erop, ook voor onze zevenkampsters Nafitjam en Norwit. Norwit, die momenteel aan de leiding staat. En Christophe Mul, die daar is in Frankrijk, die sprak met haar. Laten we eens luisteren hoe zij die eerste dag samenvat.
1: Norwit, hoe was het in het ijsbad?
2: Ça va eigenlijk. Het ijsbad in Gent is kouder, maar...
1: Ander ijs.
2: Ja. Nee, goed. Dat is goed voor mijn peesjes na zo'n lange dag.
1: Ja, het is wel een lange dag, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. We hebben natuurlijk op kampioenschap is ook vaak pas om 8:30, 9:00 lopen. Maar dan moeten we ook al 's ochtends vroeg. Dus nu konden we 's ochtends op ons gemakje ontbijten. Dus dat is dan wel beter. Maar het is sowieso wel een beetje een lange dag. Ik ben een middagmens, dus 's avonds word ik een beetje moe.
1: Heb je je geamuseerd?
2: Ja, heel erg. Het was heel fijn. Het is de eerste meerkamp dat ik doe met mijn trainingsgenote Elisa. En het was een heel fijne dag. En ik voel ook dat het elke meerkamp beter en beter voelt. En dat ik terug stilletjes aan naar mijn oude niveau terug krabbel. Ja,
1: dat zien we ook. En dat is eigenlijk wel straf, hè, want Birmingham is toch echt niet lang geleden?
2: Nee, het is niet zo lang geleden. Maar voor Birmingham... heb ik terug 5 weken heel veel last gehad. Hebben we eigenlijk op 5 weken terug alles moeten opbouwen. En nu naar Birmingham konden we eindelijk doorwerken op wat we aan het doen waren. En dat was wel heel goed. Ik ben blij met hoe ik daarna ben gerecupereerd en hoe dat we hebben kunnen doorwerken.
1: Weet je hoeveel punten je hebt?
2: Nee, maar...
1: Je weet ook niet waar je staat. Jij wil dat niet weten?
2: Nee, dat hoeft niet, dank u.
1: Maar morgen vlieg je er gewoon weer keihard in?
2: Ja, zien om morgen... door te zetten wat we vandaag gedaan hebben.
1: Amuseer je, veel succes.
2: Dank je wel.

0: Robert Plant met Big Luck. Gaan we nog eens kijken naar andere wedstrijden. Te beginnen in België, dus A-Agent Standaard in onze Jupiler Pro League 2-1. Die wedstrijd kon je hier daarnet live volgen. Ook in de Challenger Pro League werd gevoetbald. De jeugd van Club Brugge en A-Agent speelden daar tegen elkaar. Daar werd het een 2-2 gelijkspel. En ook Franck Borin speelde tegen de Futures van Anderlecht. Daar werd het 3-2 in het voordeel van Franck Borin. Gaan we ook eens naar het buitenland, hè. Duitsland. Daar waren we Bayern München aan het volgen van Vincent Kompany. Daar is het uiteindelijk 7-0 geworden voor Bayern tegen Union Berlin. En in de Premier League is ook nog Brentford tegen Chelsea bezig. Brentford staat daar 3-0 voor. En dan moeten we ook eens naar Frankrijk. Want het Franse Lens ging met Thorgan Hazard op bezoek bij AS Monaco. 2-1 werd het daar. Dus is geen overwinning voor Thorgan Hazard. En dan gaan we ook nog eens naar Italië. Daar speelde Monza tegen Sassuolo. Daar werd het 2-1.
1: Ik kan het daad wel weten. Wanneer zie je de fiets tellen?

0: Collier, Can't Find You. Ga ook eens luisteren naar een reactie. Iemand van Standaard, dat is dus opnieuw verliest daar op het veld van Gent. Laten we luisteren naar Ibe Houtekiet.
1: Ibe Houtekiet, jullie leken op weg om hier op Gent nog eens punten te gaan pakken na lange tijd. Hoe hard komt het dan aan, die goal in het slot, die tegengoal?
2: Ja, heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Ja, de ploeg is er even... Dat is een serieuze tik, maar... We komen er wel weer bovenop, want het was zeker niet slecht vandaag. Maar ja, het doet even pijn, ja.
1: Kunnen we naar die goal van Burgess even? Want ja, je weet dat hij sterk is op stilstaande fase op corner en hij krijgt daar toch heel veel plaats, heel veel ruimte om te koppen.
2: Ja, inderdaad. Dus ja, we moeten dat analyseren en beter aanpakken de volgende keer. Ik weet wel nu niet uit mijn hoofd wat het er precies misging. Ja, jammer.
1: Jij zegt het, Epolo zei het ook al, zeker niet alles was slecht in deze wedstrijd. Hè? Er waren zeker heel veel goede periodes van jullie ook.
2: Ja, het is dat. Het is dat. Om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè? Dus het was gelijk opgaand en... Ja, ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. We geven ook een goal weg in het begin. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
1: 0-6 nu om die international break in te gaan. Zet dat toch een domper op wat voor de rest een prima seizoenstart was van jullie?
2: Ja, precies, ja. Ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen, inderdaad. Je zegt het eigenlijk correct. We zijn goed bezig, we zijn goed aan het bouwen. En als je kijkt, we spelen eigenlijk ook een stuk beter dan vorig seizoen en zo. Dus ja, gewoon heel jammer inderdaad. Zoals je zegt, een domper. Ja.
1: Dankjewel.

0: Therapy met Diane. Deze uitzending van Sporza zit erop. Morgen opnieuw vanaf 6 uur. Dan kan u onder andere Charleroi tegen Cercle Brugge live volgen. En ook nog Anderlecht tegen Zulte Waregem. Ik wens u nog een hele fijne avond.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon, de jongen van 14, heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. 6 mensen stonden terecht, Jairons vader, die weigerde om in te grijpen, en 5 huisgenoten. Zij geloofden dat Jairon wel zou herstellen met de hulp van God, zelfs na zijn dood. 4 van hen zijn schuldig bevonden aan het niet geven van medische zorg. Een 5e huisgenoot is vrijgesproken. Walter van Steenbrugge, de advocaat van de moeder die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon, is opgelucht.
5: Er zijn alleen maar verliezers in zo'n zaak, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury. Dus dat is wel een opluchting en het was echt wel een rollercoaster de ganse week. Heel veel emoties, ook de jongens, de broers van Jairon. Vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij, dus veel ambiguer en complexer kun je niet hebben.
4: Komende maandag wordt de strafmaat bepaald. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump aangekondigd vanavond. Volgens hem brengen zij voortdurend fake news. En als land heb je een goed kiessysteem nodig, goede grenzen en goede media. En dat is niet het geval bij die 3, zegt Trump.
6: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN is just fake. That's why their ratings are no good. But our country has to have honest news. You know, you don't have a country unless you have, as I say, borders, good voting. We're straightening them out. The borders are unbelievable.
4: Ja, maar de grenzen zijn wel geweldig, zegt Trump. Bewijs voor dat fake news gaf hij niet. Het lijkt eerder een aanval op de persvrijheid. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor een kritische en journalistieke houding als zij berichten over Trump. In het voetbal heeft AA Gent in eigen huis met 2-1 gewonnen van Standaard. Komt zo alleen aan de leiding in het klassement. Peter van den Bent.
7: Met een welgemikte kopbal in het slot hield Christian Burgess AA Gent op kop van het klassement na een wedstrijd waarin Standaard de even knie was, maar zichzelf de das omdeed. Gent startte scherp en doelman Epolo moest dan snel 4 keer goed redden op pogingen van onder andere Sonko en Van der Heijden. Daarna nam Standaard over, zonder doelgevaar weliswaar. En op het half uur strafte Vergara ineens een misser van Karamoko af voor de 1-0. Vergara was ook nog dicht bij een 2e goal, maar net voor de pauze lette Gent even niet goed op. En Nielsen maakte ineens gelijk 1-1. Veel minder kwaliteit.

0: Hangen met 0 op 6.
1: Vannacht meer wolken aan zee, kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken, mogelijk wat motregen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: NRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon, de jongen van 14, heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de assisejury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Een verslag van Filip Heijmans.
3: Hevige emoties na de uitspraak.
4: Allemaal rustig. Allemaal rustig.
3: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
5: Ja, vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens.
3: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
6: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
3: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven. Maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
7: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar wordt berecht.
3: Maandag beslist het Assisehof welke straf ze krijgen.
7: De jury, we hadden al vertrouwen in hun, dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
2: De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump vanavond aangekondigd. Volgens hem brengen zij voortdurend fake news. En als land heb je een goed kiessysteem nodig, goede grenzen en eerlijk nieuws, zegt Trump. Dat is niet het geval bij die 3, volgens de president.
8: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. But our country has to have honest news. You know, you don't have a country unless you have, as I say, borders, good voting. We're straightening them out. The borders are unbelievable.
2: Ja, de grenzen zijn wel geweldig, zegt Trump. En mogelijk volgen er nog meer nieuwsmedia. Bewijs voor dat zogenaamde fake news gaf hij niet. En zo lijkt het eerder een aanval op de persvrijheid die beschermd is in de Amerikaanse grondwet. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn al ruim 1000 gevallen gemeld van seksueel geweld. Dat zegt het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN. En dat aantal is wellicht maar een fractie van het werkelijke aantal. 9 op de 10 gevallen worden toegeschreven aan Russen. Daders zijn vooral militairen, maar ook werknemers van gevangenissen en veiligheidsdiensten. De slachtoffers zijn voornamelijk mannen, vaak krijgsgevangenen. Maar ook vrouwen en kinderen in de bezette Oekraïnse gebieden zijn slachtoffer geworden van seksueel geweld. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst beelden getoond van de laatste rustplaats van koning Harald, die eind augustus is overleden. Hij was 89. Vorige week is hij begraven en hij ligt in een sarcofaag, een stenen doodskist in de vorm van een schip, symbool voor zijn liefde voor zijde. En opmerkelijk, de steensoort kan CO2 uit de lucht halen. Dat staat symbool voor zijn liefde voor de natuur en zijn zorg voor de toekomstige generaties. CO2 uit de lucht halen. Dat staat symbool voor zijn liefde voor de natuur. En

0: doelpunt, zegt Burgess. En de bal kwam perfect op het hoofd.
1: I thought second half we were a lot better. Dominated the play a little bit. I think we were pushing for that second. And then yeah, the ball was right in my head. And tried my best not to miss it.
0: AA Gent heeft nu 3 punten meer dan Union, dat zondag speelt. Standaard blijft voorlopig 6e. Het weer nog, vannacht meer wolken met aan zee kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken, mogelijk wat motregen aan zee, vrij veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Zo vrijdag 18 september, zit erop, een goede nacht. Radio 1.

0: Verte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Antwerpen heeft de assisejury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam gevonden op een bed door de politie. Op het assiseproces in Antwerpen stonden 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. De moeder van Jairon, die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon, is opgelucht.
3: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
2: Maandag wordt de strafmaat bepaald. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
4: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
2: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er al ruim duizend meldingen gekomen van seksueel geweld. Dat zegt de VN. Het aantal is waarschijnlijk maar een fractie van het werkelijke aantal. In 9 op de 10 gevallen zouden Russen de daders zijn. Vooral militairen, maar ook werknemers van gevangenissen en veiligheidsdiensten. De slachtoffers zijn voornamelijk mannen, vaak krijgsgevangenen. Maar ook vrouwen en kinderen in de bezette Oekraïnse gebieden zijn slachtoffer van seksueel geweld. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft AA Gent de wedstrijd tegen Standaard gewonnen met 2-1. Standaardspeler Ibe Houtekiet reageerde teleurgesteld.
5: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
2: In het klassement blijft Standaard voorlopig 6e. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij